en hoe zijn denken nauw verbonden is met katholieke opvattingen over de mens als een van nature godsdienstig wezen. Christopher Dawson werd in 1889 geboren in een Anglicaans gezin dat in die dagen gehuisvest was in Hay Castle, een oorspronkelijk uit de 12e eeuw stammend kasteel gelegen in het grensgebied van Engeland en Wales. De dorpelingen spraken Engels, maar op marktdagen, nadat de boeren met hun producten de heuvels afgedaald waren, klonk er overal in het plaatje Welsh. De hoofdbewoner van het kasteel is zijn grootvader van moederszijde, de Anglicaanse aartsdeken William Bevan, die zijn parochianen pleegt te bezoeken gezeten in een hondenkar. Hoewel niet onbemiddeld, overheerst bij zijn grootvader een sobere levensstijl. Grootvader William leest Latijn, Grieks, Frans, Duits, Noors en Nederlands. Op latere leeftijd begint hij Hebreeuws te studeren. Naast zijn kerkelijke taken heeft hij ook nog tijd om enkele geografische schoolboeken te schrijven. De vader, Henry Dawson, is een Britse officier die in opdracht van het leger veel ontdekkingsreizen maakt door Latijns-Amerika en het Poolgebied. Zijn moeder, Mary Bevan, is een groot kenner van de geschiedenis van en cultuur van Wales. Zij vertaalt Welsh poëzie in het Engels en heeft met name een grote belangstelling voor de heiligen uit deze streken. Later schrijft Dawson over de invloed van zijn moeder in een autobiografisch geschrift dat, en ik citeer, niemand zoveel te danken kon hebben aan indrukken uit zijn vroegste jeugd als ik. In feite verwierf ik toen al mijn liefde voor de geschiedenis, mijn belangstelling voor culturele verschillen en mijn besef van het belang van de godsdienst in het menselijk leven. Als een indrukwekkende, echt bestaande en onbetwistbare macht dat overal in doordrong en dat zijn stempel zowel op de uiterlijke wereld als op het innerlijk drukte. Het gaat hier om een soort milieu dat tegenwoordig, denk ik, niet meer bestaat. Mensen die zeer welgesteld zijn, maar werken uit plichtsbetrachting, in bijvoorbeeld de kerk, het leger of het bestuur. Grootvader Bevan had een enorme bibliotheek die Dawson later ook erft. Voor het schrijven van veel van zijn boeken kon hij alleen al met die bibliotheek ver komen. Tijdens de korte muzikale pauzes in dit programma laat ik fragmenten horen van een pas verschenen cd die de contratenor Filip Jaruzelski wijde aan enkele sacrale cantates van Bach en Telemann. Tijdens de eerste drie pauzes hoort u fragmenten uit Telemanns Die Stille Nacht. Deze cantate gaat niet over Kerstmis, maar over Christus in de Hof van Olijven aan de vooravond van zijn lijden. Eerst de aria Ich bin betrübt bis in der Tod. U hoort achter de stem van Filip Jaruzelski, leden van het Freiburger Barokorkester.

Wanneer Christopher 7 jaar oud is, zijn vader heeft de dienst inmiddels verlaten, vestigen zijn ouders zich op het voorouderlijk domein Harlington Hall in Yorkshire in Noord-Engeland. Ook hier leidt hij een harmonieus kinderleven. Later zal hij schrijven over die afgezonderde en afgeschermde jongensjaren waarin ik uitzonderlijk gelukkig was. Met name een sterk romantische beleving van de relatie tussen de natuur en de schepper is hem later bijgebleven. In datzelfde autobiografische geschrift schrijft hij: godsdienst had niet simpelweg alleen te maken met de vrome zedelijkheid die in de Victoriaanse kinderboeken zo geprononceerd aanwezig was, maar stond dicht bij die wonderlijke, niet-menselijke wereld van de rivier en de berg die ik rondom me heen aantrof. Maar ook romantische gevoelens over een ver verwijderd religieus verleden, opgeroepen door de vele kloosterruïnes die Engeland rijk is, laten een diepe indruk op het kind achter. Regelmatig kan men de jonge Christopher aantreffen, gebogen over de met illustraties van Botticelli versierde uitgave van de Divina Commedia uit de bibliotheek van zijn vader. In 1925 zou hij in een brief aan een vriend schrijven dat hij niets van zijn middelbare school en bijna niets van Oxford had meegekregen, maar dat hij zijn gehele vorming en zijn persoonlijke geluk uitsluitend te danken had aan dat vaak zo bespotte huiselijke Victoriaanse plattelandsbestaan. In zekere zin is Dawson zijn hele leven een typische country gentleman gebleven. In zijn werk is de afkeer van grote steden, kooplieden en een bourgeois bestaan soms nog goed na te voelen. Aan die gelukkige jeugd kwam een abrupt einde toen zijn vader besloot het in dit soort milieus voor jonge kinderen gebruikelijke huisonderwijs te beëindigen en Christopher naar een kostschool te sturen. Net als iemand als C.S. Lewis haatte hij zijn verblijf daar van de eerste tot de laatste dag. Omgeven als hij was door, zoals hij later schrijft, een horde wilde zonder gemeenschappelijke belangstelling, ideeën, overtuigingen of tradities. Zijn gezondheid leed er merkbaar onder. Op zijn 15e vertrok hij naar Winchester College, waar hij iets beter kon aarden, al was hij ook over dit onderwijs later niet echt te spreken. In zijn in 1952 gepubliceerde boek Understanding Europe schrijft hij dat hij van de talloze bezoeken aan de kathedraal van Winchester meer leerde dan van de vele uren godsdienstles op school. Hij schrijft in het voorwoord van het boek: die grote kerk met graven van Anglo-Saxische koningen en middeleeuwse staatslieden bisschoppen gaf iemand een beter begrip van de voornaamheid van het godsdienstig element in onze cultuur en van zijn diepe verankering in ons nationaal leven dan uit boeken viel te leren. Het betrof hier niet alleen een verbreding van iemands historisch begrip. Het verdiepte ook iemands geestelijk aanvoelen van de godsdienst als een objectieve werkelijkheid die de persoonlijke ervaring verre te boven ging. Vooral wegens het gordroge soort protestantisme dat hij tijdens het godsdienstonderwijs opgediend krijgt, vervreemdt hij overigens een tijdje van het christendom. Wegens gezondheidsproblemen moet hij Winchester verlaten en krijgt dan les van privéleraren tot hij in 1908 in Oxford begint te studeren. Wanneer Dawson in een van zijn boeken de pas in Oxford gearriveerde John Henry Newman beschrijft als een door grote ernst en uiterste verlegenheid wat eenzame en stille jongen, geeft hij daarmee in feite ook een zelfportret. Een wat bleke, fragiele jongen die in sociaal opzicht erg onzeker is en zich bij geen enkele studentenfractie thuis voelt. Ook op latere leeftijd was Dawson trouwens een uiterst verlegen man. Gestimuleerd door studie en contacten begint Dawson in Oxford zijn geestelijke reis naar de katholieke kerk. Naast lezing van talloze klassieke katholieke werken, vooral de Stad Gods van Augustinus maakt een diepe indruk op hem, verdiept hij zich grondig in de Bijbel.
In de zomer van 1909 ontmoet hij zijn toekomstige echtgenote, het 18-jarige katholieke meisje Valerie Mills. Wie enig zicht probeert te krijgen op de weg naar de katholieke kerk die Dawson die jaren aflegt, doet er overigens goed aan, vooral naar diens intellectuele ontwikkelingsgang te kijken. Die is bij een man als Dawson ongetwijfeld veel zwaarwegender geweest dan de invloed van sociale contacten en zijn aanstaande huwelijk met een katholiek meisje. Bij die zuiver persoonlijke overwegingen moeten trouwens ook negatief uitwerkende factoren van minstens even groot belang zijn geweest als zijn gevoelens voor Valerie. Want het uiteindelijke besluit om zich in januari 1914 in de katholieke kerk op te laten nemen, heeft de relatie met zijn moeder en met andere familieleden grote schade toegebracht. Naast die pijn is er het besef dat de vooruitzichten op een wetenschappelijke loopbaan er in het Engeland van die dagen bepaald niet beter op zouden worden. Vele deuren zullen inderdaad lange tijd voor Dawson gesloten blijven. Lange jaren heeft deze eminente geleerde op een tweederangs onderwijsinstituut zijn slecht bezochte colleges moeten geven. Een aanstelling bij de Universiteit van Leeds ging bijvoorbeeld niet door als gevolg van een veto door de plaatselijke Anglicaanse bisschop. Wij kunnen Dawson dus gerust geloven wanneer hij ons meedeelt dat langjarige studie en diepgaande overwegingen hem tot de kerk gebracht hebben. Zo schrijft hij later: het was vooral door de studie van de heilige Paulus en de heilige Johannes dat ik voor het eerst de fundamentele katholieke eenheid van leer en leven begon te begrijpen. Ik begon te beseffen dat de incarnatie, de sacramenten, de uiterlijke inrichting van de kerk en de innerlijke werking van de zaligmakende genade delen waren van een organische eenheid, van een levende boom die zijn wortels heeft in de goddelijke natuur en waarvan de vruchten de volmaakte voorbeelden van de heiligen zijn. Dat geestelijke ontwikkelingsproces heeft jaren geduurd. Een bezoek aan Rome in de goede week van 1909 maakte veel indruk. Voor Dawson leidt dat bezoek in ieder geval tot het vaste besluit om historicus te worden. Tijdens een bezoek aan de Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, gebouwd op de ruïnes van een antieke tempel, wordt hij overweldigd door het besef van een enorme historische continuïteit van de plaats. Het christendom dat de stervende beschaving van het keizerlijke Rome weer tot leven wekte. Na het bezoek aan de kerk neemt de 20-jarige plaats op de trappen die naar het Kapitool leiden en vat hij het stoutmoedige plan op een omvangrijke cultuurgeschiedenis te gaan schrijven. Tijdens dat verblijf in Rome ontdekt Dawson ook de kunst uit het tijdperk van de barok. Over dat tijdvak schrijft hij later: voor mij betekende de kunst van de contrareformatie pure vreugde. Ik hield niet minder van de kerken van Bernini en Borromini dan van de vroeg-christelijke basilica's. En dit leidde me vervolgens naar de literatuur van de contrareformatie en zo leerde ik de geschriften van de heilige Theresia en de heilige Johannes van het Kruis kennen, auteurs waartegen zelfs de grootste van de niet-katholieke religieuze auteurs slechts bleek en onwerkelijk afsteken. Tot zover de schets van zijn afkomst, zijn jeugd en zijn weg naar de katholieke kerk. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat Dawson ook in de academische wereld erkenning vindt. Zo ontvangt hij een eervolle uitnodiging om de Gifford Lectures aan de Universiteit van Edinburgh te verzorgen. En in 1958 vertrekt de 69-jarige naar de Verenigde Staten om daar een hoogleraarschap in Harvard te bekleden. Wegens gezondheidsproblemen vertrekt hij in 1962 weer naar Engeland, waar hij in 1970 overlijdt. Dawson heeft vooral een schrijvend leven geleid. Hij heeft ongeveer 200 boeken en artikelen geschreven. U begrijpt dan dat we in de 3 uitzendingen slechts enkele hoofdlijnen van Dawson kunnen behandelen. En dat zal dan nauwelijks recht kunnen doen
aan dit omvangrijke en monumentale werk. U hoort nu weer een aria uit Telemanns kantaten Die Stille Nacht. Mein Vater, wenn dir's wohl gefällt. Mijn vader, wanneer het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. U kent die woorden natuurlijk. U luistert weer naar Philippe Jaroussky en de Freiburger Barokorkester.

hebben tot nu toe een korte schets van de jeugd en de sociale afkomst van Christopher Dawson gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een Anglicaans milieu afkomstig was, met vanaf het begin sterk intellectuele en artistieke invloeden. Grootvader, Anglicaans geestelijke, vader, officier in het Britse leger, een moeder met grote belangstelling voor literatuur, een enorme familiebibliotheek. Na huisonderwijs naar internaten, dan naar Oxford. In Oxford begint zijn weg naar de katholieke kerk. Die weg verloopt met name door de studie van het werk van Augustinus, van kardinaal Newman, maar ook leest hij talloze Franse en Duitse auteurs uit die tijd zelf. Daarnaast natuurlijk diepgaande bijbelstudie. Uiteindelijk wordt hij in 1914 gedoopt. Hij nam Augustinus als zijn patroonheilige. 2 jaar later trouwde hij met Valerie Mills, een katholiek opgevoed meisje. We gaan nu over op een korte inleiding in zijn denken. In de meeste boeken en artikelen van Christopher Dawson wordt op een of andere manier de gedachte uitgewerkt dat de godsdienst de cultuurvormende kracht bij uitstek is geweest. Alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, van een transcendente werkelijkheid. Het is vooral in het boek Religie en Cultuur dat Dawson die relatie systematisch in kaart heeft gebracht. Het boek laat met behulp van een duizelingwekkende gang door de wereld van het shamanisme, brahmanisme, confucianisme, boeddhisme, de religies van het oude Midden-Oosten en die van de Noord-Amerikaanse Pueblo-Indianen zien hoe de godsdienst de sleutel vormt tot elk begrip van de wereldgeschiedenis, omdat het religieuze wereldbeeld de grote centrale unificerende kracht in iedere cultuur is. In dit verband schrijft Dawson: wij kunnen het binnenste van een samenleving slechts begrijpen wanneer we haar godsdienst begrijpen. We kunnen haar culturele prestaties slechts begrijpen wanneer we de godsdienstige overtuigingen die erachter liggen begrijpen. In alle eeuwen zijn alle belangrijke culturele prestaties altijd te danken geweest aan religieuze inspiratie en gericht geweest op godsdienstige doelen. De tempels voor de goden vormen de meest duurzame werken van de mens. De godsdienst vormt de drempel tot alle grote literatuur van de wereld. De filosofie is een telg van de religie, een kind dat voortdurend naar zijn ouder terugkeert. En hetzelfde geldt voor de sociale instituties. Aldus Dawson zelf. Natuurlijk zit er een element van waarheid in de marxistische visie op de menselijke geschiedenis. Ook Dawson erkent dat iedere cultuur mede als basis een genetische, een geografische en een economische factor kent. Maar tegelijkertijd laat hij zien dat cultuur nog wel iets anders is dan louter een sociale uitwerking van het economische proces. Religie en kunst zijn ouder dan landbouw en nijverheid. De essentiële karakteristieken van de cultuur bestonden al voordat de mens de jagers- en verzamelaarsfase voorbij was. Met instemming wordt Emile Durkheim door Dawson aangehaald. De religie is als een baarmoeder waaruit alle kiemcellen van de menselijke beschaving voortkomen. Het is de godsdienst die de cultuurvormende kracht bij uitstek is. Het sociale leven wordt overal genormeerd door de erkenning van kosmische wetten en de natuurlijke orde wordt overal en in alle tijden als een weerspiegeling van een goddelijke orde gezien. In een van zijn laatste boeken schrijft Dawson: geen enkele cultuur staat op zo laag peil of zij bezit een principiële morele orde. Ja, ik geloof zelfs dat we nog verder kunnen gaan en zeggen dat de essentie van de cultuur een morele orde is en dat juist dat een cultuur tot een cultuur maakt. Het is hier het moment om Dawson even te verlaten en de catechismus van de katholieke kerk ter hand te nemen. U kent het waarschijnlijk wel, dat dikke boek dat in de jaren 90 uitgekomen is
onder paus Johannes Paulus II. Al helemaal in het begin van de catechismus vinden we de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Het eerste hoofdstuk begint met deze prachtige gedachte en ik citeer: het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen. En iets verderop in de catechismus wordt in dit verband Paulus aangehaald, die in de Romeinenbrief van de heidenen zegt dat zij God zouden kunnen kennen. God zelf heeft het hun geopenbaard. Want, zo schrijft Paulus, van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Met andere woorden, ook een mens die de Heilige Schrift niet kent, kan lezen over God in het boek van de schepping. En ik wil u niet de prachtige woorden van de heilige Augustinus onthouden, die een soortgelijke gedachte in een van zijn preken als volgt uitdrukt: ondervraag de schoonheid van de aarde. Ondervraag de schoonheid van de zee. Ondervraag de schoonheid van de onmetelijke lucht die ons omgeeft. Ondervraag de schoonheid van de hemel. Ondervraag dit alles. En dit alles antwoordt u: zie hoe schoon wij zijn. Hun schoonheid is een belijdenis. Wie anders heeft deze schepselen die onveranderlijk schoon zijn gemaakt dan hij die onveranderlijk schoon is? Aldus Augustinus. In het citaat van Paulus wordt verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de waarheid. Dus wordt verwezen naar de reden. Bij Augustinus wordt hier verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de schoonheid van de schepping. Ook Dawson haalt in dit verband het woord van Paulus ergens aan, maar hij voegt er nog een beroemde allegorie van Aristoteles aan toe, waaruit blijkt dat het idee van de mens als een van nature godsdienstig wezen ook in de heidens antieke beschaving niet onbekend was. Aristoteles schrijft: stel je voor dat een ras van ondergronds levende mensen een beschaafd bestaan had opgebouwd, voorzien van alle noodzakelijke zaken en levend in luxe, maar verstoken van elk daglicht. Op een dag opent de aarde zich en voor de eerste keer zien ze de aarde, de zee, de stralende zon, de veelvormige maan en de onveranderlijke orde der hemelen. Zulke mensen zouden zeker het bestaan van goden belijden en geloven dat deze dingen het werk van God zijn. Aldus Aristoteles. U luistert in dit tweede deel van de uitzending naar aria's uit Bach's beroemde kantate Ich habe genug. Eerst de gelijknamige aria uit deze kantate, een kantate die Bach schreef voor het feest van Maria Lichtmis. Vandaar de evocatie van de woorden van de oude Simeon: het is genoeg, ik heb de heiland, de hoop van de vrome, in mijn verlangende armen genomen. Het is genoeg. U hoort weer Filip Jaroussky en het Freiburger Barokorkester.

Het idee dat de mens van nature een godsdienstig wezen is, vormt natuurlijk de basis van Dawson's kernidee dat elke beschaving tot nu toe een religieuze kern heeft gehad waaruit zo'n beschaving organisch is gegroeid. Dat geldt voor de oude culturen van Mesopotamië, Egypte, China, India, etc. Maar ook voor prehistorische culturen als de Aboriginals in Australië. Zoals gezegd, Dawson gaat hier in enkele vroege werken uitvoerig en gedetailleerd op in. In boeken als Het tijdperk van de goden, Religie en cultuur, en in een groot deel van het boek Vooruitgang en religie, komt het christendom nauwelijks voor. Maar wanneer we deze publicaties in samenhang met de rest van zijn werk beschouwen, is het volstrekt duidelijk dat Dawson dit immense en geleerde panorama van primitieve culturen en hoger ontwikkelde beschavingen bepaald niet uit museale overwegingen voor ons heeft neergezet. Het is slechts het noodzakelijke voorwerk om te komen tot een dieper begrijpen van de Europese beschaving. Want in het verleden heeft het christendom in Europa dezelfde rol gespeeld als het Confucianisme in China of de islam in het Midden-Oosten. In de tweede uitzending zullen we met name zijn boek The Making of Europe uitvoerig behandelen. Alleen door het christendom hebben de verschillende Europese volkeren een gemeenschapsbewustzijn en een gevoel van culturele en geestelijke gelijkheid ontvangen. Dat iedere grote historische beschaving verbonden is met een grote godsdienstige traditie, wordt door niemand ontkend. Maar op een of andere manier blijft dit elementaire gegeven voor Europa tegenwoordig vaak onderbelicht of wordt zelfs expliciet onder de tafel gewerkt. Het is in dit verband goed om ons in herinnering te roepen dat het debat in de zogeheten grondwetgevende vergadering in de jaren 2005-2006 resulteerde in een weigering om in het ontwerp van een Europese grondwet voor de Europese Unie enige expliciete verwijzing naar het christendom als het geestelijk fundament van de Europese identiteit op te nemen. En wat gebeurde er een jaar eerder in het Europese parlement? In de zogeheten Commissie voor Burgerlijke Vrijheden van dat parlement werd met 27 tegen 26 stemmen de kandidatuur van de Italiaan Rocco Buttiglione voor de post van Europees Commissaris voor Justitie verworpen wegens diens katholieke opvattingen op het gebied van gezin en seksualiteit. Even later zou een meerderheid van het parlement, vooral bestaande uit liberalen en socialisten, deze afwijzing bekrachtigen. Verontwaardigd zou Dawson zeker zijn geweest over dit alles, maar hij zou niet verbaasd zijn. Het is een goed voorbeeld van het agressieve secularisme dat hij al in de jaren 30 zag opkomen in de westerse democratieën. We komen daar in de derde uitzending nog uitvoerig op terug. Rocco Buttiglione, een vriend van de toenmalige paus Johannes Paulus II, noemde in een vraaggesprek Christus en Socrates de vaders van Europa. Europa werd volgens hem geboren uit de ontmoeting tussen de joods-christelijke religie en de Grieks-Latijnse denkwereld. En, zo zegt hij vervolgens in dat vraaggesprek letterlijk, een Europa dat niet de moed bezit om zichzelf met deze wortels te verstaan, en het lijkt er niet op dat er iets anders in de plaats wordt aangeboden, zo'n Europa lijkt sterk op een man die totaal met zijn familie heeft gebroken. Andere ouders kan hij zichzelf niet verschaffen. Een ander mens worden lukt ook niet. Het blijft daarbij dat diezelfde man een oppervlakkig leven gaat leven en er niet meer in slaagt de ware diepte van zijn identiteit te bereiken. Onwillekeurig moet men bij deze laatste woorden van Buttiglione ook denken aan de geestelijke verwarring, ja, regelrechte morele paniek die in een land als Nederland van tijd tot tijd komt bovendrijven met betrekking tot de aanwezigheid van de islam in ons midden. We zijn vergeten wie we zelf zijn. Of beter gezegd, we willen het niet meer weten. Buttiglione's visie waarin klassieke oudheid en christendom als bouwstenen van de Europese cultuur gezien worden,
verschilt niet zoveel van die van Dawson, zoals we nog zullen zien. Dawson laat ons in zijn werk zien hoe het christendom en de christelijke cultuur zich als een morele eenheid ontwikkelde uit de joods-christelijke openbaring. De Europese volkeren hebben hun geestelijke waarden en hun morele maatstaven uiteindelijk uit die bron. En het is die bron die uiteindelijk alle menselijke wetten, hun waarden en hun sancties geeft. Uiteindelijk, want we zullen nog zien, dat er bij de vorming van de christelijke cultuur in Europa ook uit andere bronnen werd geput. Dat is nu juist een van de opvallende kenmerken van de oorspronkelijke Europese beschaving.

0: Dawson's grootste historische bijdrage is zijn geschiedschrijving rond het idee van de christelijke cultuur. Dat zijn werk daarmee vernieuwend was, kunnen we beter begrijpen wanneer we ons realiseren dat in de traditionele geschiedschrijving het verhaal van het christendom in segmenten uiteenvalt door de in de Renaissance ontstaande driedeling oudheid, middeleeuwen en moderne tijd. In die periodisering staat niet het christelijke verhaal centraal, maar het relaas van de antieke cultuur. Die antieke cultuur ontstaat en komt tot bloei, oudheid, raakt in verval, middeleeuwen, en wordt weer herontdekt, begin van de moderne tijd. In plaats dat christenen tot de erkenning kwamen dat de antieke cultuur een meer dan volwaardige en onderscheidende opvolger kreeg in de christelijke, zijn christenen die triade blijven gebruiken. De protestanten hebben dit bovendien nog uitgebreid met een kerkelijke driedeling. De oudheid, dat is dan de vroege kerk als de gouden eeuw van het christendom. De middeleeuwen, als tijd van verval, misstanden, bijgeloof. En de reformatie als de herontdekking van het authentieke christendom. Onze bestudering van de Europese cultuur werd volgens Dawson vele eeuwen gedomineerd door het beeld van een geïdealiseerde klassieke cultuur. Zo groot is de overheersing van de klassieke cultuur in de westerse verbeelding dat de curricula van het middelbaar onderwijs in de 16e en 17e eeuw, zowel van katholieken als van protestanten, gevormd werden rondom de klassieke erfenis. Dawson daarentegen pleit voor een leerplan waarin het christendom en de christelijke cultuur veel meer centraal staan. Patricische tijd, middeleeuwen, renaissance, reformatie en contra-reformatie waren allemaal fases in de christelijke cultuur, die overigens natuurlijk medestoelde op de inbreng van Jeruzalem, Athene, Rome en de noordelijke Germanen. Tot zover het eerste deel van de drie uitzendingen over Christopher Dawson. In de volgende uitzending wil ik het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. En in de derde uitzending zal vooral de vraag aan de orde komen: wat gebeurt er met een cultuur die haar religieuze kern steeds meer ziet wegsmelten? Beste luisteraar, ik neem afscheid van u met Philip Jaruski, die nog een aria uit Bachs kantate Ich habe genug gaat zingen. U hoort het prachtige Schlummert ein, ihr matten Augen. Vertaald: slaap maar in, vermoeide ogen. Val maar zacht en zalig dicht. Wereld, ik blijf hier niet langer. Er is toch niets in je dat goed voor mijn ziel zou kunnen zijn. Hier moet ik het met ellende doen, maar daar, daar zal ik aanschouwen zoete vrede, stille rust.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar, over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Jezus werd gedood, maar leeft. Hij is uit zijn graf verrezen, zoals lang van tevoren in de schriften was voorzegd. Zijn leerlingen konden het eerst niet geloven. Hun verdriet zat te diep. Maar hij toonde zijn doorboorde zijde, zijn handen en voeten en deed vele tekenen. Weg was de angst. Zij geloofden omdat zij zagen. Wij, die niet zien, geloven deze getuigenissen en verenigen ons in grote vreugde.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Beste luisteraars, u gaat Monsieur Hans van den Ende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.
4: Luisteraars van Radio Maria. Iedere maand opnieuw nodigt de paus ons uit om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Het apostolaat van het gebed, want als wereldkerk mogen we samen met de paus bidden voor belangrijke thema's in de kerk en in de wereld. In de afgelopen maanden hebben we reeds stilgestaan bij de intenties van de waarde voor de sport, voedsel voor iedereen, respect voor het menselijk leven. Vandaag wil ik met u stilstaan bij de intentie die de paus heeft gevraagd om extra te bidden in de maand augustus. Hij vraagt om te bidden voor de evangelisatie in de stad. En het gebed luidt: laten we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Evangelisatie in de stad. Aan de ene kant is dit thema verbonden met de belangrijkste opdracht van de kerk, namelijk om het evangelie te verspreiden, om het woord van God te verspreiden, om Christus te verkondigen. Aan de andere kant zegt het thema in de stad, de evangelisatie in de stad. En dan bedoelt de paus op de eerste plaats de grote steden, waar mensen op elkaar gepakt leven en soms anoniem zijn en elkaar nauwelijks kennen. De stad is ook het beeld van het samenleven van mensen, van de activiteit van mensen op allerlei terrein. De stad is ook een plaats waar de menselijke cultuur zich ontwikkelt. De paus vraagt bijzondere aandacht, dus voor de opdracht van de kerk om het evangelie te verspreiden en het ook heel concreet te doen op die plaatsen waar de mensen samen wonen, samen leven en werken. Het is niet nieuw dat de kerk herinnerd wordt aan haar opdracht om te evangeliseren. We vinden reeds in het evangelie dat Jezus aan zijn leerlingen de opdracht geeft om erop uit te trekken en het evangelie te verkondigen. Om erop uit te trekken en de mensen te maken tot leerlingen van Christus. Zo lezen we in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matthäus: gaat uit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Matthäus 28, vers 19 en 20a. Gaat erop uit, naar alle volken, om mensen te maken tot leerlingen van Christus. En daarbij hoort het sacrament van de doop, dat ze zullen toedienen in de naam van de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals gezegd is die opdracht om te missioneren, die opdracht om het evangelie te verkondigen, meteen vanaf het begin van de kerk haar belangrijke opdracht. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat de kerk daarvoor is opgericht, door de Heer is gesticht om zijn woord in de wereld te brengen en zijn koninkrijk ter sprake te brengen, in verkondiging, in catechese en in de viering van de sacramenten. Aan het einde van het Markus-evangelie kunnen we ook lezen dat de leerlingen daadwerkelijk gehoor geven aan de missioneringsopdracht van Christus. Er staat: ze trokken uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Erop uittrekken om te prediken met het woord van God en met de tekenen die de Heer ons geeft. In beide teksten, zowel bij Matthäus als bij Marcus, wordt duidelijk dat die opdracht om te missioneren, die taak om het evangelie te verspreiden, niet alleen door onszelf wordt gedaan, alsof de Heer het aan ons uitbesteedt en zichzelf terugtrekt uit deze belangrijke opdracht van de kerk. Nee, in Matthäus kunnen we lezen dat Jezus belooft: ik ben met u alle dagen tot tot aan de voleinding van de wereld. En bij Marcus kunnen we lezen dat de Heer de leerlingen helpt. Hij schonk kracht aan hun woord en ook aan de tekenen die ze lieten zien in zijn naam. Als we het hebben over missionering, als het gaat over de evangelisatie in de stad, dan komen we bij de kernboodschap van de kerk van Christus. Zozeer heeft de wereld Jezus leren kennen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft gezonden. Niet om te oordelen, maar om te redden. En die opdracht, die heeft de Heer aan zijn kerk toevertrouwd. Heel bijzonder na het grote feest van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen en ze in vele talen spraken, op zijn minst verstaan werden. Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie, ik ben met u. En ze trokken uit om te prediken en de Heer werkte met hen mee. Al is deze opdracht voor de kerk de belangrijkste opdracht, het evangelie verkondigen, het woord Gods verkondigen en mensen tot leerlingen maken van Christus. Er zijn ook situaties waarin we merken dat die opdracht wel eens vergeten wordt. Soms gebeurt dat omdat de kerk zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. En wie moet je dan nog vertellen over het evangelie en over de Heer? Soms is het ook omdat de mensen zichzelf niet geroepen voelen tot die taak. Daar hebben we toch missionarissen voor? Daar hebben we toch onze priesters voor? En zouden we dan zelf ons daar ook nog eens mee moeten bemoeien? Wanneer de paus in augustus vraagt te bidden voor de evangelisatie in de stad, dan herinnert hij ons allen aan de opdracht om het evangelie te verspreiden. En dat geldt als opdracht voor de wereldkerk, dat geldt als opdracht in ieder bisdom, dat is aan de orde in elke parochie, maar ook in het persoonlijk leven van iedere gelovige mag die belangrijke opdracht als een roeping worden verstaan. Niet zwijgen over Christus, niet zwijgen over de liefde van God en mensen bij Jezus brengen die nog niet van hem hebben gehoord. Of mensen bij Jezus brengen die een tijdje afstand hebben genomen of het lijken te vergeten. Voor de evangelisatie in de stad. Daar bidt de paus en hij vraagt ook ons om daarvoor te bidden in de maand augustus. Laten we bidden in de grote steden die vaak gekenmerkt worden door de anonimiteit en eenzaamheid. Dat we nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. De grote stad, de stad waar mensen samenleven, hun cultuur opbouwen en waar mensen elkaar ontmoeten. Daar mag het geloof niet ontbreken. De Bijbelse opdracht is altijd in de kerk een roeping geweest. En in de loop van de eeuwen zien we ook een grote beweging waardoor steeds meer mensen in aanraking komen met de naam van Jezus Christus. In alle eeuwen zijn er missioneringsactiviteiten geweest. En door enorm volgehouden evangelisatie is in alle werelddelen de naam van Jezus bekend geworden en is de verspreiding van het evangelie met vrucht gebeurd. In ons land was het een hele bijzondere situatie toen we na 1853 in Nederland opnieuw openlijk katholiek mochten zijn, werd ons land ook gekenmerkt, onze katholieke gemeenschap, door het hebben van heel veel missionarissen die in verschillende delen van de wereld met verschillende congregaties en orders verbonden, het evangelie verspreiden en evangeliseerden. We waren daar beroemd om geworden. Een klein land met zoveel missionaire activiteiten. Een kleine katholieke gemeenschap van een paar miljoen mensen die uit de verdrukking is opgestaan en niet alleen bouwt aan haar eigen parochies en kerken, maar die ook meteen met groot elan over in de wereld aanwezig was om mee te werken aan de evangelisatie van de volkeren. De evangelisatie van de volkeren. Het was ook een belangrijk thema op het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962 tot 1965. Het was paus Johannes de 23e die dit ecumenisch concilie bij elkaar riep, die samenkwam met bisschoppen uit de hele wereld. Meer dan 2000 bisschoppen kwamen in 4 sessies in 4 achtereenvolgende jaren bij elkaar, in 62, 63, 64 en 65. En een van de onderwerpen die besproken is, is de missieactiviteit van de kerk. En het heeft ook een document opgeleverd dat als een van de belangrijke documenten geldt over missionering. Het is een document dat getiteld is Ad Gentes en dat in december 1965 door de bisschoppen werd goedgekeurd en door de paus werd bekrachtigd als een document voor de wereldwijde kerk. ad gentes. Letterlijk betekent dat tot de volkeren, aan de volkeren. Dat is wat herinnert aan onze opdracht om het evangelie te brengen naar alle volkeren. Het staat zo prachtig in het Matthäus-evangelie. Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het document ad gentes, niet het grootste document van het concilie, maar wel een belangrijk document, maakt duidelijk dat de wereldwijde kerk haar opdracht om te evangeliseren niet vergeet en dat de bisschoppen bijeen op het Tweede Vaticaanse Concilie als de opvolgers van het College van Apostelen ook nog steeds die opdracht, die taak om het evangelie te verspreiden, serieus en van harte wil vervullen. Een pelgrimerende kerk, zo zegt dit document ad gentes, is krachtig aan natuur op zending gericht, omdat de kerk volgens het plan van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. Een pelgrimerende kerk. We zijn een kerk die in vele talen en volken aanwezig is en die door de tijd trekt als pelgrims van hoop. Het is de taak van de kerk om tot de volkeren te gaan, om het heil van Gods wegen aan te kondigen. Niet voor niets spreekt ook het document over de kerk Lumen Gentium, over de kerk als universeel sacrament van heil, als oersacrament, als instrument om de band tussen God en de mens te bestendigen en te verdiepen. Een missieactiviteit als een opdracht die je als kerk niet mag vergeten, die door de eerste apostelen ter hand werd genomen met vertrouwen, want ze trokken erop uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee. En ook in onze tijd, zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie, is deze taak niet alleen voor de kerk, maar ook met de Heer samen mag de kerk deze taak volbrengen om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het evangelie, hen te dopen, hen op te nemen in de gemeenschap van de kerk en door de doop deel te krijgen aan het heil en het eeuwig leven. Laten we bidden, zegt de paus in augustus, voor die missieactiviteit. Vooral in de grote steden, want daar heerst veel anonimiteit, dat mensen elkaar niet kennen. Daar heerst ook eenzaamheid, dat mensen niet met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. En juist daar, zegt de paus, moeten we bidden om nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verkondigen. In onze huidige tijd moet je trouwens zeggen dat in de grote steden, ondanks alle anonimiteit en eenzaamheid, er ook nieuwe ontwikkelingen zijn. Vele, ja tientallen jonge mensen melden zich bij de kerk op veel plaatsen in West-Europa, omdat ze leerling van de Heer willen worden. Ze gaan serieus op weg om een geloofscursus te volgen. Ze gaan serieus op weg om in de schrift te lezen en daarover te studeren. Ze gaan serieus op weg om uiteindelijk de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie te kunnen ontvangen. In onze tijd zou je bijna zeggen dat het in de steden echt groeiende is. Ondanks anonimiteit en eenzaamheid. Misschien ook wel dankzij anonimiteit en eenzaamheid trouwens, want veel jonge mensen voelen zich alleen en hebben de behoefte om ergens bij te horen. Niet zomaar bij een vereniging, niet zomaar bij een beweging, maar bij de Heer en zijn evangelie, die niet alleen verbondenheid geeft als gemeenschap, maar die ook de diepte ingaat en ons laat delen in het heil van de Heer en zijn eeuwig leven. Dat betekent dat evangelisatie in de grote steden niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm gesprek, niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm welkom. Het gaat er ook om, en op de eerste plaats, dat wij het evangelie laten spreken in onze woorden, dat we het evangelie voorleven in onze daden van liefde en dat we het evangelie verkondigen in de viering van de liturgie. Nieuwe manieren om het evangelie te verkondigen, zo zegt de paus in zijn gebed. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Je kunt niet iemand alleen maar een catechismus in de hand drukken en zeggen, je redt het zeker verder wel. En je kunt niet alleen maar zelf praten als kerk om de boodschap te verkondigen. We zullen ook manieren moeten vinden om met een gesprek aan te gaan, om te luisteren, om een dialoog te treden over de boodschap van het evangelie. En wat mij opvalt in de jonge generaties, dat ze ook een grote aandacht hebben voor wat ze zelf en anderen te melden hebben en dat ze ook in staat zijn om onder woorden te brengen wat hun vragen zijn waar het gaat om geloof, hoop en liefde. Vaak zijn catechesebijeenkomsten naast een stevige inleiding ook een goede gelegenheid om tot uitwisseling te komen. En je ziet dat jonge mensen in aanwezigheid van de priester, in aanwezigheid van catechesen en religieuzen, ook elkaar leren waarin het geloof voor hen zo belangrijk en waardevol is. Ze weten elkaar ook te vertellen dat de persoon van Jezus Christus uniek is, de Zoon van God die zich om ieder van ons bekommert, aan wie we ons leven mogen toevertrouwen en wiens woord in ons hart bewaard mag worden elke dag opnieuw. In die zin is de Heer zelf ook werkzaam in deze bijzondere ontwikkelingen van de laatste tijd in de grote steden, waar grote groepen jongeren vragen om het geloof, vragen om een introductie in het leven van de kerk, vragen om de grote betekenis van het woord van God en de sacramenten. En dan hebben we gelegenheid om die grote rijkdom ook van harte aan te bieden en uit te leggen. Er is een tijd geweest, zeker ook in ons land, dat wanneer je sprak over geloof, of wanneer je iets vertelde over je eigen gelovige praktijk, dat mensen heel gauw zeiden, bij die kerk, die is toch helemaal niet geloofwaardig, en waarom zou ik me daarbij voegen? Maar de tijd van de vraag naar de geloofwaardigheid is wel voorbij. Het is veel belangrijker om ervan te getuigen dat het geloof voor ons relevant is, dat het met onze redding te maken heeft, dat het te maken heeft met wie wij zijn. We kunnen onszelf als mens pas goed begrijpen en ook naar waarde schatten als we weten wie God is, de schepper van hemel en aarde. Als wij de Vader leren kennen die van ons houdt, de Zoon die ons leven deelt en de Geest die ons inspireert en steeds opnieuw bemoedigt. Laten we bidden, zegt de paus, dat we in de grote steden nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Creatieve wegen. Er zijn misschien mensen die meteen denken aan het moet allemaal anders. En het moet leuk en het moet vooral ook heel gezellig zijn. En liefst misschien met andere woorden en met andere waarheden en niet al te zwaar. Maar het is duidelijk in onze tijd, de mensen die op dit moment vragen om het geloof, die leerling van de Heer willen zijn, helemaal niet vragen om een aangelengde vorm van geloof. Of om een aftreksel dat niet de volle waarheid bevat. Mensen willen graag horen wat ons geloof betekent, willen graag ontvangen wat Christus ons heeft geleerd en staan ervoor open om hun leven om te vormen op de weg van het evangelie. Dat betekent niet dat alle nieuwe katholieken meteen heiligen zijn. En betekent ook niet dat alle mensen die al lang geleden katholiek zijn geworden ook niet een verdiepingsslag in hun geloof zouden kunnen maken. Nieuwe katholieken moeten leren dat leerling van de Heer zijn ook betekent met vallen en opstaan leren wie hij is en wie wij zijn. En mensen die al lang katholiek zijn, moeten niet denken dat ze alles al weten of nergens nog verdieping en versterking nodig hebben. Het was paus Paulus VI die na de bijzondere bisschoppensynode over evangelisatie kwam met een bijzonder document, Evangelii Nuntiandi. In deze exhortatie spreekt de paus over evangelisatie naar binnen en naar buiten. Naar buiten wil zeggen naar mensen die al niet gelovig zijn, niet tot onze kerk behoren. En naar binnen betekent dat ook mensen die al door doopsel en vormsel deze van de kerk ook opnieuw bij Christus gebracht moeten worden, als ze dat geloof hebben vergeten of dat het is verzwakt of ondermijnd. Evangelisatie in de stad, dat vraagt om mensen die we benaderen als nieuwe katholieken. Maar het vraagt ook dat mensen die al katholiek zijn, opnieuw met de kracht van het geloof gaan staan en daar ook van getuigen. Evangelisatie naar binnen en naar buiten. Het zijn de woorden die paus Paulus VI gebruikte in zijn exhortatie en dat is belangrijk om ook steeds voor ogen te houden. We kunnen als kerk niet een boodschap hebben aan de wereld als we niet zelf eerst die boodschap ook hebben eigen gemaakt. We kunnen niet het woord van God verkondigen als we niet zelf eerst geraakt zijn door het woord van God. We kunnen niet spreken over verzoening en vrede als ook niet zelf weet hebben van Gods vergevende liefde en barmhartigheid. Laten we bidden dat in de grote steden nieuwe manieren gevonden worden om het evangelie te verkondigen. En dan zouden we mogen zeggen, niet alleen het evangelie verkondigen aan nieuwe katholieken, maar ook het evangelie verkondigen aan mensen die in de kerk het vergeten zijn, of voor wie het geloof op een laag pitje is komen te staan. De kerk heeft het nodig om steeds in kracht van de geest van binnenuit gesterkt te worden om naar buiten toe een instrument van evangelisatie te kunnen zijn. Ook dat zien we de laatste tijd weer meer toenemen. Parochies die zich missionaire parochies noemen. parochies die bezig zijn met bijzondere geloofscursussen, zoals de Alpha-cursus. Er zijn ook in ons land landelijke bijeenkomsten van missionaire parochies en de vele vrijwilligers die elkaar vinden op het terrein van de evangelisatie. En die de evangelisatie naar binnen en naar buiten ook tot een prioriteit maken van hun parochieleven, van hun leven in geloof. Het is belangrijk dat we bidden voor het geloof in de grote steden en voor de verkondiging van het geloof in de grote steden. Maar het is ook belangrijk dat we dan zelf ons afhankelijk weten van de Heer. Het stond immers in het evangelie dat Jezus belooft, ik ben met u alle dagen. En het staat in het evangelie dat de leerlingen erop uittrokken en dat de Heer met hen meewerkte. Ook nu, als wij voor de evangelisatie in de stad willen staan als kerk, moeten we vragen om de hulp van de Heer. Moeten we vragen om zijn aanwezigheid. Moeten we vragen om zijn inspiratie in kracht van de Heilige Geest. Dan pas kunnen we in staat zijn om te volbrengen waartoe de Heer ons roept. Dan kunnen we pas in staat zijn om bij deze belangrijke roeping van het begin van de kerk opnieuw stil te staan en er werk van te maken. Maar bidden in deze komende maand samen met de paus is al een goed begin. Want God zelf betrekken, de Heer zelf betrekken bij onze missionaire activiteit, is een voorwaarde. En wanneer we dat niet zouden doen, dan zouden we zijn als apostelen die de Heer vergeten. Zouden we zijn als zendelingen die het evangelie niet meer kennen. Zouden we zijn als mensen die louter op eigen kracht en op overredingskracht het willen vervullen, die taak van het vervullen van het evangelie. Paulus had veel tegenwerking, terwijl hij rondtrok van stad naar stad. En Petrus moest meemaken dat er na Jezus' dood en verrijzen en Pinksteren ook door de overheden werd belet om te spreken over de Heer en zijn evangelie. Zonder overmoedig te worden, zegt Petrus, het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben. Gezien, ja, ze zijn met de Heer meegetrokken. Ze hebben 3 jaar lang zijn getuigenis gezien, zijn wonderen tekenen meegemaakt. Ze hebben van hem geleerd, met hem gesproken. Ze hebben ook vol verlangen aan hem gevraagd, Heer, leer ons bidden. Dus als Petrus zegt, we kunnen niet zwijgen over hetgeen we gezien hebben, dan kun je merken, hij is vol van alles wat de Heer hem heeft geschonken. En gehoord hebben, niet alleen zien, maar ook horen. Want ons geloof is op de eerste plaats uit het gehoor. Als wij gehoor geven aan de roepstem van de Heer, als we met een open hart luisteren naar het evangelie, en als we met een open hart luisteren naar onze wereld, waar zo vaak het geloof gemist wordt, zo vaak naar liefde wordt verlangd, en we in de grote steden, om met paus Leo te zeggen, anonimiteit en eenzaamheid mensen verhinderen om in gemeenschap samen te komen. Laten we bidden dat in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap opbouwen, dat is in onze tijd een groot goed, waarin onze westerse samenleving gemeenschap uit elkaar lijkt te vallen, waar de maatschappij vaak in verschillende partijen is opgedeeld. Tot in het parlement toe kunnen we zien dat mensen elkaar bestrijden en elkaar met discussies om de oren slaan, maar dat er vaak maar weinig bereidheid is tot samenwerking, tot cohesie, om samen op te trekken voor het algemeen welzijn, om samen op te trekken om te bouwen aan een maatschappij waarin werkelijk wordt samengeleefd. Dus gebrek aan gemeenschap maakt ook anonimiteit groter. En gebrek aan gemeenschap maakt ook eenzaamheid meer voelbaar en ervaarbaar. Gemeenschap opbouwen. Natuurlijk is het woord gemeenschap ook een sociologische term, namelijk een vorm waarbij mensen elkaar vinden en met elkaar leven en samenwerken. Maar gemeenschap heeft een nog veel diepere betekenis in de traditie van de kerk. Gemeenschap wil zeggen verbondenheid met Christus en met zijn leerlingen. En door het geloof, de hoop en de liefde, verbondenheid met elkaar in de kerk. We kennen het beeld van Paulus, wanneer hij spreekt over de kerk als lichaam van Christus met zijn vele ledematen. Dat is een gemeenschap waarin verschillende gaven en talenten samenkomen met Christus als het hoofd. Of we kunnen denken aan het Johannesevangelie, waar Jezus zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Ook daar is er de verbondenheid met Christus, omdat hij zich met ons verbindt. Daar is de gemeenschap gebouwd op de Heer en zijn evangelie. Het is duidelijk dat we steeds opnieuw die gemeenschap mogen aanbieden in geloof. Dat we die gemeenschap mogen aanbieden in Christus' naam. De paus vraagt, in de maand augustus te bidden voor de evangelisatie in de stad. En daar mag je natuurlijk ook de dorpen bij insluiten. Daar mag je insluiten alle gemeenschappen waar mensen samenkomen en samenleven. Op al die plaatsen hebben wij als kerk een verantwoordelijkheid. Bidden we dat nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen. Creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap vanuit Christus. Gemeenschap vanuit de Heilige Geest. Gemeenschap waar mensen elkaar als broeders en zusters herkennen. Het is Jezus die zegt, wie zijn mijn broeders, wie zijn mijn zusters? Dat zijn degenen die de wil van God doen, die de weg van het evangelie willen kiezen, die samen gehoor geven aan de roepstem van de Heer, aan de roepstem om te getuigen en te missioneren, zoals hij van zijn kerk heeft gevraagd. De beroemde theoloog, naar een Amerikaanse theoloog die later ook kardinaal werd, Avery Dulles, een jezuïet, heeft een bijzonder boekje geschreven op weg naar het derde millennium, waar we inmiddels ruimschoots in beland zijn. Een weg van evangelisatie. En hij noemt voor die evangelisatie 6 belangrijke punten. Op de eerste plaats dat we een persoonlijk getuigenis geven, omdat we een echt authentiek christelijk leven in onze woorden en daden laten zien. Geen toneelstuk, maar een persoonlijk getuigenis vanuit ons hart, gewetensvol en in kracht van de geest. Naast persoonlijk getuigenis ook de verkondiging van het woord. Verkondiging, catechese en af en toe ook een apologetische uitleg. Want je moet ook dingen uitleggen. Wil je duidelijk maken waarin het evangelie om gaat? Een eenduidige verkondiging dat Christus de Heer is en dat we in zijn naam gezonden zijn. Naast de persoonlijk getuigenis en verkondiging van het woord is er ook de eredienst van de liturgie, de viering van de sacramenten, waarin Christus bij ons komt, waarin Christus ons aanraakt en opbouwt. En naast persoonlijk getuigenis, verkondiging van het woord en de eredienst van de liturgie, is er de gemeenschap. De eerste christenen al waren samen, zegt het boek Handelingen. Ze waren één van hart, één van geest. Ze deelden alles samen en waren trouw aan het gebed en het breken van het brood. Vervolgens noemt kardinaal Avery Dulles een 5e belangrijke bouwsteen voor evangelisatie, namelijk de inculturatie. Zijn wij in staat om in onze huidige cultuur te getuigen van de Heer? Hij denkt ook aan Paulus die op de Areopaag sprak tot de mensen. Ik verkondig u de onbekende God. En hij getuigt ervan hoe Jezus Christus, hoe de Heer van hemel en aarde, in zijn leven de rijkdom en het centrum is. En hij nodigt ze uit om naar hem te luisteren en op zijn uitnodiging in te gaan. In de cultuur van die tijd, die cultuur die een Grieks-Romeinse context was en veel Joodse mensen, in ieder geval nog een cultuur waarin velen op een of andere manier geloofden. Evangelisatie, het is waar de paus voor bidt. En als 6e punt noemt Avery Dulles de werken van liefde, het sociale apostolaat. Vele heiligen zijn ons op de weg van diaconie en caritas voorgegaan. Denk maar aan de heilige Laurentius, diaken te Rome, of de heilige Elisabeth van Turingen, of in onze huidige tijd moeder Teresa. Het is duidelijk dat ook door de werken van liefde die leiden tot vrede en gerechtigheid, ook het geloof wordt verkondigd door de liefde van Christus te laten zien. Als u luisteraars van Radio Maria meebidt met de paus om de evangelisatie in de stad, dan maakt u eigenlijk ook een nieuw begin om zelf beschikbaar te zijn voor de missionering door de kerk. Want inmiddels mogen we zeggen dat alle geledingen van de kerk betrokken mogen zijn bij de evangelisatie. En dan komt het aan op persoonlijk getuigenis, op uitleg en verkondiging, op waarachtige liturgie, op gemeenschapszin, met aandacht voor onze cultuur met haar moeilijkheden en ook met daden van liefde, om de liefde van Christus te onderstrepen, om ons woord van God werkelijk ook zichtbaar te maken voor mensen die eenzaam zijn en anoniem door het leven gaan. Laten we bidden in verbondenheid met de paus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor de gave van het evangelie. Wij danken u dat uw Zoon is mens geworden, in ons midden heeft geleefd, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Dat hij in kracht van de geest de apostel heeft uitgezonden. En dat wij nog steeds in die voetstappen mogen treden. Want ook u hebt ons de geest beloofd. Ook nu is Christus in ons midden, in onze liturgie, in het woord van de schrift, in de gemeenschap en de daden van liefde. Help ons wanneer wij bidden voor de evangelisatie in de stad.

0: Help ons wanneer wij bidden voor de evangelisatie in de stad, dat we ook zelf steeds meer een instrument worden om het evangelie te verspreiden. Dat we ook zelf door een persoonlijk getuigenis laten zien hoe belangrijk en relevant de Heer en zijn boodschap voor ons is. Mogen wij door evangelisatie naar binnen en naar buiten steeds meer de naam van Christus bekendmaken. Sterk ons op die weg. Sterk ons op die weg die met heel ons hart moet worden vervuld. We danken u, Heer, voor deze uitnodiging. We danken u, Heer, voor de gaven van de kerk. We danken u, Heer, voor de inspiratie van uw geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Beste luisteraars, u hebt monsignor Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel. Want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes, hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je, wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan en als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen toen hij door de stad aan het wandelen was gevraagd van wat doe jij hier? En zei, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eens mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer uit de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, zoals velen die katholiek werden in die tijd, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan op bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daarmee spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen Wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
0: Is het ook niet geworden.
1: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling late roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken, maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
0: Ja, precies.
1: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had het net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
0: Ja.
1: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
0: Ja, het is wel mooi dat je daar aan refereert. Want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant. Maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet, zeg maar, geëigende media waar langs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
1: Dat. Maar goed, we praten dan toch wel na 1985, na het pausbezoek. KN was wel opgericht. En met name de Wim Peters, wie kent hem niet. Die dan met een, zoals hij altijd zelf zei, met een grote doos sigaren. En vooral een hele grote kan koffie naast hem. Zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden. Die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Doctrinis van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
0: Ja.
1: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
0: Ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè, of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè, Johannes Paulus II. Veel geproduceerd, veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, nou, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van, de radio was er altijd. Nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van, hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
0: Nog steeds natuurlijk.
1: Maar door velen kwam dan de kritiek van, ja, is niks goeds. Ik zeg, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is. Dus met de pastoor hebben we gezegd van oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste websiteje in elkaar te timmeren.
0: Ja.
1: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is de startpunt voor mijn kant. En eerder wat ik noemde Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben. Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
0: Ja.
1: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En dan zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
0: Ja.
1: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was gingen registreren.
0: Ja.
1: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
0: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
1: Ja. Dus we zijn daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren. Ja,
0: Hemelvaart, Maria ten hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
1: Ook. Maar ook, we weten nou niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds allemaal geregistreerd.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten en zeggen van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
0: Ja.
1: Tegen kostprijs. Dus het was een niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
0: Ja, ja.
1: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
0: het pionierswerk.
1: Pionierswerk, ja. maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
0: Hij was helemaal verbaasd.
1: Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar? Waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen. De nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd. Waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van. We hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie. Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd. Hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden. Waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan met zo'n grijze kaft met de rode letters,
0: ja, precies,
1: letters erop.
0: De KKK.
1: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid, in digitale vorm aangeleverd.
0: Ja.
1: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken. Een mooi programmaatje omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83 versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan, daaruit ontwikkelde zich ook het idee van een aantal alinea's is niet zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kruts, die toen bij Rolduc ook Latinist was. Mons Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling, er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging, maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
0: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe, wat je zegt, en de voorzienigheid, maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer hier terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee, daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat, maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zou ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook de versie van de bisschoppenconferentie is na enige jaar op enige manier verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschoppenconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is, hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment er gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin, dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Aan de ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook niet in de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content en de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortari Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
0: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
1: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de

0: mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalige achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn. Om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld het Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus ja. We kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen en dan komt het wel voor elkaar.
1: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
0: Ja, en daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde. Van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen. Ja. Om bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject. Nou, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is. Hey, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt. En die kunnen we dan plaatsen. Er zijn mensen die dus. Wekelijks houdt de paus de woensdagcatechesis, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Nou, daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die dan de pen vatten om een vertaling aan te leveren. Ja. Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens-serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen. Allemaal vertalingen van de toenmalige, met name paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op elke documenten hebben geplaatst.
1: Oké, ja.
0: Dat is dan zeg maar het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek. Het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daarom, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu, er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
1: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. Erkerdocumenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je erkerdocumenten kunt gebruiken?
0: 1. Het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er. Ook het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor erkerdocumenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22. Dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere

0: kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
1: Ja.
0: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus de echte sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek,
1: mm-hmm,
0: we voegen ertoe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek.
1: Mm-hmm.
0: En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen. Abortus, operatie.
1: Palliatieve zorg.
0: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten, bijvoorbeeld over dat
1: ja,
0: onderwerp.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
1: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
0: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond erna gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
1: Nee, precies.
0: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
1: En de bron, zoals je zegt. Hè?
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
0: Dat je ook wat zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van, waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken? Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echte zuivere koek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van, dat alles wat op bij die thema staat ook 100% aansluit. Het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel.
1: Mm-hmm.
0: Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift, het is ook niet altijd appeltje eitje van, wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stilhoek terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaf tot kaf lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
1: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in aan tafel met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ik ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog wat contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers. En ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Oké.
1: En zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein, dat jasje past mij. Mm-hmm. Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend. Mm-hmm. Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En ik denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt die kerk die tekst? Die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. De verwondering.
0: Ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook, daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catechesis van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catechesis voor doopleerlingen. Iemand kwam erover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog, tot we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op elke documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is. Mm-hmm. En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. En als de kerkelijke instituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè, die staat ook toe, dit soort lekeninitiatieven. En Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een lekeninitiatief. Ja. Maar zeker. Is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit elke documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven of veranderd of beïnvloed? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is. Het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook wel met Thomas en zo. Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, ja, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken. En goed, het elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw, rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja, ja.
1: Alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Ja. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. En het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders, die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al drukker mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders, die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. Ah. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets
0: schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in dit.
1: Het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrend zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.
1: Als maar op dat vlak daar wat meer tot stand weer te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
0: Ja, ja.
1: Ik noem net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDPG en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes, die dus op een gegeven moment zeggen van, wij hebben wat vertalingen.
0: Ja.
1: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
0: Ja.
1: En het is niet omdat het clubje Erke Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen ook uit putten.
0: Ja.
1: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook wordt vanuit de catechismus uit de Erke Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeven ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
0: Ja.
1: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
0: Ja, ja.
1: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
1: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat er rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of daarmee gedaan kan worden.
0: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
1: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Rita, Gyumri, Armenië. Elke dag op elk uur luister ik naar jullie programma's. Radio Maria is een boek voor mij. Ik kan niet stoppen met lezen. Ik heb zelfs een gedicht aan Radio Maria gewijd. De dag is gekomen dat ik je moet loven. Open mijn hart en leg het voor je neer. Je voedt me en ik word sterker met uw hoop en licht. Wat ik niet weet, zal ik van je leren. Ik zal van je leren tevreden zijn met je woorden. Wees niet alleen in deze lege wereld wie naar je programma's luistert. Er zal zeker een dag bij je terugkomen. Je bent het water van mijn leven geworden. Je hebt gewoon gelijk als ik van streek ben. Jij bent mijn trooster en weldoener. Mogen je lange jaren leven. Ik luister naar uw radiozender, of ik nu op het werk of thuis ben. Radio Maria is altijd bij me. Het programma Eco Morning is bijvoorbeeld mijn school. Vrede in de menselijke ziel komt voort uit spirituele programma's. Programma's over de Heilige Geest hebben mij geleerd dat je op de moeilijkste momenten, wanneer je op het punt staat in een afgrond te vallen, op Hem moet vertrouwen. En het leven zal in eeuwigheid voortduren. Ik heb een collega die tot een sekte behoorde, maar ik heb haar kunnen overtuigen om naar jullie radiozender te luisteren. Radio Maria heeft mij makkelijker leren leven. Ik wil elk woord absorberen als een spons. Elke ochtend bid ik met je. Wat mij ook bezighoudt, als ik Radio Maria hoor, is het alsof dat programma specifiek op mij is gericht, voor mij is gemaakt. Ik weet zeker dat honderden mensen dit ook meemaken. Ik heb God altijd verheerlijkt. Toen ik op een moment dat ik op het punt stond een fout te maken en iemand wilde kwetsen met mijn woorden, geduldig was en het niet deed. Radio Maria heeft mij geduld gegeven. Dat geduld, dat is het leven wat ik heb gekregen van Radio Maria. Ik zeg dit in alle eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Als je ervoor bidt dat onze politieke leiders vriendelijk worden en dat de harten van slechte mensen zich bekeren, denk ik dat de positieve veranderingen die we vandaag in ons land zien, het resultaat zijn van die gebeden. Het waren onze gebeden tot God. Ik ben dankbaar voor je programma's.

Luigi Catanzaro, Italië. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor al het kostbare evangelisatiewerk dat de radio al tientallen jaren in de wereld verricht. Dank voor uw begeleiding, steun en troost aan zoveel zieken of mensen van wie de handicap een normaal leven van integratie in de samenleving onmogelijk maakt en bijgevolg voor de samenwerking met instellingen die voor de armen zorgen, de gemarginaliseerden en degenen in elke andere situatie in nood. Ik ben een jonge man die vanaf de geboorte leidt aan spastische tetraplegie. Ik leef noodgedwongen in een rolstoel, omdat ik mijn benen en handen niet kan gebruiken. Mijn meest oprechte wens zou zijn geweest om actief te werken met Radio Maria, waar ik altijd elke dag naar heb geluisterd en waaruit ik niet alleen zoveel troost put, maar ook zoveel licht in mijn geloofsgroei. Omdat ik daar niet toe in staat ben vanwege mijn fysieke beperking, neem ik mijn toevlucht tot dagelijks gebed en tot een ijverige deelname aan het sacrament van de communie. Ik heb gebeden en zal blijven bidden voor een steeds grotere verspreiding van Radio Maria in de wereld, zodat haar onderricht onder de moederlijke leiding van de Maagd Maria steeds meer mensen kan verlichten en begeleiden op het pad van bekering. Om dit tenminste te kunnen doen, zal ik een zeer bescheiden bijdrage sturen in de kosten van het openen van een Radio Maria in het land waar de moeder van onze lieve Heer geboren is en geleefd heeft. Radio Maria is een rijkdom voor christelijke gezinnen en vertegenwoordigt een zekere gids, niet alleen door te luisteren naar de heilige functies, maar ook door de vele programma's die geworteld zijn in een christelijke visie op de wereld en haar behoeften. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik door er dagelijks naar te luisteren ook de innerlijke kracht heb gekregen om mijn toestand volledig te accepteren in gehoorzaamheid aan die goddelijke reddingsplannen die op dit moment ondoorgrondelijk zijn. Ik denk vaak dat als met de opoffering van mijn bestaan en met mijn gebeden ook maar één ziel kan worden gered, mijn leven niet leeg of nutteloos zal zijn geweest.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: vrouwe, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne, die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Caroline keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven.
1: Een cadeautje voor jou, zei hij.
0: Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas hingen en keek een beetje verlegen.
1: Nou wat?
0: Ik heb dat geld alleen vanwege jou.
1: Ik begrijp het niet.
0: Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven.
1: Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent.
0: Caroline grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden. Caroline tikte Sophocles op de schouder.
1: Een beetje respect, alsjeblieft.
0: Hij lachte.
1: Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans.
0: Ik ga geen amandelcake voor je bakken. Caroline verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes.
1: Ik heb zelf, zei de oude man.
0: Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst.
1: Nu ik over nadenk, inderdaad.
0: Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Caroline's hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde.
1: Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles.
0: Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden.
1: Het gezicht van de oude zeeman betrok.
0: Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden.
1: Jawel, Theo heeft bijna het leven gelaten terwijl hij het je bewees.
0: De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde.
1: Caroline knikte.
0: Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel,
1: Zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Carilinee een enkele traan glinsteren op zijn wang. 2 dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Carinine's zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten, en dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Carilinae tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in, zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Carilinae draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelde over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
0: We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
1: Carilinae pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen
0: om met zijn Kushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem, precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandden.
1: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Monica Geibel en Annemarie Bloemen spelen Après un rêve van componist Gabriel Fauré. Welke ook de activiteiten, geluiden of afleidingen rondom mij zijn, wat ook de zorgen en bekommernissen zijn die momenteel strijden om mijn aandacht, ik begin dit gebed met het zoeken naar een kern van stilte in mezelf. Ik installeer me voor een moment van vrede en vraag om de vrede die alleen God kan geven.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15 vanaf vers 1.
1: Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: weet u dat de fariseeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden? Hij antwoordde: elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinden geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.

Jezus wordt doorheen de Bijbel permanent op de rooster gelegd door schriftgeleerden en farizeeërs. Welke vragen roept deze lezing bij jou op?

Luister en begrijp. Niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Welk gevoel krijg je als je deze woorden hoort?

0: Als je deze lezing opnieuw beluistert, kruip dan zelf eens in het verhaal. Welk woord of welke zinsnede zijn je bijgebleven? Sta daar nog even bij stil. Wat precies heeft je getroffen?
1: Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: weet u dat de fariseeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die aanstootgevend vinden? Hij antwoordde: elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinden geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.

Nu dit gebed tot een einde komt, wil je misschien wel aan Jezus vragen dat hij je leidt om een instrument van hem te worden en meer te gaan leven zoals hij dat deed.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël. De bekering van het volk is een voorbereiding op het volmaakte geluk. Ook nu nog luidt de Godspraak van de Heer. Keer tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween, met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keer terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet keert Hij terug en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuinen op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen. Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer. Laat niet met uw erfdeel spotten. Laat niet de heidenen het overheersen. Moet men onder de volken zeggen: waar blijft hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard. En de Heer gaf zijn volk ten antwoord: welnu, ik ga u koren, most en olie zenden tot verzadigends toe. En ik laat de heidenen niet langer met u spotten. Ik jaag de man uit het noorden ver van u weg. Ik drijf hem naar een dor en onherbergzaam land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt van hem op, een walm van verrotting. Ja, zijn overmoed wordt gestraft. Vreest niet, gij akkerland, jubel en verblijd u, want de Heer heeft zijn machtig werk verricht. Vreest niet, gij wilde dieren, want het groen in de steppen treedt weer tevoorschijn. De boom draagt weer vruchten. De vijg en de wingerd geven weer kracht. En gij, kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om de Heer uw God. Want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen. Herfstregen en voorjaarsregen zoals voorheen. De dorsvloeren liggen weer vol met koren. De perskuipen lopen weer over van most en van olie. Dan vergoed ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb losgelaten. Dan eet gij weer volop tot verzadigends toe en prijst de naam van de Heer uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit of te nimmer zal mijn volk meer te schande worden. Dan zult gij erkennen dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Nooit of te nimmer zal mijn volk te schande worden. Tweede lezing uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bressen trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen als we het hem maar vragen, met een levend geloof en een zuiver hart. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Pressen trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen als we het hem maar vragen, met een levend geloof en een zuiver hart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Beste luisteraars, opnieuw weer een hele goede morgen. Fijn dat u eens geschakeld hebt voor Radio Maria. En ook al is het vroeg, we gaan samen bidden. En dan geef ik u graag even de bladzijde. We hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Johannes Maria Vianney. En dat vindt u in het Grootgetijdenboek op bladzijde 1362. Daar zullen we dadelijk eerst naar gaan luisteren. En dan gaan we verder in het Kleingetijdenboek op bladzijde 188. We zitten in de tweede week. 188, en als u daar een lintje eventueel bij legt, dan kunt u daar blijven. Alleen is het slotgebed, dat is van de pastoor van As. Dus u heeft maar één bladzijde nu nodig en dat is bladzijde 188. Dan in het Grootgetijdenboek beginnen we dus dadelijk eerst met de inleiding op bladzijde 1362.

0: dan gaan we daarna naar de antifoon voor de openingspsalm. En dat is bladzijde 914. 914. Maandag in de, of dinsdag in de tweede week. 914. Daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan gaan we naar de hymne. Dat is 705. 705. En dan gaan we eigenlijk door bij waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 914. En dan gaan we verder op bladzijde 918. En dan hebben we nog één bladzijde nodig voor het slotgebed. En dat is bladzijde 1362 ook. Hetzelfde waar we dus nu ook beginnen voor de inleiding. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen.
1: John Marie Vianelli werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking en bracht deze voor zijn versterving, gebed en naaste liefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en allerwegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859.
0: Het grote tijdboek gaan we nu naar bladzijde 914. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Maar uw vader mij wilde tarten, als schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Het grote tijdboek gaan we nu voor de hymne naar bladzijde 705. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in het stralen van het aangezicht.
1: Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o

0: Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht.
1: Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt.
0: Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld.
1: Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt het ons de ware deugd tot ware deugd, de waarheid die het hart verbergt, verheugt.
0: Uw Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
1: Het grote tijdboek gaan we nu verder op bladzijde 918. Zend mij uw licht, Heer, uw woord om mij te leiden, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens voor valsheid en bedrog.
0: Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?
1: Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg in uw tent.
0: Dan ga ik naar uw altaar, God, die blijdschap geeft. En loof u bij de sieder, God, mijn God.
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn rechter en mijn God.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden.
1: Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak in de bloei van mijn leven, bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren?
0: De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden.
1: Nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen.
0: Mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herdenstent.
1: Hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan.
0: Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan.
1: Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif.
0: Ik zie naar de hemel op met zwakke, vermoeide ogen.
1: Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Mijn zonde de rug toegekeerd.
0: Het schimmenrijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet.
1: Die afdalen in de grafkuil, verwachten niets meer van uw vertrouwen.
0: Het zijn de levenden die u prijzen, zoals ik u prijs deze dag.
1: Om vader op zoon wordt het voorzegd. En kan zich op u verlaten.
0: Heer, red mij. Dan zullen wij zingen bij citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Red ons, Heer, elke dag van ons leven.
1: Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen.
0: Tot u die ons bidden aanhoort, komt iedere mens met zijn zonden.
1: Al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening.
0: Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt, die in uw voorhoven woont.
1: Hij deelt in de overvloed van uw paleis. Heilige rust van uw tempel.
0: Op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord.
1: Naar u zien de randen der aarde uit. De kusten van ver over zee.
0: Gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt.
1: Gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van de golven, het tieren van volken.
0: Gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grens der aarde.
1: En jubelend doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt.
0: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
1: Gevuld tot de rand zijn uw regenbakken. De halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd.
0: Gij drenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het zaad.
1: Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
0: Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
1: Beemden dragen een kleed van kudden. De dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor u moet men zingen in Sion, God. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag, wij behoren niet aan nacht en duisternis.
1: Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in.
0: Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons hemel te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
1: Prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten we hem aanroepen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Heer Jezus, in dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn, dat dag en nacht blijft schijnen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Laat de liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Maak dat ons licht schijnt voor de duizend mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken.
0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, leid ons op uw wegen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Voor het slotgebed gaan we nu in het grootgetijdenboek naar bladzijde 1362. Laat ons bidden. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat ook wij door naastliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons van onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 4 augustus viert de kerk de gedachtenis van de pastoor van Ars, Johannes Maria Vianney. Ars stelde 40 kleine boerenhuizen, 4 cafés, een herenhuiskasteeltje en een kerk waarvan de toren tijdens de revolutie was neergehaald. 5 gezinnen waren er praktiserend. Hij had te doen met een weekendgewoonte van dronkenmansdansen op het dorpsplein. Daartegen bracht hij ook bij het beeld van Johannes de Doper het opschrift aan: voor een dans betaalde hij met zijn hoofd. In 1804, aan het begin van zijn werkzaamheid in Ars, werd er een rapport gestuurd aan de bisschop over Ars, waarin onder andere stond: er wordt hier 4 keer per week catechese gegeven, maar door niemand dikwijls bezocht, ook niet door degenen die zich voorbereiden op de eerste communie. En hoe was het einde van zijn verblijf in Ars? De pastoor van Ars trok in de laatste jaren van zijn leven 120.000 pelgrims per jaar. Men spreekt van 80.000 biechtelingen in 1858 en men sprak zelfs van de nationale biechtstoel van Frankrijk. Dinsdag in week 18 door het jaar leidt de kerk de eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben, waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid.
zien hoe hij mij ziet, leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden, zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem, in gebed en liturgie, is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven en in de stormen van het bestaan. Jezus zendt zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor ze worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging drong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondagseucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg op ging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader, en wel ten behoeve van ons.
Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal, van de gewone maatschappelijke zekerheden, van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer, en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de dag beginnen met het ochtendgebed. Heer, deze dag begint weer. Ik dank u voor deze nieuwe dag. Het is een dag door u gegeven aan ons. Ik geef hem aan u terug, dat u hem zegent. Zo wil ik leven vandaag in uw liefde. Laat mij gestalte geven aan uw liefde. Help mij als het moeilijk wordt en blijf bij mij in alle vreugde. Ik wil rustig en ingetogen uw werk doen en bij u blijven heel de dag. Bewaar mij en alle die mij dierbaar zijn voor zonde en ongeluk. Laat ons leven voor u, door u en met u. Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt. Mijn weg, mijn waarheid en mijn leven. O God, geef mij de wijsheid en de moed om in moeilijke uren mij tot u te keren. Ik weet dat u mijn toevlucht bent en mijn troost. Trek mij tot u en laat de innige verbondenheid tussen u en mij door niets verbroken worden, ook niet door het lijden, maar laat alles iedere dag opnieuw mij bevestigen in uw vriendschap en in uw liefde. Amen. Dank voor het meebidden. Zo om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte een goede morgen hier bij Radio Maria. Een nieuwe dag, een nieuwe, ja, nieuwe kansen om ook weer Jezus te volgen, zijn leerling te zijn en vooral ook om voor elkaar te bidden. En dat gaan wij hier doen bij de Rozenkrans. En natuurlijk hoop ik uiteraard dat u met ons mee wil bidden. We zullen ook de intenties gaan meenemen die allemaal zijn binnengekomen. Van harte dus uitgenodigd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij gaan zo de tientjes overwegen, de Rozenkrans bidden. Daarbij overwegen we de droevige geheimen en de intenties waar we deze Rozenkrans voor bidden zijn de volgende. We bidden, Heer, dat we bewaard mogen blijven voor alle natuurrampen, of het nou ver weg is of dichtbij. Dat we inderdaad beschermd mogen blijven. En ook bidden wij daartoe tot moeder Maria, dat zij haar mantel om ons wil slaan natuurlijk. We bidden ook voor vluchtelingen. En vooral zij die in oorlogsgebieden en hun veilige thuis moeten ontvluchten. Dat ze worden opgevangen en ook uiteindelijk natuurlijk kunnen terugkeren. We bidden ook voor steun en een voorspoedig herstel van een jonge vrouw die hersenletsel heeft opgelopen bij een ongeluk. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid. We vragen dat er een gezegend nieuw levensjaar mag worden voor misschien de luisteraar zelf of voor iemand voor wie deze luisteraar bidt, maar laten we zeggen voor beide dat het inderdaad een heel nieuw, gezegend, nieuw levensjaar mag worden. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid, Heer, voor alles wat u ons iedere dag weer opnieuw schenkt. We bidden ook dat een busreis en een boottocht vandaag goed mag verlopen. En we vragen voor een dochter om inzicht en wijsheid bij het nemen van beslissingen met de hulp van de Heilige Geest. Bidden we ook voor kinderen van een luisteraar, voor gezondheid, voor zegeningen, vreugde, bescherming en Gods wijsheid, geleid door de Heilige Geest. En ook willen we graag bidden, Heer, om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jean-Marie Vianney, oftewel pastoor Van Ars. En ook vragen we om rust in het hoofd en vrede in een gezin. En we bidden ook op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie voor bescherming. En vragen troost en barmhartigheid voor kinderen na een scheiding. En op voorspraak van pater Pio willen we ook graag bidden om dit te kunnen dragen. We bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita, voor een stageplek waar mensen mogen zijn met een luisterend hart. En ook hier bidden wij voor een broer die stervende is, dat u hem genadig wil zijn in zijn stervensuur. En ook de familie wilt u hen bijstaan en kracht geven. We bidden ook voor rust in het hoofd van de luisteraar en meer zelfvertrouwen. Heer, we vragen voor een moeder van 95 jaar om kracht en om uw nabijheid, omdat ze het moeilijk heeft op het moment. En ook willen we graag bidden voor de zielenrust van een moeder. En u mag weten dat we al uw intenties die ook leven in de stilte van uw hart insluiten bij deze rozenkrans. En dat we ze allemaal meenemen. En moeder Maria vragen. En ze aanbieden aan moeder Maria en vragen of deze intenties verhoord mogen worden. We overwegen de droevige geheimen, het eerste geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Geef ons onze zonde, behoedend voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel en vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon,
2: en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen. Ja, heel veel dank voor het meebidden hier met de Rozenkrans. En de tijd vliegt, ook als je aan het bidden bent, want we gaan al over een paar minuten overschakelen naar de Eucharistieviering. Ik zet heel eventjes muziek op, zodat we direct gewoon kunnen aansluiten bij de Eucharistieviering. Tot zo.

Ja, we zullen zo direct gaan aansluiten bij de Augustieviering in de Sint-Servaas-basiliek. Het is vakantie, dus de Augustievieringen die hier in de kapel doorgaans plaatsvinden op de dinsdag en de woensdag, ja, die zijn dus een paar weekjes niet. Dus vandaar dat we gaan aansluiten bij Maastricht. En ja, daar is altijd voor de Augustieviering, trouwens, ik weet ook niet helemaal zeker of het elke dag is, maar is er aanbidding. En ja, dan kan het zijn dat het de start, zeg maar, het begin van de Augustieviering net even een paar minuutjes later is. Maar we houden het voor u in de gaten en sluiten dus direct aan bij de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht voor de Augustieviering.

In de Servaas-basiliek wordt inderdaad de aanbidding op het moment afgesloten en direct zal dus worden aangevangen met de Eucharistieviering.

We schakelen nu over naar de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht voor de Eucharistieviering die daar over enkele, nou niet seconden, maar over 1 of 2 minuten zal beginnen. En ik wens u heel veel devotie.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Vandaag gedenken wij een bijzondere heilige, patroon van alle priesters, de heilige Johannes Maria Vianney, met andere woord, de pastoor van Ars. Hij was geen man met grote woorden of indrukwekkende talenten. Hij kende veel moeilijkheden en twijfels, maar hij had een groot hart voor God en voor de mensen. Hij leerde ons dat heiligheid niet begint met buitengewone prestaties, maar met trouw zijn in de kleine dingen, met bidden, luisteren, vergeven, liefhebben. In het evangelie van vandaag zien we hoe de leerlingen bang zijn door de harde wind en de hoge golven. Jezus komt naar hen toe en zegt: wees niet bang, ik ben het. Lieve mensen, ook wij kennen zulke momenten. Er zijn golven van onzekerheid, zorgen om onze gezondheid, golven van problemen in ons gezin, onze toekomst, de oorlogen in de wereld, verdeeldheid en eenzaamheid. Soms lijkt het alsof Jezus te ver weg is, maar dat overkomt ook ons. Wanneer angst, drukte of teleurstelling over ons leven beheersen, verliezen we gemakkelijk het vertrouwen en het geloof. Toch blijft Jezus ons nabij. Hij steekt zijn hand naar ons uit en nodigt ons uit op hem te vertrouwen. Laten we daarom aan het begin van deze heilige Eucharistie eerlijk naar onszelf kijken, met een open hart Gods barmhartigheid vragen. Lieve mensen, deze mis wordt speciaal opgedragen voor de 654 kinderen die tussen 1799 en 1830 in Maastricht de fondeling zijn gelegd. Een van hen was Dominique Kerk, die op 4 augustus 1810 in de biechtstoel van Sint-Servaas werd aangetroffen. Bidden wij voor deze mis, bijzonder voor deze overleden kinderen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld, daar ons meekt de heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden door de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de heilige pastoor van Aars tot een toonbeeld gemaakt van pastorale inzet en ijver. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij, naar zijn bewonderswaardige voorbeeld, onze broeders en zusters winnen voor u in de liefde van Christus, om eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid te ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Lezing uit de profeet Jeremia. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Dit zegt de Heer, Israëls God. Stel alles wat ik u gezegd heb op schrift. Uw kwaal is ongeneeslijk. Uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren. Uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen u niet meer achterna, omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen en u meedogenloos heb gestraft om uw vele misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert je dan om uw wonden en uw onverdraaglijke pijnen? Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Ik herstel de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn huizen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weer klinkt, men hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk, nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien, nooit meer worden ze veracht. Hun zonen zijn voor mij weer als vroeger. Hun gemeenschap blijft altijd bestaan. Hun onderdrukkers straf ik. Hun vorst is één van hen. Hun heerser komt voort uit hun midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven tot mij durven naderen? Zo luidt de Godspraak van de Heer. Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn. Woord van de Heer. De Heer herbouwt de muren van Sion. De heidenen zullen uw naam weer duchten, de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. De Heer herbouwt de muren van Sion. Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze zonen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. De Heer herbouwt de muren van Sion. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Dan wordt op de Sion zijn naam weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad. Alle volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. De Heer herbouwt de muren van Sion.

u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan, alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust bij de Genezeret. Toen de mannen van die streek hem herkenden, verspreidden zij in heel de streek het berg van zijn komst en brachten hem al hun ziekten. Zij smeekten hem of zij tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden, werden gezond. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, vol vertrouwen in de grenzeloze barmhartigheid van God, waarover de heilige pastoor van Ars ons zo prachtig heeft verteld, leggen wij onze gebeden aan hem voor.
1: Bidden we voor de kerk en in het bijzonder voor alle priesters, dat zij naar het voorbeeld van de heilige Johannes Maria Vianney hun roeping vervullen met vurige liefde, geduld en een groot hart voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u.
1: Bidden we voor onze eigen parochiefederatie en voor onze stad, dat wij samen een warme en gastvrije plek mogen zijn, waar mensen elkaar zonder oordeel ontmoeten en waar iedereen iets van de liefde en nabijheid van God mag ervaren. Laat ons bidden. Bidden we voor alle mensen die de weg in hun leven even kwijt zijn, die eenzaam zijn of gebukt gaan onder verdriet, dat zij de moed vinden om zich open te stellen voor Gods vergevende liefde en vrede mogen vinden in hun hart. Laat ons bidden. Bidden we voor de zieken in ons midden, dat zij troost en kracht mogen ontvangen. Laat ons bidden.
0: Bidden wij op voor de intenties van deze heilige Eucharistie-viering. Bidden wij voor de intenties van de zusters Carolus Borromeus. En in het bijzonder bidden wij voor mevrouw Lies Horissen, die was gisteren jarig geweest, dat God mogen haar omringen met zijn bescherming, liefde en kracht. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor al onze dierbare overledenen, onze familieleden, bekenden, mensen die wij missen. In het bijzonder bidden wij als intentie de overledenen van de familie Groothuis. En bijzonder bidden wij voor de kinderen die in Maastricht te vondeling zijn gelegd. Dat de barmhartige God hen mag opnemen in zijn liefdevolle hemelse woning, waar zij voor eeuwig gelukkig mogen zijn. Laat ons bidden. Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. Bidden wij ook voor de mensen die aan ons gebed gevraagd en alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Barmhartige God en Vader, u kent de diepste verlangens en zorgen van ons hart. Wij vragen u, aanvaard deze gebeden en ook alles wat onuitgesproken in ons leeft. Geef ons de genade om, net als de pastoor van Ars, uw liefde met zachtheid uit te dragen in deze wereld. Dit vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer. Zingen wij 1216. 1216.

Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Almachtige God, ootmoedig vragen wij u, mogen de gaven die wij u brengen, ter ere van de heiligen en die getuigen van de heerlijkheid van uw macht, ons de vrucht schenken van uw verlossing, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verhef uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want hij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Johannes Medievianni. Door zijn voorbeeld geeft hij ons kracht, door zijn woord verdiept hij ons geloof. En door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Lieve mensen, als wij het Eucharistie gebed bidden, leggen wij ook onze persoonlijke intenties op dit altaar met deze brood en wijn. Het bijzonder bidden wij ook voor een stervende meneer Norman. Die is erg ziek nu, bijna de laatste fase in zijn leven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrijzen zijt. Zijn dood en verrijzen is in dagelijks Gods bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienstwerk verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop, Evraal zijn goede bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder, alle overleden leden van de familie Groothuis en de kinderen die in de vondeling zijn gelegd. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Jean Maria Vianney en heilige Servatius, de Heer eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven deelig te zijn, en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zal ik zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, laat het sacrament dat wij hebben ontvangen ons voorbereiden op de eeuwige vreugde die de heilige Johannes Maria Vianney heeft verdiend door als trouwe dienaar voor uw volk te zorgen, door Christus onze Heer. Bidden wij samen het gebed tot zijn servaas. Heilige servaasjes, gij zijt in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt u bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde hij u nou verbonden met de bisschop van Rome. Hij heeft u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijn gij geworden tot een lichtend voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven en de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Amen. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen. 1247.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ik wens u uiteraard ook een heel zalige geestelijke communie. Ja, en na de Eucharistieviering gaan wij hier nog eerst even muziek draaien. En dan is het direct om 10:00 tijd alweer voor de volgende programma-onderdelen. En dat zal in eerste instantie zijn de heilige van de dag. Nou, u heeft het ook al een paar keer horen opnoemen. Dat is de heilige priester Jean-Marie Vianney, oftewel de pastoor van Ars. Dan na de heilige van de dag is het op de dinsdag om 9:45 natuurlijk tijd voor het iconenkwartier. Prachtig altijd programma, verzorgd door Geert en Angelique Hustegen. En deze keer zal het gaan over de profeet Elia en de zachte bries. En daarna is het om 11:15 tijd voor de lezingendienst. En om 11:00 kunt u gaan luisteren naar een mooie herhaling van een gesprek dat onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman heeft gehouden met kardinaal Wim Eijk een tijd geleden hier in de studio. Dus dat is een herhaling van een prachtig gesprek. Nou, en dan zijn we inmiddels, daarna zijn we dan aangekomen bij het middaguur. Dan gaan we bidden natuurlijk, het Angelus, het middaggebed en de rozenkrans en zo verder. Maar eerst nog even muziek en dan direct dus om 10:00 de heilige van de dag. Ik wens u een heel mooie, gezegende ochtend. Doe het rustig aan, want het wordt weer warm vandaag. Alles een beetje dicht houden, zodat het in huis hopelijk nog goed te houden is. En nou, tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

met vandaag in de heilige van de dag Jean-Marie Baptiste Vianney, oftewel pastoor van Ars. Jean-Marie wordt op 8 mei 1786 geboren te Dardilly, het is niet ver van Lyon, als vierde kind in een eenvoudig boerengezin. Hij groeit op in een woelige tijd, die uiteindelijk uitmondt in de Franse Revolutie in 1789. De jaren daarop volgend worden een tijd van kerkvervolging. Kloosterlingen worden verdreven of vermoord en hun abdijen, kloosters en kerken worden gesloten en verbeurd verklaard. Priesters moeten de eed van trouw zweren aan de atheïstische Republiek van Frankrijk. Doen ze dit niet, dan worden ze verbannen of terechtgesteld. Eucharistievieringen en de bedieningen van de sacramenten gebeuren clandestien, vaak in de heimelijkheid van de nacht. De kleine Jean-Marie ontvangt zijn eerste heilige communie dan ook tijdens een clandestine mis in een schuur, zonder feest. En in dit klimaat groeit bij hem het verlangen om priester te worden. Aan zijn ouders zegt hij: "Ik zou de zielen willen winnen voor de goede God." Hij wil dus dolgraag priester worden, maar hij heeft eigenlijk te weinig talent om de opleiding te kunnen volgen. En toch start hij daaraan. Op het eindrapport van het eerste jaar staat vermeld debilissimus, ontzettend zwak. Daar staan echter zoveel andere pastorale capaciteiten tegenover dat men hem toch verder laat gaan. Meerdere keren overweegt hij zelf om op te geven en terug te keren naar zijn ouders. Maar gesteund door een bevriend priester die in hem blijft geloven en die hem voortdurend bemoedigt en gesterkt door het gebed, blijft hij taai verder studeren. In 1810 kondigt Napoleon algehele amnestie af en wordt het rustiger in Frankrijk. Jean-Marie kan nu rustig verder studeren aan het seminarium.

Maar Marie kan nu rustig verder studeren aan het seminarie van Lyon. En in 1815 is het zover dat hij zijn priesterwijding ontvangt. Eerst is hij 3 jaar kapelaan van Écully. En dan wordt hij benoemd tot pastoor van het 60 huizen tellende dorpje Ars. Naar men zegt was Ars zo klein dat de beoogde pastoor de weg ernaartoe niet kon vinden. Hij moet het een herdersjongen vragen. En als dat is gedaan en de herdersjongen heeft verteld waar Ars precies ligt en hoe hij er moet komen, zou Jean-Marie geantwoord hebben: jij hebt mij de weg naar Ars gewezen, nu zal ik jou de weg naar de hemel wijzen. In het dorpje Ars staat ook een standbeeld dat deze ontmoeting tussen de pastoor en de herdersjongen uitbeeldt. In het kleine dorp ontpopt Jean-Marie zich als een ware zielenherder. Hij is bijzonder getroffen door het sociale en zedelijk verval van zijn parochianen. Allemaal het gevolg van de politieke woelige tijd die het land heeft doorgemaakt. Vanaf de preekstoel preekt hij daarom frequent tegen het geloof zonder daden, tegen het roddelen van mensen en tegen de danstenten in het dorp. Hij is vooral begaan met het lot van de jonge vrouwen. Jonge mannen namelijk, uit het nabije Lyon, zien hen als een gemakkelijke prooi. Na een dansfestijn worden de meisjes vaak meegelokt naar de velden en de bossen in de buurt. Als het weer eens kermis is, betaalt de pastoor uit eigen zak hun normale omzet en hij verzoekt hen om het dorp te verlaten. Vianney's strijd voor een morele levenskwaliteit wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Er zijn toch veel parochianen die de spot met hem drijven en hem zwart maken. Intussen richt hij een weeshuis op voor de meisjes, La Providence, waar hij voortdurend bedelbrieven voor schrijft. En ook restaureert hij zijn parochiekerk, die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. De pastoor zelf leeft armoedig en geeft zelfs zijn bed aan de armen. Hij is ook weer vooral begaan met de arme gezinnen die hij dankzij giften van rijken kan voorzien van het noodzakelijke om te kunnen overleven. Zijn preken zijn direct, eenvoudig en vooral aanstekelijk. Citaat: een andere fout die de gezinnen en onder de arbeiders veel wordt begaan is het ongeduld, het gemopper, het vloeken. Wel, broeders en zusters, wat schiet ge met uw ongeduld en uw gemor eigenlijk op? Zijn blijvende trouw en zijn inzet leveren hem na verloop van tijd bewondering en respect op. Pastoor van Ars haalt de kracht om dit alles te doen uit Christus. De liefde voor Christus in het Heilig Sacrament staan voor hem op de eerste plaats. Jean-Marie is boven alles en ook bekend omdat hij een begaafd biechtvader is. Van heinde en verre komen jaarlijks zo'n 100.000 personen de pastoor van Ars om raad vragen. Het gebeurt wel dat hij 18 uur achtereen in de biechtstoel zit om biecht te horen. Hij toont zich barmhartig en vergevingsgezind, met veel begrip voor de menselijke zwakheden waar hij tegelijkertijd onder lijdt. Hij wordt verteerd van verlangen om de mensen het heil en de vrede van God te brengen. En daarom legt hij zich in zijn persoonlijke gebedsleven allerlei vormen van boete en versterving op. Naar het schijnt lijdt hij ook onder allerhande verzoekingen van de duivel, die hij mijn vriend de duivel noemt. Zijn leven is een aaneenschakeling van gebedsverhoringen, genezingen en voorspellingen. Hij mag dan een zeer vurig priester zijn, Jean-Marie Vianney blijft ook een gewoon mens. Vermoeidheid, honger, slapeloosheid en innerlijke strijd vormen de keerzijde van zijn zelfverloochening. De toestroom van mensen groeien en belegeren als het ware zijn biechtstoel. Meerdere keren probeert de pastoor uit Ars te vluchten, maar steeds weer weten ze parochianen hem tegen te houden. Door zijn zelfverloochening omwille van Christus laat zijn gezondheid steeds meer te wensen over. Hij valt regelmatig flauw of dommelt in slaap in de biechtstoel. Vanaf 30 juli 1859 moet hij het bed houden. De pastoor

0: Oor hoort voortaan biechten en schenkt vergeving vanuit zijn bed. Slechts 2 dagen later ontvangt hij de laatste sacramenten. En in de vroege morgen van 4 augustus 1859 sterft Jean-Baptiste Marie Vianney, 73 jaar oud, als de meest beroemde pastoor van Frankrijk. Hij rust in de basiliek van Ars-sur-Formans en zijn hart bevindt zich in de reliekschrijn in de Chapelle du Cœur. Pastoor van Ars wordt in 1925 heilig verklaard en sinds 1929 is hij de patroonheilige van alle zielzorgers, met name de priesters. Ook vandaag de dag is Ars een ontmoetingsplaats van priesters, priesterstudenten, religieuzen en godzoekers. Jean-Marie Vianney wordt afgebeeld als een kleine, magere man met een smal gezicht en lang grijs haar. Vooral als biechtvader een superplie met een paarse stola om de hals. Heilige Jean-Marie Baptiste Vianney, heilige pastoor van Ars, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: In aanloop naar het feest van de gedaanteverandering van Christus zoomen we verder in op Mozes en Elia, die ook op de icoon van de verheerlijking op de berg Tabor voorkomen. De profeet Elia wordt door God geroepen in een tijd waarin Israël de Heer heeft verlaten en Baal dient. Met vurige ijver roept hij het volk terug tot de God van het verbond. Zijn leven wordt gekenmerkt door vele wonderen, door eenzaamheid en vervolging en Gods bijzondere nabijheid. Zoals Mozes vooraf beeldt hoe Christus de nieuwe wetgever is, zo wijst Elia vooruit naar Christus als de volmaakte profeet. In het leven van Elia vinden we al de contouren van het evangelie terug. Op de berg Karmel daagt Elia de profeten van Baal uit. Wanneer zij vergeefs hun God aanroepen, bidt Elia tot de Heer. Dan daalt vuur uit de hemel neer en verteert het offer, het hout, de stenen en zelfs het water in de greppel. Zo lezen we bij in 1 Koningen hoofdstuk 18 vers 38. Het hele volk valt ter aarde en belijdt: de Heer is God. De Heer is God. Ook Jezus openbaart de heerlijkheid van God, niet door vuur dat een offer verteert, maar doordat hij zelf het volmaakte offer wordt. Bij zijn doop in de Jordaan daalt de Heilige Geest op hem neer. Dan klinkt de stem van de Vader: dit is mijn geliefde Zoon. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 3 vers 17. En op de berg van de gedaanteverandering straalt zijn gelaat als de zon en overschaduwt de wolk van Gods heerlijkheid hem. Zo lezen we weer bij Matteüs hoofdstuk 17 vers 5. Waar het vuur op de Karmel Gods aanwezigheid openbaart, openbaart Christus zelf de heerlijkheid van de Vader. Hij is het levende offer waarin God zich volledig aan de wereld bekend maakt.
2: Kijken we even terug naar de icoon van deze week. We zien Elia in de grot met de raaf die hem brood brengt. Tijdens de droogte trekt Elia zich terug bij deze beek Kerit. Daar zorgen raven voor hem door hem brood en vlees te brengen, 's morgens en 's avonds. We lezen het in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17, vers 6. Hij ontmoet ook de weduwe van Sarepta, als de Heer hem weer verder op weg stuurt. Hoewel zij nog slechts een handvol meel en een beetje olie bezit, raakt de pot met meel niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, zolang de hongersnood duurt. 3 jaar regende het niet. God zelf blijft zo zijn profeet en alle die op hem vertrouwen, voeden. Ook Jezus trekt zich terug in de woestijn, waar de engelen hem dienen, nadat de duivel hem op de proef stelde. Lezen we in Markus hoofdstuk 1 vers 13. Jezus leert zijn leerlingen niet bezorgd te zijn om voedsel, omdat de hemelse Vader weet wat ze nodig hebben. Matteüs schrijft het ons in hoofdstuk 6, vers 31 tot 33. Wanneer de menigte Jezus volgt naar een eenzame plek, vermenigvuldigt hij 5 broden en 2 vissen, zodat duizenden worden verzadigd. Matteüs hoofdstuk 14, vers 13 tot 21. Zoals God Elia voedde, zo openbaart Jezus zich als degene die zelf het brood des levens is, en alle verzadigt die tot hem komen.

0: Wanneer de zoon van de weduwe van Sarepta sterft, draagt Elia hem naar de bovenkamer, strekt zich driemaal over het kind uit en bidt vurig tot de Heer. God verhoort zijn gebed en de jongen komt weer tot leven. Zo lezen we in 1 Koningen hoofdstuk 17 vers 22. Op deze manier wordt zichtbaar dat de Heer de God van het leven is. Ook Jezus ontmoet een weduwe die haar enige zoon naar het graf draagt in Nain. Met medelijden bewogen zegt hij: "Jonge man, ik zeg u, sta op." En de dode richt zich op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 14 tot 15. Hij wekt dan eveneens het dochtertje van Jairus op en zijn vriend Lazarus ook uit de dood op. Waar Elia bidt om Gods ingrijpen, spreekt Jezus met goddelijk gezag. Hij is niet alleen de bidder, maar de opstanding en het leven zelf. Zo lezen we bij Johannes, hoofdstuk 11, vers 25.
1: We lezen verder hoe Elia met heel zijn hart ijvert voor de Heer, maar moet vluchten voor koningin Isabel. Op de berg Horeb openbaart God zich niet in de stormwind, de aardbeving of het vuur, maar in het suizen van een zachte bries. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 12. Daar ontdekt Elia opnieuw dat Gods macht zich openbaart in zachtmoedigheid. Aan het einde van zijn leven wordt Elia in een vurige wagen ten hemel opgenomen. Lezen we in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, vers 11. Zijn leerling Elisa ontvangt zijn mantel en daarmee zijn geest om zijn zending voort te zetten. Dit thema is ook een heel geliefde icoon. Kijken we naar Jezus, hoe hij verteert van ijver voor het huis van de Vader, wanneer hij de tempel, het tempelplein, reinigt. Johannes hoofdstuk 2, vers 17, en verwijt: "Gij hebt er een rovershol van gemaakt, terwijl het een huis van gebed is." Jezus zegt van zichzelf dat hij nederig en zachtmoedig van hart is. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Niet in uiterlijk machtsvertoon, maar in liefde openbaart hij de Vader. Na zijn verrijzenis stijgt Jezus ten hemel op, terwijl hij zijn leerlingen zegent. Daarna zendt hij de Heilige Geest over de kerk, opdat zij zijn zending voortzet. Zo zien we hoe ook het leven van Elia zijn vervulling in Christus vindt. Hij is de vurige profeet die vooruitwijst naar de Zoon, die de wereld vervult met het vuur van Gods liefde en de zachte adem van zijn geest.
0: Heer Jezus Christus, vervulling van de profeten, wij danken u voor uw dienaar Elia, die met vurige liefde de weg naar u heeft voorbereid. Geef ook ons een hart dat u zoekt en trouw blijft aan uw liefde. Ontsteek in ons het vuur van uw Heilige Geest, opdat wij onszelf aan u toevertrouwen in overgave tot eer van de Vader. Voed ons met het brood van het leven en vernieuw alles wat in ons is verzwakt. Spreek uw zegen over ons uit, want u bent de opstanding en het leven. Leer ons zoals Elia te luisteren naar de zachte stem van uw Geest, opdat wij handelen in uw vrede en uw liefde uitdragen, want u bent de ware profeet, de zoon van de levende God. Aan u is alle eer met de Vader en de Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël. De bekering van het volk is een voorbereiding op het volmaakte geluk. Ook nu nog luidt de Godspraak van de Heer. Keer tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween, met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keer terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet keert Hij terug en krijgt Hij spijt, en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuinen op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen. Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer. Laat niet met uw erfdeel spotten. Laat niet de heidenen het overheersen. Moet men onder de volken zeggen: waar blijft hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard. En de Heer gaf zijn volk ten antwoord: welnu, ik ga u koren, most en olie zenden tot verzadigends toe. En ik laat de heidenen niet langer met u spotten. Ik jaag de man uit het noorden ver van u weg. Ik drijf hem naar een dor en onherbergzaam land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt van hem op, een walm van verrotting. Ja, zijn overmoed wordt gestraft. Vreest niet, gij akkerland, jubel en verblijd u, want de Heer heeft een machtig werk verricht. Vreest niet, gij wilde dieren, want het groen in de steppen treedt weer tevoorschijn. De boom draagt weer vruchten. De vijg en de wingerd geven weer kracht. En gij, kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om de Heer uw God. Want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen. Herfstregen en voorjaarsregen zoals voorheen. De dorsvloeren liggen weer vol met koren. De perskuipen lopen weer over van most en van olie. Dan vergoed ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb losgelaten. Dan eet gij weer volop tot verzadigens toe en prijst de naam van de Heer uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit of te nimmer zal mijn volk meer te schande worden. Dan zult gij erkennen dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Nooit of te nimmer zal mijn volk te schande worden. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bresse trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen als we het hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een prachtige taak, bidden en beminnen. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was, die eenmaal samengesmolten niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn niet-schepsel is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat we mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bresse trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen, als we het hem maar vragen, met een levend geloof en een zuiver hart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, mijn gast van vandaag is al een paar dagen geleden aangekondigd. Ik ben heel verheugd en ook toch wel vereerd moet ik zeggen dat we vandaag de kardinaal, zijn eminentie kardinaal Eik, over de vloer hebben. Van harte welkom eminentie. Prachtig dat u vandaag ook in de uitzending wil zijn. Ja, we hebben vanmorgen al samen de Heilige Mis mogen celebreren. Altijd heel mooi om zo de dag te beginnen natuurlijk. Hè. Ja, de feestdag van een bijzondere heilige. Heilige Pater Pio.
1: Ja, ja. Nou of.
0: Ja, hebt u ook een bijzondere devotie tot deze heilige?
1: Nou, een bijzondere devotie, dat kan ik niet zeggen. Maar hij speelt wel een rol in mijn leven.
0: Ja. Oké, okay, ja. Ja.
1: Als voorbeeld, als priester.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we hebben net samen al even koffie gedronken met het team. We hebben een bossenbol gegeten. Hè. Hoe kan het ook anders als u op bezoek bent in Den Bosch? En nu gaan we toch even de diepte in dadelijk.
1: Ja.
0: U hebt voor deze uitzending een korte lezing voorbereid. Hè. En dat zal gaan over de hele discussie die nu gaande is rond abortus. Hè. Er is onlangs gestemd in de Kamer over of abortus een grondrecht zou moeten zijn. Hè, een mensenrecht zou moeten zijn. Ja, wij als katholieken vinden dat een absurde vraag natuurlijk. Hè, want het doden van mensen zou nooit een recht mogen zijn. Maar toch is dat niet zo evident. Hè. Niet iedereen is het daar zomaar mee eens. Hoe zullen we het doen, eminentie? U vertelt er wat over en dan gaan we er nog even over in gesprek samen.
1: Ja, laten we eerst beginnen over het wetsvoorstel. Dat is ingediend door twee D66-leden. En daarin wordt voorstel waarin de regering wordt opgeroepen om te proberen op internationaal niveau te bewerkstelligen dat abortus een grondrecht wordt. Zodat het verankerd is ook in internationale verdragen. Zoals bijvoorbeeld het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Maar ook andere internationale verdragen. Dus D66 wil dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen als een grondrecht laten verankeren in de grondwet. Dat is trouwens vorig jaar in Frankrijk al gebeurd. Op instigatie van president Macron. En ja, waarom willen de indieners van deze initiatiefnota nu abortus als een grondrecht verklaren? Nou, ze zeggen dat is op basis van onze zorg voor vrouwen die sterven aan een onveilig abortus. Dus een abortus die niet door een arts is op medische wijze tot stand wordt gebracht, maar door illegale aborteurs. En dat gaat soms mis, dat kan inderdaad gebeuren. Het is natuurlijk heel betreurenswaardig dat vrouwen sterven aan een

0: betreurenswaardig dat vrouwen sterven aan een onveilige abortus. En het zouden er op wereldniveau zo'n 39.000 zijn. Nou, nogmaals, dat is betreurenswaardig. Maar moeten we ook niet kijken naar de astronomische aantallen abortussen die er over de hele wereld plaatsvinden. In Nederland hadden we in 2020 ruim 31.000 abortussen per jaar. En dat blijkt gestegen te zijn in 2023 tot ruim 39.000. Gaat richting de 40.000. Dus een hele snelle stijging. Daar sta je toch voor te kijken. Op wereldniveau is het nog veel meer. Dus het is een klein miljoen in de Verenigde Staten. Dat is 20% van alle zwangerschappen. En wereldwijd wordt 29% van alle zwangerschappen door een abortus onderbroken.
1: Dus bijna 1 op de 3 van de zwangerschappen wordt onderbroken.
0: Ja. En dat is echt indrukwekkend. Ja. Op jaarbasis zijn dat 73 miljoen mensen, ongeboren mensen die door abortus om het leven komen. Dat is toch veel.
1: Enorm. Ja.
0: Als we nou kijken naar de doodsoorzaak, dat zou dan het meest zijn door hartaandoeningen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn er op jaarbasis 9 miljoen. Maar als we dat dan kijken naar die 73 miljoen abortussen, dan zou je moeten zeggen, ja, is abortus niet de grootste doodsoorzaak? Men heeft ook berekend dat 1/3 van de generatie Zen er niet is. Maar door abortus nog voor de geboorte om het leven is gekomen. En dat is natuurlijk niet gering. Dus dat is een heel groot aantal. Abortus is echt een groot probleem. En de moeilijkheid is natuurlijk dat men zegt, ja, maar kijk, zo'n ongeborene, zeker zo'n vroeg embryo, dat is geen menselijke persoon. En een Australische filosoof, Peter Singer, die heeft in de jaren 80 verkondigd dat een ongeborene is wel een biologisch gezien een menselijk wezen, maar je bent pas een menselijke persoon als je een zelfbewustzijn hebt en kunt denken. Nou ja, dat ontwikkelt zich pas, laten we zeggen, rond 8 maanden. Pakweg, hè, na de geboorte, als het kind begint te spreken, dan merk je het denkt. Dus zelfs pasgeborenen zouden dan nog geen menselijke personen zijn.
1: Ja.
0: En we zien ook, bijvoorbeeld ook in ons land, dat zij het onder strikte condities bij ernstige gehandicapte pasgeborenen ook wat het leven wordt beëindigd op verzoek van de ouders. Dus het gebeurt ook in ons land.
1: Hmm.
0: En dat is natuurlijk een grote moeilijkheid. En de vraag is dus, wat is nou eigenlijk een ongeborene? Is het nou een menselijke persoon of niet? Nou, dat kun je gewoon niet bewijzen. Want ja, heeft een ongeborene een ziel? Nou, een ziel kun je niet zien. Die kun je niet waarnemen, die is immaterieel. Dus dat weten we gewoon niet. Er zijn ook theologen geweest, bijvoorbeeld Thomas van Aquino, die dacht ook in navolging van de filosoof Aristoteles dat een mens pas geruime tijd na de verwekking een menselijke persoon werd. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd abortus accepteerde. Kijk, zelfs als zou een ongeboren nog geen actuele persoon zijn, wat trouwens niet zo heel waarschijnlijk is, want wij beginnen ons leven als een bevruchte eicel en daarin zit het DNA, wat ons hele leven, tot onze laatste zucht, onze erfelijke eigenschappen zal bepalen. Dat is niet gering, dus het is eigenlijk een aanwijzing dat er een levend wezen, een levend bezield wezen is vanaf het begin, vanaf de conceptie. Maar goed, zelfs al zou je aannemen dat de ongeborene, althans in de eerste fase van onze ontwikkeling, nog geen persoon is, actuele persoon, dat is toch in ieder geval een potentiële persoon. Het is een mogelijke persoon. Je weet dat als je het de gelegenheid geeft om zich verder te ontwikkelen, dat het ook een menselijke persoon zal worden. En we moeten ook rekening houden met de rechten van de toekomstige persoon.

0: En daarom zeggen wij vanuit de kerk, het kind, het ongeboren kind heeft vanaf de conceptie de rechten die toegekend worden aan elke menselijke persoon. Dus ook het fundamentele recht op leven. En daarom is abortus niet acceptabel. De moeilijkheid is dat men tegenwoordig geen schepper meer aanneemt en niet meer in God gelooft. Althans dat God voor het praktische leven geen betekenis heeft. Maar God is de schepper. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daardoor hebben wij bijzondere fundamentele rechten. Die worden ons toegekend door de schepper. Zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daaruit vloeit onze unieke, onherhaalbare waardigheid uit voort. Wordt dat echter niet aangenomen? Ja, wie is dan de bron van rechten? Dat wordt de staat. Staatsoverheid. En bij ons gebeurt dat dan bij een democratische meerderheid. Maar ja, nogmaals, ook al is er een meerderheid, dan kunnen zij nog de grondrechten, de objectieve grondrechten die God ook aan het ongeboren kind heeft toegezegd, toegekend, niet opzij zetten. Dat recht hebben we als mensen eenvoudigweg niet. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat dat niet wordt erkend. Maar wij moeten uitkomen voor de waarde van het ongeboren leven. En paus Johannes Paulus II heeft er natuurlijk hele bijzondere dingen over gezegd in zijn encycliek Evangelium Vitae. Hij wijst ook op wijdverdwijde fenomenen van abortus provocatus. Dat was in de jaren 90 al het geval. Hè. Die encycliek is 30 jaar geleden gepubliceerd. En ja, hij zegt, we moeten oppassen dat we niet afglijden naar een cultuur van de dood. Hmm. Hè, waarin het menselijk leven als het ware niet meer naar zijn waarde, op waarde wordt geschat. En hij zegt in zijn encycliek Evangelium Vitae, het menselijk wezen moet geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de conceptie. En daarom moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen. Tegenwoordig gaan mensen vaak uit van subjectieve rechten. Wat mag ik? Wat wordt mij toegestaan? Wat kan ik autonoom beslissen? Maar je moet ook rekening houden met objectieve rechten. Die zijn verankerd in Gods scheppingsordening. De bedoelingen die God met de schepping had. Ja. En die moeten we respecteren.
1: Dus die zijn niet door een mens gegeven, maar door God zelf.
0: Maar door God, ja.
1: En die kan dus ook niet door een mens kunnen die worden uitgewist.
0: Nee, wij kunnen het niet veranderen.
1: Nee.
0: Wij hebben eigenlijk de opdracht om door het Nederlandse recht, of in welke staat dan ook, om het objectieve recht van leven te verdedigen en te beschermen.
1: Ja, ik vind het interessant wat u zegt ook. Ik hoorde dat 2 weken terug ook in de discussie. Zelfs als het nog geen leven zou zijn, hè, dus nog geen menselijk leven, het risico dat we lopen dat het misschien dat toch wel is, en dat we dus een menselijk leven doden zonder dat we wisten dat het een menselijk leven was, is gewoon te groot. Hè?
0: Ja.
1: Ja, dus u ging net ook even mee in de gedachtegang van mensen die eventueel voor abortus zouden zijn. Hè? Dus dan zegt u van misschien tot zoveel dagen is het nog geen echte persoon.
0: Ja.
1: Maar zelfs in dat geval moeten we nog uiterst voorzichtig zijn. Want het is een persoon op zijn minst in potentie. Hè?
0: Ja.
1: En wij weten, wij geloven dat het wel een volwaardig persoon al is natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Eminentie, we gaan even luisteren naar een stukje muziek.
0: Ja.
1: We hadden voor de uitzending even overlegd van wat zou toepasselijke muziek zijn bij dit thema. Nou, u kwam al heel snel bij Maria uit, hè?
0: Ja.
1: De moeder van alle levenden, van alle verlosten. Ja. We gaan luisteren naar Wees gegroet, o sterren. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
0: Uitstekend.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met niemand minder dan zijn eminentie, kardinaal Eijk, die hier aan het spreken is over het thema van abortus, wat natuurlijk heel actueel is op dit moment. We hebben er de afgelopen dagen en weken van alles over kunnen zien in het nieuws. Ja, kardinaal, u hebt de beweging beschreven van dat er internationaal een trend gaande is om abortus tot grondrecht te verheffen, hè? Wat natuurlijk een zeer zorgelijke ontwikkeling is. U hebt even wat duizelingwekkende getallen genoemd net. Hè? 73 miljoen abortussen per jaar. Dat betekent 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken. Grofweg gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Dus 1/3 van de wereldbevolking die geboren zou worden, ziet nooit het levenslicht. De heilige moeder Teresa die zei heel goed en heel mooi in haar inauguratie, of niet inauguratie, maar in haar in de ontvangstname van de Nobelprijs voor de Vrede.
1: Ja.
0: Dat abortus de grootste bedreiging is van de wereldvrede. Hè? En dat, dat bewijst dit wel. 73 miljoen, dat is net zoveel als in heel de Tweede Wereldoorlog aan soldaten en burgerslachtoffers is gesneuveld. En dat per jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, u beschreef net heel goed van zelfs als we nog niet helemaal vast kunnen stellen of het kind in die eerste paar weken van de zwangerschap wel of niet een volledige mens zou zijn, dan nog moeten we alle voorzichtigheid in acht nemen om die rechten te eerbiedigen van dat kind. Waarom? Die rechten die zijn niet door mensen aan dat kind gegeven, maar door God zelf. Hè? Dus het is een grondrecht wat niemand kan afnemen. Ik zou heel graag nog even wat willen praten over die term grondrecht ook. Hè? Voor wie zou dat moeten gelden? Is dat alleen voor de moeder? Of is dat ook voor de artsen? Of is dat, want dat is niet helemaal duidelijk omlijnd. Hè? Het is in ieder geval niet een recht voor een kind. Want het kind zal sowieso sneuvelen in dit hele verhaal. Dus voor wie geldt dat dan?
1: Het geldt voor de vrouw.
0: Ja.
1: Dus de vrouw heeft het recht om te vragen om een abortus. En moet er ook gegeven worden. We moeten niet vergeten dat in Nederland op dit moment abortus niet gelegaliseerd is. Het is nog steeds in het wetboek van strafrecht is verboden.
0: Hmm.
1: Alleen, er zijn uitzonderingen gemaakt. Dat wil zeggen een arts die het doet in een kliniek die een vergunning heeft om abortus te plegen. Of een huisarts die de abortuspil voorschrijft om bepaalde condities. Nou ja, die zijn niet strafbaar. Dus maar het blijft gewoon formeel iets wat strafbaar
0: verboden,
1: is. En dat geeft altijd toch een zekere bescherming aan de ongeborene. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is in de wet afbreking zwangerschap, hè, die in 1984 van kracht is gekomen in Nederland. Wat ook heel belangrijk is, het is een grondrecht van de moeder. Dat wil zeggen, het is gewoon onderdeel van de normale gezondheidszorg. Een arts kan nu nog een beroep doen op gewetensbezwaar. Als hij morele bezwaren ziet tegen abortus. En er staat ook expliciet in de wet afbreking zwangerschap dat niemand verplicht is om mee te doen aan abortus of om die te verrichten. Maar zodra het een grondrecht wordt, dan is het eigenlijk heel moeilijk voor een arts om nog een beroep te doen op een gewetensbezwaar. Want het is onderdeel van de gewone gezondheidszorg. Een vrouw heeft er recht op. En je kunt iemand niet zijn grondrechten onthouden.
0: En dan zou het dus strafbaar worden volgens wet om dat
1: te weigeren, ja. Dus het is een gevaarlijke ontwikkeling. Daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Hoe is die situatie nu in Frankrijk bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb nog niet gehoord van artsen die abortus hebben geweigerd. Maar ik denk dat je het eigenlijk niet kunt als arts. Je moet het verrichten, want het is gewoon gezondheidszorg. Net als je ook andere zorg geeft. Hè? Dus abortus wordt een vorm van gezondheidszorg die je verplicht bent te verlenen.
0: Ja. We kunnen niet overzien hoe groot drama dat zal opleveren. Hè? Als we nu al zien dat 1/3 van de kinderen wereldwijd nooit geboren mag worden. U noemde net de heilige paus Johannes Paulus II in Evangelium Vitae. Die ook heel duidelijk spreekt over dit heeft ook te maken met een geloofscrisis die we zien. Hè? Dus dat op het moment dat God steeds meer uit de wereld verdwijnt, niet meer welkom is in de wereld, worden de geesten, de zielen ook verduisterd, om het zo te noemen. Hè? Ziet u daar ook een geestelijke strijd achter? Dat dit niet alleen maar een soort politieke discussie is, maar dat dit ook ja, de strijd is tussen goed en kwaad die hier zichtbaar wordt.
1: Ja, dit is duidelijk een strijd tussen goed en kwaad. En ja, zodra mensen niet meer God geloven, dan lopen ze het risico om geleid te worden door Satan en zijn trawanten. En ik denk dat dat is wat op grote schaal gebeurt. Dat is hard om te zeggen, maar dat is wel de werkelijkheid. En want als je in God gelooft, dan hou je ook rekening met hem. Dan, en als je het ontbidt, ontvang je ook zijn genade en zijn kracht om tegen de influisteringen van de duivel in te gaan, of tegen je eigen egoïsme, of tegen verkeerde gedachten die bij je opkomen. Omdat mensen niet geloven in de kracht van de Heilige Geest, en die dus ook niet ondergaan of daar geen gehoor aan geven, ja, daardoor krijg je natuurlijk een situatie die wij nu hebben. Laten we zeggen, begin jaren 60 was het christelijk geloof in de wereld, zeker in de westerse wereld, nog tamelijk prominent aanwezig. En bepaalde het ook de moraal, ook de publieke moraal. En we zien dat na het einde van het concilie, zo midden jaren 60, de opvattingen in de samenleving en de leer van de kerk uit elkaar gaan lopen. Dat gaat parallel aan het verschalen van het geloof in God. Ik denk die twee dingen echt met elkaar samenhangen. En als je echt gelooft in God, ook als een schepper, dan weet je dat hij de mens geschapen heeft. Ook met een bepaald doel. Mens heeft vrijheid, heeft een bepaalde specifieke bestemming. En daardoor is het een persoon met onvervreemdbare fundamentele rechten rond het recht op leven. En dat moet je respecteren. Ook een democratische meerderheid kan dat niet opzij zetten. Johannes Paulus II die zegt hierover in Evangelium Vitae: neemt een parlementaire of maatschappelijke meerderheid, wanneer ze de rechtmatigheid van de onder bepaalde voorwaarden uitgevoerde doding van het ongeboren menselijk leven goedkeurt, soms niet een tyranniek besluit tegen het zwakste en meest weerloze menselijke wezen. De ongeboren kinderen kunnen niet meedoen aan een verkiezing. Je hoeft er dus in zekere zin ook geen rekening mee te houden in dat opzicht. Ja, en het is zo dat, ja, ik denk dat de meeste artsen in Nederland abortus niet principieel afwijzen. We weten uit cijfers dat zo'n 15% van alle artsen zegt nooit euthanasie uit te voeren. Ik denk dat ongeveer dat percentage van de artsen ook abortus niet zal accepteren.
0: 15%?
1: Ja, en dat is dus niet veel.
0: Nee.
1: Dat is echt niet veel. Dus de meerderheid staat open voor abortus provocatus. Ja, als mensen me soms vragen, medische studenten, wat zal ik later gaan doen? Want ik wil bijvoorbeeld de pil niet voorschrijven, de contraceptiepil. Of ik wil geen abortus begeleiden. Wat kan ik dan doen om niet in de moeilijkheden te raken? Of ook met betrekking tot euthanasie. En mijn advies is dan altijd: probeer toch een specialisme te vinden, of ergens een plek in de gezondheidszorg, waardoor je daar niet mee in aanraking komt. Want dat kan je in moeilijkheden brengen. Ik ken een verpleegkundige die is inmiddels met pensioen, die had een soort pro-life overeenkomst met haar werkgever. Ja, dus ze werkt op een anesthesieafdeling als gespecialiseerd verpleegkundige. Maar er was een afspraak, vast ook gelegd in een overeenkomst met werkgever, dus met de directie van het ziekenhuis waar ze werkte, dat zij bij abortus en andere activiteiten niet betrokken zou worden. Maar ja, dat was voor die generatie denk ik nog mogelijk. Maar of dat onder de huidige omstandigheden nog een optie is voor werkgevers, dat weet ik niet.
0: Nee. Maar dat zou dan wel betekenen dat katholieke artsen helemaal uit deze kant van de medische wereld verdwijnen,
1: ja,
0: in feite. Ja.
1: Of je moet natuurlijk op een plek gaan wonen waar heel veel mensen nog orthodox-christelijk zijn. Meestal moet je dan onder orthodoxe protestanten gaan wonen. Bijvoorbeeld op de Veluwe of zo, de Bijbelbelt.
0: Ja, ja.
1: En dan kan het zijn dat je een hele groep patiënten hebt die zulke dingen niet van je zullen vragen. Dan kom je ook niet in moeilijkheden.
0: Ja. Er is onlangs ook een onderzoek gedaan onder de hele Nederlandse bevolking. Hoe zij daarin staan. Dus niet alleen artsen. En daar kwam ook uit dat bijna 90% euthanasie wel omarmt in sommige gevallen.
1: Ja. Ja.
0: Daarover gesproken, de sommige gevallen. Want dat horen we natuurlijk vaak. Hè. Dus dan hoor je vaak van dat mensen zeggen, nou, in principe zijn we tegen. Maar er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Bij abortus hoort natuurlijk het bekende voorbeeld van verkrachting bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt er gezegd, dat zou onmenselijk zijn om een jonge moeder die tegen haar wil zwanger is geworden, om die dat kind te laten dragen en ook geboren te laten worden. Wat zou uw antwoord dan zijn?
1: Ja, ik kan me wel de situatie voorstellen dat zo'n vrouw in een vreselijke positie verkeert. Aan de andere kant, het kind dat ze in de schoot draagt is wel een potentiële menselijke persoon op zijn minst. Of misschien wel een echte menselijke persoon. Dat weet je niet zeker. Maar je moet rekening houden met het recht op leven van dat kind. Ze is niet verplicht om na de geboorte het kind te behouden. Dat zou inderdaad heel moeilijk zijn waarschijnlijk in de meeste gevallen. Maar je moet proberen iemand ervan te overtuigen om het kind ook uit te dragen. Maar je kunt niet alleen met de normstelling komen. Je moet zo iemand ook heel veel zorg en begeleiding bieden. Dat is trouwens in het algemeen wel zo. Als een vrouw ongewenst zwanger wordt, dan raakt ze in een hele moeilijke positie. De man die het verwekt heeft, die zegt, nee, als je geen abortus hebt, dan verlaat ik je. Ouders zeggen soms, dan kun je toch hier niet thuis blijven. Dus zo'n vrouw staat dan ineens helemaal alleen, dat komt nog alles voor. Hè? En wat wij wel moeten doen, dat is een positieve manier zorg bieden aan zo'n vrouw. Dat zou ergens in parochieverband kunnen gebeuren, doordat mensen samen zich daarvoor inzetten. De VBOK deed dat ook. Hè? Je moet de helpende hand bieden. Je kunt niet zeggen, dat is de norm en zoek het maar verder uit.
0: Maar zou het dan kunnen dat we het probleem van abortus een beetje te veel isoleren? Dus dat we echt alleen maar kijken naar de moeder en het kind, terwijl we eigenlijk de hele brede context moeten meenemen. Bijvoorbeeld de crisis als het gaat om huwelijk en gezinsleven, hè, die hier heel nauw mee verbonden is. Hè. Op het moment dat we steeds meer scheidingen zien, steeds meer ouders die gaan trouwen en in die zin ook ja zeggen tegen de wil van God voor hun leven.
1: Ja.
0: Dan wordt die grens ook omlaag gehaald om abortus te plegen, lijkt me. Dus het is een veel breder probleem, toch?
1: Kijk, vroeger waren we onderdeel van een gemeenschap. En ik kom uit een dorp, de omgeving van Amsterdam. En tot, laten we zeggen, in de jaren 60 was het echt een gemeenschap. Mensen die trokken ook met elkaar op. Je werd ook opgevoed door de buurvrouw. Die mocht ook dingen tegen je zeggen of je soms een draai in je oren geven.
0: Ja.
1: Maar ze boden elkaar ook heel veel hulp. Dat kan me nog herinneren. Toen mijn moeder terminaal ziek was, waren er ook vrouwen uit de buurt die kwamen biefstukjes brengen of op andere manieren. Zo'n soort attenties, hè?
0: Ja.
1: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Je staat met je probleem alleen. Dus je bent autonoom. Maar autonomie betekent ook dat je zelf maar moet zien hoe je je problemen oplost. Dat was vroeger niet zo, want je had de opvang in de gemeenschap. Dus was iemand ongewenst zwanger, dan werd je ook opgevangen door de gemeenschap. Het wordt wel eens vaak gezegd van daar werd afkeurenswaardig tegen aangekeken. Hè, dat werd moreel veroordeeld en noem maar op. En inderdaad, dat was wel de opvatting van de samenleving. Maar die samenleving bood ook hulp. En bood ook opvang. Dat hebben wij ook gedaan, hè, via onze verschillende religieuze congregaties. En daar is wel veel kritiek op. Ten onrechte, denk ik. Het is echt een hulp die mensen in nood is geboden. En daarmee voorkom je dat een vrouw kiest voor abortusprovocaties. En we zijn voor een cultuur van leven en van zorg, van liefde. En dat is ook een uitgangspunt van de sociale ethiek. We zijn een gemeenschap. God heeft ons ook geschapen als sociale wezens. We zijn automatisch onderdeel van een gemeenschap.
2: Ja.
1: We worden ook geboren in een gezin. Dat is ook al een gemeenschap, hè? De meest basale cel van de gemeenschap. Maar van daaruit worden we ook opgenomen in die grotere gemeenschap.
2: Ja.
1: En die gemeenschapszin die ontbreekt. En dat is wel een heel belangrijke factor. Ook bij euthanasie of hulp bij suïcide. Ja, we hebben die discussie gehad over... dat was een voorstel van een kabinet in 2016, een van de kabinetten Rutte, voltooid leven. Op een gegeven moment zou je tot de indruk kunnen komen, ja, mijn leven is voltooid, verder leven heeft geen zin meer. Leven heeft alles zin verloren. En ja, dat, die gedachte wordt nogal eens ingegeven door eenzaamheid. Dus veel ouderen zijn eenzaam. Trouwens ook jongeren zijn vaak eenzaam. En je kunt wel volgers hebben op de sociale media. Maar die kunnen de andere kant van de wereld zitten. Daar heb je niet echt een persoonlijk contact mee. Ik ken een priester die mensen bezocht. Nog echt deur aan deur. In de jaren 90. Hele flats deed hij dat. En je had mensen die zeiden, ja, u bent eigenlijk de eerste deze maand die bij mij op bezoek komt. Sommigen hadden geen maanden bezoek. Waren helemaal alleen. En dat is natuurlijk schrijnend, hè? Dus een vrouw die ongewenst zwanger raakt in onze samenleving heeft het niet zo gemakkelijk. Tegenwoordig zullen mensen daar niet met afkeuring naar kijken of morele verontwaardiging. Maar tegelijkertijd, wat de maatschappij vroeger door haar gemeenschap bood, dat is er niet meer. Dat is steun. En je kunt natuurlijk wel naar een gespecialiseerde groep gaan, maar eigenlijk moet de gemeenschap als zodanig om je heen die steun bieden.
2: Ja.
1: Dat zou dus ook het gezin moeten zijn waar die vrouw uit voortkomt.
0: Parochiegemeenschap.
1: Maar de parochiegemeenschap kan natuurlijk die hulp wel bieden.
0: Ja. Je noemde net ook het verschijnsel van adoptie. Hè? Dus op het moment dat we deze problemen zien, hè, en een vrouw is zwanger en zit in een totale onmogelijke situatie. In hoeverre is adoptie een goed alternatief, hè, voor abortus?
1: Nou ja, er zijn nogal wat ouderparen die moeite hebben om kinderen te krijgen. Dat is misschien wel 15%. Tegenwoordig nemen we dan vaak zijn toevlucht dus tot kunstmatige bevruchtingsprocedures, waar fundamentele ethische bezwaren tegen bestaan. Maar een oplossing zou ook kunnen zijn adoptie. En adoptie is geen eenvoudige oplossing. Want ja, je neemt een kind aan dat genetisch niet van jou is. Hè? Je hebt het niet zelf verwekt. Als je een kind op wat latere leeftijd aanneemt, dan heeft het een geschiedenis. Maar neem je een kind aan direct na de geboorte, als je het dan adopteert, dan bepaal jij de verdere vorming van dat kind. Dan kun jij voorkomen dat het affectief verwaarloosd wordt en zo. Dus nogmaals, adoptie, ouders brengen ook offers. Maar je hebt ook ouders die heel graag kinderen willen hebben, die ze niet kunnen krijgen. En ja, als katholieken zeggen we, nee, je moet geen gebruik maken van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Maar het alternatief is dan adoptie. Maar het is niet een eenvoudig alternatief. Hè?
2: Nee.
1: Maar je moet het ook zien als een roeping. Dat zegt Johannes Paulus II ook. Je moet er eigenlijk, als je geen kinderen kunt krijgen, dan moet je daar een roeping in zien van God om iets anders te doen. Dat kan een bepaalde inzet zijn in de samenleving. Op welke manier dan ook. Dat je liefderijk zorg draagt voor anderen die het anders niet zouden krijgen. Maar een mogelijkheid is ook adoptie. Daar kun je een roeping in zien. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Het is niet zomaar een alternatief voor kunstmatige bevruchtingsprocedure, maar je moet het zien als een roeping.
0: Een roeping, ja. Als je naar de getallen kijkt, u noemde net Amerika, een kleine miljoen abortussen per jaar. Ik heb gezien dat op de wachtlijst voor adoptie 2 miljoen ouders staan.
1: Ja.
0: Je zou bijna zeggen, nou, als dat goed begeleid wordt, is het probleem opgelost. Dat is natuurlijk te eenvoudig gedacht, dat hebt u net al uitgelegd. In hoeverre zou de kerk daarin ook kunnen helpen, vormen? Deze ouders die op zo'n wachtlijst staan ook duidelijk maken dat het niet alleen maar is om een gat of een leegte te vullen in hun leven, maar dat ze het echt als roeping zien. Zou daar de kerk een rol in kunnen spelen?
1: Nou, ik denk dat het verkondigd moet worden. En dat priesters, diakens, pastorale werkers in die zin ook mensen zouden moeten begeleiden en daarop zouden moeten wijzen. Ik vermoed dat dat te weinig gebeurt. En maar als mensen worstelen met adoptie, met als ze geen kinderen kunnen krijgen, ja, dan moet je als priester, Jacob Pastoor Werker, iemand op de goede weg proberen te helpen. Dus duidelijk maken, maak geen gebruik van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Want daar bestaan fundamentele ethische bezwaren tegen. Maar wijzen op de mogelijkheid dat ze door God geroepen zijn om kinderen te adopteren die door hun eigen ouders niet kunnen worden opgevoed.
0: Ja. Mooi, ja, ik hoor het zelden inderdaad, maar goed om daar wel de nadruk op te leggen.
1: Ja.
0: U noemt nu 2 keer dat kunstmatige bevruchting sterke ethische bezwaren heeft. Ik hoor zelfs onder katholieken toch ook wel eens dat ze dat pad willen gaan, hè, van bijvoorbeeld IVF. Wat zijn nou precies die ethische bezwaren daartegen? Dat de katholieken dat ook een keer horen, want daar wordt ook niet zo gek veel over gesproken.
1: Ja, kunstmatige bevruchting betekent een scheiding tussen seksualiteit en voortplanting. Dus een scheiding tussen de 2 betekenissen van de huwelijkdaad. Eenheid en voortplanting. Dat is ook het argument dat Paulus VI noemt in Humanae Vitae, als hij spreekt over anticonceptie. Anticonceptie betekent dat je seks hebt zonder voortplanting. En dat is een scheiding van de 2 betekenissen van de huwelijksdaad. En huwelijksdaad is een uiting van de wederzijdse liefde. De totale gave van man en vrouw aan elkaar op lichamelijk vlak. Daarvan is de huwelijksdaad de authentieke uitdrukking. En die huwelijksdaad is uit zichzelf gericht op het doorgeven van het leven. Dus in die gave op lichamelijk vlak ligt ook de gave besloten van het vaderschap en het moederschap. En bij kunstmatige bevruchting vindt het omgekeerde plaats. Daar heb je seksuele gemeenschap of voortplanting zonder seksuele gemeenschap. En wat is daarvan het springende punt? Nou, het kind is alleen de vrucht van de ouderliefde als het verwekt wordt door de huwelijksdaad.
0: Hmm.
1: Het huwelijk is een wederzijdse totale liefde van wederzijdsliefde, zelfgaaf van man en vrouw aan elkaar. En zoals gezegd, de authentieke uitdrukking daarvan is de huwelijksdaad. En als je op, dat is bij anticonceptie, hè, de gaaf van het ouderschap blokkeert, dan doe je afbreuk aan de totaliteit van wat het huwelijk eigenlijk is. Een totale wederzijdse gave.
0: Ja.
1: En als nou het kind niet verwekt wordt door de huwelijksstaat, is het niet de vrucht van de ouderliefde, maar is het het product van een techniek die door derden in een laboratorium wordt verricht.
0: En ook daar zijn nog heel wat bezwaren tegen aan te dragen, denk ik. Hè? Dus de manier waarop het in het laboratorium wordt verwekt. En dat gaat nooit om 1 embryo, hè, heb ik begrepen. Het is altijd meer dan 1 kind wat wordt verwekt.
1: Ja, men probeert zoveel mogelijk eicellen bij een vrouw te verkrijgen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want er moet ze hormonen voor innemen. Daar zitten ook wel zekere risico's aan verbonden. En daarom doet men het liefst 1 keer. En dan verzamelt men zoveel mogelijk eicellen. Dan bevrucht worden. En in ingevroren toestand in het laboratorium worden bewaard. En waarom heeft men liefst een heel stel eicellen? Nou, men kan dan ook nog kijken wat de beste eicellen zijn. Dus die, laten we zeggen, selecteren voor inbrengen in de baarmoeder. Zodat het kind of dat het de vrucht de kans krijgt om zich in te planten en zich verder te ontwikkelen. We weten ook dat dat implanteren heel vaak niet lukt. Heel vaak kan het embryo zich niet innestelen. Dus laten we zeggen, in 1/3 van de gevallen lukt het, in 2/3 van de gevallen niet. Dus je moet ook de procedure vaak herhalen. En vandaar dat men probeert om een heel stel embryo's aan te maken.
0: En wat gebeurt er met de overige embryo's die niet uiteindelijk kind worden of niet gaan groeien?
1: Die worden na een aantal jaren ofwel vernietigd.
0: Ja, ja.
1: Ofwel, ouders kunnen die ook schenken aan een ander kinderloos echtpaar. Of ze kunnen worden gebruikt voor experimenten, voor experimenteel onderzoek. En dat mag ook in Nederland volgens de embryowet. Dus je mag restembryo's, overtollige embryo's, die overblijven na een IVF-procedure, gebruiken voor experimenten, als de ouders tenminste ze daarvoor de beschikking stelt. Dat moet de toestemming van de ouders.
0: Ja. Maar we hebben het over kinderen.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Ja, ik denk dat dit bij veel mensen toch nog niet helemaal bekend is. Dus heel goed dat u dat noemt. Hè? Dus dat er inderdaad meerdere embryo's, meerdere kinderen zijn, waarvan er maar eentje uiteindelijk dan bij die ouders kind zal worden. Wat ook in het gezinnetje wordt opgenomen. En de rest wordt of voor medische doeleinden gebruikt, experimenten, wordt vernietigd, weggegooid. Of komt dus bij andere ouders terecht. Ja.
1: Wordt geschat in de Verenigde Staten dat er wel zo'n 1 miljoen van deze embryo's in ingevroren toestand in diverse laboratoria en klinieken over het hele land verspreid zijn. Dat is een groot aantal.
0: Ongekend,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, meneer, we gaan luisteren naar uw tweede lied.
1: Ja.
0: Panis Angelicus. Waarom dit lied?
1: Nou, het brood der engelen. Ik ben priester geworden voor de Eucharistie. Dat is eigenlijk bij veel priesters zo, hè? De Eucharistieviering. Ik had het grote verlangen om zelf ook de Eucharistie te kunnen vieren, een priester te worden. Dus via de Eucharistie gegaan, via de Heilige Mis. Toen ik een kind was van 6 jaar, ik werd voorbereid op de Eerste Communie. En ik ben een vroege roeping, maar een laat antwoord.
0: Ja, ja. Wanneer bent u gewijd?
1: Ik was bijna 32.
0: Ja, ja.
1: Omdat ik eerst nog een medicijn heb gestudeerd en in een ziekenhuis heb gewerkt.
0: Ja, wat nu heel goed van pas komt.
1: Het
0: ja.
1: komt nu goed van pas,
0: ja.
1: Maar het is een laat antwoord.
0: Ja, dus op uw 6e werd u geroepen.
1: Ja. Ja, en ik hou erg van de muziek van César Franck. Vandaar dat ik voor deze versie heb gekozen.
0: Oké, okay. We gaan luisteren naar Panis Angelicus van César Franck.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending voor het laatste stukje van het gesprek hier met kardinaal Eijk. Ja, we hebben volop gesproken over de hele problematiek van abortus, natuurlijk ook de recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Eminentie, u vertelde dat D66 nog een ander wetsvoorstel heeft gedaan, hè, of een wijzigingsvoorstel. Dat heeft te maken met de wijziging van de embryowet. Wat hebben ze nou weer bedacht?
1: Nou, de huidige embryowet staat experimenten toe met restembryo's. Alleen restembryo's. En er stond al de mogelijkheid. Er staat al de mogelijkheid in de embryowet. Dat in de toekomst ook embryo's mogen aangemaakt worden. Speciaal voor gebruik in wetenschappelijke experimenten. En dat is nou het voorstel van D66 en VVD. En dat houdt in dat het verbod op het opzettelijk tot stand brengen van embryo's voor alleen wetenschappelijk onderzoek, dat wordt opgeheven. En hun argument is te zeggen, kijk, als je embryo's kunt aanmaken voor wetenschappelijk onderzoek alleen, dan heb je ook de mogelijkheid om de embryonale ontwikkeling in de eerste 3 dagen te onderzoeken. De rest embryo's kan dat niet, want die zijn 4 tot 5 dagen oud. Dus dan heb je die mogelijkheid niet meer. En ze zeggen, ja, je hebt unieke biologische processen in de eerste 3 dagen. Dat is onlogenbaar zo. En als je die bestudeert, dan kun je ook kennis ontwikkelen ten aanzien van aangeboren, van erfelijke afwijkingen. Misschien kunnen we ook wel nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkelen voor ziektes die nu nog onbehandelbaar zijn. En het kan ook leiden tot de verbetering van bestaande of de ontdekking van nieuwe bevruchtingstechnieken. En ze zeggen, kijk, er is een balans tussen de beschermwaardigheid van het embryo, ook wanneer je het mogelijk maakt om embryo's alleen tot stand te brengen voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Waarom? Omdat je dan zoveel nieuw wetenschappelijk onderzoek kan doen wat nu niet kan verricht worden. Ja. Dus daarom, om die reden is er een balans tussen de beschermbaarheid van het embryo en het belang van de wetenschap. Ja. En zij menen dat je dat kunt afwegen, omdat het embryo een geleidelijk toenemende waardigheid heeft. En ze zeggen, nou, het beginnende embryo is wel beschermwaardig, maar niet absoluut beschermwaardig. En daarom kun je de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van nieuwe wetenschappelijke kennis. En ze zeggen, ze zien er een balans tussen. Ja, voor ons kan dat natuurlijk helemaal niet. Een mens is geschapen nog als beeld en gelijkenis. Nou, God is een doel in zich. En het geldt ook voor degene die naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wij zijn nooit alleen maar een middel tot een doel. Dat is wetenschappelijke kennis uiteraard wel. Dat is bedoeld om te komen tot nieuwe behandelingsmogelijkheden, et cetera. Dus ja, je kunt niet de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van de wetenschap. Want wetenschap is een zuiver instrumenteel goed, middel tot een doel. Een mens is een middel. Is een doel in zich nooit een puur middel tot een doel. En dat moet je respecteren. En dat geldt ook, zoals gezegd, voor het embryo vanaf de conceptie.
0: Ja. Ja, het is ook vaak een woordenspel, denk ik. Hè? Zolang we maar niet het woord kind of mens gebruiken, dan is er ineens veel meer mogelijk. He, dat denken mensen dan. Hè? Als je stevens over het embryo blijft spreken, zonder dat je dan ook die verbinding legt met het menselijk bestaan, dan is het makkelijker om er experimenten op te doen. Hè? Een begrip wat je in deze discussie ook vaak hoort, of de laatste tijd steeds vaker, is het begrip eugenetica. Hè? Dat we als het ware een soort perfecte mens willen gaan creëren zelf. Hè? We zien dat het aantal kinderen dat met het syndroom van Down wordt geboren drastisch is gekelderd. Hè? Dus ouders die krijgen dan inzicht in of het kindje al een afwijking heeft. Dat we steeds vaker zien dat daar abortus op volgt. Hè? Hoe ziet u dit? Is dit inderdaad gaande? Want dat is natuurlijk zeer ernstig. Hè? In de Tweede Wereldoorlog weten we van experimenten om een soort superras te creëren. Maar nu sluimert eigenlijk in stilte een beetje hetzelfde, heb ik het idee.
1: Nou, het ideaal is de jonge mens die perfect is, atletisch is, gespierd is, noem maar op. Hè? Sportief. En onze tolerantie voor afwijkingen is drastisch afgenomen. In, ja, je kunt wel zeggen, de laatste 60 jaar. Wij kunnen eigenlijk nauwelijks met een defect leven. Vandaar dat mensen ook zo vaak gebruik maken van plastische chirurgie om een lichaam dat eigenlijk verder heel, heel normaal functioneert en prima in elkaar zit, om dat te verbeteren. Naar eigen smaak. Dus de perfecte mens is het ideaal. En daaraan gepaard gaat een neiging om handicaps bijna te verafschuwen, zou ik zeggen. Mensen hebben daar moeite mee. Tijdens de geboorte vindt prenataal onderzoek plaats. Op een gegeven moment kan ontdekt worden dat de ongeborene dat syndroom van Down heeft. En ja, dan wordt helaas vaak gekozen voor een abortus provocatus. Dat wordt ook aangeraden door artsen, door begeleiders. Dat wordt mensen ook geadviseerd. Ja, daardoor krijgen mensen soms bijna een schuldgevoel als ze zo'n kind met aangeboren of erfelijke handicaps geboren zouden laten worden. Want je had het kunnen voorkomen door een abortus provocatus.
0: Uit liefde voor dat kind, zogenaamd. Ja,
1: dat is
0: de wereld op zijn kop.
1: De wereld op zijn kop, ja. Een verkeerd begrip van barmhartigheid, hè?
0: Ja.
1: Dus barmhartigheid kun je niet loszien van rechtvaardigheid en het respect voor objectieve rechten.
0: Ja.
1: En ook de gehandicapte mens moeten we een plaats geven in onze gemeenschap.
0: En als je het, deze lijn doortrekt en je komt bij geboren kinderen uit die met dezelfde problemen kampen. Hè, een kind van 8, ik noem maar iets, met het syndroom van Down. Ja, op een gegeven moment begint alles te verschuiven. Hè? Als je zegt van het ongeboren kind heeft geen menswaardig bestaan als die een dergelijke afwijking heeft. Waarom gaan we dan niet ook over geboren kinderen spreken die dan ook geen menswaardig bestaan zouden hebben? Ja, dan is alles mogelijk. Hè? Erg gevaarlijk natuurlijk, ja. Ja. Eminentie, om dit gesprek af te ronden. Wat raadt u ons allemaal aan, hè? Ook de luisteraars thuis? Hoe kunnen wij een steentje bijdragen? Want we zien het gebeuren, we bidden er uiteraard voor. Kunnen wij nog iets anders doen?
1: Nou, gebed is denk ik heel belangrijk. Hè, dat ongewenst zwangere moeders toch het op kunnen brengen, de hulp krijgen die ze nodig hebben om het kind uit te dragen. Eigenlijk is dat vaak ook wel de natuurlijke impuls, ook van de ongewenst zwangere vrouw. Abortus provocatus is geen pretje. Ook niet voor mensen die abortus provocatus niet principieel afwijzen. Er zijn ook nogal eens vrouwen die later daarmee worstelen en daar ook psychisch last van hebben. Je hebt mensen die het soms tientallen jaren nadien belijden in een biecht. En dan valt er ineens een steen van af. Dat is een geweldige bevrijding. Iets waar ze jarenlang mee geworsteld hebben. Dus men moet zich ook wel realiseren dat het iets van een litteken kan achterlaten. En soms is het ook een lelijk litteken. Daarvan afgezien, wij moeten natuurlijk altijd wijzen op het feit dat de schepper ook aan ongeborenen het fundamentele recht op leven heeft gegeven. Een objectief recht. En dat moeten we ook respecteren. Wat verder op de derde plaats van erg groot belang is, dat is dat we zorg verlenen aan zwangere vrouwen. Liefdevolle zorg, dat we ze omringen met zorg. En dan bedoel ik niet alleen zorg in een kliniek, maar ook gewoon zorg in de samenleving. Met name in de parochiegemeenschappen. Vaak zijn parochies en ook protestante gemeentes nog de enige plekken waar je gemeenschapszin vindt in ons land. Binnen parochieverband heb je ook bezoekgroepen.
0: Ja, dus ook gewoon hele
1: oudere
0: concrete
1: mensen,
0: zorg.
1: Zo kun je hele concrete zorg bieden.
0: Mee helpen in huis, de afwas
1: je moet het
0: doen.
1: Ook een beetje organiseren, denk ik.
0: Ja.
1: Daar moet ook iets spontaans bij komen. Maar ik denk dat is wat in de verkondiging een hele belangrijke rol zou kunnen zijn. Ja, wij zijn bezig met een missionair proces in ons bisdom. Hè. We willen dat de parochies weer missionair worden. Ze zijn ook in essentie missionair. Nou, dat betekent verkondiging van het geloof in brede zin. Dat alle in de parochie er ook zoveel mogelijk bij worden ingezet. Nou, ik denk dat de zorg voor de ongewenst zwangere vrouw, om te voorkomen dat ze een abortus wordt en zorgen dat het kind kan uitdragen, dat dat een hele belangrijke opdracht is binnen het kader van het streven naar een missionaire parochie.
0: Ja. Eminentie, heel veel dank voor dit gesprek. Het is heel verhelderend, ook voor de luisteraars thuis, denk ik. Fijn dat u hier wilde komen. Zo dadelijk gaan we het middaggebed bidden, het Angelus gaan we bidden. En we hopen natuurlijk van harte u nog een keer terug te zien hier, om wellicht over dit onderwerp wat door te spreken of een ander prangend thema.
1: Ja.
0: Dus heel veel dank voor uw komst.
1: Graag gedaan.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En zoals gezegd is het na deze prachtige woorden tijd voor het middaggebed. En daarvoor geef ik u graag de pagina's in het Groot en het Klein Getijdenboek, zodat u met ons kunt meebidden. We gaan direct natuurlijk eerst het Angelus bidden en daarna volgt inderdaad het middaggebed, het kerkelijk middaggebed. U kunt daarvoor de hymne vinden in het Groot Getijdenboek op bladzijde 759... En de psalmen en verder, die staan in het Groot Getijdenboek op pagina 922. Het Klein Getijdenboek staat de psalm van vandaag niet in, maar de psalmen wel. En die kunt u meebidden vanaf bladzijde 194 in het Klein Getijdenboek. En als u de Getijden-app bijvoorbeeld heeft, is het makkelijk, want dan sluit alles gewoon op elkaar aan. Ik wens u heel veel devotie.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
3: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
3: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid. Is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
2: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
3: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
2: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld.
3: Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind.
2: Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet.
3: Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven. En daarin vind ik mijn troost.
2: Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet.
3: Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
2: Desnachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet.
3: Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn

0: vele volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen.
0: Eens zullen zij beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt.
1: Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert.
0: Uit Sion komen voor Israël redding, als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als de Heer doet verkeren
0: het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht.
1: Luister, o God, naar mijn beden. Hoor wat mijn mond u zegt.
0: Overmoedigen vallen mij aan, brutaal staan zij mij naar het leven. Zonder te denken aan God.
1: Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
0: Gaarne zal ik u offers brengen. Prijzen, o Heer, uw weldadige naam.
1: Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart.
1: Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest, door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest.
0: Heilige Vader, bewaar ons in uw naam.
1: Opdat wij volmaakt één zijn.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En na dit middaggebed gaan we zo direct om 11:15 door met de rozenkrans. Ik wens u alvast veel devotie ook bij dat gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Hey, goedemiddag, beste luisteraars. Het is 11:45 en ik hoop dat u thuis, ondanks het warme weer, toch klaar zit. Zodat we samen de rozenkrans mogen gaan bidden. Zo dadelijk tussen de geheimen van de rozenkrans door kunt u ook bellen naar de studio voor het doorgeven uw gebedsintentie. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden dit eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Bidden wij dat in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Wij bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Wij bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Wij bidden ook voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Wij bidden ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. We bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We bidden ook uit dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook om verhoring van een specifieke intentie. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan zo dadelijk het tweede tientje van de Rozenkrans overwegen. U mag nu bellen tijdens de muziek naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie en misschien ook het tweede tientje mee te bidden. Het nummer van de luisterstudio is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: Ja, beste mensen, u zult waarschijnlijk net het vorige tientje niet veel hebben kunnen horen. Althans, slecht. De microfoon hier, alles stond hier verkeerd afgesteld. Dus mijn excuses. Alles is opgelost in de studio en u kunt ons nu weer goed verstaan. We willen graag in dit tweede tientje gaan bidden dat er toch vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook voor een ernstig zieke bisschop. We bidden om vrede in de harten van alle mensen. En we bidden om zegen over een tienerkamp deze week, dat toch de harten van alle tieners geraakt en verdiept mogen worden. We bidden ook voor een nichtje die vanmiddag uitslag krijgt in het ziekenhuis, dat het goed nieuws mag zijn wat ze te horen krijgt. We bidden ook voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat de lieve Heer hem wil bijstaan in alles wat zij nodig hebben. We bidden ook voor iedereen die toch deze maand op vakantie en of op bedevaart gaat. We bidden voor iedereen om zegen over de reis, dat ze mooie dagen mogen hebben en een goede thuiskomst. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Wacht, wij willen ook bidden dit tientje voor de reis van een vriendin, om een goed verloop van de reis, om gezegende dagen. We bidden ook voor de gezondheid van een luisteraar. We bidden ook dat toch iemand Gods liefde mag leren kennen. En ook willen we bidden uit dankbaarheid voor alle lieve mensen om een luisteraar heen. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. We gaan zo dadelijk de muziek aanzetten en dan mag u weer bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit derde tientje. En misschien ook het medebidden thuis via de telefoon op de radio. Het nummer van de studio is 073 687 2001.

0: In dit derde tientje willen wij graag bidden voor familie in Spanje. Dat ze toch alle gezond mogen blijven. We bidden ook dat toch een bevalling goed mag verlopen. En we bidden om zegen over moeder en kind. Bidden we ook dat toch de pijn in de heup mag verminderen. En we bidden om zegen over de kinderen en hun bedrijven. En bidden wij dat we onze dierbaren toch niet uit het oog verliezen, maar hem met warmte en gebed bijstaan. We willen ook bidden voor een nichtje die veel problemen heeft, dat ze toch mag worden geholpen. En ook is ons gebed gevraagd voor een broer. We bidden voor hem om kracht, dat hij de alcohol kan laten staan. En wij bidden Sint-Jozef om uw voorspraak. Ook willen we bidden voor alle zielen in het vage vuur. En bijzonder ook voor hen waar niemand meer aan denkt of voor bidt. We bidden ook uit dankbaarheid aan de heilige Christoffel, dat een dochter en haar vriend gespaard zijn gebleven na een ongeluk in het buitenland. En dat toch alleen de auto materiële schade heeft opgelopen. Dank je wel, heilige Christoffel, en dank aan u, Sint-Jozef. We willen ook graag bidden uit dankbaarheid. Heer, we willen u dankzeggen voor alles wat u voor ons doet, voor alles wat u ons heeft gedaan, wat u ons schenkt. Heel veel dank voor uw goede zorg voor ons. En we bidden ook, op voorspraak van de heilige pastoor van Ars, om inkeer van een jonge priester die zijn bediening wil neerleggen. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw welgeschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit derde geheim. We gaan zo dadelijk de muziek aanzetten en dan mag u bellen naar de studio voor het meebidden van dit derde tientje, het vierde tientje al. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook via de WhatsApp een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: We willen in dit vierde tientje samen gaan bidden. Voor kennissen voor hun dochter, 15-jarige dochter, die gisteren onverwachts in het ziekenhuis is opgenomen. We bidden voor haar voor een algeheel herstel. We bidden ook voor een jong kind dat al enige malen is opgenomen in het ziekenhuis en nu voor de derde maal. We bidden dat toch dit jonge kindje het sacrament van de zieke mag ontvangen. Dat de ouders daarvoor openstaan. We bidden ook voor een ernstig zieke in haar laatste levensfase. Dat Jezus, Maria en Sint Jozef hem nabij willen zijn. Ook willen wij bidden voor iemand om bescherming van de boze. En we bidden ook om wijsheid, kracht, bescherming en bijstand voor alle priesters. En op deze dag bidden wij speciaal om voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor alle priesters. We bidden ook bidden voor de wereldleiders, dat zetels, posities, dat het niet hun eerste zorg is, maar dat zij dienstbaar en integer zijn. We willen ook bidden voor de zielenrust van een overleden broer. We bidden ook voor de mensen die toch achterblijven, voor de familie, om kracht en sterkte. We bidden ook voor behouden thuiskomst van vakantie van enkele gezinsleden. We bidden ook uit dankbaarheid. Ja, Heer, we hebben toch zoveel redenen om U te danken. We willen ook bidden uit grote dankbaarheid. En dat doen we ook op voorspraak van de heilige pastoor van Ars. En we bidden op voor de heilige drie-eenheid. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen. U mag bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En ook voor het meebidden van dit vierde laatste tientje. En misschien ook de litanie van Maria. Het nummer van de studio is 073-687-2001.

0: We gaan het vijfde tientje bidden van de Rozenkrans. We bidden, gaan bidden voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn, maar die zich gedwongen voelen om een keuze te maken, dat ze een goede keuze mogen maken. We bidden ook bidden om een goede nachtrust voor een luisteraar. We bidden ook voor alle gezinnen. In het bijzonder bidden we om zegen over de gezinnen in de oorlogsgebieden. Zij die te maken hebben met ziekte, scheiding en overlijden. We bidden ook voor de zielenrust van onze dierbare overledenen. En we bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van Fatima en Sint-Jozef. Dat toch onze dierbaren, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat ze de juiste weg vinden die hen naar Jezus leidde. We bidden ook uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij willen ook bidden voor kinderen, om gezondheid, zegeningen, vreugde, bescherming en Gods wijsheid, begeleid door de Heilige Geest. Wij bidden ook bidden en we bidden om uw voorspraak, Heilig Pastoor van Ars, voor een spoedige, maar vooral ook juiste hulp voor een verdwaalde tiener. En we bidden, o Maria, of u uw mantel om deze tiener wil heen slaan. We bidden ook bidden uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. We bidden ook bidden uit dankbaarheid. We willen dankzeggen voor de goede uitslag bij de arts, voor de bloedwaarde. Ook willen we bidden voor diegenen die toch vanwege hun geloof in Christus worden vervolgd. We bidden om bescherming voor hen en dat hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen, dat zij de Heer mogen leren kennen. En in dit laatste tientje willen we ook bidden voor al die intenties die nog leven in de stilte van ons hart. We gaan het vijfde tientje bidden. Jezus sterft aan het kruis. En als u graag nog wilt meebidden, ik ga nu beginnen, want ik heb geen medebidder. Dus is het heel fijn, dan kunt u gewoon bellen en dan zet ik u in de wacht en dan schakel ik de klop zo dadelijk omhoog, dan kunt u meebidden. Alvast dank. Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En we schulden zoals ik mijn andere schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden. Het is alweer even geleden dat we die gebeden hebben. Die kunt u meebidden en die vindt u in het gebedenboekje van Radio Maria vanaf bladzijde 25. Heer, ont

0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd en Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer Kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Dierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de beleiders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfs met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons, op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank voor het meebidden van dit roze hoedje. Fijn dat we samen hebben mogen bidden met en voor elkaar. Ik ga u ook nog vertellen wat u kunt verwachten bij Radio Maria. Zo dadelijk is de heilige van de dag. En dan moet ik even kijken of ik iets vind. Ja, natuurlijk, kan niet anders. De heilige pastoor van Ars vandaag. Ja, zo dadelijk hoort u er meer over. Dan om 13:30, dan wordt u voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. Geschreven door Tessa Afjar. Om 14:00 dan is er het programma Dicht bij zijn hart. Gods aanwezigheid onder ons. Dan om 15:00 is de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 is Emmausgangers met Joop van der Elst. Vandaag is hij in gesprek met Ton Gaans. En ze spreken over Kathuizer idealen en de moderne devotie.

Na Emmausgangers kunt u luisteren naar Pater Bots met het woord van God. 5 uur kunt u de Rozenkrans meebidden. 5:30 bidden wij de Vespers. 6:00 is het Angelus en dan is 6:05 een uitzending uit het archief. En die gaat over de heilige pastoor van Ars. En pater Stefan Leclerc vertelt u meer over hem. 7:00 vieren wij de heilige mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Celebrant is pastoor Frank As. 8:00 kunt u luisteren naar vanaf 8:00 zijn er herhalingen van programma's die wij eerder deze dag hebben uitgezonden. Het is de heilige van de dag 8:00. Dan 8:30 het gesprek van pastoor Pieter Zimmerman met kardinaal Eik. 9:30 is pater Bots. 10:00 bidden wij de dagsluiting, de complete. En 9:15 is het iconenkwartier, de profeet Elia en de zachte bries. 11:15 is Emmausgangers. Dan wens ik u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar muziek. En dan is 1:15 het programma De Heilige van de Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: met vandaag in de heilige van de dag Jean-Marie Baptiste Vianney, oftewel pastoor van Ars. Jean-Marie wordt op 8 mei 1786 geboren te Dardilly, het is niet ver van Lyon, als 4e kind in een eenvoudig boerengezin. Hij groeit op in een woelige tijd, die uiteindelijk uitmondt in de Franse Revolutie in 1789. De jaren daarop volgend worden een tijd van kerkvervolging. Kloosterlingen worden verdreven of vermoord en hun abdijen, kloosters en kerken worden gesloten en verbeurd verklaard. Priesters moeten de eed van trouw zweren aan de atheïstische Republiek van Frankrijk. Doen ze dit niet, dan worden ze verbannen of terechtgesteld. Eucharistievieringen en de bedieningen van de sacramenten gebeuren clandestien, vaak in de heimelijkheid van de nacht. De kleine Jean-Marie ontvangt zijn eerste heilige communie dan ook tijdens een clandestine mis in een schuur, zonder feest. En in dit klimaat groeit bij hem het verlangen om priester te worden. Aan zijn ouders zegt hij: "Ik zou de zielen willen winnen voor de goede God." Hij wil dus dolgraag priester worden, maar hij heeft eigenlijk te weinig talent om de opleiding te kunnen volgen. En toch start hij daaraan. Op het eindrapport van het eerste jaar staat vermeld debilissimus, ontzettend zwak. Daar staan echter zoveel andere pastorale capaciteiten tegenover dat men hem toch verder laat gaan. Meerdere keren overweegt hij zelf om op te geven en terug te keren naar zijn ouders. Maar gesteund door een bevriend priester die in hem blijft geloven en die hem voortdurend bemoedigt en gesterkt door het gebed, blijft hij taai verder studeren. In 1810 kondigt Napoleon algehele amnestie af en wordt het rustiger in Frankrijk. Jean-Marie kan nu rustig verder studeren aan het seminarie van Lyon en in 1815 is het zover dat hij zijn priesterwijding ontvangt. Eerst is hij 3 jaar kapelaan van Écully en dan wordt hij benoemd tot pastoor van het 60 huizen tellende dorpje Ars. Naar men zegt was Ars zo klein dat de beoogde pastoor de weg ernaartoe niet kon vinden. Hij moet het een herdersjongen vragen. En als dat is gedaan en de herdersjongen heeft verteld waar Ars precies ligt en hoe hij er moet komen, zou Jean-Marie geantwoord hebben: "Jij hebt mij de weg naar Ars gewezen, nu zal ik jou de weg naar de hemel wijzen." In het dorpje Ars staat ook een standbeeld dat deze ontmoeting tussen de pastoor en de herdersjongen uitbeeldt. In het kleine dorp ontpopt Jean-Marie zich als een ware zielenherder. Hij is bijzonder getroffen door het sociale en zedelijk verval van zijn parochianen. Allemaal het gevolg van de politieke woelige tijd die het land heeft doorgemaakt. Vanaf de preekstoel preekt hij daarom frequent tegen het geloof zonder daden, tegen het roddelen van mensen en tegen de danstenten in het dorp. Hij is vooral begaan met het lot van de jonge vrouwen. Jonge mannen namelijk, uit het nabije Lyon, zien hen als een gemakkelijke prooi. Na een dansfestijn worden de meisjes vaak meegelokt naar de velden en de bossen in de buurt. Als het weer eens kermis is, betaalt de pastoor uit eigen zak hun normale omzet en hij verzoekt hen om het dorp te verlaten. Vianney's strijd voor een morele levenskwaliteit wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Er zijn toch veel parochianen die de spot met hem drijven en hem zwart maken. Intussen richt hij een weeshuis op voor de meisjes, La Providence, waar hij voortdurend bedelbrieven voor schrijft. En ook restaureert hij zijn parochiekerk, die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. De pastoor zelf leeft armoedig en geeft zelfs zijn bed aan de armen. Hij is ook weer vooral begaan met de arme gezinnen die hij dankzij giften van rijken kan voorzien van het noodzakelijke om te kunnen overleven. Zijn preken zijn direct, eenvoudig en vooal aanstekelijk. Citaat: "Een andere fout die de gezinnen, en onder de arbeiders veel wordt begaan, is het ongeduld, het gemopper, het vloeken. Wel, broeders en zusters, wat schiet ge met uw ongeduld en uw gemor eigenlijk op? Zijn blijvende trouw en zijn inzet leveren hem na verloop van tijd bewondering en respect op. Pastoor van Ars haalt de kracht om dit alles te doen uit Christus. De liefde voor Christus in het Heilig Sacrament staan voor hem op de eerste plaats. Jean-Marie is boven alles en ook bekend omdat hij een begaafd biechtvader is. Van heinde en verre komen jaarlijks zo'n 100.000 personen de pastoor van Ars om raad vragen. Het gebeurt wel dat hij 18 uur achtereen in de biechtstoel zit om biecht te horen. Hij toont zich barmhartig en vergevingsgezind, met veel begrip voor de menselijke zwakheden waar hij tegelijkertijd onder lijdt. Hij wordt verteerd van verlangen om de mensen het heil en de vrede van God te brengen. En daarom legt hij zich in zijn persoonlijke gebedsleven allerlei vormen van boete en versterving op. Naar het schijnt leidt hij ook onder allerhande verzoekingen van de duivel, die hij mijn vriend de duivel noemt. Zijn leven is een aaneenschakeling van gebedsverhoringen, genezingen en voorspellingen. Hij mag dan een zeer vurig priester zijn, Jean-Marie Vianney blijft ook een gewoon mens. Vermoeidheid, honger, slapeloosheid en innerlijke strijd vormen de keerzijde van zijn zelfverloochening. De toestroom van mensen groeien en belegeren als het ware zijn biechtstoel. Meerdere keren probeert de pastoor uit Ars te vluchten, maar steeds weer weten ze Borgianen hem tegen te houden. Door zijn zelfverloochening, omwille van Christus, laat zijn gezondheid steeds meer te wensen over. Hij valt regelmatig flauw of dommelt in slaap in de biechtstoel. Vanaf 30 juli 1859 moet hij het bed houden. De pastoor hoort voortaan biecht en schenkt vergeving vanuit zijn bed. Slechts 2 dagen later ontvangt hij de laatste sacramenten. En in de vroege morgen van 4 augustus 1859 sterft Jean-Baptiste Marie Vianney, 73 jaar oud, als de meest beroemde pastoor van Frankrijk. Hij rust in de basiliek van Ars-sur-Formans en zijn hart bevindt zich in de reliekschrijn in de Chapelle du Cœur. Pastoor van Ars wordt in 1925 heilig verklaard en sinds 1929 is hij de patroonheilige van alle zielzorgers, met name de priesters. Ook vandaag de dag is Ars een ontmoetingsplaats van priesters, priesterstudenten, religieuzen en godzoekers. Jean-Marie Vianney wordt afgebeeld als een kleine, magere man met een smal gezicht en lang grijs haar. Vooral als biechtvader een superplie met een paarse stola om de hals. Heilige Jean-Marie Baptiste Vianney, heilige pastoor van Ars, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne, die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Caroline keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven.
1: Een cadeautje voor jou, zei hij.
0: Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas hingen en keek een beetje verlegen.
1: Nou wat?
0: Ik heb dat geld alleen vanwege jou.
1: Ik begrijp het niet.
0: Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven.
1: Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent.
0: Caroline grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden.
1: Caroline tikte Sophocles op de schouder.
0: Een beetje respect, alsjeblieft. Hij lachte.
1: Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken.
0: Caroline verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes.
1: Ik heb zelf, zei de oude man.
0: Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst.
1: Nu ik over nadenk, inderdaad.
0: Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Caroline's hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde.
1: Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles.
0: Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden. Het gezicht van de oude zeeman betrok.
1: Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden.
0: Jawel, Theo heeft bijna het leven gelaten terwijl hij het je bewees. De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde.
1: Caroline knikte.
0: Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel,
1: Zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles.
0: Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Carilinee een enkele traan glinsteren op zijn wang. Twee dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Carinine's zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten. En dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Carilinee tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in, zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Carilinee draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelde over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
1: We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
0: Carilinee pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen om met zijn Kushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem. Precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandde. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad bij een speciaal programma in deze zomer, waarin we de apostolaten, waar kardinaal Burke ook bij betrokken is, inderdaad een beetje voor u uit de doeken doen. En deze keer zal dat zijn via een interview, een tweede interview, met diaken Patrick Bruggen. Ik heb hem al eerder gesproken over een van de apostolaten. En dat was een project om catechisten op te leiden. Die catechisten die worden dan toegewijd eigenlijk aan dat apostolaat. En daar ging het vorige gesprek met deze diaken over. En deze keer zullen we in gesprek gaan over het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. In het Engels de Real Presence Apostolate. En om eventjes nog weer even terug te halen hoe dat toch ook zit. Kardinaal Burke is in 1995 bisschop geworden van La Crosse in Wisconsin, de Verenigde Staten. En in 2000, toen hij dus bisschop al daar was, is hij gestart met het opbouwen van een heiligdom dat hij aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe heeft gewijd. En in dat heiligdom, een groot terrein waar dus in de loop van de jaren van alles is ontstaan en ook gebouwd. Een kerk, een pelgrimshuis, een groot park waar de rozenkrans route doorheen loopt en nog meer van dat soort prachtige eigenlijk initiatieven. Daar zijn ook een aantal van deze apostolaten zeg maar thuis. Die vinden hun thuis daar. Dat zal in het interview zelf ook nog wel een keertje naar voren komen. Ik hou het interview in het Engels met deze diaken. Maar steeds om de zoveel tijd vertel ik natuurlijk wat we bespreken, wat ik hem vraag en wat hij antwoordt. En ook in het begin zult u horen dat ik dit toch even weer toelicht. Maar zo direct dan geef ik dus steeds om de zoveel minuten een korte vertaling van wat hij vertelt over dus vooral het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Very welcome in this program that we make, especially in this summer, because of Cardinal Burke, His Eminence Cardinal Burke, who's coming to the Netherlands for the Rosary Rally in September, in the beginning of September. And His Eminence is involved in many beautiful projects of apostolates. And Deacon Patrick Bruggen can talk about it because he is a coordinator of at least two, maybe even more, of those apostolates. And we talk to him now through Zoom. Very welcome in this program, Deacon Patrick.
3: Thank you so much for inviting me to your show and to all of the listeners.
2: Yes, Deacon Patrick, we have spoken already before this in another interview about the Marian Catechist Apostolate, one of the apostolates.
3: Yes.
2: But this time we would like to focus on the Real Presence Apostolate. And I just invite you to maybe shortly tell again to the listeners who you are and how you are involved in this work. And then please explain what it is, how it came into being. Ik vraag de deken inderdaad om nog even kort zichzelf te gaan introduceren voor de, het is toch weer een nieuw interview, en om te vertellen over de Real Presence Apostolate. En deze deken Patrick, die interview ik natuurlijk omdat hij betrokken is bij deze apostolaten als coördinator. En hij vertelt inderdaad toch weer even kort wie hij is.
3: Sure. Well, I worked in parish life for about 24 years now. And I was first a youth minister, a faith formation director. I was a catechist. I loved working with the youth. The youth always had so many questions. And it was funny because when I look back in my own life, God was forming me along. I mean, I had wonderful Catholic parents, grew up on a dairy farm, a place of all places called St. Mary's Ridge, right? and we had this beautiful German-style church. And you think of all the people, the immigrants that came and gave their heart and soul so that years later, I could be sitting in that pew, learning about our Lord, praying to our Lord, receiving our Lord within the Eucharist. And so coming full circle

0: And so coming full circle now, actually being ordained just two weeks ago as a deacon, my first Mass of Thanksgiving was actually on the Feast of Corpus Christi, right? And my pastor allowed me to preach the Sunday morning homily. Well, it's all about the body and blood of our Lord, right? And I go, well, this is so providential because I love talking about the real presence of Jesus within the Eucharist. Because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world. The lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
1: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij. Met allemaal melkkoeien, dus melkvee. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste Eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi. Het lichaam van Christus. Dat is eind juni geweest natuurlijk. Nou, hij zegt ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewone mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat real presence apostolate.
0: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the Real Presence Apostolate. And then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life. And there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence Apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to get older, and one had cancer. God rest her soul; she has passed away, and the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal because

0: In 2000, when before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
1: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je. En dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Dat is een priester die een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over priester Pater John Hardin, dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Het zei mij ook niets, maar dat is een heel bekende verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was, als een soort missionaris eigenlijk, door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van, moet ik even kijken, rondom het jaar 1775, toen is hij overleden zo ongeveer, geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Hardin wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Hardin, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou, noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse, bij dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
0: Now, back up just a small portion of that. In 2006... St. Carlo Acutis passes away. In 2007, Antonia, his mother, goes to Cardinal Burke and says, how can you help me get my son's work to the Americas? Right? Because St. Carlo had all of these Eucharistic miracles. Well, that was all about proving what? the real presence of Jesus in the Eucharist, all right? It was a marriage meant to be. And so Cardinal goes, I have the perfect apostolate for this. It's called the Real Presence Apostolate. And so through the Real Presence then, St. Carlo's Eucharistic Miracles display was brought here, and it was managed, by, like I said, by those three ladies out of Chicago. Well, the word began to spread about the Eucharistic Miracle display, and so they began to organize, and there were other what we call display owners. So they could purchase the display through our office now, and then they could also then become display owners and take it to their area of the world. So we have over 80 or so display owners throughout the U.S., one in Canada, and now we're starting to spread that down to Australia as well. And so the Real Presence Association has taken on, under its umbrella, St. Carlo as the poster boy of Real Presence, because he was such a lover of the Eucharist.
1: U hoort het diaken Patrick vertellen dat apostolaat eigenlijk een enorme vlucht heeft genomen halverwege de jaren 2000. Want in 2006 of net daarna natuurlijk, in 2006 overleed Carlo Acutis. In 2007 is de moeder van Carlo Acutis, Antonia, naar kardinaal Burke gestapt en die heeft gevraagd aan hem: hoe zou u mij kunnen helpen om het werk van Carlo, en ik denk dat het bij veel van u bekend is, hij had natuurlijk allerlei verhalen over eucharistische wonderen verzameld, omdat hij juist zo'n enorme liefde ook voor Christus in de eucharistie had, een website gemaakt, in ieder geval allemaal bij elkaar gebracht, en dus de moeder van Carlo heeft gevraagd aan de kardinaal: hoe kan ik dit bekendmaken in Amerika? Al die eucharistische wonderen. En toen heeft kardinaal Burke geantwoord: nou, ik heb het uitgelezen project, het apostolaat dat hiervoor echt bedoeld is. Namelijk het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. En zoals het zo mooi in het Engels gezegd wordt, het was een marriage meant to be. Oftewel, wij zouden zeggen waarschijnlijk een huwelijk dat in de hemel is gesloten. Ik weet niet precies. Toen hebben ze dat dus, is dat samengekomen. En de drie dames waar we net ook over vertelden, drie oudere dames, die regelden dat eerst vanuit Chicago. Maar toen is het naar La Crosse gekomen. En hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen dat de expositie over dus de eucharistische wonderen, dat die op allerlei plekken in Amerika terecht kon komen. En dus niet alleen maar rondreizend, maar dat er meerdere displays, dus meerdere banners of op een andere manier waarop al die eucharistische wonderen worden verteld, dat die dus op allerlei plekken in de VS kon worden en kan worden getoond, zodat mensen die dat kopen of die dat dat vragen hier bij het centrum, dat dus aan hen wordt toegestuurd, zodat ze het in hun eigen parochie of in hun eigen regio kunnen laten zien. En dat gebeurt dus door 80 mensen die dat sowieso in de VS verzorgen. Eentje in Canada en nu gaat het ook naar Australië. En daarover gaat diaken Patrick nog een beetje verder, want het verhaal is nog niet af.
0: And I think it is providential that this is all happening now at this time in history. It is without a doubt God's providence that this is coming forward now.
1: Can you say why you think that?
0: Well, because it's a really easy question to be able to answer for you. It's Jesus, right? Jesus is always the answer, Yvonne. Yeah, right? And so where is Jesus most present? Well, in all of our tabernacles around the world, within the the Eucharist. That's how he's with us always until he returns. And so the lack of faith, the lack of understanding, when you read scriptures, why were some people not healed? And why were some people healed? Well, he said, because of your faith, you've been healed, right? Well, why is the church in such turmoil, or not the church, but the world? Well, the church as well, people could say, you know, it's been a little lack of leadership, has been weakened maybe, but it's truly because of the lack of understanding and the teaching of the Eucharist. Mm. We've lost the essence of the real presence. And that's why this apostolate is so, so vital.
1: Diaken Patrick die zegt, ja, ik denk echt dat het Gods voorzienigheid is dat juist nu in deze tijd van ons bestaan, de huidige tijd, dat dus deze apostolaten zo bij elkaar komen en dat ze ook zo belangrijk zijn. Nou, waarom vraag ik het dan? Hè? Waarom denkt u dat het zo belangrijk is? Ja, hij zegt, het is gewoon eigenlijk heel eenvoudig om daarop te antwoorden. Dat is Jezus. Jezus is namelijk het antwoord op alles. En waar is hij het meest aanwezig? In alle tabernakels over de hele wereld. In de Eucharistie tot zijn wederkomst. En juist het geloof aan die werkelijke aanwezigheid, dat is wat ontbreekt in onze wereld bij heel veel mensen. En dat is, noemt hij ja, echt ook wel het grootste probleem wat er is. Hij zegt, ja, als je in de Bijbel kijkt naar wie wordt er nou wel en wie wordt er nou niet genezen. Ja, Jezus zegt het eigenlijk zelf. Je geloof heeft je genezen. Dus waarom de kerk, of ja, nog meer de wereld, zegt diaken Patrick, momenteel in zo'n verwarrende periode is of zit, is dat we eigenlijk de essentie van de ware, ja, de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie zijn verloren. En ja, je kan zeggen, het heeft wat ontbroken aan leiderschap in de kerk misschien. Hè, dat we dat diepe begrip ook niet meer hebben. Er is ook niet voldoende catechese over gegeven. We weten het eigenlijk ook niet voldoende. En daarom is juist dit apostolaat zo essentieel. Het is vitaal. Van vitale betekenis voor ons, maar ook voor de kerk. Ja, ja. And you explained that one of the things the apostolate is doing is spreading the work and the faith, of course, of Carlo Acutis. I went to the website. There's a website also of this apostolate. First of all, I saw this beautiful text of John Paul II, especially on the family. But there's also a recording on an English saint about the faith, the belief in the real presence. Can you explain what is this apostolate? What is it doing?
0: Sure. So the essence of this apostolate is to educate. So the full title of it can be a mouthful. So it really is the real presence, education, adoration, apostolate, right? Mm. So it's not just adoring the Eucharist, but it's educating, it's learning about the real presence. And that's why Cardinal in his wisdom said, you know, the real presence and the Marian catechist, they're a marriage. They're two sets of lungs to our Lord's heart, right? And so the Marian catechist, that is, it's going to be one side of the lung that's going to catechize, but the real presence is really going to like hone in. It's going to focus on where? Well, his heart, the Eucharist. And if you know anything about the Eucharistic miracles, the bulk of the miracles are the miracles that are that have occurred where the consecrated host has been once the host is consecrated, it has turned to a piece of flesh. Well, through the science now that we have, when those are examined, even from Lanciana, the miracle of Lanciana, which took place in 750 AD, when that's compared to the miracle down to Buenos Aires in 1996, when that's given to the scientists, you know, it's just given to him. He's not told where it comes from, right? And when he looks at the sample from Lanciana from 750 AD, he goes, oh, I can tell you exactly what this is. And if I want you to hear this, it's a cross-cut section of the left ventrix of a human heart. And he said, I can tell you it's suffering and it's under duress, right? Where did you get this? Well, this is a consecrated host from 750. He goes, that's unbelievable. Well, first of all, he was atheist as a scientist.
1: Mm-hmm.
0: I am proud to say he's now Catholic, right? Because how do you deny this now? Right? How if you're hearing this, how can you deny the fact that the real presence is the real presence?
1: Yes.
0: When you have an ordained Catholic priest consecrate with the intention of making this the body, blood, soul, and divinity of our Lord. It takes place,
1: yes,
0: people.
1: Yes,
0: it does. And whether you believe it or not, doesn't change the fact that it still happens.
1: Ja. Een wat uitgebreider stuk uit het interview. Ik vraag aan de diaken dat inderdaad, zeg maar, het werk van Carlo Acutis door dit apostolaat wordt opgenomen en wordt verspreid. En dat ook op de website, als je daar naartoe gaat, dat daar echt prachtige dingen ook staan. Maar ja, ik vraag toch, wat is nou precies het doel van dit apostolaat? Nou, hij zegt allereerst de naam van het volledige apostolaat, dat is echt wel een mond vol, is, en dan zal ik het eerst in het Engels toch even zeggen en dan een vertaling, dus The Real Presence Education and Adoration Apostolate. Nou, we zouden het in het Nederlands kunnen vertalen als het apostolaat voor educatie en aanbidding van de werkelijke aanwezigheid. Hij zegt dus, het gaat niet over het aanbidden zelf, wat natuurlijk ook gestimuleerd wordt, maar het gaat juist ook over het onderwijzen erover. Het mensen leren wat dus die werkelijke aanwezigheid van Christus is. Nou, volgens kardinaal Burke, zegt diaken Patrick, zijn de twee apostolaten die van de vorige keer, dat catechistenproject en dit apostolaat over de werkelijke aanwezigheid, als twee longen van het hart van Jezus. De ene long verzorgt de catechese, maar om het echt in te laten dalen, heb je ook de aanbidding zelf nodig. En het is dus heel goed, zegt hij, om daarbij die kennis te hebben over eucharistische wonderen. En dan vertelt hij daar kort over. Hij zegt, ja, het is, als je kijkt naar het grootste gedeelte van de eucharistische wonderen, hebben plaatsgevonden tijdens de eucharistie, meteen na de consecratie. En het zijn moderne wetenschappers die ontdekt hebben dat, ja, zo'n geconsecreerde hostie die dus na de consecratie is veranderd in een, ja, in een stuk weefsel, in een stuk, ja, lichaam zou je kunnen zeggen, dat is onderzocht zonder dat die wetenschappers daarvan afwisten en dat ze tot de conclusie kwamen dat het menselijk vlees was en echt menselijk bloed. En er is ook een wetenschapper geweest die heeft op een gegeven moment een vergelijking gemaakt. Hij wist niet waar het vandaan kwam tussen twee van die eucharistische wonderen. Er was hem dus wat weefsel gegeven. Eén kwam van een eucharistisch wonder uit Lanciano. Dat is een eucharistisch wonder van 750 na Christus, dus heel oud. En de ander kwam uit Argentinië, uit Buenos Aires, waar in 1996 ook een eucharistisch wonder heeft plaatsgevonden. En deze wetenschapper zegt, nou, ik zie het eigenlijk al vrij snel. Dit weefsel is een dwarsdoorsnee van de linkerhartkamer van een mens. En je ziet heel duidelijk dat deze mens pijn leed en dat het hart dus ook in stresstoestand verkeerde. En hij vroeg van, ja, hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, pas toen werd hem verteld dat het dus ging om een geconsecreerde hostie eigenlijk. En deze wetenschapper, die eerst atheïst was, is intussen katholiek geworden. Maar diaken Patrick die gaat dus door op dit wat hij vertelt. Hij zegt, ja, hoe kun je, als je dit hoort, hier nou eigenlijk omheen of ontkennen dat hij, Christus, werkelijk aanwezig is? Wanneer een gewijde dienaar dus de consecratiewoorden spreekt met de intentie om de hostie, het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van onze Heer te maken. En dan zegt hij, het is echt wel heel Amerikaans, hij zegt dat echt zo van, ja mensen, het vindt gewoon echt plaats. En of je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt toch. And the apostolate itself is telling this through publications or by readings or lectures.
0: Correct,
1: or
0: yes. Yep. So a lot of people come to the website just to read. And so there's a Father John Harden archive site that we are actually redoing. The old site, we're actually redoing all of the files, over 7,000 items that Father John has. We're working with an IT team, and they're, I don't know all the terms, but they're scrubbing it, they're updating it, and they're going to make it all brand new for us, which is going to be fantastic. But we're also in the mission of trying to move the cause of Father John Harden so he can become canonized at some point in the future, because his work is so beautiful. I mean, he is servant of God right now, but we want to try to get him to be blessed, and it's just going to take some time. But we are having this cause to try to get him canonized.
1: Yeah.
0: So part of this is just to be able to get out to inform people, just like we're doing today, about his work and about his love of the Eucharist, and how St. Carlo now is involved with this whole thing. I don't know if St. Carlo ever knew Father John Harden.
1: No.
0: You know? And Father John Harden knew Carlo,
1: no,
0: right?
1: No. Did Cardinal Burke meet Carlo Acutis? Yes.
0: Yeah.
1: That's beautiful. Yeah. And these apostolates, especially maybe this one, is something I think the Cardinal is carrying with him all over the world, wherever he is coming.
0: For sure. No, for sure. No, I mean, that is probably the number one thing we have to educate people on, is the essence of the real presence.
1: Yeah.
0: And if we can change the hearts of people, you know, for the lack of a better word, you know, there's so many St. Thomases out there that I won't believe until I see it. Well, Jesus says this, blessed are those who believe who have not seen, right? We are all those.
1: Mm-hmm.
0: You know, I will admit, I'll be the first one to admit, I probably shouldn't do this, but I sit in adoration, I sit at Mass, and during the elevation of the Eucharist, after it's been consecrated, or during the doxology, you know, behold the Lamb of God, right? I always say, kind of in my mind or my heart, I say, oh, Jesus, just show a sign to the people here, right? You know, we all want that sign. But in essence, he says, blessed are those who have not seen. And that we can take comfort in that.
1: Yeah. Ik vraag aan de diaken hoe dan toch het apostolaat eigenlijk, die rijkdom over de kennis over de eucharistische wonderen, maar ook de liefde voor de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, hoe ze die dan verspreiden. Nou, hij zegt, heel veel mensen gaan naar de website toe, en daar vinden ze eigenlijk die grote rijkdom. Daar staat namelijk filmpjes, geluidsfragmenten en heel veel wat deze priester John Harden heeft geschreven. Dus daar kunnen mensen dat op zich vinden. En er is op het moment een team bezig, een technisch team, om dit allemaal nog veel beter te ontsluiten en echt heel mooi, heel goed toegankelijk te maken. Maar hij zegt, een ander doel van het apostolaat is ook om de zaak van Pater John Harden eigenlijk te behartigen. Dat wil zeggen, ze proberen om hem eigenlijk heilig verklaard te krijgen. Hij is officieel al dienaar van God. Dus dat is de officiële beginfase van een heilig verklaring. Maar de missie is dus ook om dit verder te brengen. En met eigenlijk te proberen zijn zaak te ondersteunen voor een heilig verklaring, ook zijn werk meer en meer bekend te maken. En onbewust doet Carlo Acutis daar dus ook aan mee, omdat zijn werk is opgenomen in dit apostolaat. Nou, kardinaal Burke die heeft sowieso natuurlijk pater John Harden ontmoet. En waarschijnlijk ook Carlo Acutis. Maar dat is niet helemaal zeker. Dan zegt de diaken Patrick op mijn vraag van het zullen wel de apostolaten zijn waar kardinaal Burke graag over spreekt over de hele wereld. Ja, zegt hij. Hij neemt het inderdaad overal met zich mee, want het is zonder twijfel het meest belangrijk, juist dit, dat we de mensen moeten leren. We moeten ze onderwijzen wat de essentie is van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. En dan verwijst hij naar de heilige Thomas. Hij zei, we zijn eigenlijk allemaal een beetje zoals de heilige Thomas. Hè? Eerst zien en dan geloven. Maar Jezus zegt juist zelf, gezegend zij die geloven en niet hebben gezien. Ja, dat moet ik toegeven, zegt hij. En hij moet er zelf ook een beetje om lachen. Dat hij, wanneer hij in aanbidding zit of vlak na de consecratie, als de hostie wordt opgeheven, of bij de doxologie, dat hij echt bidt, o God, geef de mensen toch alsjeblieft een teken van uw werkelijke aanwezigheid. Maar goed, Jezus zegt natuurlijk juist in de Bijbel, gezegend zij die niet hebben gezien en toch geloven. En daar zegt diaken Patrick, daar mogen we ook onze hoop en onze bemoediging eigenlijk uit putten. It's beautiful how you said that Jesus said to all those people scripture that you are healed because of your faith. It's not right. Because of what they did or what they denied right. Or what, no, because right. Of their faith. And the same thing is Jesus telling us also today, I think.
0: Correct. Oh, that is so correct. And of course his voice here on earth is Pope Leo. Right, mm-hmm. And the College of Cardinals that Cardinal Burke is also part of, and that's why Cardinal Burke travels all over, not only just the U.S. but he's coming to your country as well, mm-hmm. And he goes all over the place, and I know he will always be the first one to talk about Our Lady's role that leads us to her Son. Mm. All roads lead to her Son, and all roads lead to the Eucharist, because that is where we will discover our Lord. St. Carlos said it beautifully. He said, you can't be any closer to our Lord here and now than in the afterlife is when you receive him from the priest. At the moment of that reception, when he says, the body of Christ, and we respond, amen, proclaiming our belief, mm-hmm. You can't be any closer to our Lord until your death. Imagine that.
1: Yeah.
0: Imagine. That's what heaven meets earth. And why do people not understand that?
1: No. And it takes time to realize that by being in the adoration. I mean, if you go to Mass, time is going so fast.
0: Right. Another facet of the real presence is the adoration part. Mother Teresa said that you can't do your work without spending time in front of our Lord. And she would spend up to 3 hours a day in adoration. Well, people might say, I don't have 3 hours a day. Well, then you have to ask yourself, how much time do you have? And who's the creator of that time? That is God. You give him 30 minutes of time, and even if it's not full-blown exposition, but you probably pass a a Catholic church on your way to work, or whatever. You know, take just a few moments, go in and say hello, and just sit in his presence. Tell him that you love him. St. Carlo, even at the age of 3, his mother told me, they'd be walking through Milan, Italy, and he would see the church, and he'd grab her hand and say, let's go see Jesus. And she said he would plop himself down in that front pew and said he would sit there for hours. At the age of 3.
1: Yeah.
0: You might think, well, what's wrong with my child? But, he didn't ask what the Eucharist was. He never asked that question. For Carlo, it's not what is it, it's who is it. It's the person. Who is it? Well, we all proclaim, well, at least we should, that we want to go to heaven one day.
1: Mm-hmm.
0: We want to spend eternity with our Lord. But yet when we're here and now, we don't have time for it. How on earth are we going to spend eternity with him if we don't give him time now?
1: Yes.
0: And when you really think about that, it's such a foolish thing on our part, is it not? I mean, when you hear it said out loud, you might say, oh, man, that's me.
1: Yeah.
0: Why do I think that way? Well, we've been deceived by Satan and all of his lies and the world and all that we have to accomplish.
1: Yes, yes.
0: Right? And to try to gain. And Jesus is saying, here I am. This is all that you need. Here I am.
1: Yeah.
0: It's me.
1: Yeah.
0: Choose me.
1: Diaken Patrick, in het gesprek gaan we nog eventjes door over diaken kardinaal Burke, die inderdaad eigenlijk deze apostolaten, gewoon wat er ook allemaal in zit, meeneemt overal naartoe, waar hij ook naartoe gaat. Dus in de Verenigde Staten, maar ook als hij dus naar Nederland komt. En hij zegt, diaken Patrick zegt, de kardinaal zal ook altijd spreken over de rol van ons lieve vrouw, die ons naar haar zoon leidt. Alle wegen leiden naar haar zoon en alle wegen leiden naar de Eucharistie. Want daar zullen we hem ontdekken. Dan verwijst hij weer naar de heilige Carlo Acutis. Hij zegt, hij zei het zo mooi. We kunnen in het hier en nu niet dichter bij ons lieve Heer zijn dan op het moment dat we hem ontvangen uit de handen van de priester bij de communie. Die dus zegt, het lichaam van Christus, en wij daarop antwoorden, amen. En we drukken daarin natuurlijk ook ons geloof uit, juist in die werkelijke aanwezigheid. Je kunt niet dichter bij de Heer zijn dan op dat moment, dan tot je sterft natuurlijk. Maar stel je toch eens voor, eigenlijk op dat moment, als je ons lieve Heer ontvangt in de communie, hemel en aarde raken elkaar aan. En diaken Patrick zegt, dat mensen dat toch niet begrijpen. Ik vraag hem dan van, is het ook belangrijk om dan in aanbidding, zeg maar, dit besef toch wel meer en meer door te laten dringen? Want in de Eucharistie, de tijd gaat soms toch wel snel, hij antwoordt daar heel bevestigend op. Zeker, precies. En dat is dus ook een ander belangrijk facet van dit apostolaat, van de werkelijke aanwezigheid, om de aanbidding zelf natuurlijk ook te verzorgen en te promoten. En dan verwijst hij naar moeder Teresa, die zei, je kunt je werk niet doen zonder tijd voor de Heer door te brengen. Echt bij hem te zijn. En ze kon soms wel tot 3 uur lang in aanbidding blijven. Heel veel mensen die zullen zeggen, ik heb echt geen 3 uur per dag. Zegt diaken Patrick, we moeten ons dan toch wel afvragen, hoeveel tijd heb ik wel? En wie is eigenlijk de schepper van de tijd? Dat is God. En misschien kunnen we toch 30 minuten van onze dag aan hem geven. En misschien is dat niet in één stuk, maar zo door de dag heen. En hij neemt dan als voorbeeld de kerk. Hij zegt, misschien als je op weg bent naar je werk, kom je wel langs een katholieke kerk. Ga gewoon even naar binnen. Ga zitten in zijn aanwezigheid. Zeg gewoon even hallo. En vertel hem dat je van hem houdt. En dan haalt hij ook een verhaal aan over de heilige Carlo Acutis, die dan, althans het verhaal komt natuurlijk van zijn moeder, dat hij zelfs als 3-jarige jongen met zijn moeder door Milaan liep. En ze passeerde ook een kerk en hij trok zo bij zijn moeder aan de hand van: kom mam, laten we eventjes Jezus gedag gaan zeggen. En dan gingen ze naar binnen en Carlo ging op de eerste bank zitten en hij kon daar uren blijven zitten. En je zou je kunnen afvragen, wat is er met mijn kind aan de hand? Maar Carlo heeft ook nooit gevraagd van, ja, wat is de Eucharistie? Want voor hem was eigenlijk altijd vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat het niet om een wat ging, maar om wie. Wie is het? Het ging om de persoon. En dan maakt diaken Patrick toch wel een heel scherpe opmerking. Hij zegt, ja, we zeggen allemaal, of we zouden het minstens moeten zeggen, dat we naar de hemel willen en dat we in de eeuwigheid bij ons lieve Heer willen zijn. Maar als het om het hier en nu gaat, oh boy, nee, dan hebben we eigenlijk geen tijd voor hem. Ja, hoe? Hoe willen we in hemelsnaam een eeuwigheid met hem doorbrengen als we hier op aarde geen eens tijd voor hem hebben? Als je daar echt over nadenkt, zegt hij, ja, dan, nou, dat is eigenlijk toch wel heel raar van ons. En ook, als je dit nu hardop hoort zeggen, dan denk je misschien wel, oh, dat ben ik. Nou ja, hoe komt dat, zegt hij. We worden verleid door Satan en zijn leugens. En ook door de wereld. En door alles wat we zouden moeten bereiken of wat we zouden moeten verkrijgen. En Jezus zegt gewoon, hier ben ik. Ik ben alles wat je nodig hebt. Kies mij. Really beautiful. What you said, it's so simple, but it's really an eye-opener. We want to spend our eternal life there, but we don't have time here for him.
0: Right.
1: Is there something about the apostolate that I forgot to ask?
0: Just the work that we're doing. I mean, we need supporters. We need people to help us. Not just financially, but spiritually. Go onto the site, look through it, read the numerous articles by Father John Harden. Begin to study the Marian Catechist work. Get to know our Lord intimately within the Eucharist. You can't love him until you know him, and you can't serve him until you know him. So that's why he says, we are called to know, love, and to serve him. But the first one is to know.
1: Yeah.
0: You have to know him in order to love him. In order to love him, then you're willing to serve him. And you do it with a joyful heart.
1: Yes, yeah.
0: One thing that maybe I forgot to add was just to our priest out there, that they are not alone, that this is a program that will aid their work in evangelizing. If they can get a few people in their parish to consider taking this course and consider, discern to become consecrated, he will have a workforce behind him then that he can trust. And because he can't do it himself. And I think that's sort of the fear with a lot of our priests, that they're overworked. And I think that's a ploy of Satan as well, to make them overwhelmed. Well, this is part of that, the remedy, right, for our priests. We all have people in our parish that are willing to do this. We just have to ask, how can we help?
1: Yeah,
0: right?
1: That's right. I would like to thank you, Deacon Patrick, for this beautiful interview on the Real Presence Apostolate, but also the other ones, of course. Here at Radio Maria, we will listen to even more interviews on things that Cardinal Burke is involved in, so we get a whole picture of what is so important for him and the way he feels he should share with the world. And well, thank you very, very much.
0: No, thank you for the work that you're doing. It's so vital, Yvonne. I can't thank you enough, and I pray that God will bless your work there.
1: Yes. Well, thank you again. Thank you very much, and till next time.
0: May God bless you. Take care. Bye-bye now.
2: Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
1: Ja, en u hoorde dat ik nog even teruggreep aan het begin van dit fragment naar wat diaken Patrick dus zegt, hè, over ja, we willen in de eeuwigheid wel bij ons lieve Heer zijn, maar hier hebben we dan ja, misschien maar af en toe tijd voor hem. Nou, echt wel een eye-opener noem ik het dan. En vervolgens vraag ik ook of er nog iets is wat hij graag over het Real Presence Apostolate, het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid, wil zeggen. Ja, zegt hij, we hebben natuurlijk hulp nodig. En dat bedoelt hij niet zozeer financieel, maar ook spiritueel. En hij nodigt dan inderdaad eigenlijk de luisteraars uit om naar de website te gaan. En ik zal zo direct de website ook apart nog even opnoemen. Hij zegt, je kunt daar zoveel vinden van al die artikelen die door deze pater John Harden, die jezuïet, geschreven zijn. Maar ook over het catechistenproject, waar we dus een eerder interview over hebben gehad. Hij zegt, bestudeer het en kijk of het misschien wel iets is voor jou. Leer ook ons lieve Heer kennen, misschien nog wel beter kennen. Maar dan ook, ja, wees in zijn nabijheid, in de Eucharistie. Want je kunt niet van hem houden totdat je hem echt kent. En je kunt hem ook niet dienen totdat je hem echt kent. En wij zijn immers geroepen, zegt hij, om hem te kennen, lief te hebben en te dienen. Maar je moet hem dus eerst echt leren kennen voordat je van hem kunt houden. En pas dan kun je ook met je wil en met je verstand hem dienen. En dat doe je dan ook met een heel vreugdevol en een blij hart. En dan zegt hij, ja, misschien wat ik toch ook nog wel graag wil opnoemen, is dat het voor priesters ook heel goed is om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Want ja, ze hebben vaak veel wat op hen afkomt. Het kan hen zelfs een beetje overweldigen. Maar juist, zeg maar, deze apostolaten van de werkelijke aanwezigheid, maar ook dat catechistenproject, ja, dat kan een prachtige, een hele sterke, een goede hulp voor hen zijn bij de evangelisatie. En als mensen zich bijvoorbeeld opgeven voor een cursus via de website, die ook online en zo te volgen is, dan kunnen ze een groep van toegewijde mensen die ze helemaal, ja, kunnen vertrouwen, waar ze echt een soort van, ja, workforce, hè, aan hebben, die, daar kunnen zij dan hulp van verwachten. En dat is voor priesters heel belangrijk om inderdaad te weten dat ze er niet alleen voor staan. Nou, dan dank ik diaken Patrick natuurlijk voor het interview. En zeg dat wij hier bij Radio Maria nog een aantal andere interviews of ook uitzendingen hebben over de apostolaten waar kardinaal Burke zich voor inzet. En dat we hem op deze manier ook nog beter zullen leren kennen. En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk jullie ook danken, dus Radio Maria, voor het ontzettend belangrijke werk dat jullie doen. En ik kan jullie eigenlijk niet genoeg bedanken, zegt hij. En ik bid dat God jullie werk daar in Nederland ook zal zegenen. En nou, ik bedank hem dan nog een keer. Zo gaat het aan het eind van een interview. En hij zegt dan ook, nou, mogen God jullie zegenen. En daarmee komen we aan het eind van dit interview, wat ik heb mogen houden met diaken Patrick Breugen, die dus in La Crosse in Wisconsin in de Verenigde Staten de coördinator is en ook betrokken is bij de diverse apostolaten in het heiligdom, bij het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe, dat dus door kardinaal Burke ooit is opgezet en waarvan alles zich concentreert. De websites die ik nog even zou noemen zijn de volgende. Er is een website waar zeg maar alles bij elkaar staat. En dat is de website van dus dit heiligdom dat aan Ons Lief Vrouw van Guadeloupe is gewijd. En die website heet www. En dan Guadeloupe. Nou, dat schrijf je dus Guadalupe. Guadeloupe Shrine. Dat is het Engelse woord. SH R-I-N-E, shrine.org. En vanaf daar kun je ook doorklikken naar dus allemaal die verschillende apostolaten en andere activiteiten. Je kunt ook rechtstreeks naar de website van het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. En dat adres is www.realpresence.org. www.apostolaat.org. Op zijn Engels natuurlijk geschreven. En we zullen het ook in de bij de beschrijving van dit programma op de website plaatsen. En mensen die nog wat meer willen weten over dat catechistenprogramma, daarvan is de website www.mariancatechist.com. Dus mariancatechist.com, allemaal aan elkaar geschreven. Maar het makkelijkste is om via de hoofdpagina dus van die, ja, dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te gaan. Ik wil u danken voor het luisteren naar dit programma. En laten we, we gaan natuurlijk verder deze zomer nog met andere uitzendingen. En laten we ook in gebed natuurlijk al deze apostolaten meenemen.
3: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een goedemiddag, beste luisteraar. Het is 3:00. We bidden de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid. En ik wil u uitnodigen om die mee te bidden. En als u die thuis wilt meebidden en u heeft het gebedenboekje, dan vindt u die vanaf bladzijde 31 in het boekje. Ik wens u een mooi, gezegend gebedsmoment. In hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Ik geloof.
1: Die opgestegen is der hemel, zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam.

0: Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid lezen, horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die paarden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op dit uur van de dood

0: Goed omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke machtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbeperkte, goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in uw loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid.
1: In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgang zit ik in een kloostertuin in Drongen. En ik zit naast Tom Gaans. Hij is gepromoveerd op een proefschrift en het heet Beter dan het origineel. Kasthuizer idealen en de vroege moderne devotie. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat iemand 's ochtends in bed uitstapt en denkt van, ah, daar ga ik eens een onderzoek naar doen.
1: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. Ik ben geen historicus van opleiding. En in 1999 heb ik een restant gekocht van een Kartuizerklooster. Het Kartuizerklooster van Zelem bij Diest. In Oranjestad, Diest. En zoals iedereen die in een woning koopt met een soort van geschiedenis, gaat dan op zoek naar wie er gewoond heeft. En dus ging ik op zoek naar literatuur over dat klooster, over dat Kartuizerklooster.
0: Het is tenslotte jouw huis nu.
1: Ja, het is het poortgebouw van het klooster. Ja. Oh, ja. En er bleek eigenlijk helemaal niet zoveel literatuur te bestaan. En dan ben ik maar zelf op zoek gegaan naar bronnen over de geschiedenis van het klooster. En dat is een uit de hand gelopen hobby. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik daar bijna professioneel mee bezig. Alhoewel ik nog een job heb on the side. Dus,
0: ik heb je lezing hier gehoord over de Kartuizers. En dan ging het vooral over de stichtingen, over Bruno de Stichter. En hoe zo'n klooster eruit zag, maar ook de context van de tijd. Kun je daar wat over vertellen, maar ook hoe je daartoe kwam? Want die moderne devotie, die zie ik nog niet zo nauw met de Kartuizers verweven zijn. Want de Kartuizers zijn toch 200 jaar ervoor begonnen, dacht ik zo'n beetje.
1: Ja, dus de Kartuizers zijn begonnen met Bruno. Bruno was is eigenlijk iemand waar we weinig over weten. Hij is een beetje een vergeten stichter van de Kartuizerorde. Hij was van Keulen afkomstig. Vestigde zich daarna in Reims. Daar werd hij kanunnik aan de Domkathedraal. Werd daar domscholaster. Had daar een heel mooie carrière. Dus hij was verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kathedraalschool. En op een bepaald moment zegt hij die carrière op en wil hij monnik worden, wil hij het kloosterleven gaan leiden. Waarom hij dat deed, weten we eigenlijk niet. Er is heel veel legende rond Bruno, omdat we zo weinig over hem weten. Hij is later wel heilig verklaard, dus er zijn allerlei vita over zijn leven. Maar dat is veel meer legende dan historie, want we weten eigenlijk niks. Dan trekt hij naar de Bourgogne, naar Sechefontaine. Daar was een experiment aan de gang. Want er ontstonden in die periode allerlei nieuwe kloosterexperimenten, nieuwe vormen van kloosterleven. Hij sluit zich bij zo'n initiatief aan. Dat was Robert van Molem was daar bezig met zo'n experiment, waaruit later de Cisterciënzerorde is voortgekomen. Maar daar vond hij duidelijk zijn gading niet, want hij is daar vertrokken en hij is dan samen met een aantal kompanen naar Grenoble gegaan. En daar heeft de bisschop van Grenoble hem een domein aangeduid, gelegen in het Chartreuse massief. Dat was een massief dat de Chartreuse noemde. En het klooster dat hij daar stichtte heet de Chartreuse en is het moederklooster van de Kartuizerorde. Het vreemde van de zaak is dat hij daar ook vertrokken is en hij is uiteindelijk in Italië, in het zuiden van Italië, opnieuw een klooster gaan stichten dat nooit tot de Kartuizerorde behoord heeft in de middeleeuwen, en later wel, waar hij ook gestorven is. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we nagenoeg niks over hem weten.
0: Een van de dingen die je zegt, daar hebben we het eerder over gehad in gesprekken, los van vandaag. Vernieuwing in de middeleeuwen, dat is niet zo evident. En zo'n grande chartreuse, als hij dat sticht daar, dan denk ik, ja, dat ligt lekker ver weg. Is dat ook niet zo'n veilige stap van zo'n bisschop om maar ver weg te doen en dat vernieuwende een beetje uit zicht te laten?
1: Ja, dat weet ik niet. Er waren ook nog wel andere kloosters in de buurt daar. Het was niet dat er helemaal geen kloosterleven was in die streken. Dus het is heel moeilijk te zeggen waarom net op die plek. Natuurlijk, wat belangrijk was voor Bruno en zijn kompanen was eenzaamheid en stilte. Hè. Het traditionele verhaal van historici is dat die nieuwe kloosterexperimenten zich afzetten tegen het traditionele kloosterleven, zoals dat in Benedictijnerkloosters werd geleefd. En waarvan men vond dat economie te belangrijk was geworden, dat er te veel verstrengeling was met de buitenwereld. En dat dus die experimenten zeer sterk de nadruk leggen op eenzaamheid en afzondering.
0: Maar met het vernieuwingsaspect, werd dat geaccepteerd?
1: Wel, er ontstonden vrij spoedig na die stichting van de Chartreuse andere kloosters. Dus op vrij korte tijd ontstonden er wel een aantal nieuwe stichtingen. Allemaal een beetje in dat Alpijnse en pre-Alpijnse gebied gelegen. In de eerste twee eeuwen waren er al snel tientallen nieuwe kloosters. Ja. Dus ik denk wel dat het geaccepteerd was, anders zouden er geen nieuwe stichtingen bij komen. Want uiteindelijk was zo'n Kartuizerklooster best wel een dure zaak, omdat Kartuizermonniken leven in een cel, hè, wonen elk een huisje. Dat huisje is gelegen aan een enorm groot kloosterpand. En dus je hebt vrij veel grond nodig, je hebt vrij veel gebouwen nodig. Want naast dat kloosterpand en het cellencomplex heb je ook nog de traditionele gebouwen nodig. Een kerk en een refter en een kapitelzaal. Dus dat waren best wel dure ondernemingen, zo'n klooster. Dus, ja.
0: Wie financierde dat?
1: Daar is ook een soort van verschuiving. In het begin zijn het vaak adellijke stichters of wereldlijke of kerkelijke leiders, pausen ook, die kloosters stichten. Als we dan naar de Nederlanden komen, de Kartuizerorde breidt zich dan in de loop van de eeuwen uit en we komen dan in de Nederlanden, dan is het vaak lagere adel, stadspatriciaat, rijke koopmansfamilies, omdat de Kartuizers zich hier in de lage landen meer en meer beginnen te vestigen aan de rand van de steden. En bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, net buiten de stadsomwalling. En in sommige steden, zoals Keulen, Roermond, in Leuven, ook op het einde van de 15e eeuw, vestigen ze zelfs binnen de stadsomwalling. En dat is een hele wijziging eigenlijk ten opzichte van, het, van die oorspronkelijke idealen.
0: Ja, die eenzaamheid, die verstilling, die proef ik daar niet meer uit dan.
1: Ja, wat je ziet in de bronnen is dat ze net in die 14e en 15e eeuw, en dat is net mijn onderzoeksdomein, waar ik bijzonder zelf geïnteresseerd ben. Ik interesseer mij eigenlijk minder sterk in de eenzaamheid en de afzondering, maar eerder in, het, in de interacties met de buitenwereld. Die zijn er natuurlijk wel. Je ziet ook dat in de 14e en 15e eeuw Kartuizers heel sterk worden ingezet als hervormers. Dus er zijn allerlei wereldlijke leiders, kerkelijke leiders, bisschoppen, maar ook concilies die Kartuizers aanduiden om andere kloosters te hervormen. Dus waarbij Kartuizers zelfs een klooster verlaten om zich in te zetten voor de kerk en samenleving. Maar uiteindelijk zijn het wel de overste enkel die het klooster mogen verlaten. Je hebt in een Kartuizerklooster een prior, dat is de overste. En je hebt een procurator, dat is de econoom, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee monniken die toegelaten worden om het klooster te verlaten. En natuurlijk, naast die prior zijn er nog 12 andere monniken die in hun cel zitten en in principe niet zomaar hun cel mogen verlaten.
0: Je hebt het over 12 monniken, meer niet?
1: Ja, dus dat is ook iets. Dus in de beginperiode wordt er eigenlijk door de allereerste wetgever van de Kartuizen, dat was Guigo de eerste, de vijfde prior van de Chartreuse, wordt eigenlijk voor het eerst een soort van regel op papier gezet. Dat noemt de consuetudines of de gewoontes. En in die gewoontes bepaalt Guigo dat de Kartuizenklooster maximaal 1 plus 12 bewoners mag hebben. Een prior en 12 monniken. Wat je ziet in latere tijden is dat ze dat uitbreiden. Dus ze laten kloosters van 20 en 24 monniken toe. Dus die aantallen verhogen wel in de loop van de geschiedenis. Ja, dus je ziet wel een beetje dat ze die initiële idealen opgeven. Een van de belangrijkste dingen die ze opgeven is ook de toelating van buitenstanders te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. Dat was iets wat Guigo en zijn consuetudines absoluut verbood.
0: Dat levert het geld op in wezen.
1: Ja, dat leverde geld op, maar dus Guigo was echt in zijn consuetudines, wilde absoluut ervoor zorgen dat economie niet het belangrijkste werd. Dus één daarvan was de numerus clausus, het aantal monniken beperken. Er waren ook andere beperkingen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in de 13e eeuw, in het midden van de 13e eeuw, einde van de 13e eeuw, worden dus een aantal van die dingen opgegeven. En laten ze dus wel toe om stichters en weldoeners te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. En dus daar zijn enorme beroemde voorbeelden, zoals het Kartuizerklooster van Chaumont bij Dijon, waar dat de hertogen van Bourgondië een necropolis van maken. Hè. Maar dus in steden bij ons zijn er talrijke koopmannen en economen en politieke elite die cellen stichten in een Kartuizerklooster, die zich laten begraven. En daarmee komt er ook bijvoorbeeld iets wat ook op een beetje vergelijkt ten opzichte van het begin, is de kunst in Kartuizerkloosters. Dus bij aanvang is er zeer sterk afkeer van versiering en ornamenten en wil men het allemaal heel eenvoudig houden. Maar wat je dus ziet is op het moment dat iemand zich wil laten begraven, dan stelt hij als eis daarbij, ja, ik wil ook een schilderij boven mijn graf hangen of ik wil dat er een lamp brandt bij mijn graf. En dus je ziet ook dat er heel veel graven, schilderijen, beelden in Kartuizenkloosters binnenkomen. Dat is ook een evolutie die in de lage landen bij ons wel heel prominent aanwezig is. Ja.
0: Waarom bij ons in de lage landen?
1: Wel, het was niet alleen in de lage landen, het was elders ook. Hè. Dus in Italië en Spanje bijvoorbeeld heb je voorbeelden, dan spreek ik echt over de latere middeleeuwen, helemaal op het einde van de middeleeuwen, van heel ravissante complexen, die heel rijkelijk versierde gebouwen en met heel veel kunst. Ja, dus het is niet enkel in de lage landen, nee. Maar wat je natuurlijk wel had in de lage landen is de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Dus je hebt een aantal schilders zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, die sterk verbonden zijn met de Kartuizers. Dus Jan van Eyck heeft meerdere schilderijen gemaakt voor de Kartuizers. Rogier van der Weijden ook. Hij had trouwens ook een zoon die Kartuizer was. Dus bij ons is het nog eens speciaal omdat er ook een link is met Vlaamse primitieven of met de vroeg-Nederlandse schilderkunst, zoals dat genoemd wordt.
0: Wat is er zo specifiek? Want kijk, het is begonnen in het alpine gebied, Zuid-Italië onder andere. Het kwam naar het noorden toe. Week het noorden, of onze lage landen, weken die af op een bepaalde manier van het ideaal? Want je hebt hier met een andere volksaard te doen, je hebt een ander klimaat is hier voorhanden, noord op.
1: Ja, dus zoals ik al zei, schoof het meer en meer op naar de steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het urbane karakter van de lage landen, dat toen in de middeleeuwen ook al bestond. En ik denk dat het ook, daar zijn niet zo heel veel bewijzen voor te vinden, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het geld ook in die steden zat. Hè. Dus dat de rijkdom toen ook sterk aanwezig was in de steden. In Amsterdam bijvoorbeeld was een Bas de Melker, die helaas veel te jong gestorven is, die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam, van een vissersdorp en het begin van de, of niet veel meer dan een groot vissersdorp, tot een enorme stad. En de hele geestelijke ontwikkeling van kloosters daarin, en de Kartuizers spelen daar een enorme belangrijke rol. En de Kartuizers steken iedereen in Amsterdam voorbij, alle andere kloosters. Ze krijgen enorm veel weldoeners, stedelingen, rijke stedelingen in Amsterdam, die allemaal willen dat de Kartuizers bidden voor hun zielenheil.
0: Ja, maar waarom was het die belangstelling voor de Kartuizers? Want wat deden ze eigenlijk?
1: Wel, voor de buitenwereld deden ze aanvankelijk niet zo heel veel.
0: Nee, de indruk krijg ik af en toe ook van een klooster. De werkelijkheid is anders, hè? Dat wil ik er voorbij zeggen. Ja. Maar wat trok die buitenwereld dan toch, als we denken ze doen niet zoveel, wat trekt die buitenwereld dan toch aan in die mensen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus wat je ziet is dat er zijn een aantal zeer belangrijke figuren die al van in het begin, dat is eigenlijk al in de 11e eeuw zo, zeer lovend spreken over de Kartuizers. Willem van Saint-Thierry is zo iemand, Bernardus van Clairvaux is zo iemand, die ook in contact stonden. En Guigo, waar ik al over sprak, was bevriend met Bernardus. En dus ook bij ons krijg je dat ook. Dus iemand zoals Ruusbroek, de grote Brabantse mystieke theoloog, of iemand zoals Geert Grote in de noordelijke Nederlanden, die spraken zich allemaal enorm lovend uit over de Kartuizers. Dus de Kartuizers kregen een soort van exceptionele positie binnen de kerk en binnen het monnikendom, waardoor dat zij beschouwd werden als de beste religieuze. En dus iemand die geld wilde besteden om mensen te laten bidden voor hun zielenheil, die gingen bij de beste monniken zich inkopen.
0: Maar wat waren de werkzaamheden van die monniken? Ook dat heb je hier duidelijk laten zien op een slide, want hun dagindeling is bijna rigoureus te noemen, als ik het goed bekijk. Maar wat waren hun voornaamste werkzaamheden?
1: Wel, dus een voornaamste werkzaamheid was vooral bidden en daarna studie en arbeid. En dat was, die studie en die arbeid is natuurlijk vooral gericht op hunzelf aanvankelijk. Wat je wel ziet is dat in latere tijden dan, en vooral ook bij ons in de Lage Landen, is dat je meer en meer Karthuizers hebben die ook teksten schrijven. Hè? Dus boeken schrijven is altijd heel belangrijk geweest. Guigo beschreef in zijn Consuetudinis al wat er in elke cel moest aanwezig zijn en daar was ook schrijfmateriaal bij. Dus boeken kopiëren en boeken bestuderen, boeken lezen was een zeer voorname bezigheid. Wat je dan ziet bij ons in de Lage Landen is dat ze ook meer en meer schrijven voor de buitenwereld. Of ook soms gevraagd worden om teksten te schrijven op vraag van leken of andere religieuze gemeenschappen. En dus ook echt auteurs worden. 90% van de Karthuizer-auteurs zijn eigenlijk uit de 14e en 15e eeuw. Daarvoor is er zeer weinig Karthuizer-literatuur beschikbaar. Maar daarnaast... Echte arbeid werd er door de monniken niet verricht, dus er waren naast monniken ook lekenbroeders, maar dat was zeer beperkt. Ook daar was er een numerus clausus van 16 lekenbroeders. Maar die werd in de late middeleeuwen eigenlijk quasi nooit bereikt. In de meeste kloosters waren er niet zoveel lekenbroeders. En die lekenbroeders stonden vooral in dienst van de monniken in hun cel. Typische dingen zoals maaltijden bereiden of kleermaken. Maar dus de Karthuizers zelf verrichten eigenlijk zeer lichte handenarbeid, dus geen zware arbeid.
0: Wat heb je ontdekt in die relatie met de moderne devotie, of de vroege moderne devotie? Want als ik het goed begrijp, Geert Grote, mag ik het mijn eigen woorden zeggen, tot bekering gekomen in de richting van Rusbroek in de tijd, het evangelie gepredikt en daar is het mee begonnen. Wat voor een relatie heeft hij met de Karthuizers gehad?
1: De Karthuizers zijn heel belangrijk voor hem geweest, omdat hij heeft op een bepaald moment is hij gaan enkele jaren gaan wonen in een Karthuizerklooster. Dat was het Karthuizerklooster van Monnikhuizen. Dat was bij Arnhem gelegen. Er is helemaal niks meer van overgebleven. Het is volledig verdwenen. En ook alle archieven zijn bijna weg. Dus het is heel moeilijk om een zicht te krijgen op de geschiedenis van dat klooster. En daar verblijft hij een aantal jaren. We weten eigenlijk niet goed... In welke hoedanigheid hij daar verbleef. Er zijn mensen die geopperd hebben dat hij ambitie had om Karthuizer te worden, maar dat is helemaal niet zeker. Je had bij de Karthuizers ook een vorm van provenierschap, heette dat, prebendariërs. Dat waren mensen die leken die in een klooster konden wonen. Er zijn ook mensen die geopperd hebben dat hij dat was. Thomas A. Kempis, die het leven van Geert Grote beschreven is, zegt gewoon hij was te gast daar. Maar wat het dan betekende of wat hij daar dan precies gedaan heeft, is verder onduidelijk. Maar wat zeker is dat hij heel sterk beïnvloed is door de Karthuizers daar. En ook Geert Grote specialisten zoals Rudolf van Dijk in de tijd zeiden ook van Ruusbroek bijvoorbeeld heeft hij daar leren kennen. Geert Grote had nooit Ruusbroek vertaald naar het Latijn. En Ruusbroek leren kennen als hij niet bij de Karthuizers was geweest.
0: Kan het zijn dat hij daar die... want ik begrijp dus dat hij bij Ruusbroek tot bekering is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij... Misschien is dat wel een uiting van die bekering geweest, zijn prebenden afgelegd. Want dat betekent dat hij geen financiële inkomsten meer had daarvan. En dat is natuurlijk wel een goede manier om te zien of iemand werkelijk meent wat hij zegt dat hij wil gaan doen.
1: Ja, als hij bijvoorbeeld provenier was, als hij provenier of donaat in het Karthuizenklooster in Monnikhuizen was, dan had hij ook al zijn privébezittingen moeten schenken aan het klooster. In de Karthuizenbronnen zelf is er niet zo heel veel terug te vinden in de actes van het generaal kapitel van de Karthuizenorde, waar dat alle overlijdens worden vermeld van bewoners, maar ook van weldoeners. Daar wordt hij wel in vermeld als groot weldoener van de Karthuizen. Dat betekent dat hij wel een flinke som geld geschonken heeft. Dus het zou zelfs kunnen dat hij, als hij provenier of donaat was in een Karthuizenklooster, dat hij ook zijn bezittingen heeft moeten opgeven. En dat hij ook, als hij het klooster daarna weer verliet, wat je trouwens als donaat, als provenier best kon, hè, als monnik niet, maar als zo'n provenier wel, ja, dan had hij helemaal niks meer als hij uit het klooster kwam.
0: Zou je daar, daar kom ik toch door datgene wat jij niet, jou niet aangetrokken heeft in eerste instantie, maar zou hij daar de verstilling geleerd hebben, of in de verstilling geleerd zijn, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want hij zegt, er is geen enkel geschrift waarin hij zich daarover uitspreekt. Ja, dus dat is heel moeilijk, daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Wat trouwens over die rijkdom nog wilde zeggen, is dat hij het Meester Geertshuis, wat hij gesticht heeft in Deventer, daar heeft hij ook de middelen voor vrijgemaakt voor hij naar Monnikhuizen ging. Dus wellicht betekende dat hij een groot gedeelte van zijn vermogen zou schenken aan de Kartuizers.
0: Ja, en dan is hij daarvoor bij Jan van Rusbroek geweest. En daarna heeft hij zijn geschriften dus in het Latijn, het meeste heeft hij vertaald het Latijn toe.
1: Ja, alle geschriften niet. Er is de Brulocht is een geschrift dat hij zeker vertaald heeft. En is er nog een ander die door de Rusbroek-specialisten en Geert Grote-specialisten wordt aan hem toegeschreven. En die, wat heel interessant is aan die vertalingen is, want er bestond eigenlijk al een vertaling door Willem Jordaens gemaakt. En hij maakte van de Brulocht ook een vertaling. En wat wel zeer interessant is dat hij zeer letterlijk vertaalt en zeer sterk bezig is met Rusbroek proberen op de juiste manier te vertalen, zodat hij niet misbegrepen wordt. Want er is een beetje controverse ontstaan rond het werk van Rusbroek. Rusbroek heeft wel een aantal tegenstanders gehad die vonden dat hij een beetje van de correcte lijn afweek. En dus ik denk dat die vertaling die hij wellicht ook in Monnikhuizen begonnen is met bij de Kartuizers en later heeft afgewerkt, dat hij daar ook zich zeer sterk bewust was van het feit van we moeten dit wel correct vertalen zodat mensen niet verkeerd begrijpen. En het zou zelfs kunnen dat er een soort van samenwerking met Kartuizers was, want ik heb dus zelf een beetje de teksten herontdekt van de prior van Monnikhuizen. Die prior was op het moment dat Geert Grote daar verbleef, dat is een man die heette Hendrik van Koosveld, was van Koosveld in het huidige Duitsland afkomstig, maar ingetreden in Monnikhuizen en daar prior geworden. En dat is ook een verdediger van het werk van Rusbroek. En hij schreef ook in het Latijn en in zijn sermoenen en in zijn traktaten gebruikt hij citaten van Rusbroek. En die vertaling daarvan lijkt heel sterk op die van Geert Grote. Soms wijkt hij een beetje af, soms is hij quasi letterlijk hetzelfde. Wat dus zou kunnen laten vermoeden dat het misschien een soort van samenwerking was van Geert Grote met een aantal Kartuizers.
0: Als hij hetzelfde klooster is geweest, is het voor de hand liggen natuurlijk.
1: Ja, ja, maar het is maar een gissing, want er is ook helemaal geen bewijs voor natuurlijk. Maar wat wel zo is, is dat die Hendrik van Koosveld is eigenlijk de eerste Kartuizer-theoloog en zelfs de eerste monastieke theoloog die teksten van Rusbroek gebruikt in Latijnse vormen, in Latijnse traktaten en Latijnse preken. Ja. Dus dat maakt hem een bijzonder, bijzonder interessante figuur. Ja. Wat ook wel interessant is aan die Hendrik van Koosveld, is dat hij, en dat interesseerde mij dan weer vanuit mijn onderzoek, is dat hij ook bij Rusbroek gelezen heeft over het contemplatieve en het actieve leven en daar ook over reflecteert. Want dus dat is de periode waarin Kartuizers meer en meer zich inlaten met de buitenwereld en meer zich inlaten als hervormers, traktaten schrijven, preken schrijven voor de buitenwereld en niet enkel voor intern gebruik binnen de orde. En je ziet dus dat hij daar ook over reflecteert, dat hij nadenkt over het contemplatieve en het actieve leven. En hij heeft daar een zeer genuanceerde houding over. Hè. Dus hij zet zich een beetje af, net zoals Rusbroek trouwens ook, tegen de mendicanten. Dus er is een zeer sterk...
0: Mag je uitleggen, wat zijn dat?
1: Dus de mendicanten zijn de Franciscanen en de Dominicanen, hè, dus die aan de universiteiten zeer sterk aanwezig waren. En dus sommige Franciscaanse theologen schreven zeer positief over het actieve leven, net omdat mendicanten zeer sterk actief zijn. Hè. Mendicanten namen confessies af van leken, waren in de steden aanwezig. Verweten ook de Kartuizers van wat komen jullie hier eigenlijk doen. Er is een heel bekende kroniek van de Kartuizers, waar dat een verhaaltje staat opgeschreven dat een mendicant de Kartuizer prior tegenkomt in de stad en zegt van wat komen jullie eigenlijk hier doen. Gaan jullie ook zielenzorg doen? Gaan jullie ook preken voor de leken hier?
0: Blijf van mijn werk af.
1: Ja, blijf van mijn werk af. Ja. En de Kartuizer antwoordt dan op van wij komen hier eigenlijk doen waar jullie over preken.
0: Maar dat is een heel apart is dat, want hoe komt het op jou over? Want je bent vrij blank, heb ik het idee, dit onderzoek ingegaan. Niet van ik wil nou eens even voor mezelf een soort spiritualiteit ontdekken of weet ik van wat. Maar je bent gewoon, ik woon in een huis en ik wil weten waar dat vandaan komt.
1: Ik ben bij de teksten terechtgekomen eigenlijk op zoek naar een verantwoording voor dat actieve aspect aan het Karthuizerleven in de lage landen, in de latere middeleeuwen. Hoe verklaarden ze voor zichzelf van, ik ga mijn klooster verlaten om nu abt te worden in een abdij. Er zijn bepaalde Karthuizers die worden abt in een hervormde Benedictijnere abdij, verlaten dus compleet hun klooster. Het gaat trouwens verder dan enkel geestelijke instellingen. Er zijn ook Karthuizers die in Leuven bijvoorbeeld visitator worden van universiteitscolleges. Hè. En dus ik was op zoek naar een soort van verantwoording, verklaring die ze voor zichzelf opschreven hoe verklaren we dat als Karthuizer zijnde om zo'n dingen te doen. En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere auteurs, zoals bij Dionysius de Karthuizer en andere heel beroemde Karthuizer theologen uit de 15e eeuw, zie je dus dat ze nadenken over, en geïnspireerd door Ruusbroek en anderen, over het contemplatieve en actieve leven. Want is contemplatie beter dan actie? En ze, dat was wat ik daarnet wilde zeggen. Ze zetten zich een beetje af tegen de mendicanten die zeer sterk de nadruk leggen op het actieve leven. Je hebt bepaalde theologen, zoals Meister Eckhart bijvoorbeeld, die een beetje provocatief zeggen van het actieve leven is eigenlijk beter dan het contemplatieve leven. Hè. Je hebt altijd het traditionele beeld van het Bijbelse Maria en Martha. Martha die staat voor het actieve leven en Maria voor het contemplatieve leven. En Eckhart gaat dan een beetje provoceren door te zeggen van ja, Martha is eigenlijk het goede voorbeeld en niet Maria. En dus, er is een zeer sterk anti-mendicantengevoel. Dat is bij Ruusbroek al zo. Ruusbroek gaat pagina's lang tekeer tegen de mendicanten. Dat is ook in de moderne devotie aanvankelijk heel sterk het geval.
0: Ja, er heeft Contra Turum, heet het, meen ik, van Geert de Groot, er heeft zo'n geschrift erover geschreven. Tegen het gebruik van geld voor, knijters van kerkgebouwen in de tijd.
1: Ja, en dus wat zij eigenlijk willen doen in hun geschriften is op zeggen, ze zeggen eigenlijk van kijk, je kan nooit beweren dat actie beter is dan contemplatie, maar je kan wel als contemplatief tot het inzicht komen dat de vruchten van die contemplatie, dat je die kan meedelen met anderen. En dat is dan het actieve aspect. En Hendrik van Koosveld spreekt dan over water en wijn. Hij zegt van, het is soms beter om water te drinken dan wijn, ondanks het feit dat wijn een nobelere drank is dan water. Dat is een beetje de genuanceerde uitleg die hij geeft. Dus hij geeft dan een soort van verantwoording waarom dat die Karthuizers dan zich toch gaan bezighouden met de buitenwereld. Ja.
0: Het heeft jou verbaasd dat zij van een orde die in de stilte leven, die indrukken bij wij nog steeds. Als je het over Karthuizers hebt, dan moet je in die film denken, de grote stilte. Dat ze in stilte leven, niet praten. Maar ik heb hele andere dingen ontdekt eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb helemaal andere dingen ontdekt. Maar wat je wel niet moet vergeten is dat de Karthuizers die echt een klooster konden verlaten, waren enkel de prior en de procurator. Dus de overste bij de Karthuizers heet prior en de econoom is de procurator. En het was eigenlijk alleen maar toegestaan aan de prior en de procurator om hun klooster te verlaten. En naar de letter van de wet eigenlijk alleen maar in functie van het klooster. Hè, om naar de notaris te gaan voor een schenking of om pacht te gaan innen van een pachtboerderij. Maar ze doen het dus wel veel meer. Maar dus al die andere monniken, die 12 andere monniken die in hun cel zitten, die zijn uiteraard niet toegelaten om een klooster te verlaten. Dat betekent niet dat ze niet in contact stonden met de buitenwereld, maar dan waren ze misschien eerder actief als auteur bijvoorbeeld. Schreven ze teksten, bonden ze boeken in voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld een heel mooi proefschrift van Erik Wakkel. Dat is een letterkundige die al hele tijd geleden gepromoveerd is op de boekenproductie in de Karthuis van Herne. Dat was het allereerste Karthuizerklooster in het huidige België. En dus die heeft ook aangetoond dat de Karthuis ook boeken produceerde voor de Brusselse boekenmarkt. En dus zij schreven niet alleen teksten af voor eigen gebruik of voor andere Karthuizerkloosters, maar zelfs voor de boekenmarkt in Brussel.
0: Want Herne, daar is Jan van Ruusbroek ook nog geweest, dacht ik, om te verdedigen dat wat hij zei zo gek dan niet was.
1: Ja, dus de Karthuizers hebben heel vroeg het werk gerecipeerd van Ruusbroek. Als Ruusbroek op bezoek was in Herne, was hij zelfs verbaasd dat een van zijn eerste werken daar al aanwezig was. Alhoewel dat hij gevraagd had in Groenendaal om het niet te verspreiden. De Karthuizers hebben hem eigenlijk uitgenodigd omdat ze vielen over een aantal dingen die hij gezegd had. Waar ze een beetje de wenkbrauwen, die een beetje de wenkbrauwen deden fronsen. Hij is dan te voet van Groenendaal naar Herne gegaan en heeft dan, is daar een tijdje verbleven en dan uitgelegd aan de Karthuizers wat hij eigenlijk bedoelde. Heeft daar zelfs een boekje over geschreven, dat is het boekje der verklaringen, hè, waar dat hij dus zijn leerstellingen eigenlijk verklaart. En de Karthuizers gaan dan eigenlijk voor het eerst een handschrift samenstellen met de teksten van Ruusbroek. Dus er was ooit een heel beroemd handschrift, dat is helaas verloren gegaan, maar er bestaat wel nog een kopie van, een jongere kopie. Waar dus een aantal teksten van Ruusbroek zijn opgenomen, voorafgegaan door een proloog, geschreven door broeder Gerard, was een Hernse Karthuizer. De Karthuizers hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding van Ruusbroek. Niet alleen in de 14e eeuw in Herne, maar ook later. Dus ook in latere tijden hebben de Karthuizers de teksten van Ruusbroek opnieuw hertaald naar het Latijn. Ook gedrukt. Dus ze zijn zeer belangrijk geweest voor de verspreiding van het werk van Ruusbroek. En trouwens ook van andere mystieke auteurs.
0: Is dat een verdienste geweest voor een deel in die tijd? Ik heb niet de tijd van Bruno en Quigo. Maar daarna, die 14e, 15e eeuw. Die verspreiding, dat in de cultuur aanwezig laten zijn van de geschriften van Ruusbroek, laat ik maar even een dwarszat nemen.
1: Tom Mertens, die professor emeritus is in Antwerpen, die ook aan het Ruusbroek Instituut verbonden was, die heeft 40 jaar geleden de term mystieke cultuur gelanceerd. Dus hij zegt van ja, er is eigenlijk in de late middeleeuwen, bij ons in de Lage Landen, kan je spreken over een mystieke cultuur. En hij bedoelt daarmee dat mystieke cultuur is een cultuur waarin dat de waarden en de levensvormen beïnvloed worden door wat mystieke auteurs zeggen en schrijven. En meer nog, dat eigenlijk ook de leven zelf van al die mystieke mannen en vrouwen, want het zijn ook heel veel vrouwen in de Lage Landen, een voorbeeld vormen voor andere mensen, dus waar dat zij zich aan kunnen spiegelen eigenlijk. Zo'n cultuur komt er niet zomaar en zo'n cultuur zet zich ook niet zomaar door. En met een geleerd woord noemt men dat de reproductie van een cultuur. Zo'n cultuur moet gereproduceerd worden. Mensen moeten die teksten, moeten wat mystici zeggen, neerschrijven. Moeten die teksten verspreiden, kopiëren, daarmee interageren. En dus je kan zeker zeggen dat in de Lage Landen de Karthuizers echt wel de apostelen zijn van die mystieke cultuur. Dus er zijn bepaalde teksten, zoals die bijvoorbeeld van Hadewijg, en een aantal teksten die vroeger met Hadewijg geassocieerd werden, een aantal anonieme gedichten. Waarvan specialisten zeggen dat we ze eigenlijk enkel nog kennen dankzij de Karthuizers, omdat de Karthuizers die teksten verspreid hebben. Dus zij hebben zeker bijgedragen aan wat die mystieke cultuur is. Dat begrip dat Tom Mertens gelanceerd heeft, is eigenlijk wel in de smaak gevallen van wetenschappers, want er zijn heel veel andere wetenschappers die in de afgelopen decennia dat idee van die mystieke cultuur hebben opgepikt. Wat wel interessant is, is dat het eigenlijk hoofdzakelijk letterkundige gaat en het vooral over teksten gaat. Maar natuurlijk, een cultuur bestaat niet alleen uit teksten, maar ook uit beelden. En dus om terug te komen op wat ik daar straks zei over de vroeg-Nederlandse schilderkunde, over de Vlaamse primitieve. Ja, je kan ook voor een stuk die kunst zien als een onderdeel van die mystieke cultuur.
0: Ja, de kusa speelt daar ook een rol in, dacht ik.
1: Een van de aspecten aan mijn onderzoek van Hendrik van Koosveld, dus de prior in Monnikhuizen, is dat ik ontdekt heb dat van de eerste enkele tientallen preken van Nicolaas van Cusa, dat die eigenlijk rechtstreeks teruggaan op de preken van Hendrik van Koosveld. En dus ik spreek niet over ideetjes die terugkomen of passages die aan elkaar doen denken, maar ik spreek echt over volledige delen van preken die letterlijk overgenomen worden uit de preken van Hendrik van Koosveld. Nicolaas van Cusa stond ook in contact met de Karthuizers. Hij heeft in zijn geboortestad heeft hij ook een gasthuis gebouwd, een hospitaal gebouwd. En dat was, daar duidde hij ook in de prior van de Karthuizers en de prior van een Windesheimsklooster, een modern devotklooster, aan als visitatoren van zijn hospitaal. En dus wellicht, Cusa is een tijdje in Koblenz actief geweest in zijn jonge jaren. En wellicht is hij daar in contact gekomen met die werken van Hendrik van Koosveld en heeft hij daar daar een aantal dingen overgenomen. En wat wel interessant is, is dat vooral in de trinitaire theologie van Nicolaas van Cuys, is dat hij eigenlijk elementen overneemt van Hendrik van Koosveld die teruggaan op Ruusbroek. Dus wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat je eigenlijk een soort van doorwerking ziet van Ruusbroek in het werk van Nicolaas van Cuys, maar wel door de lens van een Kartuizer. Een Kartuizer die eigenlijk verdwenen is en helemaal vergeten is, want niemand weet nog wie Hendrik van Koosveld was.
0: Maar jij wel. Je hebt zijn geschriften ontdekt.
1: Ja, ik heb zijn geschriften herontdekt, ja. Dus wat wel merkwaardig is, is dat er meer dan 100 handschriften nog bestaan met één of meerdere van zijn teksten. Gezien het echt wel zware theologische gehalte, het waren best wel veel eisende preken en traktaten, is dat enorm veel. Hè. 100 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een enorm aantal voor die periode. Het problematische aan Hendrik van Koosveld is dat hij eigenlijk een beetje overschaduwd is door Dionysius. Dus een enkele decennia na hem kwam Dionysius de Kartuizer, een enorm productief schrijver, die echt als de belangrijkste theoloog geldt in de Kartuizerorde. De Kartuizers hebben ook de werken van Dionysius allemaal uitgegeven in een opera Omnia. En dus vanaf het moment dat werken gedrukt werden, koos men ervoor om enerzijds Dionysius te drukken. Hè. Dus in de 16e eeuw zijn de Kartuizers begonnen met werken te drukken. En ook terug te gaan naar het origineel. Ze hebben ook Ruusbroek en andere mystieke auteurs uitgegeven. En Hendrik van Koosveld is nooit in druk verschenen en is daardoor eigenlijk compleet in de vergetelheid geraakt.
0: We zijn nu op zo'n mystieke lesweek in Drongen. Daar heb jij de inleiding gedaan voor de hele week. Vanochtend hoorden we iets over de Gulden Brief. Eigenlijk een brief van Willem van Saint-Thierry, die heel bepalend is geweest voor de theologie, ook de mystieke theologie, mag je misschien wel noemen, van de Kartuizers. Hij gaat linea recta terug naar de Bijbel. Dus het is niet een zweverig verhaal, maar het heeft... Even interessant dat we hier... Zit je in een kloostertuin, rijdt er zo'n wagen voorbij. Maar goed, die gaat nu voorbij. Maak maar door naar Willem van Saint-Thierry. Die dus heel van die 12+1 bijvoorbeeld, dat zegt hij, dat relateert hij aan Jezus en de apostelen. Maar hij gaat ook zeer bijbels terug. Dus niet een mystiek die ergens rondzweeft van. Maar het heeft benen moet ik zeggen. Ik wil een ander woord gebruiken. Maar ik bedoel eigenlijk dit. Theologie en mystiek of theologie en spiritualiteit, die zijn eigenlijk onterecht in elkaar getrokken op bepaalde momenten. Daar zeker nog niet.
1: Wel, die gulden brief van Willem van Saint-Thierry is trouwens niet alleen van belang voor de Kartuizen, is ook van belang voor andere religieuze orders, want hij is zeer wijd verspreid in de middeleeuwen. Natuurlijk was hij voor de Kartuizen zeer belangrijk, omdat hij geschreven was voor een Kartuizerklooster, de Kartuizers van Mont-Dieu in Noord-Frankrijk. Dat het in die gulden brief krioelt van bijbelcitaten, dat is niet zo helemaal abnormaal voor die tijd. Anderzijds, en dat is denk ik een stuk tekst wat we nog moeten lezen in de komende week, wijst eigenlijk...

0: eigenlijk Willem van Saint-Thierry ook al vooruit naar wat mystieke auteurs in de 13e en 14e eeuw zouden schrijven. En dat is denk ik ook zeer belangrijk aan het werk. Hè. Paul Verdijen heeft ooit Willem van Saint-Thierry de eerste mysticus genoemd. Hè. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar het is alleszins wel zo dat Willem van Saint-Thierry een ongelooflijke invloed heeft gehad op latere mystieke auteurs, op Hadeweg en ook op Ruusbroek zelf. En het zijn ook die aspecten in die gulden brief die ook wel zeer belangrijk zijn. Ja.
1: Ben je recentelijk nog in een Grande Chartreuse geweest, laat ik die vraag eerst stellen?
0: Ja, ik ben wel eens in het museum geweest, ja. Ja.
1: Er is een museum bij. Want ik heb een boek gelezen van Pieter de Meer van Walgereed, die meen ik uit mijn hoofd. En het ging over die rit naar de La Grande Chartreuse toe, het binnenkomen. Ja, je hoort de stilte, je hoort het klikken van de verwarmingsbuizen en voor de rest niets. Dat beeld krijg je een beetje. Hoe is de realiteit?
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk mythevorming die rond de Chartreuse is ontstaan. Dat verhaal, dat soort van reisverhaal van iemand die geprivilegeerd is om een Chartreuse-klooster binnen te mogen. Daar is een soort van prototype van geschreven door Frans Liszt, de beroemde componist die in de 19e eeuw ook naar de Grande Chartreuse gereisd is. En dat verhaaltje van zo'n reis naar de Chartreuse is eigenlijk zeer stereotyp. Het begint altijd in het dal waar de wereld zich bevindt, die lawaaierig is en vervuild is en die op winstbejag gericht is, om dan dat dal te verlaten en dan de berg omhoog te reizen door de woeste natuur, om uiteindelijk aan te komen bovenop die berg in dat fameuze klooster waar iedereen gestopt wordt aan de kloosterpoort. On ne visite pas le monastère staat er dan op de poort. En natuurlijk is dan die auteur die zo'n reisverhaal beschrijft wel geprivilegeerd om dat klooster binnen te mogen.
1: Ja, vooral het privilege is belangrijk, hè?
0: Ja, vooral het privilege is heel belangrijk. Hè. Voelen zich dan natuurlijk ook zeer geprivilegeerd en mogen dan types ook een element van de Chartreuse liturgie meemaken. Meestal is dat dan het nachtofficie. Dan is het eerste gedeelte van het officie dat de Chartreusers s'nachts in de kerk samen beleven.
1: S'nachts bedoel je 11:30 zoiets?
0: Ja, dus in de middeleeuwen was er nog niet echt een nachtofficie, maar dus tegenwoordig begint de Chartreuserdag om middernacht. Hè. Dus om middernacht begeven alle monniken zich naar de kerk om nachtofficie te bidden en te zingen. Dat duurt ongeveer 2,5 uur. Het is ook een beetje, soms ook langer, hangt een beetje af van of het een zondag of een feestdag is of een normale weekdag is. En daarna gaan ze opnieuw terug naar hun cel om te slapen. Ze doen eigenlijk aan slaaponderbreking. En de rest van de dag komen ze nog twee momenten samen in de kerk. Maar het grootste gedeelte van de dag brengen ze alleen door in een cel. Dus het meeste onderdelen van de liturgie werken ze eigenlijk persoonlijk af in de cel.
1: En wat was de reactie van Liszt, laat ik die maar eens nemen? Die vond bepaalde dingen prachtig, maar andere dingen maar niet.
0: Ja, hij vond de meeste dingen wel prachtig, behalve de muziek. Dus toen hij in de kerk aankwam en dan die Chartreuser gezangen hoorde, beschreef hij hen eigenlijk meer als halve zombies. En was hij nogal misnoegd over de muziek die hij hoorde. Ja. Maar over het algemeen is zijn reisverhaal echt het prototype van dat soort van reisverhalen. Die reisverhalen vind je in tal van boeken terug. Dus er is enkele jaren geleden een boek verschenen van kardinaal Serra. Dat is een heel beroemde kardinaal in de katholieke kerk. Hij heeft ook een boek geschreven over stilte. En in de inleiding van het boek is het identiek hetzelfde reisverhaal te vinden. En hij beschrijft ze natuurlijk als halve heiligen en niet als halve zombies.
1: Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, zal ik maar zeggen. Jij bent er geweest ook. En er wordt gezegd, ze leven voorkomen in stilte, praten niet. Maar ook dat is niet helemaal waar.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk, initieel lag de nadruk zeer sterk op eenzaamheid en stilte. Maar men heeft eigenlijk geleidelijk aan wel doorgehad dat er ook bepaalde momenten nodig zijn om stoom af te blazen. Omdat niet praten met elkaar kan best wel spanningen genereren in zo'n gemeenschap. Dus men heeft dan bepaalde dingen ingevoerd om monniken meer met elkaar te kunnen laten spreken. En één zoiets is het zogenaamde spatiamentum, is een wekelijkse wandeling die de Chartreusers doen. In de film In the Great Silence, die gemaakt is over de Grande Chartreuse, kan je dat ook heel mooi zien als ze die wandeling maken en dollen met elkaar in de sneeuw. En daar mogen ze eigenlijk, meestal

0: wandelen ze daar per twee en wordt regelmatig ook gewisseld, die paren van monniken. En dan is er de mogelijkheid om eigenlijk met elkaar een beetje tijd door te brengen en te praten over bepaalde zaken.
1: Ja, het zijn ideale momenten, een wandeling met iemand, om gewoon eens te vertellen wat je werkelijk op je hart hebt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En er is ook... Er is ook op zondagen is er ook een zogenaamd colloquium. Dus meestal geeft de prior dan een preek. En na afloop is er een soort van samenspraak tussen de monniken. En mag er ook wordt er eigenlijk in groep ook gecommuniceerd en kan er van gedachten gewisseld worden. Hoe dat dan precies wordt ingevuld in elk klooster en hoe dat dan verloopt, weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Dus,
1: Je woont in het huis, je hebt daar veel over ontdekt nu. Tot tevreden net, of zeg je, ik wil meer onderzoeken?
0: Wel, het interessante aan de... Ik wil zeker nog wel meer onderzoeken, omdat het interessante aan de Karthuizen is dat er heel veel nog niet onderzocht is. Hè. Ondanks het feit dat mensen denken we vaak wel van, we weten het wel zo'n beetje, we weten wel zo'n beetje alles over de middeleeuwen. Dat is uiteraard niet waar, dat zal elke medievist je ook wel vertellen. Maar er zijn... Ik sprak daarover die werken van Hendrik van Koosveld. Dat is maar één van de vele werken. Er zijn talloze Karthuizerteksten die nooit bestudeerd zijn. Die nooit iemand bekeken heeft. Die nooit iemand gelezen heeft. Er zijn zeer veel charters en documenten die nog in archieven zitten. Waar het nauwelijks iemand naar gekeken heeft. Dus er is ook nog zeer veel werk te doen.
1: Ook een eigen tijdse vraag heb ik nog. Het viel midden... Dat is niet kloosterstichtingen van Bruno viel midden in de, wat ze noemen, de middeleeuwse warmteperiode. Klimaat. Je bent ons op een symposium gevraagd om over klimaat te praten in relatie tot.
0: Ja, ik werd ooit gevraagd om een bijdrage te leveren op een congres dat als thema klimaat had. En eerlijk gezegd... was ik aanvankelijk heel weigerachtig, omdat ik niet goed wist van... wat ik daar eigenlijk mee moest beginnen. Ik ben dan toch in teksten op zoek gegaan naar teksten van Ruusbroek en teksten van Karthuizers ook, op zoek gegaan naar beeldspraak die met klimaat te maken heeft. En wat ik dus, wat wel gaandeweg werd het dan wel weer interessanter, omdat ik ontdekte dat bijvoorbeeld bij Ruusbroek en ook bij andere auteurs bepaalde dingen zoals de zon, staan voor vruchtbaarheid. Nu in de Nederlanden kan het best wel kloppen, hè, dat de zon vruchtbaarheid brengt. Maar voor iemand in Italië betekent dat helemaal niks. Daar is regen hetgene wat vruchtbaarheid brengt en niet de zon. Ruusbroek spreekt ook over het korte en het lengen van de dagen. Dat is ook iets wat dichter bij de evenaar helemaal niet speelt. Dus dat maakt... Ja, daarmee stelde ik wel de vraag van... misschien werden sommige van die teksten ook niet zo goed begrepen, omdat die beeldspraak eigenlijk niet aansprak aan mensen in het zuiden van Europa. En dat is misschien wel een van de redenen waarom aanvankelijk die teksten van Ruusbroek ook niet zo'n succes hadden in Zuid-Europa. Ik denk dat het zeker niet de enige reden is. Er zullen nog tal van andere redenen zijn. Maar ja, het was wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat die beeldspraak die met klimaat te maken heeft, heel specifiek is, heel eigen is aan de lage landen.
1: Goed, ik wou het hier wel laten. Dankjewel.
0: Dank je.
1: En dit zei Tom Gaans. En ik sprak met hem op basis van zijn proefschrift Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. Ja, het beter dan het origineel. Wat bedoel je daarmee? Nog één vraag dan.
0: Ja, ik moest de titel bedenken voor mijn proefschrift.
1: Ik had iets diepzinnigs verwacht.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje een... We hadden het daar straks over de Karthuizers die een soort van exceptioneel karakter krijgen in de latere middeleeuwen. En wat ik ook ontdekt heb, is dat dat ook wel heel specifiek is voor die latere middeleeuwen. Dat je een soort van vergelijking krijgt tussen ordes. Hè, dat sommige ordes beter zijn dan andere. Dat bestond in vroegere tijden niet. Zelfs in aanvankelijk in kanoniek recht bestond dat niet. Hè. Men liet niet toe bijvoorbeeld, hè, je had wel zoiets als monniken die de regel van Benedictus volgden en kanunniken die de regel van Augustinus volgden. Beide groepen legden plechtige geloftes af, de drie geloftes af. Maar men weigerde eigenlijk in kanoniek recht daarom monniken beter te vinden dan kanunniken. Hè? Dus zeker geestelijk niet. Wat je later wel krijgt in kanoniek recht, is dat men zegt van ja, er zijn bepaalde lichamelijke aspecten die bij monniken strikter zijn dan bij kanoniken. Het feit dat monniken een meer ascetisch leven leiden dan kanoniken. Maar dat was vooral zeer lichamelijk gericht op vasten bijvoorbeeld, of boetedoening, maar helemaal niet op het geestelijke vlak. En wat wel merkwaardig is, en dat is typisch ook aan de moderne devotie, is dat je dat idee krijgt dat wij zijn beter dan de anderen. Of die orde is beter, die orde is afgedaald van het origineel. En wat is beter dan het origineel? Wat je bijvoorbeeld ziet in het kapitel van Windesheim, dat was de kloostertak, om het zo maar te zeggen, van de moderne devotie, is dat er een aantal kloosters zijn die zich gaan spiegelen aan de Kartuizers en een soort van Kartuizer-insluiting aannemen. Dat noemen ze de inclusio, dus zij gaan eigenlijk een soort van perimeter rond een klooster bepalen en de kanunniken van dat reguliere klooster mogen die perimeter niet meer verlaten. Ze noemen dat dan ad modum cartusiensium, naar de manier van de Kartuizers. Maar ze gaan daar dan nog verder in, want bijvoorbeeld in die Windesheimse kloosters werd er dan een vierde gelofte afgelegd. De gelofte van insluiting noemden ze dat dan, naast de drie traditionele kloostergeloften. En ze vroegen daar ook toestemming voor aan de bisschop dan om die vierde kloostergelofte af te leggen. Ja, dan ben je eigenlijk aan het proberen van een betere Kartuizer te zijn dan de Kartuizer zelf, want de Kartuizers kenden helemaal geen vierde gelofte van insluiting. Dus ze gaan dan zelfs nog soms een stapje verder eigenlijk. Dus het is eigenlijk een woordspeling, een speling met het idee van beter en slechter, beter dan het origineel dat verloren gaat. Ja. Het is eigenlijk ook een soort van vingerwijzing naar een onbenullig SBS6-programma dat ook beter dan het origineel heet en dat verder helemaal niks met kloostergeschiedenis te maken heeft.
1: Nou, vertelde je net voor het interview ook, dat is echt de laatste vraag, dat er archeologen zijn die opgraven hebben gedaan die al bij kloosters sleutels hebben gevonden.
0: Ja, ik heb mij ooit laten vertellen inderdaad door archeologen. Dus de grote vraag is eigenlijk, waarom ontstonden die nieuwe kloosterexperimenten in de 11e eeuw? Waarom kwam er opnieuw een grote nadruk op afzondering en eenzaamheid? De traditionele uitleg is afzetten tegen het Benedictijnen monnikerdom, waarvan men vond dat het afgedwaald was van het origineel. Een uitleg die ik ooit gehoord heb van archeologen is dat zij bij opgravingen meer en meer bewijzen vinden in die periode dat er zoiets ontstaat als aparte kamers in huizen, dat er ook sleutels zijn waarmee dat deuren kunnen afgesloten worden. En zij beweren dus, of zij zeggen dus, dat dat ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn die geleid is tot een tijdsgeest waarin zo'n soort van kloosterexperimenten hebben kunnen ontstaan.
1: Nu echt, dankjewel.
0: Dank je.
1: En nogmaals, dit zei Tom Gaans en met hem was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 4 augustus viert de kerk de gedachtenis van de pastoor van Ars, Johannes Maria Vianney. Ars stelde 40 kleine boerenhuizen, 4 cafés, een herenhuiskasteeltje en een kerk waarvan de toren tijdens de revolutie was neergehaald. 5 gezinnen waren er praktiserend. Hij had te doen met een weekendgewoonte van dronkenmansdansen op het dorpsplein. Daartegen bracht hij ook bij het beeld van Johannes de Doper het opschrift aan: voor een dans betaalde hij met zijn hoofd. In 1804, aan het begin van zijn werkzaamheid in Ars, werd er een rapport gestuurd aan de bisschop over Ars, waarin onder andere stond: er wordt hier 4 keer per week catechese gegeven, maar door niemand dikwijls bezocht, ook niet door degene die zich voorbereiden op de eerste communie. En hoe was het einde van zijn verblijf in Ars? De pastoor van Ars trok in de laatste jaren van zijn leven 120.000 pelgrims per jaar. Men spreekt van 80.000 biechtelingen in 1858 en men sprak zelfs van de nationale biechtstoel van Frankrijk. Dinsdag in week 18 door het jaar leidt de kerk de eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben, waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid.
zien hoe hij mij ziet, leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden, zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem, in gebed en liturgie, is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven en in de stormen van het bestaan. Jezus zendt zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor ze worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging drong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum, en dat is voedsel voor onderweg. In de zondags-Eucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg opging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons.
Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal, van de gewone maatschappelijke zekerheden, van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon,
2: Heest. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.

0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: Vader en
1: de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

0: En van harte een goede avond al. Het is inmiddels tijd om de Vespers te gaan bidden. Het kerkelijk avondgebed op deze 4 augustus. De gedachtenis van de heilige Johannes Maria Vianney, oftewel pastoor van Ars. En ik geef u graag de pagina's in het groot en het klein getijdenboek, zodat u met ons kunt meebidden. We gaan direct beginnen met de hymne in het groot getijdenboek op bladzijde 706. En dan vindt u de psalmen en verder op bladzijde 925 in het groot getijdenboek. En vanwege de gedachtenis van de pastoor van Ars staat het slotgebed in het groot getijdenboek op bladzijde 1362. In het klein getijdenboek, daar beginnen we met de hymne op bladzijde 197. En vanaf daar kunt u ook de psalmen meebidden. Ik wens u heel veel devotie.
1: Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Dijon geboren. Eerst, na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley, leidde hij zijn parochie op een zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking en bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en alle wegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ge kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij, aardbewoners, wilt het verstaan.
1: Eenvoudige lieden, aanzienlijke heren. Rijken en armen, wie ge ook zijt.
0: Mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin.
1: Mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in, een lied bij de lier.
0: Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden? Wanneer ik door booswichten word belaagd?
1: Door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit.
0: Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen? Zijn eigen losgeld betalen aan God?
1: Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.
0: We zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met dommen en dwazen gaan zij teniet.
1: Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn.
0: Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam.
1: Geen mens blijft in leven met al zijn wilde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij kunt niet God dienen en de mammon. Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pochen op rijkdom, dit is hun lot.
1: Zij staan van de onderwereld als schapen. De dood is hun herder en drijft hen daarheen.
0: Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
1: Maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf.
0: Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
1: Hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.
0: Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht.
1: Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen. Die nooit meer het licht van de zon zullen zien.
0: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
1: Eren de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verzamelt u schatten in de hemel, zegt de Heer.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij onze Heer en onze God. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid.
1: Allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door Gods genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht, voor altijd.
1: Eren de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Prijzen wij Christus, onze herder en behoeder, die zijn volk liefdevol beschermt. Bidden we tot hem, want hij is de vaste grond van ons vertrouwen.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Eeuwige herder, bescherm onze bisschoppen en alle herders van uw kerk.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Toon uw liefde aan de vervolgden, bevrijd hen uit de beproeving.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Help alle die ongelukkig zijn. Geef voedsel aan wie honger lijden.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Schenk uw licht aan wie wetten maken, zodat ze inzien wat wijs en rechtvaardig is.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Vergeet ook de doden niet, want gij hebt hen gekocht met uw bloed. Laat hen toe tot het bruiloftsmaal van het Lam.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: En hier heeft u de gelegenheid om voor een eigen intentie te bidden.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. We vragen u op zijn voorspraak dat ook wij door naaste liefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Ja, fijn dat u luistert. We gaan luisteren naar Pater Leclerc. Hij is werkzaam op het seminari in Namen in België. En vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel over de heilige Jean Vianney, beter bekend als de pastoor van Ars. Dag Pater.
3: Goedemiddag. Kijk, we hebben bij de vorige uitzending al gesproken over deze Jean-Marie Baptiste Vianney, zo is zijn volledige naam, die geboren werd op 8 mei 1786, vlak voor de Franse Revolutie, die officieel begon op 14 juli 1789 met de bestorming van de Bastille. En we hebben vorige uitzending ook gezien dat al deze moeilijkheden in Frankrijk niet zo meteen doordrongen in het kleine dorpje Dardilly, waar in de buurt van Lyon, waar de toekomstige pastoor van Ars geboren en getogen is, dat er eigenlijk de grote politiek lange tijd aan hem voorbij ging, tot op het moment dat kerken gesloten werden. En tot op het moment dat de familie doorkreeg dat er een splitsing was tussen verschillende priesters die een eed aflegden op de constitutie, waar de paus het niet mee eens was, en priesters die onderdoken. En er was in de buurt van het dorpje van Dardilly, in een zeker dorp Écully, was er een priester.

er een zekere Ballet. En die zou een grote rol gaan spelen. Die dook onder. En die bouwde samen met andere priesters bouwde die een soort netwerk op waar 's nachts dan de sacramenten werden aangeboden aan de mensen. En dat was allemaal een tamelijk geheime bedoeling. En zo kon ik ook graag, want ik heb al heel veel over de kinderjaren van Jean-Marie Vianney verteld. Zo kom ik over, eigenlijk ook bij zijn eerste communie. Misschien ook eerst ook wat de pastoor van Aachen zegt over de communie. Hij zegt, als men de communie gaat, voelt men iets bijzonders, een grote vreugde en troost, als een balsem voor het hart en een weldaad voor heel het lichaam. En men wordt innerlijk bewogen en we zeggen met de apostel Johannes, het is de Heer. Welk een vreugde tot het altaar te naderen en men keert terug met de hemel in het hart. Nu, Jean-Marie Vianney, die zou op een clandestine manier de communie ontvangen voor de eerste keer. En dan was hij, geloof ik, 13 jaar. En dat gebeurde op een 14 juli. Mensen die geluisterd hebben vanaf het begin, heb ik ook die 14 juli genoemd als de bestorming van de Bastille. En wat gebeurde er elk jaar? Alle ambtenaren en alle politiemensen en zo, die hadden een groot feest op de 14 juli. En die waren bezig met te vieren, met te drinken. En ondertussen waren deze katholieke mensen die hadden een grote hooiwagen voor een grote boerderij gezet. En de mensen die deelnamen aan de Eucharistie van die eerste communie, die kwamen langs een achterdeurtje binnen. Ze hadden geen angst dat de politie controles uitvoerde, want die waren aan het feesten. En dus in het geheim, met de luiken dicht en met de grote hooiwagens die heel die boerderij blokkeerden, is er dan een Eucharistie gecelebreerd waarin verschillende kinderen, onder meer Jean-Marie Vianney, zijn eerste communie heeft gedaan. En heel die ondergrondse kerk heeft ook altijd een zeer grote indruk op zijn leven gelaten. Omdat hij gezien heeft hoe niet alleen priesters, maar ook mensen die deze priesters ontvingen, heel veel riskeerden. Gevangenschap of zelfs terechtstelling omwille van die ontmoeting met Christus. En als hij zijn communie gedaan had, dat was hij ongeveer 13 jaar, dan was zo de tijd voor hem voorbij om als herdersjongen rond te trekken. En dan werd hij ingezet meer in het werk van het land. En men zou dat later in zijn preken terugvinden. Men heeft ook wel eens gezegd van Christus en van Paulus. Dat Paulus eigenlijk een man is van de stad. En Christus meer een iemand die het landelijke leven kende. En men vindt bij de parabels van Christus meer verwijzingen naar het leven op het land. En dat is ook zo met pastoor van As. Dus hij spreekt heel veel over de vruchten, over de betekenis van het druivensap, over het vuur, over de doornen. En dat gebruikt hij altijd in zijn preken. En hij heeft daar dus ook jaren in gewerkt. Tot op het moment dat hij zowat 18 jaar wordt. En op dat moment is Napoleon aan de macht. En Jean-Marie Vianney, die was ondertussen was die seminarist geworden. Maar ook

ja, een beetje op een privé manier. Dus hij volgde lessen Latijn bij deze pastoor Ballet in Écully, die een schooltje had opgericht. En daar had Jean-Marie Vianney het heel moeilijk, hè, omdat hij toen al 18 jaar was en dan nog Latijn moest gaan leren. En er waren jongetjes van 12 jaar die als spelende, laten we zeggen, alles memoriseerden. En bij Jean-Marie Vianney, die bijna alleen maar op het land gewerkt had, ging dat Latijn er maar niet in. Tot hij een bedevaart maakte, te voet, naar La Louvée, was een paar honderd kilometer. Hij deed het al bedelend. En daarna ging het beter. En dan is die klein seminarie ingegaan. Dan hebben ze een fout gemaakt. En ze waren vergeten om hem op te schrijven onder de kandidaat priesters. En toen werd hij opgeroepen om naar het leger, naar Spanje te trekken, waar Napoleon oorlog mee had. En hij moest eerst naar Lyon, daar werd hij al ziek. Dat is ook al zoiets. Jean-Marie Vianney was een sterke boer en later had hij altijd een zeer goede constitutie. Soms met 2 à 3 uur slapen had hij genoeg. Men hoort bijna nooit dat hij ziek was, maar op dat moment werd hij ziek. En dus het leger vertrok, maar hij bleef achter. En toen hij genezen was, stuurde men hem naar Rouen, in de richting van Spanje. En als hij daar aankwam, was hij weer ziek. En toen moest hij tenslotte alleen zijn regiment vervoegen. En hij liep verloren in de bossen. En hij kwam een man tegen. Die vroeg wat hij naartoe was. En Jean-Marie Vianney die zei van ik was ziek en kon mijn troepen niet vervoegen. En die man zei, kom, volg me maar. En dan heeft hij zo een hele tijd door de bossen, de bergen. En dan is hij aangekomen in een dorp, Noé. En dat lag al zo ongeveer zo'n 200 kilometer van zijn eigen geboortedorp. En dat was maar een heel klein gehucht midden in de bergen, waar alle mensen van het dorp tegen de politiek waren van Napoleon. Ook de priester en ook de burgemeester. En die man die hem meegenomen heeft, die heeft eigenlijk, zonder dat de pastoor, of de toekomstige pastoor van Ars, het in de gaten had, heeft eigenlijk van Jean-Marie Vianney een deserteur gemaakt. En hij heeft hem ondergebracht bij een weduwe. Die was zo'n 35 jaar, die had enkele kinderen. En men heeft Jean-Marie Vianney voorgesteld als een neef van deze dame. En dus hij heeft op haar velden gewerkt. En hij heeft een beetje les gegeven, want hij kon natuurlijk meer in het land van de blinden is één oog koning. Hij kon natuurlijk al wel wat Latijn en ook goed Frans. Hij kon lezen, schrijven. Hij heeft ook wat les gegeven, catechese. En hij werd enorm geliefd eigenlijk in het dorp. Tot op het moment dat Napoleon een amnestie gaf en dat hij naar huis terug kon keren. En dan hebben de dorpsbewoners van Noé, die hebben dat erg betreurd. Ze hebben zelfs een toog voor hem gemaakt, omdat ze zeiden, als je later priester wordt, dan moet je nog maar eens aan ons denken en misschien moet je maar bij ons pastoor worden. Dat is nooit gebeurd. Maar deze mensen uit dat dorp, die zijn later wel vaak naar Ars gekomen. Dus die contacten die zijn gebleven. Nu,
Zijn moeder had, die zich 18 maanden is die afwezig geweest, en zijn moeder had daar eigenlijk veel onder geleden. Ze was ongerust geweest. En ze is kort daarop overleden. En dan was de vraag, kan Jean-Marie Vianney zijn studie verder zetten bij in het klein seminarium? En men vermoedt, dus zijn vader was daar niet zo voor, hij had die handen van Jean-Marie Vianney echt nodig. Hè. Maar men vermoedt dat op het sterfbed de moeder van Jean-Marie Vianney haar man heeft gesmeekt, of hem misschien zelfs een belofte heeft afgedwongen van laat mijn zoon verder studeren tot priester. We hebben in de vorige uitzending al gezien hoe groot de rol van deze moeder gespeeld heeft in de opvoeding van Jean-Marie Vianney. Maar misschien ook met haar sterven heeft zij een heilige priester geschonken aan de kerk. Laten we misschien in het tweede deel daar het verder over hebben.

0: En welkom terug in het programma Geloofsvorming over de pastoor van Ars, de heilige Jean-Marie Baptiste Vianney. Nou zeg ik het toch helemaal goed, pater Leclerc.
1: Ja. Nou, dat Baptiste, dat heeft hij later zelf bijgevoegd.
0: Ja, dat verwijst naar het doopsel?
1: Hij had een grote devotie voor Johannes de Doper.
0: Ah, kijk.
1: Hij heette Jean, maar dat kon ook de evangelist zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heeft hij op een bepaald moment gezegd, ik ben Jean-Baptiste. Dus hij had iets profetisch zo. Dus de voorloper van Christus, degene die Christus aankondigt. Dat was zo zijn charisma ook wel een beetje.
0: Nou, we hebben in het stuk voor de pauze, het gaat over zeg maar, de jeugdjaren van Jean, zullen we maar zeggen. En we hebben als 13-jarige hebben we over de eerste communie gehad. Heel, heel spannend voor die kinderen, omdat het levensgevaarlijk was, heb ik begrepen. En toen hij 18 was, seminarist bij een pastoor met Latijn leren, dat vond hij heel erg moeilijk. En later is hij bij een weduwe terechtgekomen. En nou, daar pakken we zo'n beetje het verhaal weer op.
1: Ja, precies. En dus als hij thuis terugkomt en zijn moeder is gestorven, dan laat zijn vader hem toe om studie verder op te nemen. Hij kent dan al een beetje Latijn. En zijn pastoor, of die pastoor Ballet, die hem heeft opgeleid, die stuurt hem naar de filosofie. En daar krijgt hij een rapport waar zijn gedrag, daar staat dat hij goed was, ook een goed karakter, maar zeer zwak voor de kennis. En hij zakt eigenlijk voor alle examens. Omdat die examens die worden ook in het Latijn gehouden en er komt eigenlijk niks uit. Ze sturen hem terug naar zijn pastoor en ze zeggen, nou, dat wordt niks. Maar die pastoor is een intelligente man en die neemt de stof met hem helemaal terug door. En die heeft ook heel veel krediet op het seminarium. Dat is een hele fijne, humane, heilige man ook. En dus die gaat spreken met de rector van het seminarium. En die kan de rector van het seminarium samen met een professor van filosofie overtuigen om tot aan het dorp te komen. En om daar Jean-Marie Vianney in het Frans te ondervragen. En dan blijkt dat hij toch wel voldoende kent. En dan wordt hij tot de theologie toegelaten. En ik zou kunnen zeggen, ja, in de theologie gebeurt eigenlijk zo ongeveer hetzelfde verhaal. Hij heeft het altijd moeilijk met de lessen, omwille van de taal, omwille van dat Latijn. En hij is niet de enige. Hè. Er zijn door de revolutie waren er nog verschillende andere studenten die al ouder waren. En die kregen dat Latijn niet meer onder de knie. En men heeft dan deze kandidaten apart genomen. Een groepje van zevental, die kregen dan les in het Frans. Daar heeft hij vriendschap gesloten met verschillende andere studenten. Onder meer een zekere Marcelin Champagnat, die later een congregatie zou oprichten. Hij voelde zich thuis op het seminarium. Hè. Behalve dat studeren ging niet goed, maar zo. Heel dat leven, daar ging hij in op. Dat was eigenlijk ook zo'n soort trappistenklooster. En op een bepaald moment, men had ook na de Franse Revolutie, waren vele priesters gevlucht, vele priesters terechtgesteld. Ik denk dat er zo ongeveer 300 priesters onder de guillotine terechtgekomen zijn tijdens de Revolutie. En dan, ja, dan had men priesters nodig. En omdat die ook zo een, toch een beetje een apart opleiding had gehad. En omdat op dat moment de bisschop, bisschopszetel in Lyon vakant was, heeft men Jean-Marie naar Grenoble gestuurd. Daar is hij te voet naartoe gegaan. En daar is hij op zijn eentje door de bisschop van Grenoble gewijd, zonder enige vrienden of familieleden. Een priesterwijding is vaak een groot feest voor heel de familie. En men vroeg dan aan de bisschop, ja, u moet speciaal moeite doen om morgen zo één kandidaat te wijden. Hè. En toen zei nou, het is nooit een moeite te veel om een priester te wijden. Dus die bisschop heeft dat met heel veel liefde en toewijding gedaan. En dan heeft hij daar ook ter plekke in Grenoble de volgende dag zijn eerste heilige mis opgedragen. En dan is hij benoemd in de parochie van zijn beschermpastoor bij Ballet. En het gekke in het leven van de pastoor van As, die toch de pastoor is geweest van de biecht, dat is dat zijn overheid vond dat hij, ja, hij kon wel preken, hij kon wel zieken bezoeken, hij kon de mis opdragen, hij kon alles doen wat een priester zoal deed in die tijd in een parochie, maar het biecht horen, daar vonden ze hem niet goed genoeg voor. Omdat ze dachten misschien dat hij een tekort zou zien in zijn oordeel op vlak van theologie of moraal of weet ik wat, en mensen slechte raad zou geven omwille van zijn gebrekkige kennis. Zijn pastoor die heeft weer voor hem gepleit, hè, en dan heeft hij nog eens een extra ondervraging gekregen en heeft hij biechttoelating gekregen. En dan is zijn pastoor de eerste geweest die bij hem te biechten is gegaan. En tijdens de periode dat hij kaplaan was in Écully, dus bij die pastoor Ballet, werd al zijn biechtstoel eigenlijk al overrompeld. Dus dat was iets dat blijkbaar had een zekere aantrekkingskracht en een charisma op vlak van de biecht. Was ook iemand die zeer ascetisch leefde, samen trouwens met zijn pastoor. Ze aten niet zoveel, ze deden veel boeten. Maar op een bepaald moment overleed die Ballet. Die had heel veel geleden onder de Franse Revolutie, ook als clandestine priester. En er kwam een nieuwe pastoor. En die vond dat er toch wel meer op tafel moest komen. En die vond die strenge gewoontes van de pastoor van As toch maar niks. En dan heeft het bisdom besloten om hem in As te benoemen. En dat was toen een dorp van 230 inwoners. En dat was ook wat men toen noemde het Siberië van het bisdom. Dat was zo een streek waar, zo een moerassige streek, waar arme streek. Het enige wat een beetje daarboven uitstak was een kasteel in As. En daar woonde een dame, al een oudere dame. Jean-Marie Vianney was toen 32 jaar. Ik denk dat die dame toen zo ongeveer 60 jaar moet geweest zijn. Nooit gehuwd. En wat er van dat kasteel overbleef was eigenlijk een grote villa. Maar die had wel veel goederen. En die waren door de revolutie niet in beslag genomen. Omdat de arts had blijkbaar die kasteelvrouw beschermd. Omdat die zoveel liefdadigheid had gedaan. Dus heel veel huizen in het dorp, die waren in het bezit van die dame. En zij liet dus de arme gezinnen daar gratis in wonen. En zij zorgde ook voor kleding en voeding. Dus mensen die werkelijk niet konden leven van het werk van hun handen, die hadden in Ars niet te vrezen dankzij deze mademoiselle de Garret van dat kasteel. En die had er ook voor gepleit voor een pastoor te hebben. En had ook gehoor gekregen bij het bisdom. En zo kwam de pastoor van Ars, of Jean-Marie Vianney, kwam dan daar aan. En ja, die aankomst van de pastoor van Ars, dat is een verhaal op zich. Hè. Mensen die in Ars zijn, die weten dat er ook een monument is gemaakt op de plaats waar de pastoor van Ars zijn dorp is binnengekomen. Het was een mistige dag. Hij had een kar mee en er was een weduwe die hem begeleidde uit Dardilly, uit zijn geboortedorp. En hij had wat boeken en een paar spullen, persoonlijke spullen op een kar geladen en was te voet dus naar Ars getrokken. En toen hij op eigenlijk er bijna was, Ars ligt een beetje in een vallei. En toen was het mistig en er waren allemaal landwegen. En toen wist hij niet waar hij naartoe was, tot hij een zekere Antoine Givre ontmoette. En die jongen die was zijn schapen aan het roeien en hij zei, kun je me vertellen waar Ars ligt? En toen zei hij, nou, u bent er eigenlijk. Dus als u 10 meter verder gaat, daar is de grens van de parochie. En toen is de pastoor van Ars neergeknield en heeft hij de grond gekust. En het schijnt dat Johannes Paulus II, dus die ook wel eens de grond kuste als hij in een land aankomt, van de pastoor van Ars geleerd heeft. Nou, ik ben niet zeker, maar dat wordt verteld. En dan heeft hij een klein gesprek gehad met die Antoine Givre. En hij heeft hem gezegd, kijk eens, jij hebt me de weg gewezen naar Ars, maar ik zal jou de weg wijzen naar de hemel. Dat is mooi natuurlijk, hè, om zoiets te zeggen. Maar wat nog mooier is, dat is dat deze Antoine Givre de pastoor van Ars zo een 2-3 weken overleefd heeft. Dus op het moment dat de pastoor van Ars gestorven is, dan heeft hij hem ook werkelijk de weg gewezen naar de hemel. Dus het was eigenlijk zijn eerste woorden in zijn parochie waren ook al profetische woorden, misschien zonder dat hij het zelf besefte. Ja, ik ben eigenlijk nog niet zo heel ver gekomen. Maar het eerste wat de pastoor van Ars gedaan heeft, dat is dan zijn kerk bezocht. Hij heeft dan die mademoiselle de Garret gevraagd om al die mooie meubels die in de pastorie stonden, om die maar weg te halen. Hij is begonnen met heel veel te bidden en te vasten voor zijn parochianen. En hij is begonnen met de dingen die de revolutie hadden overleefd. Er was nog een gebedsgroep van met een devotie tot het Heilig Hart. Er was ook een boer die elke dag naar de kerk kwam om voor het tabernakel te bidden. Hij is begonnen met de kinderen catechese te geven. Hij heeft een weeshuis opgericht, de zieken bezocht. En meer en meer kwamen de mensen onder de indruk van zijn liefdadigheid. Dus alles wat hij kreeg, als het ware, gaf hij weg. Men vond hem maar een rare kerel, omdat hij weinig at en ook arm gekleed was. Maar het verbaasde hen hoe mooi hij eigenlijk en met hoeveel zorg hij eigenlijk met de sacramenten omging. Hoeveel eerbied ook hij had voor de Eucharistie. En dat was een hele uitstraling. En hij was ook altijd bereid om een hand toe te steken. Een collega's in de buurt en die een keer weg moesten en zo. En daar werd dan een missie gepreekt. En dan op den duur kwam men vanuit heel de streek kwam men naar As, naar die ja, toch wat bijzondere pastoor, om daar te biechten. En niet alleen de mensen, maar ook de andere priesters. En om een duur ook de bisschop. En tot de pastoor van As op den duur had die vier biechtstoelen in zijn kerk staan. Eentje was meteen aan de ingang. Dat was voor de anonieme biechtelingen. Waar zo, stel je voor dat Obama wil te biechten gaan. Kan nooit geen kwaad natuurlijk. Hè. Dan wil hij misschien niet dat andere mensen dat te weten komen. En zo waren er mensen die kwamen dan met een kar aangereden. Die kwamen langs een poortje langs achter binnen. Daar was een biechtstoel. En daar ontmoette de pastoor van As dan belangrijke mensen die anoniem wilden blijven. Dan was er een biechtstoel voor de mannen, die was bij de sacristie, en een biechtstoel voor de vrouwen. En daar ging die zo heen en weer naartoe. En dan was er achter het altaar was er een biechtstoel van de priesters, voor de priesters. De pastoor van As die zei, priesters, als die komen en die willen biechten, die hebben ander werk te doen. Die gaan daar dan maar meteen naartoe en dan kom ik, zo snel ik met iemand klaar ben. Op den duur, dus naar het einde van zijn leven, dan zat de pastoor van As 12 tot 14 uur per dag in de biechtstoel. En dan had hij nog zijn weeshuis. Wat ook altijd opgevallen is in het leven van de pastoor van As, dus op een bepaald moment heeft hij ook hulp gekregen van een kapelaan die dan het parochiewerk deed. Omdat het werd eigenlijk zo'n soort bedevaartplaats waar hij eigenlijk bijna niks anders kon doen als zich met al die bedevaartgangers en al die biechtelingen. En moest zelfs bij aankomst moest men een nummer gaan halen. En dan moest men soms 5 tot 8 dagen wachten voor men aan de beurt was. Er ontstonden hotels en er ontstonden restaurants het werd echt een bedevaartsoord. En daar werd de pastoor van As helemaal in opgestort, zodat hij zijn normaal parochiewerk niet kon doen. Maar op het moment dat hij hoorde dat er een van zijn parochianen ziek was, dan liet hij al die bedevaartgangers in de steek en dan ging hij zijn zieken bezoeken. Dat heeft hij altijd blijven doen. En hij is ook altijd blijven zorgen voor die weeskinderen. In een huis, de Providence, de voorzienigheid. Daar zou ook heel veel over te vertellen zijn, maar dat moet dan maar in een andere uitzending.
0: Heel hartelijk dank, Pater Leclerc. Ik wil graag de luisteraars in staat stellen om een vraag te stellen over dit programma of dat van vorige week. Over de pastoor van As, zijn leven en natuurlijk ook zijn spiritualiteit. Het nummer is 073-687-2001.

0: En welkom terug in het programma over de pastoor van Ars. Ja, Pater Leclerc, een indrukwekkend verhaal, deze heilige. En ik zat me af te vragen, voor deze tijd, hoe is deze man, hoe zouden we deze man moeten zien? Is het bijvoorbeeld zijn plichtsbesef die hem ook van betekenis doet zijn in deze tijd? Is het het geloof in de barmhartigheid van God in relatie tot het biechtgeheim natuurlijk? Is het een voorbeeld voor priesters? Wat denkt u is de belangrijkste facet van zijn heiligheid in deze tijd? Of zijn het er heel veel?
1: Het zijn er heel veel, maar ik denk als een rode draad door zijn leven, dat is eigenlijk de liefde. Dus hij heeft ook een heel gebed geschreven over de liefde tot God. Hè. Mijn Heer, mijn God, ik bemin je eigenlijk vanuit het diepst van mijn ziel. Hè. En ik wil alles geven uit liefde tot u. Dus die grote liefde. En ook die vanuit deze liefde, die hij eigenlijk misschien ook doorgekregen heeft in zijn familie. De betekenis ook van zijn moeder eigenlijk. Hè. Hij is eigenlijk een man geweest die gegrepen is door de liefde van God en al het andere. Dus dat hij alles weggaf, hè, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Of dat hij voor weeskinderen zorgde. Of dat hij het in de zomer, in de bloeiende hitte, uren uithield in die biestoel. Of in de winter, in de vriezende kou, maar bleef. Hè. Dat hij 's nachts om 1 uur opstond en dan naar zijn kerk ging. Dat was, laat ik maar zeggen, geen krachtpatserij. Dat was uit liefde voor God en voor wat hij noemde de zielen. Dus om mensen bij God te brengen. De liefde van een goede herder. Natuurlijk is het een andere tijd. Hè? En de omstandigheden zijn verschillend en zo. Maar laten we zeggen, wij hebben in deze tijd mensen nodig. Hè? Of het nou priesters zijn, of anderen, maar die op kleine schaal, hè, en dan spreek ik van parochieschaal, laten we zeggen, die liefdevolle aanwezigheid van God op een of andere manier levendig houden.
0: Ja, als uitgangspunt van hun handelen nemen, dat zegt u eigenlijk.
1: Ja, en die daar ook, laten we dat ook doen, uitstralen naar een parochiegemeenschap.
0: Ja, maar dat hadden de mensen natuurlijk al heel snel door, vandaar dat charisma van hem.
1: Ja, nou, ik ben een beetje snel er doorheen gegaan, hè.
0: Ja.
1: Maar het ging niet zomaar van een leien dakje.
0: Nee.
1: Dus, hij heeft ook wel, laten we zeggen, in het begin was hij ook wel een beetje aan het timmeren aan zijn kerk en zo.
0: Mm-hmm.
1: En had hij ook wel tijd om heel veel dingen te doen, zo heel veel tijd voor gebed. Voordat heel die toestroom kwam, daar zijn wel zeker 10 jaar overheen gegaan. Van geduldig bidden, vasten, huisbezoeken, catechese geven, veel zorg en zo. Dus dat ging niet zo. Dus dat charisma alleen, laat ik zeggen, dat ging niet zomaar hocus pocus.
0: Nee. Misschien was het ook wel in het begin dat de mensen hem een beetje een vreemde gast vonden. Dat hij dus niet uitgebreid dineerde en met de notabelen van het dorp omging, stel ik me zo voor.
1: Ja, die waren er ook niet. Dat was een boerendorp. Maar wat het probleem was, dat was dat er 25 jaar was er geen priester geweest in dat dorp.
0: Oh ja.
1: Dat was heel de Franse revolutie. En mensen waren gewoon kinderen die konden niet meer lezen of schrijven. Dus er was geen school meer geopend en zo. Dat is allemaal. Alleen de oudere mensen die hadden nog herinneringen aan een kerkelijk leven.
0: Dus heeft dat langzaam kunnen opbouwen met hulp van
1: langzaam
0: God?
1: Langzaam kunnen opbouwen, ja. En wat ik ook zou willen zeggen, dat is wat je zegt van betekenis. Hè, daarom ben ik ook zo lang stilgestaan bij bij de jeugdjaren,
0: ja.
1: Dat is dat dat heiligen, die hebben soms een pad dat er niet zo gemakkelijk uitziet. Soms loopt het een beetje moeilijk. Hè? Dus er is een revolutie, hij kan niet naar school, hij moet in het leger, hij wordt deserteur, hij kent geen Latijn. Maar laten we maar zeggen, hij is wel de patroon van de priesters geworden. En laten we maar zeggen, wij moeten niet te snel de handen laten zakken bij een of andere moeilijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus God schrijft recht op kromme lijnen, zegt men wel eens, maar ook doorheen de beproevingen, daar komen vaak sterke mensen uit.
0: Ja, u geeft les aan het seminarie in Namen. Leeft de geest van de pastoor van Ars ook in het seminarie nog?
1: Ja, wij zeggen wel aan alle seminaristen van dat ze minstens in hun opleiding dat leven van de pastoor van Ars een keer moeten lezen.
0: Ja, en als ze wat moeilijkheden hebben met het Latijn?
1: Ja, natuurlijk. En wat ik erbij kan zeggen, dat is dat we elk jaar maken we een kleine excursie. En dit jaar hebben we besloten om naar Ars te gaan.
0: Kijk.
1: Dus in de maand eind november, dan gaan we voor 4 dagen gaan we naar Ars. En dan gaan we putten uit die geest van de pastoor van Ars.
0: Ja, misschien dat u daar nog eens een reportage over zou kunnen maken.
1: Als u wil. De radio hoeft maar te vragen.
0: Ik ga het met Bob erover hebben. Lijkt me een goed plan. Wanneer gaat u?
1: Dan moet ik even mijn agenda nemen. Maar die heb ik bij de hand.
0: Zo. Kun je misschien meteen spijkers met koppen slaan?
1: Ja, kijk eens. Ergens vlak voor Kerstmis.
0: Oké. Nee, dan hebben we nog tijd genoeg om een plannetje te maken.
1: Wij vertrekken op 17 december.
0: 17 december, dat is rondom onze kerstmarathon. Misschien kunnen we een...
1: Komen terug op 21 december.
0: Oké, ik ga het hier overleggen, pater.
1: Maar natuurlijk op 17 december dan zitten we op de autosnelweg.
0: Ook. Ja, maar ergens daartussendoor. Misschien dat we contact kunnen hebben. Vanuit Ars, dat zou geweldig zijn. Ja.
1: Alles is goed voor me.
0: Mooi. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage weer aan de programma's van Radio Maria. Tot een volgende keer.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja, natuurlijk mag u dat.
1: Dat onze luisteraars misschien op voorspraak van de pastoor van Ars bidden voor de priester die ze kennen.
0: En heeft u dan ook een gebed?
1: Nou, dat ze gewoon maar vanuit hun hart tot die heiligen zeggen van kijk eens, ik ken die en die priester.
0: Ja.
1: Patroon van de priesters, zorg voor deze priesters die ik ken.
0: Fantastisch. Heel hartelijk dank en tot de volgende keer.
1: Dank u wel.

oproep is gehoord. Wij gaan bidden voor de priesters die wij kennen in onze parochie. Op voorspraak van de pastoor van Ars. En u hoorde Pater Leclerc. Hij is werkzaam op het seminarie van Namen. En dit was het programma Geloofsvorming. Dank u wel voor uw aandacht.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen en om hen te genezen wie hart gebroken is. Bijzonder woord van welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren we gedenkt de kerk de heilige Johannes Maria Vianney, die beter bekend als de heilige pastoor van Ars. Hij leefde van 1786 tot 1859. Hij was geen briljante student, of helemaal niet eigenlijk. En hij is op een of andere manier toch onder de handen van de bisschop doorgeglipt en priester gewijd. En men vroeg zich af, wat moet je met zo'n priester doen? En durfde hem niet los te laten in de parochies. En uiteindelijk werd hij in een heel klein dorpje, waar we, zul je maar zeggen, zo min mogelijk kwaad kunt doen. En ook een vervallen dorpje dat eigenlijk van God los was. In Ars. En deze pastoor was een heilige pastoor. Wat maakt hem heilig? Zijn liefde voor Jezus Christus. Zijn grote liefde voor Jezus Christus. En die liefde, zo schrijft hij ook, zet je aan tot bidden. En door die liefde had hij ook een zuiver hart. Een zuiver hart en liefde gaan samen. En daarmee ook een vergevingsgezindheid. En hij openbaarde Gods vergevingsgezindheid. En hij werd een biechtvader uit een dorpje van misschien 150 man, of nog niet eens. En nu kwamen er duizenden mensen naar hem toe om bij hem te biechten. En hij zat meer dan 10 uur per dag in de biechtstoel. Laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering, waarin wij nu dat mysterie van Christus mogen vieren, allereerst ook zelf ons zuiveren door een oprechte schuldbelijdenis, om met een gezuiverd hart de heilige Eucharistie te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de heilige pastoor van Ars tot een toonbeeld gemaakt van pastorale inzet en ijver. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij, naar zijn bewonderenswaardige voorbeeld, onze broeders en zusters winnen voor u in de liefde van Christus, om eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid te ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de profeet Jeremia. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Dit zegt de Heer, Israëls God. Stel alles wat ik u gezegd heb op schrift. Uw kwaal is ongeneeslijk. Uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren. Uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen u niet meer achterna, omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen. En u mededogenloos heb gestraft om uw vele misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert ge dan om uw wonden en uw onverdraaglijke pijnen? Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Ik herstel de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn huizen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weer klinkt. Men hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af.
Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Hun zonen zijn voor mij weer als vroeger. Hun gemeenschap blijft altijd bestaan. Hun onderdrukkers straf ik. Hun vorst is één van hen. Hun heers komt voort uit hun midden. Ik laat hem bij mij komen en hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven tot mij durven naderen? Zo luidt de Godspraak van de Heer. Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn. Woord van de Heer. Het antwoordpsalm vindt u op bladzijde 30, psalm 103b. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft, zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor meer van hem over. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is hij voor geslacht na geslacht. Voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. Zich houden aan wat hij gebiedt. Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. De Heer zij met u. Wacht even. Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie mij volgt, zal het levenslicht bezitten. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen fariseeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus met de vraag: waarom overtreden uw leerlingen wat ons van oudsher is overgeleverd? Want ze wassen hun handen niet voor het eten. Daarop riep Jezus de mensen bij zich en sprak tot hen: luistert en wilt verstaan. Niet wat de mond binnengaat bezoedelt de mens. De mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat. Toen kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: weet gij dat de fariseeën bij het horen van uw woorden er aanstoot aan nemen? Maar Jezus antwoordde: iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is, zal worden uitgerukt. Laat ze maar begaan. Zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere blinde leidt, vallen beiden in de kuil. Woord van de Heer. In de eerste lezing, broeders en zusters, de profeet Jeremia. En de profeet Jeremia.

luisteren niet. En ondertussen is Jeruzalem al gedeeltelijk verwoest en ze blijven nog steeds niet luisteren. En men blijft natuurlijk klagen, waarom is dit ons overkomen? Maar hoor dan ook de profeet zeggen, uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen. Waarom zijn ze niet te helen? Omdat zij niet naar de Heer luisteren, omdat zij maar blijven zondigen en de wet van God blijven overtreden. Het is als met een wond, als er een korstje op zit en je krabt iedere keer het korstje open, dan kan die wond niet genezen. En zo is ook met de zonde, als je maar blijft zondigen, dan verwond je iedere keer opnieuw de ziel. En God heeft hun gestraft voor hun zonden. Maar ook, want dan krijgen we al meteen allen, dat God een medelijden en een barmhartige God is. Hij zegt, ik herstel de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over uw huizen. Want God is slaat en hij geneest. Hij slaat omdat wij niet willen luisteren, maar hij is een barmhartige God en hij blijft zijn verbond trouw. En uiteindelijk profeteert hij dan hier over de komst van Christus. Ik laat uit midden. Hun vorst is één van hen, hun heerser komt voort uit hun midden en hij mag bij mij komen. En daarmee profiteert hij over de komst van Christus en dan ook, gij zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. En God nu is niet meer een straffende God, hij is een vergevende God. En dat gaat er bij de fariseeën er niet in en bij de schriftgeleerden niet in. Van God is voor hen nog steeds een straffende God en de Joden, zij vergeven niet, zij vergelden. Eigenlijk nog steeds. En zij vergelden. En bijvoorbeeld, dat zien we dan ook, dat zij zondaars buitensluiten. De blindgeborene wordt uit de synagoge gestoten. De zonde is een beeld van, of de ziekte is een beild van de straf, die God hun straft. En Jezus gaat genezend rond. En ja, dat is God niet. En hij gaat om met, kijk ook met Matthäus, die is een tollenaar, die heeft weinig barmhartigheid van de Joden ontvangen. En Jezus toont hem barmhartigheid, kom en ga mee. En het is juist Matthäus die zozeer Gods barmhartigheid verkondigt in het evangelie, die hij bij de Joden niet ontvangen had. En u hoort dan ook weer van dat de fariseeën gaan zeggen, ja, waarom onderhouden zij de geboden niet? En ze gaan eten, ze wassen hun handen niet voor het eten. Ik zou zeggen, jongens, zijn er geen dingen die belangrijk om je druk over te maken? En zij maken zich dan druk over kleine dingen. Van, kijk, dan zegt Jezus ook, ze, van de olifant slik je door en de mug spuug je uit. Jullie maken van een mug een olifant. Kleine dingen worden opeens belangrijk en ondertussen verstoot je de naaste en die wordt buitengesloten. En je zit hier te zeuren over handen wassen voor het eten. En dan komen van, hé, dat, wat is nou, gaat het antwoord van Jezus. Niet wat van buitenaf komt bezoedelt de mens, maar wat van binnenuit komt uit het hart. Nou, we kunnen naar het hart van een mens kijken. En we hebben ook kort geleden de parabel gehad van het onkruid tussen tarwe. En in ieder hart van ieder mens zit zowel tarwe als onkruid. En wij moeten zorgen dat het tarwe kan groeien. En dat de tarwe niet overheerst wordt door het onkruid. Dus wij moeten leven en bemesten en werken dat het tarwe kan groeien. En dan, maar dan kan er ook in de mens, als dat de goede naar voren komt, dan straalt hij ook dat goede uit. Maar als het kwade overheerst, dan komt dat kwade naar buiten. Niet wat van, dus dan komt dan, wat bezoedelt nou de mens? Het goede bezoedelt de mens niet, maar het kwade. En van iemand met een zuiver hart, en zoals zei dat pastoor van Ars, is eigenlijk alleen maar uit op goedheid en liefde en vergeving. Maar een mens met onzuiver hart, ja, die gaat eigenlijk allemaal nog meer onzuiverheid bedrijven. En daar waarschuwt nu Jezus hiervoor. En er komt dan toch een keer een oordeel. We zien dat iedere keer terug ook in de gelijkenissen. En we hebben ook die gelijkenis gehad van het sleepnet.

Dat sleepnet, dat is het beeld van Gods liefde. Iedereen wordt door Gods liefde gevangen. Niemand kan ooit zeggen dat hij Gods liefde niet heeft. God brengt alle mensen in het sleepnet bij elkaar. Maar dan komt ook weer het oordeel, de goede vissen en de slechte vissen. En de slechte vissen worden weggeworpen. En je zou dus nu kunnen zeggen, zorg dat je een goede vis bent. En hoe word je een goede vis? Een mooie vis? Als ons hart gereinigd is van zonden. Als wij een mooie mens zijn. En wanneer ben je een mooie mens? Kijken we dan maar naar de heilige pastoor van Ars. Als je Christus lief hebt. En dat je ook één wordt met Christus in liefde. En dan ook die liefde naar de mensen kunt uitstralen. En dan zul je ook bij het oordeel gered zijn. En Jezus hoort dan ook van het kwade. En dat wordt uiteindelijk wat niet door God is aangeplant. Je kunt zeggen dat het woord van God is het goede zaad. En wat niet door God is aangeplant is niet door zijn zaad aangeplant. Wordt uiteindelijk uitgerukt en weggeworpen. En ook, Jezus vergelijkt ook in het Johannes-evangelie, bij de blindgeborenen, dat die fariseeën blind zijn. En als de ene blinde de andere blinde leidt, dan vallen ze beiden in de kuil. En dan horen we dan iedere keer ook weer opnieuw Jezus zeggen, bijvoorbeeld tegen Nicodemus, wij spreken over wat wij weten en wij verkondigen wat wij gezien hebben, maar gij aanvaardt ons getuigenis niet. En daarom moet ik iedere keer weer opnieuw naar Jezus luisteren. En dan horen we die stem van Christus als de stem van de bruidegom die ons lief heeft en die ons oproept om hem lief te hebben. Gij in mij en ik in u. En dat mogen wij hier iedere keer weer vieren in de viering van de Eucharistie. Dat wij met Christus zo één worden. Dat de mensen ook aan ons mogen zien dat wij christenen zijn. Amen. Laten we dan nu vol vertrouwen bidden tot en vertrouwen in de grenzeloze barmhartigheid van onze God, waarover de heilige pastoor van Ars zo prachtig verteld heeft. En leggen wij aan God onze gebeden voor. Voor de kerk en in bijzonder voor alle priesters, dat zij naar het voorbeeld van heilige Johannes Maria Vianney hun roeping vervullen met vurige liefde, met geduld en een groot hart voor de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Laat ons bidden. Voor onze eigen parochies, voor ons dorp of onze stad, dat wij samen een warme en gastvrije plek mogen zijn, waar mensen elkaar zonder oordeel ontmoeten en waar iedereen iets van de liefde en de nabijheid van God mag ervaren. Laat ons bidden. Voor alle mensen die de weg in hun leven kwijt zijn, die eenzaam zijn, die gebukt gaan onder verdriet, dat zij de moed vinden om zich open te stellen voor Gods vergevende liefde en vrede mogen vinden in hun hart. Laat ons bidden. Voor de zieken in ons midden, dat zij troost en kracht mogen ontvangen van Gods Heilige Geest door hun liefde voor Christus. Laat ons bidden. Voor al onze dierbare overledenen, dat de barmhartige God hen mag opnemen in zijn liefdevolle hemelse woning, waar zij voor eeuwig gelukkig mogen zijn. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, gij zijt barmhartig. Gij zijt onze hemelse Vader. U kent de diepste verlangens en zorgen die leven in ons hart. Wij bidden u, aanvaard onze gebeden en geef ons de genade
om uw liefde met zachtheid uit te dragen in deze wereld. Dat vragen wij op voorspraak van heilige pastoor van Ars, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En besef ons onmacht en onze schuld.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw oog aanvaard mag worden door Gods almachtige Vader. Almachtige God, ootmoedig vragen wij u, mogen de gaven die wij u brengen ter ere van de heilige Johannes Maria en die getuigen van de heerlijkheid van uw macht, ons de vrucht schenken van uw verlossing, door Christus onze Heer. Bladzijde 53, profatie van de heilige herders van de kerk. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schijnt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Johannes Maria. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig,
1: heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig,
0: heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig, heilig. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. En gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom ingedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en willen er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met de heilige Jozef haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. Met de heilige Johannes Maria. En met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon. Dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de waterlijke zielen. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en mijn gang zal verzonnen worden.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Heer, laat het sacrament dat wij ontvangen hebben ons voorbereiden op de eeuwige vreugde die de heilige Johannes Maria heeft verdiend, door als trouwe dienaar voor uw volk te zorgen, door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van ons, die vrouw ter Eikert, wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. En zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Met vandaag in de heilige van de dag Jean-Marie Baptiste Vianney, oftewel pastoor van Ars. Jean-Marie wordt op 8 mei 1786 geboren te Dardilly, het is niet ver van Lyon, als vierde kind in een eenvoudig boerengezin. Hij groeit op in een woelige tijd, die uiteindelijk uitmondt in de Franse Revolutie in 1789. De jaren daarop volgend worden een tijd van kerkvervolging. Kloosterlingen worden verdreven of vermoord en hun abdijen, kloosters en kerken worden gesloten en verbeurd verklaard. Priesters moeten de eed van trouw zweren aan de atheïstische Republiek van Frankrijk. Doen ze dit niet, dan worden ze verbannen of terechtgesteld. Eucharistievieringen en de bedieningen van de sacramenten gebeuren clandestien, vaak in de heimelijkheid van de nacht. De kleine Jean-Marie ontvangt zijn eerste heilige communie dan ook tijdens een clandestine mis in een schuur, zonder feest. En in dit klimaat groeit bij hem het verlangen om priester te worden. Aan zijn ouders zegt hij: "Ik zou de zielen willen winnen voor de goede God." Hij wil dus dolgraag priester worden, maar hij heeft eigenlijk te weinig talent om de opleiding te kunnen volgen. En toch start hij daaraan. Op het eindrapport van het eerste jaar staat vermeld debilissimus, ontzettend zwak. Daar staan echter zoveel andere pastorale capaciteiten tegenover dat men hem toch verder laat gaan. Meerdere keren overweegt hij zelf om op te geven en terug te keren naar zijn ouders. Maar gesteund door een bevriend priester die in hem blijft geloven en die hem voortdurend bemoedigt en gesterkt door het gebed, blijft hij taai verder studeren. In 1810 kondigt Napoleon algehele amnestie af en wordt het rustiger in Frankrijk. Jean-Marie kan nu rustig verder studeren aan het seminarie van Lyon en in 1815 is het zover dat hij zijn priesterwijding ontvangt. Eerst is hij 3 jaar kapelaan van Écully en dan wordt hij benoemd tot pastoor van het 60 huizen tellende dorpje Ars. Naar men zegt was Ars zo klein dat de beoogde pastoor de weg ernaartoe niet kon vinden. Hij moet het een herdersjongen vragen. En als dat is gedaan en de herdersjongen heeft verteld waar Ars precies ligt en hoe hij er moet komen, zou Jean-Marie geantwoord hebben: "Jij hebt mij de weg naar Ars gewezen. Nu zal ik jou de weg naar de hemel wijzen." In het dorpje Ars staat ook een standbeeld dat deze ontmoeting tussen de pastoor en de herdersjongen uitbeeldt. In het kleine dorp ontpopt Jean-Marie zich als een ware zielenherder. Hij is bijzonder getroffen door het sociale en zedelijk verval van zijn parochianen. Allemaal het gevolg van de politieke woelige tijd die het land heeft doorgemaakt. Vanaf de preekstoel preekt hij daarom frequent tegen het geloof zonder daden, tegen het roddelen van mensen en tegen de danstenten in het dorp. Hij is vooral begaan met het lot van de jonge vrouwen. Jonge mannen namelijk, uit het nabije Lyon, zien hen als een gemakkelijke prooi. Na een dansfestijn worden de meisjes vaak meegelokt naar de velden en de bossen in de buurt. Als het weer eens kermis is, betaalt de pastoor uit eigen zak hun normale omzet en hij verzoekt hen om het dorp te verlaten. Vianney's strijd voor een morele levenskwaliteit wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Er zijn toch veel parochianen die de spot met hem drijven en hem zwart maken. Intussen richt hij een weeshuis op voor de meisjes, La Providence, waar hij voortdurend bedelbrieven voor schrijft. En ook restaureert hij zijn parochiekerk, die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. De pastoor zelf leeft armoedig en geeft zelfs zijn bed aan de armen. Hij is ook weer vooral begaan met de arme gezinnen die hij dankzij giften van rijken kan voorzien van het noodzakelijke om te kunnen overleven. Zijn preken zijn direct, eenvoudig en vooral aanstekelijk. Citaat: "Een andere fout die de gezinnen en onder de arbeiders veel wordt begaan, is het ongeduld, het gemopper, het vloeken. Wel, broeders en zusters, wat schiet ge met uw ongeduld en uw gemor eigenlijk op? Zijn blijvende trouw en zijn inzet leveren hem na verloop van tijd bewondering en respect op. Pastoor van Ars haalt de kracht om dit alles te doen uit Christus. De liefde voor Christus in het Heilig Sacrament staan voor hem op de eerste plaats. Jean-Marie is boven alles en ook bekend omdat hij een begaafd biechtvader is. Van heinde en verre komen jaarlijks zo'n 100.000 personen de pastoor van Ars om raad vragen. Het gebeurt wel dat hij 18 uur achtereen in de biechtstoel zit om biecht te horen. Hij toont zich barmhartig en vergevingsgezind, met veel begrip voor de menselijke zwakheden waar hij tegelijkertijd onder leidt. Hij wordt verteerd van verlangen om de mensen het heil en de vrede van God te brengen. En daarom legt hij zich in zijn persoonlijke gebedsleven allerlei vormen van boete en versterving op. Naar het schijnt leidt hij ook onder allerhande verzoekingen van de duivel, die hij mijn vriend de duivel noemt. Zijn leven is een aaneenschakeling van gebedsverhoringen, genezingen en voorspellingen. Hij mag dan een zeer vurig priester zijn, Jean-Marie Vianney blijft ook een gewoon mens. Vermoeidheid, honger, slapeloosheid en innerlijke strijd vormen de keerzijde van zijn zelfverloochening. De toestroom van mensen groeien en belegeren als het ware zijn biechtstoel. Meerdere keren probeert de pastoor uit Ars te vluchten, maar steeds weer weten zijn parochianen hem tegen te houden. Door zijn zelfverloochening, omwille van Christus, laat zijn gezondheid steeds meer te wensen over. Hij valt regelmatig flauw of dommelt in slaap in de biechtstoel. Vanaf 30 juli 1859 moet hij het bed houden. De pastoor hoort voortaan biecht en schenkt vergeving vanuit zijn bed. Slechts 2 dagen later ontvangt hij de laatste sacramenten. En in de vroege morgen van 4 augustus 1859 sterft Jean-Baptiste Marie Vianney. 73 jaar oud, als de meest beroemde pastoor van Frankrijk. Hij rust in de basiliek van Ars-sur-Fourmont en zijn hart bevindt zich in de reliekschrijn in de Chapelle du Cœur. Pastoor van Ars wordt in 1925 heilig verklaard en sinds 1929 is hij de patroonheilige van alle zielzorgers, met name de priesters. Ook vandaag de dag is Ars een ontmoetingsplaats van priesters, priesterstudenten, religieuzen en godzoekers. Jean-Marie Vianney wordt afgebeeld als een kleine, magere man met een smal gezicht en lang grijs haar. Vooral als biechtvader een superplie met een paarse stola om de hals. Heilige Jean-Marie Baptiste Vianney, heilige pastoor van Ars, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, mijn gast van vandaag is al een paar dagen geleden aangekondigd. Ik ben heel verheugd en ook toch wel vereerd moet ik zeggen dat we vandaag de kardinaal, zijn eminentie, kardinaal Eik, over de vloer hebben. Van harte welkom, eminentie. Prachtig dat u vandaag ook in de uitzending wil zijn. Ja, we hebben vanmorgen al samen de Heilige Mis mogen celebreren. Altijd heel mooi om zo de dag te beginnen natuurlijk. Hè. Ja, de feestdag van een bijzondere heilige. Heilige Pater Pio.
1: Ja, ja. Nou of.
0: Ja, hebt u ook een bijzondere devotie tot deze heilige?
1: Nou, een bijzondere devotie, dat kan ik niet zeggen. Maar hij speelt wel een rol in mijn leven.
0: Ja. Oké, okay, ja.
1: Als voorbeeld, als priester.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we hebben net samen al even koffie gedronken met het team. We hebben een bossenbol gegeten. Hè. Hoe kan het ook anders als u op bezoek bent in Den Bosch? En nu gaan we toch even de diepte in dadelijk.
1: Ja.
0: U hebt voor deze uitzending een korte lezing voorbereid. Hè. En dat zal gaan over de hele discussie die nu gaande is rond abortus. Hè. Er is onlangs gestemd in de Kamer over of abortus een grondrecht zou moeten zijn. Hè, een mensenrecht zou moeten zijn. Ja, wij als katholieken vinden dat een absurde vraag natuurlijk. Hè? Want het doden van mensen zou nooit een recht mogen zijn. Maar toch is dat niet zo evident. Hè? Niet iedereen is het daar zomaar mee eens. Hoe zullen we het doen, eminentie? U vertelt er wat over en dan gaan we er nog even over in gesprek samen.
1: Ja, laten we eens beginnen over het wetsvoorstel. Dat is ingediend door 2D66 leden. En daarin wordt voorstel waarin de regering wordt opgeroepen om te proberen op internationaal niveau te bewerkstelligen dat abortus een grondrecht wordt. Zodat het verankerd is ook in internationale verdragen. Zoals bijvoorbeeld het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Maar ook andere internationale verdragen. Dus D66 wil dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen als een grondrecht laten verankeren in de grondwet. Dat is trouwens vorig jaar in Frankrijk al gebeurd. Op instigatie van president Macron. En ja, waarom willen de indieners van deze initiatiefnota nu abortus als een grondrecht verklaren? Nou, ze zeggen dat is op basis van onze zorg voor vrouwen die sterven aan een onveilig abortus. Dus een abortus die niet door een arts is op medische wijze tot stand wordt gebracht, maar door illegale aborteurs. En dat gaat soms mis, dat kan inderdaad gebeuren. En het is natuurlijk heel betreurenswaardig dat vrouwen sterven aan een onveilige abortus. En het zouden er op wereldniveau zo'n 39.000 zijn. Nou, nogmaals, dat is betreurenswaardig. Maar moeten we ook niet kijken naar de astronomische aantallen abortussen die er over de hele wereld plaatsvinden. In Nederland hadden we in 2020 ruim 31.000 abortussen per jaar. En dat blijkt gestegen te zijn in 2023 tot ruim 39.000. Het gaat richting de 40.000. Dus een hele snelle stijging.
0: Ja.
1: Daar sta je toch voor te kijken. Op wereldniveau is het nog veel meer. He, dus het is een klein miljoen in de Verenigde Staten. Dat is 20% van alle zwangerschappen. En wereldwijd wordt 29% van alle zwangerschappen door een abortus onderbroken.
0: Dus bijna 1 op de 3 van de zwangerschappen wordt onderbroken.
1: Ja. En dat is echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: Op jaarbasis zijn dat 73 miljoen mensen, ongeboren mensen die door abortus om het leven komen. Dat is toch veel.
0: Kijk, enorm, ja.
1: Als we nou kijken naar de doodsoorzaak, dat zou dan het meest zijn door hartaandoeningen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn er op jaarbasis 9 miljoen. Maar als we dat dan kijken naar die 73 miljoen abortussen, dan zou je moeten zeggen, ja, is abortus niet de grootste doodsoorzaak? Hij heeft ook berekend dat 1/3 van de generatie Zen er niet is. Maar door abortus nog voor de geboorte om het leven is gekomen. En dat is natuurlijk niet gering. Dus dat is een heel groot aantal. Abortus is echt een groot probleem. En de moeilijkheid is natuurlijk dat men zegt, ja, maar kijk, zo'n ongeborene, zeker zo'n vroeg embryo, dat is geen menselijke persoon. En een Australische filosoof, Peter Singer, die heeft in de jaren 80 verkondigd dat een ongeborene is wel een biologisch gezien een menselijk wezen, maar je bent pas een menselijke persoon als je een zelfbewustzijn hebt en kunt denken. Nou ja, dat ontwikkelt zich pas, laten we zeggen, rond 8 maanden. Pakweg, hè, na de geboorte, als het kind begint te spreken. Dan merk je het denkt. Dus zelfs pasgeborenen zouden dan nog geen menselijke personen zijn.
0: Ja.
1: En we zien ook, bijvoorbeeld ook in ons land, dat zij het onder strikte condities bij ernstige gehandicapte pasgeborenen ook wat het leven wordt beëindigd op verzoek van de ouders. Dus het gebeurt ook in ons land.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk een grote moeilijkheid. En dat de vraag is dus, wat is nou eigenlijk een ongeborene? Is het nou een menselijke persoon of niet? Nou, dat kun je gewoon niet bewijzen. Want heeft een ongeborene een ziel? Nou, een ziel kun je niet zien. Hè, die kun je niet waarnemen, die is immaterieel. Dus dat weten we gewoon niet. Er zijn ook theologen geweest, bijvoorbeeld Thomas van Aquino, die dacht ook in navolging van de filosoof Aristoteles dat een mens pas geruime tijd na de verwekking een menselijke persoon werd. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd abortus accepteerde. Kijk, zelfs als zou een ongeboren nog geen actuele persoon zijn, wat trouwens niet zo heel waarschijnlijk is, want wij beginnen ons leven als een beruchte eicel en daarin zit het DNA, wat ons hele leven, tot onze laatste zucht, onze erfelijke eigenschappen zal bepalen. Dat is niet gering, dus het is eigenlijk een aanwijzing dat er een levend wezen, een levend bezield wezen is vanaf het begin, vanaf de conceptie. Maar goed, zelfs al zou je aannemen dat de ongeborene, althans in de eerste fase van onze ontwikkeling, nog geen persoon is, actuele persoon, dan is het toch in ieder geval een potentiële persoon. Het is een mogelijke persoon. Je weet dat als je het de gelegenheid geeft om zich verder te ontwikkelen, dat het ook een menselijke persoon zal worden. En we moeten ook rekening houden met de rechten van de toekomstige persoon. En daarom zeggen wij vanuit de kerk, het ongeboren kind heeft vanaf de conceptie de rechten die toegekend worden aan elke menselijke persoon. Dus ook het fundamentele recht op leven. En daarom is abortus niet acceptabel. De moeilijkheid is dat men tegenwoordig geen schepper meer aanneemt en niet meer in God gelooft. Althans dat God voor het praktisch leven geen betekenis heeft. Maar God is de schepper. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daardoor hebben wij bijzondere fundamentele rechten. Die worden ons toegekend door de schepper. Zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daaruit vloeit onze unieke, onherhaalbare waardigheid uit voort. Wordt dat echter niet aangenomen? Ja, wie is dan de bron van rechten? Dat wordt de staat, de staatsoverheid. En bij ons gebeurt dat dan bij een democratische meerderheid. Maar nogmaals, ook al is er een meerderheid, dan kunnen zij nog de grondrechten, de objectieve grondrechten die God ook aan het ongeboren kind heeft toegekend, niet opzij zetten. Dat recht hebben we als mensen eenvoudigweg niet. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat dat niet wordt erkend, maar wij moeten uitkomen voor de waarde van het ongeboren leven. En paus Johannes Paulus II heeft er natuurlijk hele bijzondere dingen over gezegd in zijn encycliek Evangelium Vitae. Hij wijst ook op wijdverdreide fenomenen van abortus provocatus. Dat was in de jaren 90 al het geval. Hè. Die encycliek is 30 jaar geleden gepubliceerd. En Hij zegt, we moeten oppassen dat we niet afglijden naar een cultuur van de dood. Waarin het menselijk leven, als het ware, niet meer naar zijn waarde, op waarde wordt geschat. En hij zegt in zijn Encyclique Evangelium Vitae, het menselijk wezen moet geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de conceptie. En daar moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen. Tegenwoordig gaan mensen vaak uit van subjectieve rechten. Wat mag ik? Wat wordt mij toegestaan? Wat kan ik autonoom beslissen? Maar je moet ook rekening houden met objectieve rechten. Die zijn verankerd in Gods scheppingsordening. De bedoelingen die God met de schepping had. Ja. En die moeten we respecteren.
0: Dus die zijn niet door een mens gegeven, maar door God zelf.
1: Maar door God, ja. Ja.
0: En die kan dus ook niet door een mens kunnen die worden uitgewist.
1: Nee, nee, wij kunnen het niet veranderen.
0: Nee.
1: Nee. Wij hebben eigenlijk de opdracht om door het Nederlandse recht, of in welke staat dan ook, om het objectieve recht van leven te verdedigen en te beschermen.
0: Ja, ik vind het interessant wat u zegt ook. Ik hoorde dat 2 weken terug ook in de discussie. Zelfs als het nog geen leven zou zijn, hè, dus nog geen menselijk leven, het risico dat we lopen dat het misschien dat toch wel is, en dat we dus een menselijk leven doden zonder dat we wisten dat het een menselijk leven was, is gewoon te groot. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus u ging net ook even mee in de gedachtegang van mensen die eventueel voor abortus zouden zijn. Hè? Dus dan zegt u van, misschien tot zoveel dagen is het nog geen echte persoon.
1: Ja.
0: Maar zelfs in dat geval moeten we nog uiterst voorzichtig zijn. Want het is een persoon op zijn minst in potentie. Hè?
1: Ja.
0: En wij weten, wij geloven dat het wel een volwaardig persoon al is natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Eminentie, we gaan even luisteren naar een stukje muziek.
1: Ja.
0: We hadden voor de uitzending even overlegd van wat zou toepasselijke muziek zijn bij dit thema. Nou, u kwam al heel snel bij Maria uit, hè?
1: Ja.
0: De moeder van alle levenden, van alle verlosten.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Wees gegroet, o sterren. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
1: Uitstekend.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met niemand minder dan zijn eminentie, kardinaal Eijk, die hier aan het spreken is over het thema van abortus, wat natuurlijk heel actueel is op dit moment. We hebben er de afgelopen dagen en weken van alles over kunnen zien in het nieuws. Kardinaal, u hebt de beweging beschreven van dat er internationaal een trend gaande is om abortus tot grondrecht te verheffen. Hè? Wat natuurlijk een zeer zorgelijke ontwikkeling is. U hebt even wat duizelingwekkende getallen genoemd net. Hè? 73 miljoen abortussen per jaar. Dat betekent 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken. Grofweg gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Dus 1/3 van de wereldbevolking die geboren zou worden, ziet nooit het levenslicht. De heilige moeder Teresa die zei heel goed en heel mooi in haar inauguratie, of niet inauguratie, maar in haar in de ontvangstname van de Nobelprijs voor de Vrede.
1: Ja.
0: Dat abortus de grootste bedreiging is van de wereldvrede. Hè? En dat, ja, dat bewijst dit wel. 73 miljoen, dat is net zoveel als in heel de Tweede Wereldoorlog aan soldaten en burgerslachtoffers is gesneuveld. En dat per jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, u beschreef net heel goed van zelfs als we nog niet helemaal vast kunnen stellen of het kind in die eerste paar weken van de zwangerschap wel of niet in een volledige mens zou zijn, dan nog moeten we alle voorzichtigheid in acht nemen om die rechten te eerbiedigen van dat kind. Waarom? Die rechten die zijn niet door mensen aan dat kind gegeven, maar door God zelf. Hè? Dus het is een grondrecht wat niemand kan afnemen. Ik zou heel graag nog even wat willen praten over die term grondrecht ook. Hè? Voor wie zou dat moeten gelden? Is dat alleen voor de moeder? Of is dat ook voor de artsen? Of is dat, want dat is niet helemaal duidelijk omlijnd. Hè? Het is in ieder geval niet een recht voor een kind. Want het kind zal sowieso sneuvelen in dit hele verhaal. Dus voor wie geldt dat dan?
1: Het geldt voor de vrouw.
0: Ja.
1: Dus de vrouw heeft het recht om te vragen om een abortus. En moet er ook gegeven worden. We moeten niet vergeten dat in Nederland op dit moment abortus niet gelegaliseerd is. Het is nog steeds in het wetboek van strafrecht is verboden.
0: Hmm.
1: Alleen, er zijn uitzonderingen gemaakt. Dat wil zeggen een arts die het doet in een kliniek die een vergunning heeft om abortus te plegen. Of een huisarts die de abortuspil voorschrijft onder bepaalde condities. Nou ja, die zijn niet strafbaar. Dus maar het blijft gewoon formeel iets wat strafbaar is.
0: Ja.
1: En dat geeft altijd toch een zekere bescherming aan de ongeborene. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is in de wet afbreking zwangerschap, hè, die in 1984 van kracht is gekomen in Nederland. Wat ook heel belangrijk is, het is een grondrecht van de moeder. Dat wil zeggen, het is gewoon onderdeel van de normale gezondheidszorg. Een arts kan nu nog een beroep doen op gewetensbezwaar. Als hij morele bezwaren ziet tegen abortus. En er staat ook expliciet in de wet afbreking zwangerschap dat niemand verplicht is om mee te doen aan abortus of om die te verrichten. Maar zodra het een grondrecht wordt, dan is het eigenlijk heel moeilijk voor een arts om nog een beroep te doen op een gewetensbezwaar. Want het is onderdeel van de gewone gezondheidszorg. Een vrouw heeft er recht op. En je kunt iemand niet zijn grondrechten onthouden.
0: En dan zou het dus strafbaar worden volgens wet om dat
1: te weigeren, ja. Dus het is een gevaarlijke ontwikkeling. Daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Hoe is die situatie nu in Frankrijk bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb nog niet gehoord van artsen die abortus hebben geweigerd. Maar ik denk dat je het eigenlijk niet kunt als arts. Je moet het verrichten, want het is gewoon, gewoon gezondheidszorg. Net als je ook andere zorg geeft. Hè? Dus abortus wordt een vorm van gezondheidszorg die je verplicht bent te verlenen.
0: Ja. We kunnen niet overzien hoe groot drama dat zal opleveren. Hè? Als we nu al zien dat 1/3 van de kinderen wereldwijd nooit geboren mag worden. U noemde net de heilige paus Johannes Paulus II in Evangelium Vitae. Die ook heel duidelijk spreekt over dit heeft ook te maken met een geloofscrisis die we zien. Hè? Dus dat op het moment dat God steeds meer uit de wereld verdwijnt, niet meer welkom is in de wereld.
1: Ja.
0: Worden de geesten, de zielen ook verduisterd, om het zo te noemen. Ziet u daar ook een geestelijke strijd achter? Dat dit niet alleen maar een soort politieke discussie is, maar dat dit ook ja, de strijd is tussen goed en kwaad die hier zichtbaar wordt.
1: Ja, dit is duidelijk een strijd tussen goed en kwaad. En ja, zodra mensen niet meer God geloven, dan lopen ze het risico om geleid te worden door Satan en zijn trawanten. En ik denk dat dat is wat op grote schaal gebeurt. Dat is hard om te zeggen, maar dat is wel de werkelijkheid. En want als je in God gelooft, dan hou je ook rekening met hem. Dan, en als je het ontbidt, ontvang je ook zijn genade en zijn kracht om tegen de influisteringen van de duivel in te gaan, of tegen je eigen egoïsme, of tegen verkeerde gedachten die bij je opkomen. Omdat mensen niet geloven in de kracht van de Heilige Geest, en die dus ook niet ondergaan of daar geen gehoor aan geven, ja, daardoor krijg je natuurlijk een situatie die wij nu hebben. Laten we zeggen, begin jaren 60 was het christelijk geloof in de wereld, zeker in de westerse wereld, nog tamelijk prominent aanwezig. En bepaalde het ook de moraal, ook de publieke moraal. En we zien dat na het einde van het concilie, zo midden jaren 60, de opvattingen in de samenleving en de leer van de kerk uit elkaar gaan lopen. Dat gaat parallel aan het verschalen van het geloof in God. Ik denk die twee dingen echt met elkaar samenhangen. En als je echt gelooft in God, ook als een schepper, dan weet je dat hij de mens geschapen heeft. Ook met een bepaald doel. Mens heeft vrijheid, heeft een bepaalde specifieke bestemming. En daardoor is het een persoon met onvervreemdbare fundamentele rechten rond het recht op leven. En dat moet je respecteren. Ook een democratische meerderheid kan dat niet opzij zetten. Johannes Paulus II die zegt hierover in Evangelium Vitae: neemt een parlementaire of maatschappelijke meerderheid, wanneer ze de rechtmatigheid van de onder bepaalde voorwaarden uitgevoerde doding van het ongeboren menselijk leven goedkeurt, soms niet een tyranniek besluit tegen het zwakste en meest weerloze menselijke wezen. De ongeboren kinderen kunnen niet meedoen aan een verkiezing. Je hoeft er dus in zekere zin ook geen rekening mee te houden in dat opzicht. Ja, en het is zo dat, ja, ik denk dat de meeste artsen in Nederland abortus niet principieel afwijzen. We weten uit cijfers dat zo'n 15% van alle artsen zegt nooit euthanasie uit te voeren. Ik denk dat ongeveer dat percentage van de artsen ook abortus niet zal accepteren.
0: 15%?
1: Ja, ja, en dat is dus niet veel.
0: Nee.
1: Dat is echt niet veel. Dus de meerderheid staat open voor abortus provocatus. Ja, als mensen me soms vragen, medische studenten, wat zal ik later gaan doen? Want ik wil bijvoorbeeld de pil niet voorschrijven, de contraceptiepil. Of ik wil geen abortus begeleiden. Wat kan ik dan doen om niet in de moeilijkheden te raken? Of ook met betrekking tot euthanasie. En mijn advies is dan altijd: probeer toch een specialisme te vinden, of ergens een plek in de gezondheidszorg, waardoor je daar niet mee in aanraking komt. Want dat kan je in moeilijkheden brengen. Ik ken een verpleegkundige die is inmiddels met pensioen, die had een soort pro-life overeenkomst met haar werkgever. Ja, dus ze werkt op een anesthesieafdeling als gespecialiseerd verpleegkundige. Maar er was een afspraak, vast ook gelegd in een overeenkomst met werkgever, dus met de directie van het ziekenhuis waar ze werkte, dat zij bij abortus en andere activiteiten niet betrokken zou worden. Maar ja, dat was voor die generatie denk ik nog mogelijk. Maar of dat onder de huidige omstandigheden nog een optie is voor werkgevers, dat weet ik niet.
0: Nee. Maar dat zou dan wel betekenen dat katholieke artsen helemaal uit deze kant van de medische wereld verdwijnen,
1: ja,
0: in feite. Ja.
1: Of je moet natuurlijk op een plek gaan wonen waar heel veel mensen nog orthodox-christelijk zijn. Meestal moet je dan onder orthodoxe protestanten gaan wonen. Bijvoorbeeld op de Veluwe of zo, de Bijbelbelt.
0: Ja.
1: En dan kan het zijn dat je een hele groep patiënten hebt die zulke dingen niet van je zullen vragen. En dan kom je ook niet in moeilijkheden.
0: Ja. Er is onlangs ook een onderzoek gedaan onder de hele Nederlandse bevolking. Hoe zij daarin staan, dus niet alleen artsen. En daar kwam ook uit dat bijna 90% euthanasie wel omarmt in sommige gevallen.
1: Ja.
0: Daarover gesproken, de sommige gevallen, want dat horen we natuurlijk vaak. Dus dan hoor je vaak van dat mensen zeggen, nou, in principe zijn we tegen, maar er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Bij abortus hoort natuurlijk het bekende voorbeeld van verkrachting bijvoorbeeld. Dan wordt er gezegd, zou onmenselijk zijn om een jonge moeder die tegen haar wil zwanger is geworden, om die dat kind te laten dragen en ook geboren te laten worden. Wat zou uw antwoord dan zijn?
1: Ja, ik kan me wel de situatie voorstellen dat zo'n vrouw in een vreselijke positie verkeert. Aan de andere kant, het kind dat ze in de schoot draagt is wel een potentiële menselijke persoon op zijn minst, of misschien wel een echte menselijke persoon. Dat weet je niet zeker. Maar je moet rekening houden met het recht op leven van dat kind. Ze is niet verplicht om na de geboorte het kind te behouden. Dat zou inderdaad heel moeilijk zijn, waarschijnlijk in de meeste gevallen. Maar je moet proberen iemand ervan te overtuigen om het kind ook uit te dragen. Maar je kunt niet alleen met de normstelling komen. Je moet zo iemand ook heel veel zorg en begeleiding bieden. Dat is trouwens in het algemeen wel zo. Als een vrouw ongewenst zwanger wordt, dan raakt ze in een hele moeilijke positie. De man die het verwekt heeft, die zegt, nee, als je geen abortus hebt, dan verlaat ik je. Ouders zeggen soms, ja, dan kun je toch hier niet thuis blijven. Dus zo'n vrouw staat dan ineens helemaal alleen, dat komt nog alles voor. Hè? En wat wij wel moeten doen, dat is een positieve manier zorg bieden aan zo'n vrouw. Dat zou ergens in parochieverband kunnen gebeuren, doordat mensen samen zich daarvoor inzetten. De VBOK deed dat ook. Hè? Je moet de helpende hand bieden. Je kunt niet zeggen, dat is de norm en zoek het maar verder uit.
0: Maar zou het dan kunnen dat we het probleem van abortus een beetje te veel isoleren? Dus dat we echt alleen maar kijken naar de moeder en het kind, terwijl we eigenlijk de hele brede context moeten meenemen. Bijvoorbeeld de crisis als het gaat om huwelijk en gezinsleven, die hier heel nauw mee verbonden is. Op het moment dat, dat we steeds meer scheidingen zien, steeds meer ouders die gaan trouwen en in die zin ook ja zeggen tegen de wil van God voor hun leven.
1: Ja.
0: Dan wordt die grens ook omlaag gehaald om abortus te plegen, lijkt me. Dus het is een veel breder probleem, toch?
1: Kijk, vroeger waren we onderdeel van een gemeenschap. En ik kom uit een dorp, de omgeving van Amsterdam. En tot, laten we zeggen, in de jaren 60 was het echt een gemeenschap. Mensen die trokken ook met elkaar op. Je werd ook opgevonkt door de buurvrouw. Die mocht ook dingen tegen je zeggen of je soms een draai in je oren geven.
0: Ja.
1: Maar ze boden elkaar ook heel veel hulp. Dat kan me nog herinneren. Toen mijn moeder terminaal ziek was, waren er ook vrouwen uit de buurt die kwamen biefstukjes brengen of op andere manieren. Een soort attenties, hè?
0: Ja.
1: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Je staat met je probleem alleen. Dus je bent autonoom. Maar autonomie betekent ook dat je zelf maar moet zien hoe je je problemen oplost. Dat was vroeger niet zo, want je had de opvang in de gemeenschap. Dus was iemand ongewenst zwanger, dan werd je ook opgevangen door de gemeenschap. Er wordt wel eens vaak gezegd van daar werd afkeurenswaardig tegen aangekeken. Hè, dat werd moreel veroordeeld en noem maar op. En inderdaad, dat was wel de opvatting van de samenleving. Maar die samenleving bood ook hulp. En bood ook opvang. Dat hebben wij ook gedaan, hè, via onze verschillende religieuze congregaties. En daar is wel veel kritiek op. Ten onrechte, denk ik. Het is echt een hulp die mensen in nood is geboden. En daarmee voorkom je dat een vrouw kiest voor abortusprovocaties. En we zijn voor een cultuur van leven en van zorg, van liefde. En dat is ook een uitgangspunt van de sociale ethiek. We zijn een gemeenschap. God heeft ons ook geschapen als sociale wezens. We zijn automatisch onderdeel van een gemeenschap.
0: Ja.
1: We worden ook geboren in een gezin. Dat is ook al een gemeenschap. Hè? De meest basale cel van de gemeenschap. Maar van daaruit worden we ook opgenomen in die grotere gemeenschap.
0: Ja.
1: En die gemeenschapszin die ontbreekt. En dat is wel een heel belangrijke factor. Ook bij euthanasie of hulp bij suïcide. Ja, we hebben die discussie gehad over dat was een voorstel van een kabinet in 2016, een van de kabinetten Rutte, voltooid leven. Op een gegeven moment zou je tot de indruk kunnen komen, ja, mijn leven is voltooid, verder leven heeft geen zin meer. Leven heeft alles zin verloren. En ja, die gedachte wordt nogal eens ingegeven door eenzaamheid. Dus veel ouderen zijn eenzaam. Trouwens ook jongeren zijn vaak eenzaam. En je kunt wel volgers hebben op de sociale media. Maar die kunnen de andere kant van de wereld zitten. Daar heb je niet echt een persoonlijk contact mee. Ik ken een priester die mensen bezocht. Nog echt deur aan deur. In de jaren 90. Hele flats deed hij dat. En je had mensen die zeiden, ja, u bent eigenlijk de eerste deze maand die bij mij op bezoek komt. Sommigen hadden geen maanden bezoek. Waren helemaal alleen. En dat is natuurlijk schrijnend, hè? Dus een vrouw die ongewenst zwanger raakt in onze samenleving heeft het niet zo gemakkelijk. Tegenwoordig zullen mensen daar niet met afkeuring naar kijken of morele verontwaardiging. Maar tegelijkertijd, wat de maatschappij vroeger door haar gemeenschap bood, dat is er niet meer. Dat is steun. En je kunt natuurlijk wel naar een gespecialiseerde groep gaan, maar eigenlijk moet de gemeenschap als zodanig om je heen die steun bieden.
0: Ja.
1: Dat zou dus ook het gezin moeten zijn waar die vrouw uit voortkomt.
0: Parochiegemeenschap.
1: Maar de parochiegemeenschap kan natuurlijk die hulp wel bieden.
0: Ja. Je noemde net ook het verschijnsel van adoptie. Hè? Dus op het moment dat we deze problemen zien, hè, en een vrouw is zwanger en zit in een totale onmogelijke situatie. In hoeverre is adoptie een goed alternatief, hè, voor abortus?
1: Nou ja, er zijn nogal wat ouderparen die moeite hebben om kinderen te krijgen. Dat is misschien wel 15%. Tegenwoordig nemen we dan vaak zijn toevlucht dus tot kunstmatige bevruchtingsprocedures, waar fundamentele ethische bezwaren tegen bestaan. Maar een oplossing zou ook kunnen zijn adoptie. En adoptie is geen eenvoudige oplossing. Want ja, je neemt een kind aan dat genetisch niet van jou is. Hè? Je hebt het niet zelf verwekt. Als je een kind op wat latere leeftijd aanneemt, dan heeft het een geschiedenis. Maar neem je een kind aan direct na de geboorte, als je het dan adopteert, dan bepaal jij de verdere vorming van dat kind. Dan kun jij voorkomen dat het affectief verwaarloosd wordt en zo. Dus nogmaals, adoptie, ouders brengen ook offers. Maar je hebt ook ouders die heel graag kinderen willen hebben, die ze niet kunnen krijgen. En ja, als katholieken zeggen we, nee, je moet geen gebruik maken van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Maar het alternatief is dan adoptie. Maar het is niet een eenvoudig alternatief. Hè?
0: Nee.
1: Maar je moet het ook zien als een roeping. Dat zegt Johannes Paulus II ook. Je moet er eigenlijk, als je geen kinderen kunt krijgen, dan moet je daar een roeping in zien van God om iets anders te doen. Dat kan een bepaalde inzet zijn in de samenleving. Op welke manier dan ook. Dat je liefderijk zorg draagt voor anderen die het anders niet zouden krijgen. Maar een mogelijkheid is ook adoptie. Daar kun je een roeping in zien. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè? Het is niet zomaar een alternatief voor kunstmatige bevruchtingsprocedure, maar je moet het zien als een roeping.
0: Een roeping, ja. Als je naar de getallen kijkt, u noemde net Amerika, kleine miljoen abortussen per jaar. Ik heb gezien dat op de wachtlijst voor adoptie 2 miljoen ouders staan.
1: Ja.
0: Je zou bijna zeggen, nou, als dat goed begeleid wordt, is het probleem opgelost. Dat is natuurlijk te eenvoudig gedacht, dat hebt u net al uitgelegd. In hoeverre zou de kerk daarin ook kunnen helpen, vormen? Deze ouders die op zo'n wachtlijst staan ook duidelijk maken dat het niet alleen maar is om een gat of een leegte te vullen in hun leven, maar dat ze het echt als roeping zien. Zou daar de kerk een rol in kunnen spelen?
1: Nou, ik denk dat het verkondigd moet worden. En dat priesters, diakens, pastorale werkers, in die zin ook mensen zouden moeten begeleiden en daarop zouden moeten wijzen. Ik vermoed dat dat te weinig gebeurt. En maar als mensen worstelen met adoptie, met als ze geen kinderen kunnen krijgen, ja, dan moet je als priester, Jacob Pastoor Werker, iemand op de goede weg proberen te helpen. Dus duidelijk maken, maak geen gebruik van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Want er zijn fundamentele ethische bezwaren tegen. Maar wijzen op de mogelijkheid dat ze door God geroepen zijn om kinderen te adopteren die door hun eigen ouders niet kunnen worden opgevoed.
0: Ja, mooi. Ja, ik hoor het zelden inderdaad. Maar goed om daar wel de nadruk op te leggen.
1: Ja.
0: U noemt nu twee keer dat kunstmatige bevruchting sterke ethische bezwaren heeft. Ik hoor zelfs onder katholieken toch nog wel eens dat ze dat pad willen gaan, hè, van bijvoorbeeld IVF. Wat zijn nou precies die ethische bezwaren daartegen? Dat de katholieken dat ook een keer horen. Want daar wordt ook niet zo gek veel over gesproken.
1: Ja. Kunstmatige bevruchting betekent een scheiding tussen seksualiteit en voortplanting. Dus een scheiding tussen de twee betekenissen van de huwelijkdaad. Eenheid en voortplanting. Dat is ook het argument dat Paulus VI noemt in Humanae Vitae, als hij spreekt over anticonceptie. Anticonceptie betekent dat je seks hebt zonder voortplanting. En dat is een scheiding van de twee betekenissen van de huwelijksdaad. En huwelijksdaad is een uiting van de wederzijdse liefde. De totale gave van man en vrouw aan elkaar op lichamelijk vlak. Daarvan is de huwelijksdaad de authentieke uitdrukking. En die huwelijksdaad is uit zichzelf gericht op het doorgeven van het leven. Dus in die gave op lichamelijk vlak ligt ook de gave besloten van het vaderschap en het moederschap. En bij kunstmatige bevruchting vindt het omgekeerde plaats. Daar heb je seksuele gemeenschap of voortplanting zonder seksuele gemeenschap. En wat is daarvan het springende punt? Nou, het kind is alleen de vrucht van de ouderliefde als het verwekt wordt door de huwelijksdaad. Hmm. Het huwelijk is een wederzijdse totale liefde van wederzijdsliefde, zelfgaaf van man en vrouw aan elkaar. En zoals gezegd, de authentieke uitdrukking daarvan is de huwelijksdaad. En als je op, dat is bij anticonceptie, hè, de gaaf van het ouderschap blokkeert, dan doe je afbreuk aan de totaliteit van wat het huwelijk eigenlijk is. Een totale wederzijdse gave.
0: Ja.
1: En als nou het kind niet verwekt wordt door de huwelijksdaad, is het niet de vrucht van de ouderliefde, maar is het het product van een techniek die door derden in een laboratorium wordt verricht.
0: En ook daar zijn nog heel wat bezwaren tegen aan te dragen, denk ik. Hè? Dus de manier waarop het in het laboratorium wordt verwekt. En dat gaat nooit om één embryo, hè, heb ik begrepen. Het is altijd meer dan één kind wat wordt verwekt.
1: Ja, men probeert

0: Dat is nog niet zo gemakkelijk, want er moet ze hormonen voor innemen. Daar zitten ook wel zekere risico's aan verbonden. En daarom doet men het liefst één keer. En dan verzamelt men zoveel mogelijk eicellen. Dan bevrucht worden. En in ingevroren toestand in het laboratorium worden bewaard. En waarom heeft men liefst een heel stel eicellen? Nou, men kan dan ook nog kijken wat de beste eicellen zijn. Dus die, laten we zeggen, selecteren voor inbrengen in de baarmoeder. Zodat het kind of dat het de vrucht de kans krijgt om zich in te planten en zich verder te ontwikkelen. We weten ook dat implanteren heel vaak niet lukt. Heel vaak kan het embryo zich niet innestelen. Dus laten we zeggen, in 1/3 van de gevallen lukt het. In 2/3 van de gevallen niet. Dus je moet ook de procedure vaak herhalen. En vandaar dat men probeert om een heel stel embryo's aan te maken.
1: En wat gebeurt er met de overige embryo's die niet uiteindelijk kind worden? Of niet gaan groeien?
0: Die worden na een aantal jaren ofwel vernietigd.
1: Ja, ja.
0: Ofwel, ouders kunnen die ook schenken aan een ander kinderloos echtpaar. Of ze kunnen worden gebruikt voor experimenten. Hmm. Voor experimenteel onderzoek. En dat mag ook in Nederland volgens de embryowet. Dus je mag restembryo's, overtollige embryo's die overblijven na een IVF-procedure gebruiken voor experimenten. Als de ouders tenminste ze daarvoor ter beschikking stelt. Dat moet de toestemming van de ouders.
1: Ja. Maar we hebben het over kinderen.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Ja, ik denk dat dit bij veel mensen toch nog niet helemaal bekend is. Dus heel goed dat u dat noemt. Hè? Dus dat er inderdaad meerdere embryo's, meerdere kinderen zijn. Waarvan er maar eentje uiteindelijk dan bij die ouders kind zal worden. Wat ook in het gezinnetje wordt opgenomen. En de rest wordt of voor medische doeleinden gebruikt, experimenten. Wordt vernietigd, weggegooid. Of komt dus bij andere ouders terecht. Ja.
0: Wordt geschat in de Verenigde Staten dat er wel zo'n 1 miljoen van deze embryo's in ingevroren toestand in diverse laboratoria en klinieken over het hele land verspreid zijn. Dat is een groot aantal.
1: Ongekend, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Meneer Jensen, we gaan luisteren naar uw tweede lied.
0: Ja.
1: Panis Angelicus. Waarom dit lied?
0: Nou, het brood der engelen. Ik ben priester geworden voor de Eucharistie. Dat is eigenlijk bij veel priesters zo, hè? De Eucharistieviering. Ik had het grote verlangen om zelf ook de Eucharistie te kunnen vieren. Een priester te worden. Dus via de Eucharistie gegaan, via de Heilige Mis. Toen ik een kind was van 6 jaar. Ik werd voorbereid op de Eerste Communie. En ik ben een vroege roeping, maar een laat antwoord.
1: Ja, ja. Wanneer bent u gewijd?
0: Ik was bijna 32.
1: Ja, ja.
0: Omdat ik eerst nog een medicijn heb gestudeerd en in een ziekenhuis heb gewerkt.
1: Ja, wat nu heel goed van pas komt.
0: Het komt nu goed van pas,
1: ja.
0: Maar het is een laat antwoord.
1: Ja, dus op uw 6e werd u geroepen.
0: Ja. Ja, en ik hou erg van de muziek van César Franck. Vandaar dat ik voor deze versie heb gekozen.
1: Oké, okay. We gaan luisteren naar Panis Angelicus van César Franck.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending voor het laatste stukje van het gesprek hier met kardinaal Eijk. Ja, we hebben volop gesproken over de hele problematiek van abortus, natuurlijk ook de recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Eminentie, u vertelde dat D66 nog een ander wetsvoorstel heeft gedaan, hè, of een wijzigingsvoorstel. Dat heeft te maken met de wijziging van de embryowet. Wat hebben ze nou weer bedacht?
1: Nou, de huidige embryowet staat experimenten toe met restembryo's. Alleen restembryo's. Er staat al de mogelijkheid in de embryowet dat in de toekomst ook embryo's mogen aangemaakt worden. Speciaal voor gebruik in wetenschappelijke experimenten. En dat is nou het voorstel van D66 en VVD. En dat houdt in dat het verbod op het opzettelijk tot stand brengen van embryo's voor alleen wetenschappelijk onderzoek, dat wordt opgeheven. En hun argument is te zeggen, kijk, als je embryo's kunt aanmaken voor wetenschappelijk onderzoek alleen, dan heb je ook de mogelijkheid om de embryonale ontwikkeling in de eerste 3 dagen te onderzoeken. Bij restembryo's kan dat niet, want die zijn 4 tot 5 dagen oud. Dus dan heb je die mogelijkheid niet meer. En ze zeggen, ja, je hebt unieke biologische processen in die eerste 3 dagen. Dat is onlogenbaar zo. En als je die bestudeert, dan kun je ook kennis ontwikkelen ten aanzien van aangeboren, van erfelijke afwijkingen. Misschien kunnen we ook wel nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkelen voor ziektes die nu nog onbehandelbaar zijn. En het kan ook leiden tot de verbetering van bestaande of de ontdekking van nieuwe bevruchtingstechnieken. En ze zeggen, kijk, er is een balans tussen de beschermwaardigheid van het embryo, ook wanneer je het mogelijk maakt om embryo's alleen tot stand te brengen voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Waarom? Omdat je dan zoveel nieuw wetenschappelijk onderzoek kan doen wat nu niet kan verricht worden. Ja. Dus daarom, om die reden is er een balans tussen de beschermbaarheid van het embryo en het belang van de wetenschap. Ja. En zij menen dat je dat kunt afwegen, omdat het embryo een geleidelijk toenemende waardigheid heeft. En ze zeggen, nou, het beginnende embryo is wel beschermwaardig, maar niet absoluut beschermwaardig. En daarom kun je de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van nieuwe wetenschappelijke kennis. En ze zeggen, ze zien er een balans tussen. Ja, voor ons kan dat natuurlijk helemaal niet. Een mens is geschapen nog als beeld en gelijkenis. Nou, God is een doel in zich. En dat geldt ook voor degene die naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wij zijn nooit alleen maar een middel tot een doel. Dat is wetenschappelijke kennis uiteraard wel. Dat is bedoeld om te komen tot nieuwe behandelingsmogelijkheden, et cetera. Dus ja, je kunt niet de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van de wetenschap. Want wetenschap is een zuiver instrumenteel goed, middel tot een doel. Een mens is een middel. Is een doel in zich nooit een puur middel tot een doel. En dat moet je respecteren. En dat geldt ook, zoals gezegd, voor het embryo vanaf de conceptie.
0: Ja. Ja, het is ook vaak een woordenspel, denk ik, hè? Zolang we maar niet het woord kind of mens gebruiken, dan is er ineens veel meer mogelijk. He, dat denken mensen dan. Hè? Als je stevig over het embryo blijft spreken, zonder dat je dan ook die verbinding legt met het menselijk bestaan, dan is het makkelijker om er experimenten op te doen. Hè? Een begrip wat je in deze discussie ook vaak hoort, of de laatste tijd steeds vaker, is het begrip eugenetica. Hè? Dat we als het ware een soort perfecte mens willen gaan creëren zelf. Hè. We zien dat het aantal kinderen dat met het syndroom van Down wordt geboren drastisch is gekelderd. Hè. Dus ouders die krijgen dan inzicht in of het kindje al een afwijking heeft. Dat we steeds vaker zien dat daar abortus op volgt. Hè. Hoe ziet u dit? Is dit inderdaad gaande? Want dat is natuurlijk zeer ernstig. Hè? In de Tweede Wereldoorlog weten we van experimenten om een soort superras te creëren. Maar nu sluimert eigenlijk in stilte een beetje hetzelfde, heb ik het idee.
1: Nou, het ideaal is de jonge mens die perfect is, atletisch is, gespierd is, noem maar op. Hè? Sportief. En onze tolerantie voor afwijkingen is drastisch afgenomen. In, ja, je kunt wel zeggen, de laatste 60 jaar. Wij kunnen eigenlijk nauwelijks met een defect leven. Vandaar dat mensen ook zo vaak gebruik maken van plastische chirurgie om een lichaam dat eigenlijk verder heel normaal functioneert en prima in elkaar zit, om dat te verbeteren. Naar eigen smaak. Dus de perfecte mens is het ideaal. En daaraan gepaard gaat een neiging om handicaps bijna te verafschuwen, zou ik zeggen. Mensen hebben er moeite mee. Tijdens de geboorte vindt prenataal onderzoek plaats. Op een gegeven moment kan ontdekt worden dat de ongeborene dat syndroom van Down heeft. En ja, dan wordt helaas vaak gekozen voor een abortus provocatus. Dat wordt ook aangeraden door artsen, door begeleiders. Dat wordt mensen ook geadviseerd. Ja, daardoor krijgen mensen soms bijna een schuldgevoel als zo'n kind met aangeboren of erfelijke handicaps geboren zouden laten worden. Want je had het kunnen voorkomen door een abortus provocatus.
0: Uit liefde voor dat kind, zogenaamd.
1: Ja, dat is
0: de wereld op zijn kop.
1: De wereld op zijn kop, ja. Ja. Een verkeerd begrip van barmhartigheid. Hè?
0: Ja.
1: Dus barmhartigheid kun je niet loszien van rechtvaardigheid en het respect voor objectieve rechten.
0: Ja.
1: En ook de gehandicapte mens moeten we een plaats geven in onze gemeenschap.
0: En als je deze lijn doortrekt en je komt bij geboren kinderen uit die met dezelfde problemen kampen. Hè, een kind van 8, ik noem maar iets, met het syndroom van Down. Ja, op een gegeven moment begint alles te verschuiven. Hè? Als je zegt van het ongeboren kind heeft geen menswaardig bestaan als die een dergelijke afwijking heeft. Waarom gaan we dan niet ook over geboren kinderen spreken die dan ook geen menswaardig bestaan zouden hebben? Ja, dan is alles mogelijk. Hè? Erg gevaarlijk natuurlijk, ja. Ja. Eminentie, om dit gesprek af te ronden. Wat raadt u ons allemaal aan, hè? Ook de luisteraars thuis? Hoe kunnen wij een steentje bijdragen? Want we zien het gebeuren, we bidden er uiteraard voor. Kunnen wij nog iets anders doen?
1: Nou, gebed is denk ik heel belangrijk. Hè, dat ongewet zwangere moeders toch het op kunnen brengen, de hulp krijgen die ze nodig hebben om het kind uit te dragen. Eigenlijk is dat vaak ook wel de natuurlijke impuls, ook van de ongewenst zwangere vrouw. Abortus provocatus is geen pretje. Ook niet voor mensen die abortus provocatus niet principieel afwijzen. Er zijn ook nogal eens vrouwen die later daarmee worstelen en daar ook psychisch last van hebben. Je hebt mensen die het soms tientallen jaren nadien belijden in een biecht. En dan valt er ineens een steen van af. Dat is een geweldige bevrijding. Iets waar ze jarenlang mee geworsteld hebben. Dus men moet zich ook wel realiseren dat het iets van een litteken kan achterlaten. En soms is het ook een lelijk litteken. Daarvan afgezien, wij moeten natuurlijk altijd wijzen op het feit dat de schepper ook aan ongeborenen het fundamentele recht op leven heeft gegeven, een objectief recht, en dat moeten we ook respecteren. Wat verder op de derde plaats van erg groot belang is, dat is dat we zorg verlenen aan zwangere vrouwen. Liefdevolle zorg, dat we ze omringen met zorg. En dan bedoel ik niet alleen zorg in een kliniek, maar ook gewoon zorg in de samenleving. Met name in de parochiegemeenschappen. Vaak zijn parochies en ook protestante gemeentes nog de enige plekken waar je gemeenschapszin vindt in ons land. Binnen parochieverband heb je ook bezoekgroepen.
0: Ja, dus ook gewoon hele
1: oudere
0: concrete
1: mensen,
0: zorg.
1: Zo kun je hele concrete zorg bieden.
0: Mee helpen in huis, de afwas
1: je moet het
0: doen.
1: Ook een beetje organiseren, denk ik.
0: Ja.
1: Daar moet ook iets spontaans bij komen. Maar ik denk dat is wat in de verkondiging een hele belangrijke rol zou kunnen zijn. Ja, wij zijn bezig met een missionair proces in ons bisdom. We willen dat de parochies weer missionair worden. Ze zijn ook in essentie missionair. Nou, dat betekent verkondiging van het geloof in brede zin. Dat alle in de parochie er ook zoveel mogelijk bij worden ingezet. Nou, ik denk dat de zorg voor de ongewenst zwangere vrouw, om te voorkomen dat ze een abortus wordt en zorgen dat het kind kan uitdragen, dat dat een hele belangrijke opdracht is binnen het kader van het streven naar een missionaire parochie.
0: Ja. Eminentie, heel veel dank voor dit gesprek. Het is heel verhelderend, ook voor de luisteraars thuis, denk ik. Fijn dat u hier wilde komen. Zo dadelijk gaan we het middaggebed bidden, het Angelus gaan we bidden. En we hopen natuurlijk van harte u nog een keer terug te zien hier, om wellicht over dit onderwerp wat door te spreken of een ander prangend thema.
1: Ja.
0: Dus heel veel dank voor uw komst.
1: Graag gedaan.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 5 augustus viert de kerk het kerkwijdingsfeest van de Santa Maria Maggiore, een van de 4 basilieken van Rome, gebouwd na het concilie van Efeze, want op dat concilie werd vastgesteld dat Maria de Godbarende moeder mocht heten, Theotokos, of met andere woorden, de moeder van God. Zoals het al klonk in de mond van Elisabeth, waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Wat hetzelfde is als de moeder van God. Heer is God. Zoals wij nu nog steeds in het weefselgoed Maria eren met die titel Heilige Maria, moeder van God. Eigenlijk is het een feest van Jezus. Jezus die helemaal God is en helemaal mens. Het is ook een feest van ons. Wij zijn immers net als Maria en net als Jezus, helemaal mens en helemaal vergoddelijkt, kind van God. Maar we zijn ook zondaars. Maria heeft net als Jezus voor ons geleden en daarom bidden wij, bid voor ons zondaars. En daarom belijden we ook in de Eucharistie deze schuld, onze zonden, en vragen wij ook Maria altijd maar voor ons zondaars te bidden. Op woensdag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: Als gij, Heer, zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend, heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek, stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde, ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei, Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar, vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. De beide lezingen van vandaag roepen mensen tot God. Maar hoe verschillend. De Israëlieten in de woestijn begonnen luid te roepen om zich aan God te onttrekken. En in het evangelie is het een vrouw die luid roept om haar dochter door Jezus genezen te krijgen die van een duivel bezeten was. Mensen kunnen blijkbaar het lenigen van een nood in de weg staan, omdat de mens zichzelf zeer nastaat, terwijl God ons toch het meeste nastaat. Mensen kunnen echt in de weg staan. In de eerste lezing, 12 mannen van aanzien uit elke stam 1, onder wie Jozua en Caleb. Ze kwamen terug van een verkenningstocht in het beloofde land, met verhalen van de overvloed van het verkende land, maar ook van de kracht van de bewoners. En toen hoefde het voor de Israëlieten niet meer. 40 jaar houden ze Gods weldaden tegen. In een gemeenschap hoeven er maar een paar dwars te liggen. Dat is een geweldige macht. Er zijn soms maar een paar mensen nodig die zogenaamd verstandig zijn
om een hele groep, een hele gemeenschap, een heel volk te schade toe te brengen. Voor de Israëlieten waren dat 10 van de 12 verspieders. In het evangelie is er maar 1 vrouw die gelovig bidt en die tenslotte Jezus en de leerlingen omkrijgt, meekrijgt. Ik verhaal u hoe dat precies is gegaan. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Dan moet het al heel erg zijn. Dan moet het al heel erg geweest zijn als Jezus meent zich te moeten terugtrekken uit het Joodse land, uit het Joodse volk, en dan ook nog naar Tyrus en Sidon, de aartsvijanden van Israël. Als Jezus wordt verworpen, komt hij daar terecht. Tyrus en Sidon, dat waren de steden ten noorden van Israël, van waaruit het heidendom, de afgodendienst, steeds weer een vaste voet heeft gekregen in Israël, doordat de dochters van de koningen van Israël huwden met de zonen van de koningen van Tyrus en Sidon. En in de tijden dat het slecht ging in Israël, hadden zij een leedvermaak. Ze vermaakten zich wanneer delen van Israël in ballingschap werden weggevoerd, eerst in de Assyrische ballingschap en dan in de Babylonische ballingschap. En ze plunderden het weerloos achtergebleven Jeruzalem. Hons hebben Tyrus en Sidon de Israëlieten behandeld. In dat gebied trok Jezus zich terug en uit dat gebied trad een vrouw hem tegemoet. Geen wonder dat de vrouw het maar heel gewoon schijnt te vinden als deze Israëlieten haar afwijzen en zich niet persoonlijk gekwetst voelt als Jezus haar geen antwoord waardig keurt. Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. En toen wenden de leerlingen zich tot Jezus met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Ze gaat er een scène van maken. En toen de vrouw zich zo voor hem verootmoedigde en hem Heer noemt, de Godsnaam, Heer, help mij, antwoordt Jezus: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Maar de vrouw laat zich niet kwetsen. Haar geloof speelt de bal die haar werd toegeworpen meesterlijk terug. Honden, honden, inderdaad als honden. Hons hebben wij u, Joden, behandeld. Net wat u zegt. Heer, de honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? De vrouw neemt Jezus taalgebruik over. Dat van die honden, ze laat het zich aanzeggen. Ze geeft toe en bekent schuld met heel haar volk. Ze gaat niet op haar rechten staan. Ze laat geen aanspraak gelden, zoals de Joden. De Joden hadden het recht, dat wil zeggen, een aan hen door God gegeven recht, als kinderen op het brood uit de hemel dat Jezus is. Maar toen zij dat recht gingen gebruiken om grenzen te stellen aan Gods barmhartigheid, wel naar de Joden, maar niet naar de andere volken, toen ging Jezus met zijn barmhartigheid naar de heidenen. Doordat anderen aan de barmhartigheid een grens stellen, gaat Gods barmhartigheid over de grens heen, van de Joden naar de heidenen. Door het geloof kunnen we God de grenzen doen verleggen. Dat deed Maria bijvoorbeeld, toen zij in Cana door Jezus geconfronteerd werd met de grens waaraan hij zich gebonden achtte: nog is mijn uur niet gekomen. En zijn uur is het uur van de Vader. Maar Maria bleef geloven. Ze zei tot de dienaren, dat zijn de mensen van de kerk: doet alles maar wat hij u zeggen zal. En toen openbaarde Jezus zijn heerlijkheid in het eerste teken, de verandering van water in wijn. Op gelovige voorspraak van Maria. En hier in dit evangelie is er een andere grens. De grens namelijk tussen Israël en de heidenen, de grens van het juridictiegebied van Jezus,
van zijn geestelijke macht. Tot hier en niet verder, ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar was Jezus dan ongehoorzaam? Nee, hij werd gezonden. Gezonden door de Vader. Ongehoorzaam dus aan de Vader? Nee, net als bij Maria. Nog is mijn uur niet gekomen, mijn uur is het uur van de Vader. Was Jezus dan ongehoorzaam aan de Vader toen hij dan toch op het verzoek van Maria inging? Nee, het was de Vader zelf die raakte aan het hart van Maria om door te gaan met vragen. En zo was het ook de Vader die raakte aan het hart van de vrouw om door te gaan met vragen. En Jezus voelt in hun vertrouwen de beweging van de Heilige Geest, de vinger van Vaders rechterhand. Maar of het inderdaad de beweging is van de Heilige Geest die Maria doet aanhouden met vragen en die de vrouw doet volharden met haar smeken, dat moet door Jezus eerst op de proef gesteld worden. Hij wijst af. Bij die vrouw zelfs tot 3 keer toe. Net zolang dat alleen nog het door de Heilige Geest gemotiveerd mens kan doorgaan. De vrouw had een dochter van de duivel bezeten. Maar zelf was hij ook bezeten, zou je kunnen zeggen. Bezeten door een goede geest, de Heilige Geest van geloof. En die heeft het gewonnen. Vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen is ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. De vrouw leert ons hoe wij moeten bidden. Nederig en vertrouwvol.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: In aanloop naar het feest van de gedaanteverandering van Christus zoomen we verder in op Mozes en Elia, die ook op de icoon van de verheerlijking op de berg Tabor voorkomen. De profeet Elia wordt door God geroepen in een tijd waarin Israël de Heer heeft verlaten en Baal dient. Met vurige ijver roept hij het volk terug tot de God van het verbond. Zijn leven wordt gekenmerkt door vele wonderen, door eenzaamheid en vervolging en Gods bijzondere nabijheid. Zoals Mozes vooraf beeldt hoe Christus de nieuwe wetgever is, zo wijst Elia vooruit naar Christus als de volmaakte profeet. In het leven van Elia vinden we al de contouren van het evangelie terug. Op de berg Karmel daagt Elia de profeten van Baal uit. Wanneer zij vergeefs hun God aanroepen, bidt Elia tot de Heer. Dan daalt vuur uit de hemel neer en verteert het offer, het hout, de stenen en zelfs het water in de greppel. Zo lezen we bij in 1 Koningen hoofdstuk 18 vers 38. Het hele volk valt ter aarde en belijdt: de Heer is God. De Heer is God. Ook Jezus openbaart de heerlijkheid van God, niet door vuur dat een offer verteert, maar doordat hij zelf het volmaakte offer wordt. Bij zijn doop in de Jordaan daalt de Heilige Geest op hem neer en dan klinkt de stem van de Vader: dit is mijn geliefde Zoon. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 3 vers 17. En op de berg van de gedaanteverandering straalt zijn gelaat als de zon en overschaduwt de wolk van Gods heerlijkheid hem. Zo lezen we weer bij Matteüs hoofdstuk 17 vers 5. Waar het vuur op de Karmel Gods aanwezigheid openbaart, openbaart Christus zelf de heerlijkheid van de Vader. Hij is het levende offer waarin God zich volledig aan de wereld bekend maakt.
2: Kijken we even terug naar de icoon van deze week. We zien Elia in de grot met de raaf die hem brood brengt. Tijdens de droogte trekt Elia zich terug bij deze beek Kerit. Daar zorgen raven voor hem door hem brood en vlees te brengen, 's morgens en 's avonds. We lezen het in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17, vers 6. Hij ontmoet ook de weduwe van Sarepta, als de Heer hem weer verder op weg stuurt. Hoewel zij nog slechts een handvol meel en een beetje olie bezit, raakt de pot met meel niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, zolang de hongersnood duurt. 3 jaar regende het niet. God zelf blijft zo zijn profeet en alle die op hem vertrouwen, voeden. Ook Jezus trekt zich terug in de woestijn, waar de engelen hem dienen, nadat de duivel hem op de proef stelde. Lezen we in Markus hoofdstuk 1 vers 13. Jezus leert zijn leerlingen niet bezorgd te zijn om voedsel, omdat de hemelse Vader weet wat ze nodig hebben. Matteüs schrijft het ons in hoofdstuk 6 vers 31 tot 33. Wanneer de menigte Jezus volgt naar een eenzame plek, vermenigvuldigt hij 5 broden en 2 vissen, zodat duizenden worden verzadigd. Matteüs hoofdstuk 14 vers 13 tot 21. Zoals God Elia voedde, zo openbaart Jezus zich als degene die zelf het brood des levens is, en alle verzadigt die tot hem komen

0: Wanneer de zoon van de weduwe van Sarepta sterft, draagt Elia hem naar de bovenkamer, strekt zich driemaal over het kind uit en bidt vurig tot de Heer. God verhoort zijn gebed en de jongen komt weer tot leven. Zo lezen we in 1 Koningen hoofdstuk 17 vers 22. Op deze manier wordt zichtbaar dat de Heer de God van het leven is. Ook Jezus ontmoet een weduwe die haar enige zoon naar het graf draagt in Nain. Met medelijden bewogen zegt hij: "Jonge man, ik zeg u, sta op." En de dode richt zich op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 14 tot 15. Hij wekt dan eveneens het dochtertje van Jairus op en zijn vriend Lazarus ook uit de dood op. Waar Elia bidt om Gods ingrijpen, spreekt Jezus met goddelijk gezag. Hij is niet alleen de bidder, maar de opstanding en het leven zelf. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 25.
1: We lezen verder hoe Elia met heel zijn hart ijvert voor de Heer, maar moet vluchten voor koningin Isabel. Op de berg Horeb openbaart God zich niet in de stormwind, de aardbeving of het vuur, maar in het suizen van een zachte bries. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 12. Daar ontdekt Elia opnieuw dat Gods macht zich openbaart in zachtmoedigheid. Aan het einde van zijn leven wordt Elia in een vurige wagen ten hemel opgenomen. Lezen we in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, vers 11. Zijn leerling Elisa ontvangt zijn mantel en daarmee zijn geest om zijn zending voort te zetten. Dit thema is ook een heel geliefde icoon. Kijken we naar Jezus, hoe hij verteert van ijver voor het huis van de Vader, wanneer hij de tempel, het tempelplein, reinigt. Johannes hoofdstuk 2, vers 17, en verwijt: "Gij hebt er een rovershol van gemaakt, terwijl het een huis van gebed is." Jezus zegt van zichzelf dat hij nederig en zachtmoedig van hart is. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Niet in uiterlijk machtsvertoon, maar in liefde openbaart hij de Vader. Na zijn verrijzenis stijgt Jezus ten hemel op, terwijl hij zijn leerlingen zegent. Daarna zendt hij de Heilige Geest over de kerk, opdat zij zijn zending voortzet. Zo zien we hoe ook het leven van Elia zijn vervulling in Christus vindt. Hij is de vurige profeet die vooruitwijst naar de Zoon, die de wereld vervult met het vuur van Gods liefde en de zachte adem van zijn geest.
0: Heer Jezus Christus, vervulling van de profeten, wij danken u voor uw dienaar Elia, die met vurige liefde de weg naar u heeft voorbereid. Geef ook ons een hart dat u zoekt en trouw blijft aan uw liefde. Ontsteek in ons het vuur van uw Heilige Geest, opdat wij onszelf aan u toevertrouwen in overgave tot eer van de Vader. Voed ons met het brood van het leven en vernieuw alles wat in ons is verzwakt. Spreek uw zegen over ons uit, want u bent de opstanding en het leven. Leer ons zoals Elia te luisteren naar de zachte stem van uw geest, opdat wij handelen in uw vrede en uw liefde uitdragen. Want u bent de ware profeet, de zoon van de levende God. Aan u is alle eer met de Vader en de Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gang zit ik in een kloostertuin in Drongen. En ik zit naast Tom Gaans. Hij is gepromoveerd op een proefschrift en het heet Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat iemand 's ochtends in bed uitstapt en denkt van, ah, daar ga ik eens een onderzoek naar doen.
1: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. Ik ben geen historicus van opleiding. En in 1999 heb ik een restant gekocht van een Karthuizerklooster. Het Karthuizerklooster van Zelem bij Diest. In Oranjestad, Diest. En zoals iedereen die in een woning koopt met een soort van geschiedenis, gaat dan op zoek naar wie er gewoond heeft. En dus ging ik op zoek naar literatuur over dat klooster, over dat Karthuizerklooster.
0: Het is tenslotte jouw huis nu.
1: Ja, het is het poortgebouw van het klooster. Ja. Oh, ja. En ja, er bleek eigenlijk helemaal niet zoveel literatuur te bestaan. En dan ben ik maar zelf op zoek gegaan naar, op zoek naar bronnen over de geschiedenis van het klooster. En dat is een uit de hand gelopen hobby. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik daar bijna professioneel mee bezig. Alhoewel ik nog een job heb on the side. Dus,
0: Ik heb je lezing hier gehoord over de Karthuizers. En dan ging het vooral over de stichtingen, over Bruno de Stichter. En hoe zo'n klooster eruit zag, maar ook de context van de tijd. Kun je er wat over vertellen, maar ook hoe je daartoe kwam? Want die moderne devotie die zie ik nog niet zo nauw met de Karthuizers verweven zijn. Want de Karthuizers zijn toch 200 jaar ervoor begonnen, dacht ik zo'n beetje.
1: Ja, dus de Karthuizers zijn begonnen met Bruno. Bruno was een is eigenlijk iemand waar we weinig over weten. Hij is een beetje een vergeten stichter van de Karthuizerorde. Hij was van Keulen afkomstig. Vestigde zich daarna in Reims. Daar werd hij kanunnik aan de Domkathedraal. Werd daar domscholaster. Had daar een heel mooie carrière. Dus hij was verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kathedraalschool. En op een bepaald moment zegt hij die carrière op en wil hij monnik worden, wil hij het kloosterleven gaan leiden. Waarom hij dat deed, weten we eigenlijk niet. Er is heel veel legende rond Bruno, omdat we zo weinig over hem weten. Hij is later wel heilig verklaard, dus er zijn allerlei vita over zijn leven. Maar dat is veel meer legende dan historie, want we weten eigenlijk niks. Dan trekt hij naar de Bourgogne, naar Saint-Fontaine. Daar was een experiment aan de gang. Want er ontstonden in die periode allerlei nieuwe kloosterexperimenten, nieuwe vormen van kloosterleven. Hij sluit zich bij zo'n initiatief aan. Dat was Robert van Molem was daar bezig met zo'n experiment, waaruit later de Cisterciënzerorde is voortgekomen. Maar daar vond hij duidelijk zijn gading niet, want hij is daar vertrokken en hij is dan samen met een aantal kompanen naar Grenoble gegaan. En daar heeft de bisschop van Grenoble hem een domein aangeduid, gelegen in het Chartreuse massief. Dat was een massief dat de Chartreuse noemde. En het klooster dat hij daar stichtte heet de Chartreuse en is het moederklooster van de Karthuizerorde. Het vreemde van de zaak is dat hij daar ook vertrokken is en hij is uiteindelijk in Italië, in het zuiden van Italië, opnieuw een klooster gaan stichten dat nooit tot de Karthuizerorde behoord heeft in de middeleeuwen, later wel, waar hij ook gestorven is. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we nagenoeg niks over hem weten.
0: Een van de dingen die je zegt, daar hebben we het eerder over gehad in gesprekken, los van vandaag. Vernieuwing in de middeleeuwen, dat is niet zo evident. En zo'n grande chartreuse, als hij dat sticht daar, dan denk ik, ja, dat ligt lekker ver weg. Is dat ook niet zo'n een veilige stap van zo'n bisschop om maar ver weg te doen en dat vernieuwende een beetje uit zicht te laten?
1: Ja, dat weet ik niet. Er waren ook nog wel andere kloosters in de buurt daar. Het was niet dat er helemaal geen kloosterleven was in die streken. Dus het is heel moeilijk te zeggen waarom net op die plek. Natuurlijk, wat belangrijk was voor Bruno en zijn kompanen was eenzaamheid en stilte. Hè. Het traditionele verhaal van historici is dat die nieuwe kloosterexperimenten zich afzetten tegen het traditionele kloosterleven, zoals dat in Benedictijnerkloosters werd geleefd. En waarvan men vond dat economie te belangrijk was geworden, dat er te veel verstrengeling was met de buitenwereld. En dat dus die experimenten zeer sterk de nadruk leggen op eenzaamheid en afzondering.
0: Maar met het vernieuwingsaspect, werd dat geaccepteerd?
1: Wel, er ontstonden vrij spoedig na die stichting van de Chartreuse andere kloosters. Dus op vrij korte tijd ontstonden er wel een aantal nieuwe stichtingen. Allemaal een beetje in dat Alpijnse en Prealpijnse gebied gelegen. In de eerste twee eeuwen waren er al snel tientallen nieuwe kloosters. Ja. Dus ik denk wel dat het geaccepteerd was, anders zouden er geen nieuwe stichtingen bij komen. Want uiteindelijk was zo'n Kartuizerklooster best wel een dure zaak, omdat Kartuizermonniken leven in een cel, hè, wonen elk een huisje. Dat huisje is gelegen aan een enorm groot kloosterpand. En dus je hebt vrij veel grond nodig, je hebt vrij veel gebouwen nodig. Want naast dat kloosterpand en het cellencomplex heb je ook nog de traditionele gebouwen nodig. Een kerk en een refter en een kapitelzaal. Dus dat waren best wel dure ondernemingen, zo'n klooster. Dus, ja.
0: Wie financierde dat?
1: Daar is ook een soort van verschuiving. In het begin zijn het vaak adellijke stichters of wereldlijke of kerkelijke leiders, pausen ook, die kloosters stichten. Als we dan naar de Nederlanden komen, en de Kartuizerorde breidt zich dan in de loop van de eeuwen uit, en we komen dan in de Nederlanden, dan is het vaak lagere adel, stadspatriciaat, rijke koopmansfamilies, omdat de Kartuizers zich hier in de lage landen meer en meer beginnen te vestigen aan de rand van de steden. En bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, net buiten de stadsomwalling. En in sommige steden, zoals Keulen, Roermond, in Leuven, ook op het einde van de 15e eeuw, vestigen ze zelfs binnen de stadsomwalling. En dat is een hele wijziging eigenlijk ten opzichte van, het, van die oorspronkelijke idealen.
0: Ja, die eenzaamheid, die verstilling, die proef ik daar niet meer uit dan.
1: Ja, wat je ziet in de bronnen is dat ze net in die 14e en 15e eeuw, en dat is net mijn onderzoeksdomein, waar ik bijzonder zelf geïnteresseerd ben. Ik interesseer mij eigenlijk minder sterk in de eenzaamheid en de afzondering, maar eerder in, het, in de interacties met de buitenwereld. Die zijn er natuurlijk wel. Je ziet ook dat in de 14e en 15e eeuw Kartuizers heel sterk worden ingezet als hervormers. Dus er zijn allerlei wereldlijke leiders, kerkelijke leiders, bisschoppen, maar ook concilies die Kartuizers aanduiden om andere kloosters te hervormen. Dus waarbij Kartuizers zelfs een klooster verlaten om zich in te zetten voor de kerk en samenleving. Maar uiteindelijk zijn het wel de overste enkel die het klooster mogen verlaten. Je hebt in een Kartuizerklooster een prior, dat is de overste. En je hebt een procurator, dat is de econoom, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee monniken die toegelaten worden om het klooster te verlaten. En natuurlijk, naast die prior zijn er nog 12 andere monniken die in hun cel zitten en in principe niet zomaar hun cel mogen verlaten.
0: Je hebt het over 12 monniken, meer niet?
1: Ja, dus dat is ook iets. Dus in de beginperiode wordt er eigenlijk door de allereerste wetgever van de Kartuizen, dat was Guigo de eerste, de vijfde prior van de Chartreuse, wordt eigenlijk voor het eerst een soort van regel op papier gezet. Dat noemt de consuetudines of de gewoontes. En in die gewoontes bepaalt Guigo dat de Kartuizenklooster maximaal 1 plus 12 bewoners mag hebben. Een prior en 12 monniken. Wat je ziet in latere tijden is dat ze dat uitbreiden. Dus ze laten kloosters van 20 en 24 monniken toe. Dus die aantallen verhogen wel in de loop van de geschiedenis. Ja, dus je ziet wel een beetje dat ze die initiële idealen opgeven. Een van de belangrijkste dingen die ze opgeven is ook de toelating van buitenstanders te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. Dat was iets wat Guigo en zijn consuetudines absoluut verbood.
0: Dat levert geld op in wezen.
1: Ja, dat leverde geld op, maar dus Guigo was echt in zijn consuetudines, wilde absoluut ervoor zorgen dat economie niet het belangrijkste werd. Dus één daarvan was de numerus clausus, het aantal monniken beperken. Er waren ook andere beperkingen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in de 13e eeuw, in het midden van de 13e eeuw, einde van de 13e eeuw, worden dus een aantal van die dingen opgegeven. En laten ze dus wel toe om stichters en weldoeners te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. En dus daar zijn enorme beroemde voorbeelden, zoals het Kartuizenklooster van Chaumont bij Dijon, waar dat de hertogen van Bourgondië een necropolis van maken. Hè. Maar dus in steden bij ons zijn er talrijke koopmannen en economen en politieke elite die cellen stichten in een Kartuizerklooster, die zich laten begraven. En daarmee komt er ook bijvoorbeeld iets wat ook op een beetje vergelijkt ten opzichte van het begin, is de kunst in Kartuizerkloosters. Dus bij aanvang is er zeer sterk afkeer van versiering en ornamenten en wil men het allemaal heel eenvoudig houden. Maar wat je dus ziet is op het moment dat iemand zich wil laten begraven, dan stelt hij als eis daarbij, ja, ik wil ook een schilderij boven mijn graf hangen of ik wil dat er een lamp brandt bij mijn graf. En dus je ziet ook dat er heel veel graven, schilderijen, beelden in Kartuizerkloosters binnenkomen. Dat is ook een evolutie die in de lage landen bij ons wel heel, heel prominent aanwezig is. Ja.
0: Waarom bij ons in de lage landen?
1: Wel, het was niet alleen in de lage landen, het was elders ook. Hè. Dus in Italië en Spanje bijvoorbeeld heb je voorbeelden. Dan spreek ik echt over de latere middeleeuwen, helemaal op het einde van de middeleeuwen, van heel ravissante complexen, die heel rijkelijk versierde gebouwen en met heel veel kunst. Ja, dus het is niet enkel in de lage landen, nee. Maar wat je natuurlijk wel had in de lage landen is de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Dus je hebt een aantal schilders zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, die sterk verbonden zijn met de Kartuizers. Dus Jan van Eyck heeft meerdere schilderijen gemaakt voor de Kartuizers. Rogier van der Weijden ook. Hij had trouwens ook een zoon die Kartuizer was. Dus bij ons is het nog eens speciaal omdat er ook een link is met Vlaams primitief of met de vroeg-Nederlandse schilderkunst, zoals dat genoemd wordt.
0: Wat is er zo specifiek? Want kijk, het is begonnen in het alpine gebied, Zuid-Italië onder andere. Het kwam naar het noorden toe. Week het noorden, of onze lage landen, weken die af op een bepaalde manier van het ideaal? Want je hebt hier met een andere volksaard te doen, je hebt een ander klimaat is hier voorhanden, noord op.
1: Ja, dus zoals ik al zei, schoof het meer en meer op naar de steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het urbane karakter van de lage landen, dat toen in de middeleeuwen ook al bestond. En ik denk dat het ook, daar zijn niet zo heel veel bewijzen voor te vinden, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het geld ook in die steden zat. Hè. Dus dat de rijkdom toen ook sterk aanwezig was in de steden. In Amsterdam bijvoorbeeld was een Bas de Melker, die helaas veel te jong gestorven is, die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam, van een vissersdorp en het begin van de, of niet veel meer dan een groot vissersdorp, tot een enorme stad. En de hele geestelijke ontwikkeling van kloosters daarin, en de Kartuizers spelen daar een enorme belangrijke rol. En de Kartuizers steken iedereen in Amsterdam voorbij, alle andere kloosters. Ze krijgen enorm veel weldoeners, stedelingen, rijke stedelingen in Amsterdam, die allemaal willen dat de Kartuizers bidden voor hun zielenheil.
0: Ja, maar waarom was het die belangstelling voor de Kartuizers? Want wat deden ze eigenlijk?
1: Wel, voor de buitenwereld deden ze aanvankelijk niet zo heel veel.
0: Nee, de indruk krijg ik af en toe ook van een klooster. De werkelijkheid is anders, hè? Dat wil ik er voorbij zeggen. Ja. Maar wat trok die buitenwereld dan toch, als we denken ze doen niet zoveel, wat trekt die buitenwereld dan toch aan in die mensen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus wat je ziet is dat er zijn een aantal zeer belangrijke figuren die al van in het begin, dat is eigenlijk al in de 11e eeuw zo, zeer lovend spreken over de Kartuizers. Willem van Saint-Thierry is zo iemand, Bernardus van Clairvaux is zo iemand, die ook in contact stonden. En Guigo, waar ik al over sprak, was bevriend met Bernardus. En dus ook bij ons krijg je dat ook. Dus iemand zoals Ruusbroek, de grote Brabantse mystieke theoloog, of iemand zoals Geert Grote in de noordelijke Nederlanden, die spraken zich allemaal enorm lovend uit over de Kartuizers. De Kartuizers kregen een soort van exceptionele positie binnen de kerk en binnen het monnikendom, waardoor dat zij beschouwd werden als de beste religieuze. En dus iemand die geld wilde besteden om mensen te laten bidden voor hun zielenheil, die gingen bij de beste monniken zich inkopen.
0: Maar wat waren de werkzaamheden van die monniken? Ook dat heb je hier duidelijk laten zien op een slide, want hun dagindeling is bijna rigoureus te noemen, als ik het goed bekijk. Maar wat waren hun voornaamste werkzaamheden?
1: Wel, dus een voornaamste werkzaamheid was vooral bidden en daarna studie en arbeid. En dat was, die studie en die arbeid is natuurlijk vooral gericht op hunzelf aanvankelijk. Wat je wel ziet is dat in latere tijden dan, en vooral ook bij ons in de Lage Landen, is dat je meer en meer karthuizers hebben die ook teksten schrijven. Hè? Dus boeken schrijven is altijd heel belangrijk geweest. Guigo beschreef in zijn Consuetudinis al wat er in elke cel moest aanwezig zijn en daar was ook schrijfmateriaal bij. Dus boeken kopiëren en boeken bestuderen, boeken lezen was een zeer voorname bezigheid. Wat je dan ziet bij ons in de Lage Landen is dat ze ook meer en meer schrijven voor de buitenwereld. Of ook soms gevraagd worden om teksten te schrijven op vraag van leken of andere religieuze gemeenschappen. En dus ook echt auteurs worden. 90% van de karthuizerauteurs zijn eigenlijk uit de 14e en 15e eeuw. Daarvoor is er zeer weinig karthuizerliteratuur beschikbaar. Maar daarnaast... Echte arbeid werd er door de monniken niet verricht, dus er waren naast monniken ook lekenbroeders, maar dat was zeer beperkt. Ook daar was er een numerus clausus van 16 lekenbroeders. Maar die werd in de late middeleeuwen eigenlijk quasi nooit bereikt. In de meeste kloosters waren er niet zoveel lekenbroeders. En die lekenbroeders stonden vooral in dienst van de monniken in hun cel. Typische dingen zoals maaltijden bereiden of kleermaken. Maar dus de karthuizers zelf verrichten eigenlijk zeer lichte handenarbeid, dus geen zware arbeid.
0: Wat heb je ontdekt in die relatie met de moderne devotie, of de vroege moderne devotie? Want als ik het goed begrijp, Geert Grote, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, tot bekering gekomen in de richting van Rusvelk in de tijd, het evangelie gepredikt en daar is het mee begonnen. Wat voor een relatie heeft hij met de karthuizers gehad?
1: De karthuizers zijn heel belangrijk voor hem geweest, omdat hij heeft op een bepaald moment is hij gaan enkele jaren gaan wonen in een karthuizerklooster. Dat was het karthuizerklooster van Monnikhuizen. Dat was bij Arnhem gelegen. Er is helemaal niks meer van overgebleven. Het is volledig verdwenen. En ook alle archieven zijn bijna weg. Dus het is heel moeilijk om een zicht te krijgen op de geschiedenis van het klooster. En daar verblijft hij een aantal jaren. We weten eigenlijk niet goed... In welke hoedanigheid hij daar verbleef. Er zijn mensen die geopperd hebben dat hij ambitie had om karthuizer te worden, maar dat is helemaal niet zeker. Je had bij de karthuizers ook een vorm van provenierschap, heette dat, prebendariërs. Dat waren mensen die leken die in een klooster konden wonen. Er zijn ook mensen die geopperd hebben dat hij dat was. Thomas A. Kempis, die het leven van Geert Grote beschreven is, zegt gewoon hij was te gast daar. Maar wat het dan betekende of wat hij daar dan precies gedaan heeft, is verder onduidelijk. Maar wat zeker is dat hij heel sterk beïnvloed is door de karthuizers daar. En ook Geert Grote specialisten zoals Rudolf van Dijk in de tijd zeiden ook van Ruusbroek bijvoorbeeld heeft hij daar leren kennen. Geert Grote had nooit Ruusbroek vertaald naar het Latijn. En Ruusbroek leren kennen als hij niet bij de karthuizers was geweest.
0: Kan het zijn dat hij daar die... want ik begrijp dus dat hij bij Ruusbroek tot bekering is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij... Misschien is dat wel een uiting van die bekering geweest, zijn prebenden afgelegd. Want dat betekent dat hij geen financiële inkomsten meer had daarvan. En dat is natuurlijk wel een goede manier om te zien of iemand werkelijk meent wat hij zegt dat hij wil gaan doen.
1: Ja, als hij bijvoorbeeld provenier was, als hij provenier of donaat in het karthuizerklooster in Monnikhuizen was, dan had hij ook al zijn privébezittingen moeten schenken aan het klooster. In de karthuizerbronnen zelf is er niet zo heel veel terug te vinden in de actes van het generaal kapitel van de karthuizerorde, waar dat alle overlijdens worden vermeld van bewoners, maar ook van weldoeners. Daar wordt hij wel in vermeld als groot weldoener van de karthuizen. Dat betekent dat hij wel een flinke som geld geschonken heeft. Dus het zou zelfs kunnen dat hij, als hij provenier of donaat was in een karthuizenklooster, dat hij ook zijn bezittingen heeft moeten opgeven. En dat hij ook, als hij het klooster daarna weer verliet, wat je trouwens als donaat, als provenier best kon, hè, als monnik niet, maar als zo'n provenier wel, ja, dan had hij helemaal niks meer als hij uit het klooster kwam.
0: Zou je daar kom ik toch door datgene wat jij niet, jou niet aangetrokken heeft in eerste instantie, maar zou hij daar de verstilling geleerd hebben, of in de verstilling geleerd zijn, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want hij zegt, er is geen enkel geschrift waarin hij zich daarover uitspreekt. Ja. Dus dat is heel moeilijk, daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Wat trouwens over die rijkdom nog wilde zeggen, is dat hij het Meester Geertshuis, wat hij gesticht heeft in Deventer, daar heeft hij ook de middelen voor vrijgemaakt voor hij naar Monnikhuizen ging. Dus wellicht betekende dat hij een groot gedeelte van zijn vermogen zou schenken aan de Kartuizers.
0: Ja, en dan is hij daarvoor bij Jan van Rusbroek geweest. En daarna heeft hij zijn geschriften dus in het Latijn, het meeste heeft hij vertaald naar het Latijn toe.
1: Ja, alle geschriften niet. Er is de Brulocht is een geschrift dat hij zeker vertaald heeft. En is er nog een ander die door de Rusbroek-specialisten en Geert Grote-specialisten wordt aan hem toegeschreven. En die, wat heel interessant is aan die vertalingen is, want er bestond eigenlijk al een vertaling door Willem Jordaens gemaakt. En hij maakte van de Brulocht ook een vertaling. En wat wel zeer interessant is, is dat hij zeer letterlijk vertaalt en zeer sterk bezig is met Rusbroek proberen op de juiste manier te vertalen, zodat hij niet misbegrepen wordt. Want er is een beetje controverse ontstaan rond het werk van Rusbroek. Rusbroek heeft wel een aantal tegenstanders gehad die vonden dat hij een beetje van de correcte lijn afweek. En dus ik denk dat die vertaling die hij wellicht ook in Monnikhuizen begonnen is met, bij de Kartuizers en later heeft afgewerkt, dat hij daar ook zich zeer sterk bewust was van het feit van we moeten dit wel correct vertalen zodat mensen niet verkeerd begrijpen. En het zou zelfs kunnen dat er een soort van samenwerking met Kartuizers was, want ik heb dus zelf een beetje de teksten herontdekt van de prior van Monnikhuizen. Die prior was op het moment dat Geert Grote daar verbleef, dat is een man die heette Hendrik van Koosveld, was van Koosveld in het huidige Duitsland afkomstig, maar ingetreden in Monnikhuizen en daar prior geworden. En dat is ook een verdediger van het werk van Rusbroek. En hij schreef ook in het Latijn en in zijn sermoenen en in zijn traktaten gebruikt hij citaten van Rusbroek. En die vertaling daarvan lijkt heel sterk op die van Geert Grote. Soms wijkt hij een beetje af, soms is hij quasi letterlijk hetzelfde. Wat dus zou kunnen laten vermoeden dat het misschien een soort van samenwerking was van Geert Grote met een aantal Kartuizers.
0: Als hij hetzelfde klooster is geweest, is het voor de hand liggen natuurlijk.
1: Ja, ja, maar het is maar een gissing, want er is ook helemaal geen bewijs voor natuurlijk. Maar wat wel zo is, is dat die Hendrik van Koosveld is eigenlijk de eerste Kartuizer-theoloog en zelfs de eerste monastieke theoloog die teksten van Rusbroek gebruikt in Latijnse vormen, in Latijnse traktaten en Latijnse preken. Ja. Dus dat maakt hem een bijzonder, bijzonder interessante figuur. Ja. Wat ook wel interessant is aan die Hendrik van Koosveld, is dat hij, en dat interesseerde mij dan weer vanuit mijn onderzoek, is dat hij ook bij Rusbroek gelezen heeft over het contemplatieve en het actieve leven en daar ook over reflecteert. Want dus dat is de periode waarin Kartuizers meer en meer zich inlaten met de buitenwereld en meer zich inlaten als hervormers, traktaten schrijven, preken schrijven voor de buitenwereld en niet enkel voor intern gebruik binnen de orde. En je ziet dus dat hij daar ook over reflecteert, dat hij nadenkt over het contemplatieve en het actieve leven. En hij heeft daar een zeer genuanceerde houding over. Hè. Dus hij zet zich een beetje af, net zoals Rusbroek trouwens ook, tegen de mendicanten. Dus er is een zeer sterk...
0: Mag je uitleggen, wat zijn dat?
1: Dus de mendicanten zijn de Franciscanen en de Dominicanen, hè, dus die aan de universiteiten zeer sterk aanwezig waren. En dus sommige Franciscaanse theologen schreven zeer positief over het actieve leven, net omdat mendicanten zeer sterk actief zijn. Hè. Mendicanten namen confessies af van leken, waren in de steden aanwezig. Verweten ook de Kartuizers van wat komen jullie hier eigenlijk doen. Er is een heel bekende kroniek van de Kartuizers, waar dat een verhaaltje staat opgeschreven dat een mendicant de Kartuizer prior tegenkomt in de stad en zegt van wat komen jullie eigenlijk hier doen. Gaan jullie ook zielenzorg doen? Gaan jullie ook preken voor de leken hier?
0: Blijf van mijn werk af.
1: Ja, blijf van mijn werk af. Ja. En de Kartuizer antwoordt dan op van wij komen hier eigenlijk doen waar jullie over preken.
0: Maar dat is een heel apart is dat, want hoe komt het op jou over? Want je bent vrij blank, heb ik het idee, dit onderzoek ingegaan. Niet van ik wil nou eens even voor mezelf een soort spiritualiteit ontdekken of weet ik van wat. Maar je bent gewoon, ik woon in een huis en ik wil weten waar dat vandaan komt.
1: Ik ben bij de teksten terechtgekomen eigenlijk op zoek naar een verantwoording voor dat actieve aspect aan het Karthuizerleven in de Lage Landen, in de latere middeleeuwen. Hoe verklaarden ze voor zichzelf van, ik ga mijn klooster verlaten om nu abt te worden in een abdij. Er zijn bepaalde Karthuizers die worden abt in een hervormde Benedictijnse abdij, verlaten dus compleet hun klooster. Het gaat trouwens verder dan enkel geestelijke instellingen. Er zijn ook Karthuizers die in Leuven bijvoorbeeld visitator worden van universiteitscolleges. Hè. En dus ik was op zoek naar een soort van verantwoording, verklaring die ze voor zichzelf opschreven hoe verklaren we dat als Karthuizer zijnde om zo'n dingen te doen. En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere

0: En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere auteurs, zoals bij Dionysius de Kartuizer, een andere heel beroemde Kartuizer-theoloog uit de 15e eeuw, zie je dus dat ze nadenken over, en geïnspireerd door Ruusbroek en anderen, over het contemplatieve en actieve leven. Want is contemplatie beter dan actie? En ze, dat was wat ik daarnet wilde zeggen. Ze zetten zich een beetje af tegen de mendicanten die zeer sterk de nadruk leggen op het actieve leven. Je hebt bepaalde theologen, zoals Meister Eckhart bijvoorbeeld, die een beetje provocatief zeggen van het actieve leven is eigenlijk beter dan het contemplatieve leven. Hè. Je hebt altijd het traditionele beeld van het Bijbelse Maria en Martha. Martha die staat voor het actieve leven en Maria voor het contemplatieve leven. En Eckhart gaat dan een beetje provoceren door te zeggen van ja, Martha is eigenlijk het goede voorbeeld en niet Maria. En dus, er is een zeer sterk anti-mendicantengevoel. Dat is bij Ruusbroek al zo. Ruusbroek gaat pagina's lang tekeer tegen de mendicanten. Dat is ook in de moderne devotie aanvankelijk heel sterk het geval.
1: Ja, er heeft Contra Turum, heet het, meen ik, van Geert de Groot, heeft zo'n geschrift erover geschreven. Tegen het gebruik van geld voor, kneuters van kerkgebouwen in de tijd.
0: Ja, en dus wat zij eigenlijk willen doen in hun geschriften is zeggen eigenlijk van kijk, je kan nooit beweren dat actie beter is dan contemplatie, maar je kan wel als contemplatief tot het inzicht komen dat de vruchten van die contemplatie, dat je die kan meedelen met anderen, en dat is dan het actieve aspect. En Hendrik van Koosveld spreekt dan over water en wijn. Hij zegt van, het is soms beter om water te drinken dan wijn, ondanks het feit dat wijn een nobelere drank is dan water. Dat is een beetje de genuanceerde uitleg die hij geeft. Dus hij geeft dan een soort van verantwoording waarom dat die Kartuizers dan zich toch gaan bezighouden met de buitenwereld. Ja.
1: Het heeft jou verbaasd dat zij van een orde die in de stilte leven, die indruk hebben wij nog steeds, als je het over Kartuizers hebt, dan moet je in die film denken, de grote stilte. Dat ze in stilte leven, niet praten. Ik heb hele andere dingen ontdekt eigenlijk.
0: Ja, maar ik heb helemaal andere dingen ontdekt, maar wat je wel niet moet vergeten is dat de Kartuizers die echt een klooster konden verlaten, waren enkel de prior en de procurator. Dus de overste bij de Kartuizers heet prior en de econoom is de procurator. En het was eigenlijk alleen maar toegestaan aan de prior en de procurator om hun klooster te verlaten. En naar de letter van de wet eigenlijk alleen maar in functie van het klooster. Hè, om naar de notaris te gaan voor een schenking of om pacht te gaan innen van een pachtboerderij. Maar ze doen het dus wel veel meer. Maar dus al die andere monniken, die 12 andere monniken die in hun cel zitten, die zijn uiteraard niet toegelaten om een klooster te verlaten. Dat betekent niet dat ze niet in contact stonden met de buitenwereld, maar dan waren ze misschien eerder actief als auteur bijvoorbeeld. Schreven ze teksten, bonden ze boeken in voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld een heel mooi proefschrift van Erik Kwakkel. Dat is een letterkundige die al hele tijd geleden gepromoveerd is op de boekenproductie in de Kartuis van Herne. Dat was het allereerste Kartuizerklooster in het huidige België. En dus die heeft ook aangetoond dat de Kartuizers ook boeken produceerden voor de Brusselse boekenmarkt. En dus zij schreven niet alleen teksten af voor eigen gebruik of voor andere Kartuizerkloosters, maar zelfs voor de boekenmarkt in Brussel.
1: Want Herne, daar is Jan van Ruusbroek ook nog geweest, dacht ik, om te verdedigen dat wat hij zei zo gek dan niet was.
0: Ja, dus de Kartuizers hebben heel vroeg het werk gerecipeerd van Ruusbroek. Als Ruusbroek op bezoek was in Herne, was hij zelfs verbaasd dat een van zijn eerste werken daar al aanwezig was. Alhoewel dat hij gevraagd had in Groenendaal om het niet te verspreiden. De Kartuizers hebben hem eigenlijk uitgenodigd omdat ze vielen over een aantal dingen die hij gezegd had. Waar ze een beetje de wenkbrauwen deden fronsen. Hij is dan te voet van Groenendaal naar Herne gegaan en is daar een tijdje verbleven en dan uitgelegd aan de Kartuizers wat hij eigenlijk bedoelde. Heeft daar zelfs een boekje over geschreven, dat is het boekje der verklaringen, hè, waar dat hij dus zijn leerstellingen eigenlijk verklaart. En de Kartuizers gaan dan eigenlijk de voor het eerst een handschrift samenstellen met de teksten van Ruusbroek. Dus er was ooit een heel beroemd handschrift, dat is helaas verloren gegaan, maar er bestaat wel nog een kopie van, een jongere kopie. Waar dus een aantal teksten van Ruusbroek zijn opgenomen, voorafgegaan door een proloog, geschreven door broeder Gerard, dat was een Hernse Kartuizer. De Kartuizers hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding van Ruusbroek, niet alleen in de 14e eeuw in Herne, maar ook later, dus ook

0: In latere tijden hebben de Cartuizen de teksten van Ruusbroek opnieuw hertaald naar het Latijn, ook gedrukt. Dus ze zijn zeer belangrijk geweest voor de verspreiding van het werk van Ruusbroek en trouwens ook van andere mystieke auteurs.
1: Is dat een verdienste geweest voor in die tijd? Dat je, ik heb niet de tijd van Bruno en Quigo, maar daarna, die 14e, 15e eeuw, die verspreiding, dat in de cultuur aanwezig laten zijn van de geschriften van Ruusbroek, laat maar een dwarsstraat nemen.
0: Tom Mertens, die professor emeritus is in Antwerpen, die ook aan het Ruusbroek Instituut verbonden was, die heeft 40 jaar geleden de term mystieke cultuur gelanceerd. Dus hij zegt van ja, er is eigenlijk in de late middeleeuwen, bij ons in de Lage Landen, kan je spreken over een mystieke cultuur. En hij bedoelt daarmee dat mystieke cultuur is een cultuur waarin dat de waarden en de levensvormen beïnvloed worden door wat mystieke auteurs zeggen en schrijven. En meer nog, dat eigenlijk ook de leven zelf van al die mystieke mannen en vrouwen, want het zijn ook heel veel vrouwen in de Lage Landen, een voorbeeld vormen voor andere mensen, dus waar dat zij zich aan kunnen spiegelen eigenlijk. Nu, zo'n cultuur komt er niet zomaar, en zo'n cultuur zet zich ook niet zomaar door. En met een geleerd woord noemt men dat de reproductie van een cultuur. Zo'n cultuur moet gereproduceerd worden. Mensen moeten die teksten, moeten wat mystici zeggen, neerschrijven. Moeten die teksten verspreiden, kopiëren, daarmee interageren. En dus, je kan zeker zeggen dat in de Lage Landen de Cartuizen echt wel de apostelen zijn van die mystieke cultuur. Dus er zijn bepaalde teksten, zoals die bijvoorbeeld van Hadewijg, en een aantal teksten die vroeger met Hadewijg geassocieerd werden, een aantal anonieme gedichten, waarvan specialisten zeggen dat we ze eigenlijk enkel nog kennen dankzij de Cartuizen, omdat de Cartuizen die teksten verspreid hebben. Dus zij hebben zeker bijgedragen aan wat die mystieke cultuur is. Dat begrip dat Tom Mertens gelanceerd heeft, is eigenlijk wel in de smaak gevallen van wetenschappers, want er zijn heel veel andere wetenschappers die in de afgelopen decennia dat idee van die mystieke cultuur hebben opgepikt. Wat wel interessant is, is dat het eigenlijk hoofdzakelijk letterkundige gaat en het vooral over teksten gaat. Maar natuurlijk, een cultuur bestaat niet alleen uit teksten, maar ook uit beelden. En dus om terug te komen op wat ik daar straks zei over de vroeg-Nederlandse schilderkunde, over de Vlaamse primitieve. Ja, je kan ook voor een stuk die kunst zien als een onderdeel van die mystieke cultuur.
1: Ja, de kusa speelt daar ook een rol in, dacht ik.
0: Een van de aspecten aan mijn onderzoek van Hendrik van Koosveld, dus de prior in Monnikhuizen, is dat ik ontdekt heb dat van de eerste enkele tientallen preken van Nicolaas van Cusa, dat die eigenlijk rechtstreeks teruggaan op de preken van Hendrik van Koosveld. En dus ik spreek niet over ideetjes die terugkomen of passages die aan elkaar doen denken, maar ik spreek echt over volledige delen van preken die letterlijk overgenomen worden uit de preken van Hendrik van Koosveld. Nicolaas van Cusa stond ook in contact met de Cartuizers. Hij heeft in zijn geboortestad heeft hij ook een gasthuis gebouwd, een hospitaal gebouwd. En dat was, daar duidde hij ook in de prior van de Cartuizers en de prior van een Windesheims klooster, een modern devot klooster, aan als visitatoren van zijn hospitaal. En dus wellicht, Cusa is een tijdje in Koblenz actief geweest in zijn jonge jaren. En wellicht is hij daar in contact gekomen met die werken van Hendrik van Koosveld en heeft hij daar een aantal dingen overgenomen. En wat wel interessant is, is dat vooral in de trinitaire theologie van Nicolaas van Cusa, is dat hij eigenlijk elementen overneemt van Hendrik van Koosveld die teruggaan op Ruusbroek. Dus wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat je eigenlijk een soort van doorwerking ziet van Ruusbroek in het werk van Nicolaas van Cusa, maar wel door de lens van een Cartuizer. Een Cartuizer die eigenlijk verdwenen is en helemaal vergeten is, want niemand weet nog wie Hendrik van Koosveld was.
1: Maar jij wel. Je hebt zijn geschriften ontdekt.
0: Ja, ik heb zijn geschriften herontdekt, ja. Dus wat wel merkwaardig is, is dat er meer dan 100 handschriften nog bestaan met één of meerdere van zijn teksten. Gezien het echt wel zware theologische gehalte, het waren best wel veel eisende preken en traktaten, is dat enorm veel. Hè? 100 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een enorm aantal voor die periode. Het, Het problematische aan Hendrik van Coosveld is dat hij eigenlijk een beetje overschaduwd is door Dionysius. Dus een enkele decennia na hem kwam Dionysius de Kartuizer, een enorm productief schrijver, die echt als de belangrijkste theoloog geldt in de Kartuizerorde. De Kartuizers hebben ook de werken van Dionysius allemaal uitgegeven in een opera omnia. En dus vanaf het moment dat werken gedrukt werden, koos men ervoor om enerzijds Dionysius te drukken. Hè. Dus in de 16e eeuw zijn de Kartuizers begonnen met werken te drukken. En ook terug te gaan naar het origineel. Ze hebben ook Rusbroek en andere mystieke auteurs uitgegeven. En Hendrik van Coosveld is nooit in druk verschenen en is daardoor eigenlijk compleet in de vergetelheid geraakt.
1: We zijn nu op zo'n mystieke lesweek in Drongen. Daar heb jij de inleiding gedaan voor de hele week. Vanochtend hoorden we iets over de Gulden Brief. Eigenlijk een brief van Willem van Saint-Thierry, die heel bepalend is geweest voor de theologie, ook de mystieke theologie, mag je misschien wel noemen, van de Kartuizers. Hij gaat linea recta terug naar de Bijbel. Dus het is niet een zweverig verhaal, maar het heeft... Even interessant dat we hier... Zit je in een kloostertuin, rijdt er zo'n wagen voorbij. Maar goed, die gaat nu voorbij. Maak maar door naar Willem van Saint-Thierry. Die dus heel... van die 12+1 bijvoorbeeld, dat zegt hij, dat relateert hij aan Jezus en de apostelen. Maar hij gaat ook zeer bijbels terug. Dus niet een mystiek die ergens rondzweeft van... Maar het heeft benen, moet ik zeggen. Ik wil een ander woord gebruiken. Maar ik bedoel eigenlijk dit. Theologie en mystiek of theologie en spiritualiteit, die zijn eigenlijk onterecht in elkaar getrokken op bepaalde momenten. Daar zeker nog niet.
0: Wel, die gulden brief van Willem van Saint-Thierry is trouwens niet alleen van belang voor de Kartuizers, is ook van belang voor andere religieuze orders, want hij was zeer wijd verspreid in de middeleeuwen. Natuurlijk was hij voor de Kartuizers zeer belangrijk, omdat hij geschreven was voor een Kartuizerklooster, de Kartuizers van Mont-Dieu in Noord-Frankrijk. Dat het in die gulden brief krioelt van bijbelcitaten, dat is niet zo helemaal abnormaal voor die tijd. Anderzijds, en dat is denk ik een stuk tekst wat we nog moeten lezen in de komende week, wijst eigenlijk Willem van Saint-Thierry ook al vooruit naar wat mystieke auteurs in de 13e en 14e eeuw zouden schrijven. En dat is denk ik ook zeer belangrijk aan het werk. Hè. Paul Verdijen heeft ooit Willem van Saint-Thierry de eerste mysticus genoemd. Hè. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar het is alleszins wel zo dat Willem van Saint-Thierry een ongelooflijke invloed heeft gehad op latere mystieke auteurs, op Hadeweg en ook op Rusbroek zelf. En het zijn ook die aspecten in die gulden brief die ook wel zeer belangrijk zijn. Ja.
1: Ben je recentelijk nog in een... Ben je een Grande Chartreuse geweest, laat ik die vraag eerst stellen?
0: Ja, ik ben wel eens in het museum geweest, ja. Ja.
1: Er is een museum bij. Want ik heb een boek gelezen van Pieter de Meer van Walgereet, die meen ik, uit mijn hoofd. En het ging over die rit naar de La Grande Chartreuse toe, het binnenkomen... Ja, je hoort de stilte, je hoort het klikken van de verwarmingsbuizen en voor de rest niets. Dat beeld krijg je een beetje. Hoe is de realiteit?
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk mythevorming die rond de Kartuizers is ontstaan. Dat verhaal, dat soort van reisverhaal van iemand die geprivilegeerd is om een Kartuizerklooster binnen te mogen. Daar is een soort van prototype van geschreven door Frans Liszt, de beroemde componist die in de 19e eeuw ook naar de Grande Chartreuse gereisd is. En dat verhaaltje van zo'n reis naar de Chartreuse is eigenlijk zeer stereotyp. Het begint altijd in het dal waar de wereld zich bevindt, die lawaaierig is en vervuild is en die op winstbejag gericht is, om dan dat dal te verlaten en dan de berg omhoog te reizen door de woeste natuur, om uiteindelijk aan te komen bovenop die berg in dat fameuze klooster waar iedereen gestopt wordt aan de kloosterpoort. On ne visite pas le monastère staat er dan op de poort. En natuurlijk is dan die auteur die zo'n reisverhaal beschrijft wel geprivilegeerd om dat klooster binnen te mogen.
1: Ja, vooral het privilege is belangrijk. Hè?
0: Ja, vooral het privilege is heel belangrijk. Hè. Voelen zich dan natuurlijk ook zeer geprivilegeerd en mogen dan types ook een element van de Kartuizer liturgie meemaken. Meestal is dat dan het nachtofficie. Dan is het eerste gedeelte van het officie dat de Kartuizers 's nachts in de kerk samen beleven.
1: S'nachts bedoel je 11:30 zoiets?
0: Ja, dus in de middeleeuwen was er nog niet echt een nachtofficie, maar dus tegenwoordig begint de Kartuizerdag om middernacht. Hè. Dus om middernacht begeven alle monniken zich naar de kerk om nachtofficie te bidden en te zingen. Dat duurt ongeveer 2,5 uur. Het is ook een beetje, soms ook langer, hangt een beetje af van of het een zondag of een feestdag is of een normale weekdag is. En daarna gaan ze opnieuw terug naar hun cel om te slapen. Ze doen eigenlijk aan slaaponderbreking. En de rest van de dag komen ze nog twee momenten samen in de kerk. Maar het grootste gedeelte van de dag brengen ze alleen door in een cel. Dus het meeste onderdelen van de liturgie werken ze eigenlijk persoonlijk af in de cel.
1: En wat was de reactie van Liest, laat ik die maar eens nemen? Die vond bepaalde dingen prachtig, maar andere dingen maar niet.
0: Ja, hij vond de meeste dingen wel prachtig, behalve de muziek. Dus toen hij in de kerk aankwam en dan die Kartuizer gezangen hoorde, beschreef hij hen eigenlijk meer als halve zombies. En was hij nogal misnoegd over de muziek die hij hoorde. Ja. Maar over het algemeen is zijn reisverhaal echt het prototype van dat soort van reisverhalen. Die reisverhalen vind je in tal van boeken terug. Dus er is enkele jaren geleden een boek verschenen van kardinaal Serra. Dat is een heel beroemde kardinaal in de katholieke kerk. Hij heeft ook een boek geschreven over stilte. En in de inleiding van het boek is het identiek hetzelfde reisverhaal te vinden. En hij beschrijft ze natuurlijk als halve heiligen en niet als halve zombies.
1: Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, zal ik maar zeggen. Jij bent er geweest ook. En er wordt gezegd, ze leven voorkomen in stilte, praten niet. Maar ook dat is niet helemaal waar.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk, initieel lag de nadruk zeer sterk op eenzaamheid en stilte. Maar men heeft eigenlijk geleidelijk aan wel doorgehad dat er ook bepaalde momenten nodig zijn om stoom af te blazen. Omdat niet praten met elkaar kan best wel spanningen genereren in zo'n gemeenschap. Dus men heeft dan bepaalde dingen ingevoerd om monniken meer met elkaar te kunnen laten spreken. En één zoiets is het zogenaamde spatiamentum, is een wekelijkse wandeling die de Kartuizers doen. In de film In the Great Silence, die gemaakt is over de Grand Chartreuse, kan je dat ook heel mooi zien als ze die wandeling maken en dollen met elkaar in de sneeuw. En daar mogen ze eigenlijk meestal wandelen ze daar per twee en wordt regelmatig ook gewisseld, die paren van monniken. En dan is er de mogelijkheid om eigenlijk met elkaar een beetje tijd door te brengen en te praten over bepaalde zaken.
1: Ja, het zijn ideale momenten, een wandeling met iemand om gewoon eens te vertellen wat je werkelijk op je hart hebt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En er is ook op zondagen is er ook een zogenaamd colloquium. Dus meestal geeft de prior dan een preek en na afloop is er een soort van samenspraak tussen de monniken en wordt er eigenlijk in groep ook gecommuniceerd en kan er van gedachten gewisseld worden. Hoe dat dan precies wordt ingevuld in elk klooster en hoe dat dan verloopt, weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Dus.
1: Je woont in het huis, je hebt daar veel over ontdekt nu. Tot tevredenheid of zeg je, ik wil meer onderzoeken?
0: Wel, het interessante aan de, ik wil zeker nog wel meer onderzoeken, omdat het interessante aan de Kartuizen is dat er heel veel nog niet onderzocht is. Hè. Ondanks het feit dat mensen denken we vaak wel van, we weten het wel zo'n beetje, we weten wel zo'n beetje alles over de middeleeuwen. Dat is uiteraard niet waar, dat zal elke medievist je ook wel vertellen. Maar er zijn, ik sprak daarover die werken van Hendrik van Koosveld. Dat is maar één van de vele werken. Er zijn talloze Kartuizerteksten die nooit bestudeerd zijn. Waar die nooit iemand bekeken heeft. Die nooit iemand gelezen heeft. Er zijn zeer veel charters en documenten die nog in archieven zitten. Waar het nauwelijks iemand naar gekeken heeft. Dus er is ook nog zeer veel werk te doen.
1: Ook een eigen tijdse vraag heb ik nog. Het viel midden. Dat is niet kloosterstichtingen van Bruno vielen midden in de, wat ze noemen, de middeleeuwse warmteperiode. Klimaat. Je bent ons op een symposium gevraagd om over klimaat te praten in relatie tot.
0: Ja, ik werd ooit gevraagd om een bijdrage te leveren op een congres dat als thema klimaat had. En eerlijk gezegd, was ik aanvankelijk heel weigerachtig, omdat ik niet goed wist van wat ik daar eigenlijk mee moest beginnen. Ik ben dan toch in teksten op zoek gegaan naar teksten van Ruusbroek en teksten van Kartuizers ook, op zoek gegaan naar beeldspraak die met klimaat te maken heeft. En wat ik dus, wat wel gaandeweg werd het dan wel weer interessanter, omdat ik ontdekte dat bijvoorbeeld bij Ruusbroek en ook bij andere auteurs bepaalde dingen zoals de zon staan voor vruchtbaarheid. Nu in de Nederlanden kan het best wel kloppen, hè, dat de zon vruchtbaarheid brengt. Maar voor iemand in Italië betekent dat helemaal niks. Daar is regen hetgene wat vruchtbaarheid brengt en niet de zon. Ruusbroek spreekt ook over het korte en het lengen van de dagen. Dat is ook iets wat dichter bij de evenaar helemaal niet speelt. Dus dat maakt... Ja, daarmee stelde ik wel de vraag van... misschien werden sommige van die teksten ook niet zo goed begrepen, omdat die beeldspraak eigenlijk niet aansprak aan mensen in het zuiden van Europa. En dat is misschien wel een van de redenen waarom aanvankelijk die teksten van Ruusbroek ook niet zo'n succes hadden in Zuid-Europa. Ik denk dat het zeker niet de enige reden is. Er zullen nog tal van andere redenen zijn. Maar ja, het was wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat die beeldspraak die met klimaat te maken heeft, heel specifiek is, heel eigen is aan de lage landen.
1: Goed, ik wou hier wel laten. Hey, dankjewel.
0: Dank je.
1: En dit zei Tom Gaans. En ik sprak met hem op basis van zijn proefschrift Beter dan het origineel. Kartuizer idealen en de vroege moderne devotie. Ja, dat beter dan het origineel. Wat bedoel je daarmee? Nog één vraag dan.
0: Ja, ik moest de titel bedenken voor mijn proefschrift.
1: Ik had iets diepzinnigs verwacht.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje een... We hadden het daar straks over, de Kartuizers die een soort van exceptioneel karakter krijgen in de latere middeleeuwen. En wat ik ook ontdekt heb, is dat dat ook wel heel specifiek is voor die latere middeleeuwen, dat je een soort van vergelijking krijgt tussen ordes. Hè, dat sommige ordes beter zijn dan andere. Dat bestond in vroegere tijden niet, zelfs aanvankelijk in kanoniek recht bestond dat niet. Hè. Men liet niet toe bijvoorbeeld, hè, je had wel zoiets als monniken die de regel van Benedictus volgden en kanunniken die de regel van Augustinus volgden. Beide groepen legden plechtige geloftes af, de drie geloftes af. Maar men weigerde eigenlijk in kanoniek recht daarom monniken beter te vinden dan kanunniken. En dus zeker geestelijk niet. Wat je later wel krijgt in kanoniek recht is dat men zegt van ja, er zijn bepaalde lichamelijke aspecten die bij monniken strikter zijn dan bij kanunniken. Het feit dat monniken een meer ascetisch leven leiden dan kanunniken. Maar dat was vooral zeer lichamelijk gericht op vasten bijvoorbeeld of boetedoening, maar helemaal niet op het geestelijke vlak. En wat wel merkwaardig is, en dat is typisch ook aan de moderne devotie, is dat je dat idee krijgt dat wij zijn beter dan de anderen. Of die orde is beter, die orde is afgedaald van het origineel. En wat is beter dan het origineel? Wat je bijvoorbeeld ziet in het kapitel van Windesheim, dat was de kloostertak, om het zo maar te zeggen, van de moderne devotie, is dat er een aantal kloosters zijn die zich gaan spiegelen aan de Kartuizers en een soort van Kartuizer-insluiting aannemen. Dat noemen ze de inclusio, dus zij gaan eigenlijk een soort van perimeter rond een klooster bepalen en de kanunniken van dat reguliere klooster mogen die perimeter niet meer verlaten. Ze noemen dat dan ad modum cartusiensium, naar de manier van de Kartuizers. Maar ze gaan daar dan nog verder in, want bijvoorbeeld in die Windesheimse kloosters werd er dan een vierde gelofte afgelegd. De gelofte van insluiting noemden ze dat dan, naast de drie traditionele kloostergeloften. En ze vroegen daar ook toestemming voor aan de bisschop dan om die vierde kloostergelofte af te leggen. Ja, dan ben je eigenlijk aan het proberen van een betere Kartuizer te zijn dan de Kartuizers zelf, want de Kartuizers kenden helemaal geen vierde gelofte van insluiting. Dus ze gaan dan zelfs nog soms een stapje verder eigenlijk. Dus het is eigenlijk een woordspeling, een speling met het idee van beter en slechter, beter dan het origineel dat verloren gaat. Ja. Het is eigenlijk ook een soort van vingerwijzing naar een onbenullig SBS6-programma dat ook beter dan het origineel heet en dat verder helemaal niks met kloostergeschiedenis te maken heeft.
1: Nou, vertelde je net voor het interview ook, dat is echt de laatste vraag, dat er archeologen zijn die opgraven hebben gedaan en die al bij kloosters sleutels hebben gevonden.
0: Ja, ik heb mij ooit laten vertellen inderdaad door archeologen. Dus de grote vraag is eigenlijk, waarom ontstonden die nieuwe kloosterexperimenten in de 11e eeuw? Waarom kwam er opnieuw een grote nadruk op afzondering en eenzaamheid? De traditionele uitleg is afzetten tegen het Benedictijnen monnikerdom, waarvan men vond dat het afgedwaald was van het origineel. Een uitleg die ik ooit gehoord heb van archeologen is dat zij bij opgravingen meer en meer bewijzen vinden in die periode dat er zoiets ontstaat als aparte kamers in huizen, dat er ook sleutels zijn waarmee dat deuren kunnen afgesloten worden. En zij beweren dus, of zij zeggen dus, dat dat ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn die geleid is tot een tijdsgeest waarin zo'n soort van kloosterexperimenten hebben kunnen ontstaan.
1: Nu echt, dankjewel.
0: Dank je.
1: En nogmaals, dit zei Tom Gaans en met hem was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Caroline nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne, die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Caroline keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven. Een cadeautje voor jou, zei hij. Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas gingen en keek een beetje verlegen. Nou wat? Ik heb dat geld alleen vanwege jou. Ik begrijp het niet. Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt, omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven. Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent. Caroline grijnsde zelf voldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden. Caroline tikte Sophocles op de schouder. Een beetje respect, alsjeblieft. Hij lachte. Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken. Caroline verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes. Ik heb zelf, zei de oude man. Het is niet voor jou, het is voor Theo, omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden. Verdient hij tenminste de helft van de winst. Nu ik over nadenk, inderdaad. Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Caroline's hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde. Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles. Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden. Het gezicht van de oude zeeman betrok. Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden. Jawel, Theo heeft bijna het leven gelaten terwijl hij het je bewees. De bruine ogen vulden zich vol met tranen. Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde. Caroline knikte. Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel,
Zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Carilliné een enkele traan glinsteren op zijn wang. Twee dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Carinthische zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten. En dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Carilliné tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in, zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Carilliné draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelde over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven. We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor? Carilliné pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen
om met zijn Kushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem, precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandde. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël, het laatste oordeel. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijzaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. Zelfs over de slaven en de slavinnen stort ik mijn geest uit in die dagen. Wondertekenen zal ik tonen aan de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en paddenstoelen van rook. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Al wie de naam van de Heer aanroept, hij wordt gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem, daar zal de redding zijn, zoals de Heer heeft gezegd. En degenen die door de Heer worden geroepen, zij zijn het die ontkomen. Want weet het wel, in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en doe hen dalen naar het dal van Jozafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren hebben verstrooid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot, jongens geruild voor lichte kooien, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En ook gij, wat denkt gij wel van mij, gij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt gij dat gij wraak kunt nemen op mij? Gij zijt met uw wraak nog niet begonnen, of aanstonds laat ik die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Gij hebt mijn zilver en goud gestolen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt gij aan de Ioniërs verkocht om hen weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug van de plaats waarin gij hen verkocht hebt, en ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen, en zij verkopen hen aan de Sabeërs, aan een volk ver hier vandaan. Waarachtig, de Heer heeft het gezegd. Tweede lezing. Uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Bemint de geschenken en kransen die God voor zijn hardlopers bereid heeft. Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht lief gehad. Zij hebben degenen die dat wilden de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in het Rijk der Hemelen verwachten. Daarom was Abraham bereid zijn zoon te offeren toen hem dit bevolen werd. Mozes doorstond de gevaren van de woestijn. Daarom leidde Elia zijn leven in eenzaamheid zonder enige verzorging en leefden alle profeten gehuld in schapenvachten en geitenhuiden, verdrukt en mishandeld. Om die eer van het Rijk der Hemelen droegen de evangelisten de littekens van het lijden ter wille van het evangelie en doorstonden de martelaren de folteringen van tirannen. Ieder die werkelijk met reden begaafd is, als Gods evenbeeld geschapen is en zich verwant voelt met het hogere en het hemelse, wil slechts leven en opgewekt worden met de mensen die verrijzen, als hij door God als een goede dienaar geprezen en eerbewijzen waardig gekeurd zal worden. Dit is ook wat David wil zeggen, wanneer hij de dorst van het hert tot voorbeeld maakt voor zijn verlangen naar God. Hij verlangt Gods gelaat te mogen aanschouwen om vreugde te kunnen vinden in de omhelzingen van de geestelijke gastvrijheid. Ook Paulus wenst, na zijn lichaam als een zwaar en drukkend kledingstuk afgelegd te hebben, te sterven en bij Christus te zijn. Beiden stellen zich hierbij ongetwijfeld de gelukzalige, onveranderlijke vreugde voor. Als er hiernaar geen enkel verlangen bestaat, dan is waarlijk al het andere ijl en ijdel, zoals Prediker zegt. Gij die christen zijt en deel hebt aan de hemelse roeping, vermijd nu elke gedachte die eigen is aan rovers en booswichten. Beschouwt het niet als de enige gelukzaligheid aan de straf te ontkomen, maar begeert geschenken en kransen. God heeft deze voor de hardlopers der gerechtigheid bereid. Verlangt oprecht naar het doopsel. Neemt het talent en werk hiermee. Zo zult gij immers, zoals in de parabel, het gezag over de 10 steden verwerven. Wie op het sterfbed gedoopt wordt, verbergt het talent in de aarde en zal ongetwijfeld te horen krijgen wat er tegen de slechte en luie knecht gezegd werd. Terecht streeft de pasgedoopte, als hij de ontvangen opdracht met het geloof verbindt, naar iets anders dan naar het onberispelijke. Als een gevangene was hij blootgesteld aan ontelbare beschuldigingen, vol vrees voor het oordeel en bevend voor het ogenblik van rekenschap. Plotseling verscheen de koning in zijn menslievendheid. Hij opende de gevangenis en liet de boosaardigen vrij. De koning echter, die de genade geschonken heeft, moet geprezen en geëerd worden, omdat hij door de overvloed van zijn goedheid de gevangenen gered heeft die niet op leven durfden te hopen. Wie echter de genade ontvangen heeft, moet zichzelf leren kennen en in nederigheid leven. Laat hij niet denken iets volbracht te hebben, omdat hij van zijn boeien verlost is. Vrijspraak van beschuldigingen getuigt immers van medelijden bij hem die haar verleent. En betekent niet dat de vrijgesprokene voortaan in aanzien zal staan.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.

Ook in onze tijd biedt Jezus ons zijn liefde aan, vooral zijn grote barmhartigheid, als we maar op hem vertrouwen. Aan zuster Faustina Kowalska, een in 1993 zalig verklaarde Poolse kloosterzuster, beloofde hij zijn barmhartigheid aan de wereld, ondanks alle kwaad, tot het laatste moment dat bekering nog mogelijk is. Zo groot is zijn liefde. Hij is onze koning.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: Als gij, Heer, zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar: Vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. De beide lezingen van vandaag roepen mensen tot God. Maar hoe verschillend. De Israëlieten in de woestijn begonnen luid te roepen om zich aan God te onttrekken. En in het evangelie is het een vrouw die luid roept om haar dochter door Jezus genezen te krijgen, die van een duivel bezeten was. Mensen kunnen blijkbaar het lenigen van de nood in de weg staan, omdat de mens zichzelf zeer nastaat, terwijl God ons toch het meeste nastaat. Mensen kunnen echt in de weg staan. In de eerste lezing, 12 mannen van aanzien uit elke stam 1, onder wie Jozua en Caleb. Zij kwamen terug van een verkenningstocht in het beloofde land, met verhalen van de overvloed van het verkende land, maar ook van de kracht van de bewoners. En toen hoefde het voor de Israëlieten niet meer. 40 jaar houden ze Gods weldaden tegen. In een gemeenschap hoeven er maar een paar dwars te liggen. Dat is een geweldige macht. Er zijn soms maar een paar mensen nodig die zogenaamd verstandig zijn om een hele groep, een hele gemeenschap, een heel volk te schade toe te brengen. Voor de Israëlieten waren dat 10 van de 12 verspieders. In het evangelie is er maar 1 vrouw die gelovig bidt en die tenslotte Jezus en de leerlingen omkrijgt, meekrijgt. Ik verhaal u hoe dat precies is gegaan. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Dan moet het al heel erg zijn. Dan moet het al heel erg geweest zijn als Jezus meent zich te moeten terugtrekken uit het Joodse land, uit het Joodse volk, en dan ook nog naar Tyrus en Sidon, de aartsvijanden van Israël. Als Jezus wordt verworpen, komt hij daar terecht. Tyrus en Sidon, dat waren de steden ten noorden van Israël, van waaruit het heidendom, de afgodendienst, steeds weer een vaste voet heeft gekregen in Israël, doordat de dochters van de koningen van Israël huwden met de zonen van de koningen van Tyrus en Sidon. En in de tijden dat het slecht ging in Israël, hadden zij leedvermaak. Ze vermaakten zich wanneer delen van Israël in ballingschap werden weggevoerd
eerst in de Assyrische ballingschap en dan in de Babylonische ballingschap. En ze plunderden het weerloos achtergebleven Jeruzalem. Hons hebben Tyrus en Sidon de Israëlieten behandeld. In dat gebied trok Jezus zich terug en uit dat gebied trad een vrouw hem tegemoet. Geen wonder dat de vrouw het maar heel gewoon schijnt te vinden als deze Israëlieten haar afwijzen en zich niet persoonlijk gekwetst voelt als Jezus haar geen antwoord waardig keurt. Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. En toen wenden de leerlingen zich tot Jezus met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Ze gaat er een scène van maken. En toen de vrouw zich zo voor hem verootmoedigde en hem Heer noemt, de Godsnaam, Heer, help mij, antwoordt Jezus: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Maar de vrouw laat zich niet kwetsen. Haar geloof speelt de bal die haar werd toegeworpen meesterlijk terug. Honden, honden, inderdaad als honden. Hons hebben wij u, Joden, behandeld. Net wat u zegt. Heer, de honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? De vrouw neemt Jezus' taalgebruik over. Dat van die honden, ze laat het zich aanzeggen. Ze geeft toe en bekent schuld met heel haar volk. Ze gaat niet op haar rechten staan. Ze laat geen aanspraak gelden, zoals de Joden. De Joden hadden het recht, dat wil zeggen, een aan hen door God gegeven recht, als kinderen op het brood uit de hemel dat Jezus is. Maar toen zij dat recht gingen gebruiken om grenzen te stellen aan Gods barmhartigheid, wel naar de Joden, maar niet naar de andere volken, toen ging Jezus met zijn barmhartigheid naar de heidenen. Doordat anderen aan de barmhartigheid een grens stellen, gaat Gods barmhartigheid over de grens heen, van de Joden naar de heidenen. Door het geloof kunnen we God de grenzen doen verleggen. Dat deed Maria bijvoorbeeld, toen zij in Kana door Jezus geconfronteerd werd met de grens waaraan hij zich gebonden achtte: nog is mijn uur niet gekomen. En zijn uur is het uur van de Vader. Maar Maria bleef geloven. Ze zei tot de dienaren, dat zijn de mensen van de kerk: doet alles maar wat hij u zeggen zal. En toen openbaarde Jezus zijn heerlijkheid in het eerste teken, de verandering van water in wijn. Op gelovige voorspraak van Maria. En hier in dit evangelie is er een andere grens. De grens namelijk tussen Israël en de heidenen, de grens van het jurisdictiegebied van Jezus, van zijn geestelijke macht. Tot hier en niet verder, ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar was Jezus dan ongehoorzaam? Nee, hij werd gezonden. Gezonden door de Vader. Ongehoorzaam dus aan de Vader? Nee, net als bij Maria. Nog is mijn uur niet gekomen, mijn uur is het uur van de Vader. Was Jezus dan ongehoorzaam aan de Vader toen hij dan toch op het verzoek van Maria inging? Nee, het was de Vader zelf die raakte aan het hart van Maria om door te gaan met vragen. En zo was het ook de Vader die raakte aan het hart van de vrouw om door te gaan met vragen. En Jezus voelt in hun vertrouwen de beweging van de Heilige Geest, de vinger van Vaders rechterhand. Maar of het inderdaad de beweging is van de Heilige Geest die Maria doet aanhouden met vragen en die de vrouw doet volharden met haar smeken, dat moet door Jezus eerst op de proef gesteld worden. Hij wijst af. Met die vrouw zelfs tot 3 keer toe. Net zolang
dat alleen nog het door de Heilige Geest gemotiveerd mens kan doorgaan. De vrouw had een dochter van de duivel bezeten. Maar zelf was hij ook bezeten, zou je kunnen zeggen, bezeten door een goede geest, de Heilige Geest van geloof. En die heeft het gewonnen. Vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen is ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. De vrouw leert ons hoe wij moeten bidden, nederig en vertrouwvol.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad bij een speciaal programma in deze zomer, waarin we de apostolaten, waar kardinaal Burke ook bij betrokken is, voor u uit de doeken doen. En deze keer zal dat zijn via een interview, een tweede interview, met diaken Patrick Bruggen. Ik heb hem al eerder gesproken over een van de apostolaten. En dat was een project om catechisten op te leiden. Die catechisten die worden dan toegewijd eigenlijk aan dat apostolaat. En daar ging het vorige gesprek met deze diaken over. En deze keer zullen we in gesprek gaan over het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. In het Engels de Real Presence Apostolate. En om eventjes nog weer even terug te halen hoe dat toch ook zit. Kardinaal Burke is in 1995 bisschop geworden van La Crosse in Wisconsin, de Verenigde Staten. En in 2000, toen hij dus bisschop al daar was, is hij gestart met het opbouwen van een heiligdom dat hij aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe heeft gewijd. En in dat heiligdom, een groot terrein waar dus in de loop van de jaren van alles is ontstaan en ook gebouwd. Een kerk, een pelgrimshuis, een groot park waar de rozenkrans route doorheen loopt en nog meer prachtige eigenlijk initiatieven. Daar zijn ook een aantal van deze apostolaten zeg maar thuis. Die vinden hun thuis daar. Dat zal in het interview zelf ook nog wel een keertje naar voren komen. Ik hou het interview in het Engels met deze diaken. Maar steeds om de zoveel tijd vertel ik natuurlijk wat we bespreken, wat ik hem vraag en wat hij antwoordt. En ook in het begin zult u horen dat ik dit toch even weer toelicht. Maar zo direct dan geef ik dus steeds om de zoveel minuten een korte vertaling van wat hij vertelt over dus vooral het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Very welcome in this program that we make, especially in this summer, because of Cardinal Burke, His Eminence Cardinal Burke, who's coming to the Netherlands for the Rosary Rally in September, in the beginning.